duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond een van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
0: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: I want you to want me.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten, waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
0: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: VPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en 300 euro. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
0: GPR.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseren de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobby geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Een dag met veel zon, het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, goedemorgen, wakker worden. Het is 1 over 6. Dit is GPR Sportradio voor de vrijdagochtend. Natuurlijk kijken we terug op Oranje, maar er is zoveel te bespreken. En dat gaan we lekker doen de komende 4 uur. Goedemorgen.

0: als de wekker al niet helpt, dan wil Bon Jovi vast wel een handje helpen bij het opstaan. Always hier, GPR Sportradio. Goedemorgen, daar zijn we. Ik ben Ronald en aan de overkant zit Cas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: En we beginnen aan een nieuw sportoverzicht voor vrijdag. Het is vandaag vrijdag 25 september, waarin we natuurlijk terugkijken op het Nederlands elftal dat gisteren met 1-1 gelijk speelde tegen Duitsland en toch reden gaf tot tevredenheid deze wedstrijd. De kenners, daar gaan we straks mee praten. Dat is met Fons Groenendijk. Maar die tevredenheid was er ook wel bij de aanvoerder na afloop, Virgil van Dijk.
2: Ja, dat wel. Ik denk dat we minimaal een punt verdienen vanavond. Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
0: Ja, ik denk dat het publiek met plezier de arena uitging. En dat ook de luisteraars die gisteren onze eerste interland hier op GPR Sportradio hebben gehoord, dat met tevredenheid hebben aangehoord. In de Nations League zijn gisteren ook nog andere wedstrijden gespeeld. In de pool van het Nederlands elftal boekte Griekenland een belangrijke 2-1 overwinning op Servië. Winnende treffer kwam van Anastasios Douvikas. Hij viel pas laat in de blessuretijd. Nee, dat doelpunt viel pas laat in de blessuretijd. Hij was er al een tijdje. Bij de Serviërs was Dusan Tadic nog goed voor een assist. En in een andere wedstrijd was Erling Haaland weer van grote waarde voor Noorwegen. Met 2 doelpunten bezorgde hij zijn land de zege in een duel met Denemarken.
1: En naast een hoop voetbal is er vandaag natuurlijk ook weer tennis. De Lever Cup die begint vanmiddag met een aantal leuke wedstrijden. En de Lever Cup, voor de mensen die dat niet weten, is een toernooi waarin Team Europa speelt tegen Team Wereld.
0: Oké, dus het is niet mensen die te veel gedronken hebben, zeg maar.
1: Nee, helaas
0: van
1: niet.
0: Een Lever Cup.
1: Maar ja, dat is inderdaad wel hoe je het uitspreekt. vanmiddag zijn de eerste wedstrijden al. Dat is Ruud uit Noorwegen tegen Cerundolo uit Argentinië om 2:00. Dan verwachting rond 3:15 Mensik tegen Nakashima. Om 8:00 Rafael Godard tegen Bublik. En er is 1 dubbel en dat is om 9:30. En dat zijn Alcaraz en Mensik. Die nemen het op tegen Fritz en Bublik.
0: Oh, nou, daar moet ik zo even over hebben. Want Alcaraz, dat zou wel weer eens nachtwerk kunnen worden. En daar heeft Alcaraz iets over gezegd, over nachtwedstrijden. Let op, daar komen we straks op terug, mensen aan de andere kant van de radio. En let op ook op Curaçao. Dick Advocaat is daar nog altijd coach. En Curaçao heeft vannacht voor een enorme stunt gezorgd. De ploeg speelde tegen Costa Rica, stond met 3-0 achter. Maar tegenwoordig bij Curaçao geven ze nooit op. Het was een ongelofelijke tweede helft. Ik denk dat Dick ontploft is in de rust. En de wedstrijd is volledig omgedraaid. En uiteindelijk werd er gewonnen met 4-3. En de 4 goals van de Blue Wave kwamen allemaal van invallers. Chong Kenji Goré maakte er 2. En Jordi Paulina zorgde in de 82e minuut voor de voorsprong van een 3-0 achter naar 4-3 winst. Dat is natuurlijk een fantastische comeback. Historische avond voor Curaçao. En groot feest waarschijnlijk toch wel weer geweest op het eiland. Dan nog even het weer voor vandaag. Het is eigenlijk ook wel een beetje een feest, want het ziet er vriendelijk uit voor eind september. Het is droog, de zon laat zich volop zien. Vanmiddag verandert er weinig aan. Veel zon, nauwelijks bewolking. Blijft ook droog. Lekker warm ook. In het noorden 20 graden, 25 in het zuidwesten. Een zwakke zuidwestenwind. Vanavond ook droog en onbewolkt. Oftewel, eind september doet gewoon nog even net alsof het zomer is. Ja, dat is lekker. Goedemorgen, zou ik zeggen. Blijf er lekker bij deze ochtend.
3: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Aan het einde van de dag wachten twee heerlijke vrije dagen, oftewel het weekend. En ook in het weekend kom je hier weer helemaal niks tekort natuurlijk bij GPR Sportradio. Want wat dacht je van de Grand Prix? Die is er morgen al. Grand Prix van Azerbeidzjan. En ook vandaag kom je niks tekort, want we hebben de vrije training en de kwalificatie vandaag met Olaf Mol hier op de radio.
1: Ja, heerlijk.
0: Dus het zit allemaal goed. En we hebben natuurlijk Servië-Nederland om 6:00 zondagavond.
1: Ja.
0: Ook nog. Ja, jij
1: ook
0: zit
1: nog, ja.
0: Je zit er niet bij, Cas, maar dat geeft niet. Even wakker worden nog. Hey, we hebben natuurlijk bij de US Open een wedstrijd van Carlos Alcaraz. Die konden we bijna volgen tot 10:00, hè? Omdat het zo laat was in de nacht.
1: Ja, wij moesten bijna afsluiten zelf.
0: Ja, en toen zeiden we al, Alcaraz is net terug van een blessure. Heeft zich eigenlijk op zijn eerste persconferentie bij de US Open ontzettend uitgesproken over de drukke tennisagenda. Hij zal nog wel een keer terugkomen op die nachtwedstrijden. Nou, het is gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, hij is daar helemaal tegen. Hij vindt dat late aanvangstijden nadelig zijn voor zowel de spelers als het publiek. Hij zegt, ja, middernacht is gewoon te laat om nog te spelen. Hij pleit dan ook voor een aanpassing van de speelschema's om te voorkomen dat die partijen tot diep in de nacht doorgaan. En de discussie over nachtelijke sessies laait regelmatig op tijdens de grote toernooien in de sport. Hij zegt, ja, het is vrij simpel. Ik moet daarna de pers nog te woord staan. We moeten nog douchen. We moeten nog eten. We moeten nog verzorgen. Dus eer je je nest ingaat, is het 7:00. En dat zegt hij niet, hoor, dat zeg ik. Dan is het 7:30. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook helemaal uit je ritme bent. Ik bedoel, ga maar eens een nachtdienstje draaien hier.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, met onze tijd is het al.
0: Ja, is het al behelpen. Dus nee, maar en dan moet je nog topsport leveren. Dus ja, hij is wel voorvechter voor het betere tennisleven. En dat waardeer ik wel van hem.
1: Ja, en dan hebben we hockeykeeper Maurits Visser. Die heeft besloten om te stoppen als international. Oh. 31 jaar is die uit Bloemendaal. Heeft 55 interlands voor het Nederlands elftal op zijn naam staan. De Visser geeft aan op een kruispunt in zijn leven te zijn gekomen. En hij wil gewoon meer tijd vrijmaken voor zijn aanstaande kind en zijn studie geneeskunde. Die hij toch altijd heeft kunnen combineren met zijn topsportcarrière. Oh. Dus dat is ook wel heel knap. En zijn besluit, dat betekent toch wel een afscheid van de nationale ploeg, waar hij echt een vaste waarde was.
0: Ja, hij was er altijd, Maurits Visser eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus ik heb er al heel wat meegemaakt. Maar Maurits Visser was er de laatste jaren ook. Die Jansen, de vader van nu het grote idool bij het vrouwenhockey, Jansen. Hoe heet zij? Wiebe of Diebe? Ik ben het even kwijt. Jammer dat jij dat niet weet op jouw leeftijd. maar goed, zij

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op vrijdag de 25e. Wij zijn natuurlijk nog volop eigenlijk in de nabeschouwing voor het Nederlands elftal. Hè, dat gisteren met 1-1 gelijk speelde tegen Duitsland. En waar toch enige vorm van tevredenheid uiteindelijk overheerste. Hoe zou dat in Curaçao zijn? Nou ja, in Curaçao, in Costa Rica zijn, bij de technische staf van Curaçao. Waar vandaag werd gewonnen, of vannacht eigenlijk, hè, met 4-3 van Costa Rica. En maar ja, je weet wel, dat hebben we net gezegd, dat men met 3-0 achter stond. Oh, ze zijn aan het timmeren, hoor ik, in Costa Rica. Raymond Mulder is de keeperstrainer. Want ik zeg, joh, Ray, vraag even of Dick advocaat tijd heeft. Maar Dick is druk met de media. Maar gelukkig hebben we Raymond Mulder, die ook op de bank zat. Ray, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, keeperstrainer van Curaçao. Een prachtig WK, ja, meegemaakt. Nu weer begonnen aan de eerste wedstrijd van de Nations League. 3-0 ja. Achter, hé. Dat was wat.
1: Ja, zo ja. Gaat dat dan. Ja, nou, dat was even, denk ik, voor de groep weer even terug op aarde komen. Nou, inderdaad, geweldig WK. Dan gaan we nu aan een nieuwe fase beginnen. En dat resulteerde in een 3-0 achterstand in de rust. Niet goed aan de bal, maar met name verdedigend zeer slordig. Niet dat de tegenstander nou heel veel beter was dan ons, maar... Ja, 3-0 stond het wel.
0: Hey, en dan, ja, dan kennen wij natuurlijk een kleine Haagse man... die dan, denk ik, toch wel een beetje ontploft in de rust. En dat enigszins wil omzetten, ja, of niet?
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan. En de instructies waren helder. Kort, duidelijk en helder in de rust. En in de tweede helft richtte de ploeg zich op. En kwamen we weer tot ons niveau. En dat resulteerde in 4 goals. Dus redelijk uitzonderlijk. Maar wel mooi om te zien. Want het is wel heel treffend hoe wij die tweede helft spelen. Het is eigenlijk wel tekenend hoe de groep van Curaçao in elkaar zit. Dat is een groep met ontzettende lange adem. En ontzettend veel vechtlust en mentaliteit. Anders hadden we de WK ook niet gehaald. Ja, en dat kwam hier weer naar boven. En uiteindelijk heeft het ons de 3 puntjes opgeleverd. Dus al met al een prachtige avond in Costa Rica.
0: En moeten ze dan, zeg maar, in de eerste helft... want dan leef je misschien nog wel een beetje op die wolk van het WK, hè? Dan moet je dan even met beide beentjes op de grond komen. Dus misschien is het wel goed dat je met 3-0 achterkomt ook. En dan beseft...
1: Misschien is dat wel de boodschap.
0: We zijn Argentinië niet, bij wijze van spreken.
1: Dat. En wij kunnen niet gewoon even bij Costa Rica komen voetballen... om de punten op te halen. We zullen het moeten hebben van heel hard werken. En dan kunnen we heel aardig voetballen met elkaar. En de groep wordt steeds sterker. En breder ook vooral. Dus we krijgen steeds meer als staf steeds meer mogelijkheden. Desalniettemin. We spelen een niveautje hoger in de Nations League... dan toen wij instapten 2 jaar geleden. Ja, ook dat is aanpassen nu. En laat het dan maar zien. Dus ik denk dat de 3-0 achterstand een hele goede wake-up call is geweest. Voor iedereen van jongens, we zijn weer in een nieuwe fase. En het is gewoon weer ordinair heel hard werken. En dan kunnen we aardig voetballen met elkaar.
0: En het meest opvallende vind ik wel trouwens... dat de goals allemaal gemaakt zijn door invallers. Hè? Dat geeft misschien ook de breedte van de groep wel aan.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zeg. We krijgen ten opzichte van 2,5 jaar geleden hebben we steeds meer mogelijkheden. De groep is steeds breder geworden. Dan hebben we ook te maken met jongens die niet spelen bij de club of van blessures terugkomen. We hebben te maken nu met dat ze 4 wedstrijden moeten gaan spelen in korte tijd. Dus dat moet ontzettend goed gemanaged en geperiodiseerd worden. En dan... Ja, dan grijpt Dick op een gegeven moment in. Wisselt de gehele voorhoede. En de nieuwe voorhoede maakt 4 goals. Dus ja, dat is uitstekend gezien.
0: Ja, dat is ervaring. Ervaring heet dat, hè?
1: Waarschijnlijk. Ja, zo heet dat. Ja. Ja.
0: Hey, zijn er nieuwe jongens bij die het WK niet hebben meegemaakt?
1: Er zijn nu 2-3 nieuwe jongens bij. En die zijn er nu bijgekomen. Ja, en de komende periode wordt dat gewoon, als het goed is, nog breder. Er zijn nog wat jongens die benaderd zijn, die uiteindelijk nog hebben gezegd van nou, we willen nog wachten. Dus ik denk aan Daal van AZ, dat soort jongens, die gokken toch nog om misschien bij het Nederlands elftal terecht te kunnen komen. En dat zijn de jongens waar wij op wachten, dat als ze niet doorkomen bij het Nederlands elftal, dat wij ze op kunnen rapen hier.
0: Raymond Mulder, helemaal in het verre Costa Rica. Wat is het programma nu, Ray? Gaan jullie nu terug vanavond nog?
1: Ja, wij vliegen... Nee. Het is hier natuurlijk al later op de avond. Dus wij vliegen morgenochtend terug naar Curaçao. En daar wacht zondag de volgende wedstrijd met Nicaragua. Dan krijgen wij Trinidad en Tobago thuis. En vervolgens reizen we af naar Trinidad en Tobago om ook daar nog een partij te spelen. En dan is het ondertussen 6-7 oktober.
0: Slecht leven, Ray, hè?
1: Ja, Ja. Ik mag niet mopperen. Nee. Daarna ga ik weer heerlijk naar Volendam om daar weer aan de slag te gaan.
0: Ja, even al de duidelijkheid. Raymond Mulder is de keeperstrainer van Volendam, die ook bij Curaçao is aangesloten bij de staf van Dick Advocaat. En nu Dick Advocaat een jaar doorgaat, is er voor jou ook nog een jaar Caribische liefde, zeg maar. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Dat kun je voorstellen.
0: Hé, maak Dick even warm voor GPS Sportradio.
1: Gaan we doen.
0: Dat we hem van de week even kunnen spreken. Want we vinden jou leuk, maar we vinden Dick belangrijker natuurlijk, hè?
1: Dat begrijp ik. Ik weet precies hoe dat zit.
0: Dankjewel, Raymond Mulder.
1: Oké, jongens.
0: En succes met Curaçao, hè?
1: Dankjewel. Goeie uitzending.
0: Hoi, hoi.
1: Yo. Doei. GPR.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: 75 euro. Dus snel even bollen.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a word! En give you a word!
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
5: Mulemilk, the moo you can't resist.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: GPR, Sportradio.
13: Sportradio.
12: Nieuws, headlines.
14: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Daarbij zijn 7 mensen aangehouden nadat er vuurwerk was afgestoken. Justitieminister Van Wil heeft na uitgebreide excuses een motie van wantrouwen overleefd. Hij had een rapport afgezwakt over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. De Tweede Kamer voelde me gisteravond aan de tand in een urenlang debat. En de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez vindt dat Nederland gisteravond in de Nations League beter was dan Duitsland. Het werd uiteindelijk 1-1, maar volgens Xavi had Oranje meer verdiend.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog bijna tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. En het verkeer kan langs via de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten.
12: GPR Sportradio.
16: De Sound of Sport.
12: Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio. We gaan het zo hebben over Oranje natuurlijk. Maar jij mag ook even bondscoach zijn. Ja, we gaan je straks voorleggen wie er nou eigenlijk opgeroepen moet worden in plaats van Bobby.

Nou, perfect was het zeker niet gisteren bij het Nederlands elftal. Maar wel amusant, leuk en uiteindelijk konden we leven met de 1-1. Je hoort het hier op GPR Sportradio van het begin tot het eind. En we kijken er nu even op terug natuurlijk. Wij hebben het dan over, niet te geheimzinnig doen, het Nederlands

0: zag je eigenlijk het oranje zo bij vlagen wat je wilde zien alleen. En daar gaan we het straks met Fons Groenendijk nog wel over hebben. Je zag dat het achterin af en toe wel aardig open lag, natuurlijk. Maar goed, 1-1 is het geworden in de Johan Cruijff Arena. Het gevoel is dus beter dan de uitslag doet vermoeden. Want ja, vooral na rust dus een uitstekend oranje. Via Virgil van Dijk uit een hoekschop kwam het Nederlands elftal op voorsprong. Maar de goal werd afgekeurd. En ja, de aanvoerder en doelpuntenmaker van Dijk snapt het nog steeds niet helemaal.
1: Ja, die eerste vond ik wel heel makkelijk afgekeurd. Want volgens mij deed Brian helemaal niks. Stond er, maar deed niks. En
0: ja, en daar deden ze ook best lang over om daartoe tot die beslissing te komen. Maar de scheidsrechter zette toch een streep door de goal. Ter Stegen in de 5 meter. Gestoord door Bobby of gehinderd. En dat mag niet. In de eerste helft moest Oranje dus nog wat zoeken. En toch kwam Duitsland na een half uur op voorsprong. Metja maakte de goal. En dat zorgde voor irritatie bij Nederland. Omdat Brian Brobbey op dat moment net geblesseerd was geraakt aan de hamstring. Duitsland speelde door en profiteerde van de situatie. En dat zit Denzel Dumfries goed dwars.
2: Natuurlijk irriteerde mij de eerste goal ook natuurlijk die zij maken. Links buiten doet alsof die stopt. Kijk maar aan alsof die stopt. Speelt hem terug. Het is van ons ook te makkelijk dat we dan zo worden geslacht natuurlijk. Zonder met de vinger naar één iemand te wijzen of naar meerdere. Maar als team moeten wij dat natuurlijk beter doen. Maar je ziet wel dat die Duitsers, die gaan gewoon door. En daar moeten wij van leren. Maar aan de andere kant moeten wij dat soort slimmigheidjes ook doen. Weet je? En, dat, en daar baal ik gewoon van. Dat we zo'n goal tegenkregen. Maar goed, dat is voetbal. Maar wat ik zei, tweede helft, heel veel positieve dingen. Heel veel dingen die we mee kunnen nemen. Die we getraind hebben. En dat is natuurlijk waar we voort moeten borduren.
0: Ja, Denzel Dumfries zei dat voor de camera en microfoon van de NOS. Die ook Xavi uitnodigde voor een gesprek. En ook Xavi was eigenlijk wel tevreden wat hij in de tweede helft zag. Want hij zag terug wat hij ook in de training zag.
3: No, I was not surprised because we did it in the training. We showed a lot of personality during the trainings. The players were happy with our game model. So that's why I told them in the halftime, this is not the way. This is not the way. We didn't show personality. That's why we are playing football. We need the ball. Maybe they were a little bit nervous. You know, it's just a new project, a new coach. And I told them a bit more ambition. I'm happy. Especially second half is the way that we have to play.
0: Good. Ja, en hoe het dus ging in de tweede helft en de gelijkmaker was dus eigenlijk heel kort voor tijd. En wie speelde daar een hoofdrol bij? Ruben van Bommel, die net als Max Meerdink, die trouwens al heel vroeg in het elftal mocht komen, horen we straks meer over, zijn debuut maakte in Oranje. En hoe zeg, voorzet buitenkant voet werd door Gakpo binnengewerkt op artistieke wijze. Van Bommel over de voorzet.
4: Ja, ik onderschepte de bal en toen toen ging ik lopen en toen zag ik Cody tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd. Ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
0: Ja, dat lukte zeker. En Gakpo maakte hem dus af.
5: Ik denk, als die bal zo komt, dan moet je er gewoon proberen tegenaan te lopen. Probeer die bal niet te laten vliegen. En dat lukte.
0: Ja, en Ruben van Bommel, een soort van droomdebuut. En Xavi was ook lyrisch over hem.
3: But they think it shows personality. You know, Ruben, today the first game for the national team. He made the difference, also Cody, of course. But this is what we need. This is what we need. This is a top player. So, yeah, I'm happy especially for Ruben.
0: En drie generaties nu, hè? Van Marwijk, Van Bommel, Van Bommel. Het is één familielijn die in het Nederlands elftal hebben gespeeld. We gaan zo meteen natuurlijk nog wel op kleine details in. Nu even nog een algemene indruk van de wedstrijd.

0: tijd van Denzel Dumfries.
1: Ja, nee, tuurlijk. Als je voor het Nederlands elftal uitkomt, moet je altijd passie leveren. Maar goed, ik denk de eerste helft was niet goed genoeg. Tweede helft zag je dat we wat vrijer werden. De ideeën wat beter tot zijn uitwerking kwamen. En ja, uiteindelijk denk ik dat wij eigenlijk verdiend hadden te winnen. Maar goed, als je kijkt naar over de hele wedstrijd, is een gelijkspel wat wel terecht.
0: Ja, er werd nog een goal van Max Meerdink afgekeurd, omdat er een scrimmage eigenlijk aan vooraf ging, waarbij eigenlijk niemand precies wist waarvoor er nou was gefloten. Van Dijk zei zelfs nog, ja, er werd te vroeg gefloten, waardoor de VAR niet meer kon ingrijpen. Dat was even een snelle terugblik op de wedstrijd die gisteravond werd gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Tussen Nederland en Duitsland. Uitslag 1-1. We'll be right back.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Op deze vrijdag de 25e september. De dag dat we de kwalificaties hebben voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Vanmiddag zal Olaf Mol hier aanschuiven, natuurlijk op de zender. Bij die laatste vrije training om daar nog wat bij te roepen. Maar de kwalificaties hoor je helemaal van het begin tot het eind hier voorbij komen. En dat zal zijn na 12 uur hier op GPR Sportradio. Net uitgebreid even gehad over het Nederlands elftal natuurlijk. Straks nog even over Max Meerdink zelf. Heb jij gezien, Cas? Of jij hebt wel een stukje gezien?
1: Zeker.
0: Ja. Ik vond die met name die jonge jongens erg goed spelen. En bijna onbevangen indruk maken.
1: Ja, ze vielen heel goed in. En ook inderdaad heel veel passie. En dat is natuurlijk wat Xavi ook wil zien. Dus het zag er echt heel leuk en goed uit.
0: Ik zag zo'n Max Meerdink die dan... Het is identiek speelstijl aan Bobby, denk ik. Ze werken hard, gebruiken het lichaam, moeten de bal vasthouden.
1: Hij bleef maar rennen.
0: Heel veel werklust.
1: Ja, heel jammer dat hij die ene kans nog miste. Dat was leuk geweest als hij die had gemaakt.
0: Nou, die voorzet van Dumfries was dat. Ja, dat was zeker jammer. Maar ja, als je dan toch de gelijkmaker ziet, de manier waarop Gakpo hem afmaakt, die is geweldig. Maar de voorzet van Van Bommel, dat je dat prachtig doet in je eerste wedstrijd, buitenkant voet, helemaal
1: Luka Modric-achtig.
0: Nou, het is echt geweldig. Het is geweldig, ja. Ja, daar gaan we nog veel van horen als die fit blijft, deze Ruben van Bommel. Overigens, je hoeft het wat hem betreft niet van emoties te hebben. Hè? Het is eenzijdig hoe hij op alles reageert. Het is echt een jongen die wat dat betreft wel wat plat gemaakt is, denk ik. Het is heel relaxed allemaal. Ja, je moet het wel doen. Hè? Ja, zo.
1: Ja, nou ja, mooi toch?
0: Ja, heerlijk. Nou, Brian Brobby was er maar kort bij. Je zag nog net in beeld dat hij die hamstring. Nou, dan weet je eigenlijk al dat een paar weken gaat duren. Wie zou jij oproepen?
1: Ik weet het niet. Maar misschien is dat wel een leuke om te vragen, ja.
0: Zeker. Maar ik zou toch terugvallen op Wout Weghorst, denk ik. Dat is toch een spits waar je iets anders mee kan.
1: Maar zou je die dan in de basis zetten? Of
0: nee,
1: wel
0: achter de hand. En dan, kijk, Luuk de Jong is er niet meer. Maar Wout Weghorst is een spits die nog wel zou kunnen. Kijk, de Malen is geblesseerd. Dat gaat niet. Kluivert gaat niet. Er zijn er meer niet dan wel. Dus, nou ja.
1: Het is best wel een dun bezette positie.
0: Dun bevolkt gebied, zeg maar, die spitspositie. Ja. Nou ja, goed, de vraag is dus...
1: Wie moet er als vervanger mee voor Brian Brobby? En dat kan je heel makkelijk beantwoorden. Dat kan via de GPR Sportradio app. Dat staat rechtsbovenin een groene knop. Klik er even op en dan krijgen wij je berichtje. Gewoon binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. En dat is gprsportradio.nl.
0: En het leuke is dat we dan ook gelijk een naam hebben achter de twee oortjes die luisteren. Hè?
1: Ja.
0: Ja, we zien die oortjes allemaal wel verschijnen. Maar het is ook leuk om er een naam achter te hebben. Dus denk even met Xavi mee. Voordat het dadelijk definitief bekend gaat worden. En hij na het ontbijt opstaat om de media toe te spreken. Misschien kunnen we hem nog een beetje van gedachten doen veranderen. Dus laat het weten nog één keer. De wijze.
1: gprsportradio.nl of onze app GPR Sportradio. En stuur daar even een berichtje via de groene knop rechtsbovenin.
0: En dan zul je zien dat Wout Weghorst al lang onderweg is inmiddels naar zijn ijsmaat. Dat zullen we dan allemaal wel meemaken. GPR Sportradio is dit. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op deze vrijdag de 25e september.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: In de Formule 1 heeft het team van Audi bevestigd dat het ook in 2027 doorgaat met het huidige rijdersduo. Dat heeft de teambaas Mattia Binotto laten weten. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan, Nico Hülkenberg en de Braziliaan Gabriel Bortoleto, de contracten van beide heren zijn verlengd. En dat betekent dat de Duitse renstal dus kiest voor continuïteit in aanloop naar de nieuwe motorreglementen. Aankondiging zorgt voor duidelijkheid over de toekomst plannen van het team dus in de koningsklasse van de autosport. En ook al bezig eigenlijk met het volgend jaar is Red Bull. Daar staan natuurlijk de contracten van Hadjar en van Verstappen als een huis. En Max was gisteren eigenlijk best positief na de vrije trainingen in Baku. De teambaas Laurent Mackie heeft even wat verder vooruit gekeken en bevestigt dat het team de focus steeds meer verlegt eigenlijk naar de ontwikkeling van de auto voor het seizoen 2027. Volgens hem is het huidige upgradepakket van de wagen voor dit seizoen het laatste grote pakket dat geïntroduceerd zal worden. En de middelen en aandacht van de renstal zullen vanaf nu grotendeels naar de reglementswijzigingen van 2027 gaan. En dan vanochtend om 6:00 alweer online gekomen een nieuwe Formule 1 podcast. Formule 1 F1 aan tafel. Hè, met iedere maandag en vrijdag een nieuwe editie. Met deze vrijdag, ja, je kunt hem nu al binnentrekken. Nicky Terpstra, voormalige profielrenner, winnaar ook van Parijs-Roubaix. En de Ronde van Vlaanderen. Olaf Sitter, uiteraard, want die gaat vanmiddag ook weer aan de slag. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen heeft een momentje gevonden om aan te schuiven. Frans Verschuur. Frank Evenblij is de presentator. En als je meedoet met Raad het Autogeluid, kun je nog een volle tank brandstof eventueel winnen voor je personenauto. Waar kun je hem binnentrekken? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Je gaat naar gprsportradio.nl, daar vind je hem. Je kunt ook naar je favoriete podcast-app gaan en als videocast is die ook nog binnen te halen. En dan via de kijk-app. Ja. Dit is GPR Sportradio. Lekker dat je er bent op deze vrijdagochtend met straks het Nederlands elftal nog. En we kijken vooruit naar de KKD. Uiteraard op vrijdag.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jette tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert, en hij is van plan het hof sancties op te leggen. En Xavi Hernandez is tevreden over zijn eerste wedstrijd als Oranjebondscoach. Nederland speelde in de Nations League met 1-1 gelijk tegen Duitsland, maar hij vond dat Oranje meer had verdiend. Spits Brian Brobbey viel geblesseerd uit. Xavi gaat een vervanger oproepen en daar horen we vandaag waarschijnlijk meer over. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Zuurhofbrug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen, jij bent de bondscoach. Wie zou jij als vervanger oproepen voor de geblesseerde Brobbey? We komen er straks op terug. We kijken natuurlijk naar de wedstrijd. En Mark van Bommel. Die laat zich echt niet in de maling nemen door de media.

0: Goedemorgen, Janet Jackson hoorde je hier op GPR Sport Radio. Ik ging naar de film van Michael kijken. En dan heb je een film van gezien, Michael Jackson, of niet?
1: Ik heb stukjes gezien. Ik heb niet helemaal kunnen zien.
0: Oké, nou, dat is grappig. Want ben je in de bioscoop in slaap gevallen dan?
1: Nee, ik was niet in de bioscoop. Okay, okay.
0: Nee, maar goed, dan wordt dat gezin natuurlijk op een gegeven moment voorgesteld. En dat meisje heet dan Latoya. En ik denk, maar Janet was er toch ook? Dus ik, ja, uiteindelijk in de pauze van de film heb ik dat even gegoogeld. Toen bleek dus dat Janet helemaal geen belangstelling had om in de film voor te komen.
1: Oh zeg maar. Ja, ja. Die
0: heeft het gezegd, ja. Laat mij maar even lekker met rust. Goed, GPR Sport Radio. Wie wel aan de beurt komt is Ruben van Pommel. Mooi hè, gisteren historie geschreven. Invalbeurt in Nations League duel tegen Duitsland. Met Duitsland dat in 1-1 eindigde. Werd Van Bommel de eerste international ooit die in de voetsporen treedt van zowel zijn vader als zijn opa bij Oranje. Zijn opa is natuurlijk Bert van Marwijk. Zijn vader is Mark van Bommel. En hij was ook direct van waarde natuurlijk, met een fraaie assist op de late gelijkmaker in de extra tijd van Cody Gakpo. En hij was eigenlijk wel bescheiden daarover. Hij vertelde even kort over die voorzet.
2: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd. Ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
0: Hij heeft ook indruk gemaakt bij Xavi trouwens, deze Ruben van Bommel.
3: But they think it shows personality. You know, Ruben, today the first game for the national team. He makes the difference. Also Cody, of course. But this is what we need. This is what we need. This is a top player. So yeah, I'm happy especially for Ruben.
0: Ja, wij ook trouwens, want we hebben er garen bij gesponnen.
1: Ja, heerlijk. Ook zeg maar. Echt genoten überhaupt van het spel van Nederland. Het was echt een leuke wedstrijd.
0: Lekker. En er zijn nog 3 potjes te gaan. Dus wie weet wat er allemaal nog in het vat zit. Je weet het niet.
1: Dit weekend is natuurlijk een andere wedstrijd in de Formule 1.
0: Zeker.
1: En, we hebben ook wat Formule 1 nieuws. McLaren-topman Zak Brown die heeft de hoop op een toekomstige samenwerking met Max Verstappen nog niet opgegeven.
0: Nee joh.
1: In een interview met de Telegraaf stelt de Amerikaan dat de deur bij zijn team wagenwijd open staat voor de Nederlandse coureur. Zoals veel andere teamprinciples ook wel hebben gedaan, volgens mij.
0: Ja.
1: Brown die gaat voor het eerst uitgebreid in op de avances die hij in het verleden al maakte richting Verstappen. Hij noemt de Nederlander charmant en laat doorschemeren dat hij een eventuele komst naar het team uit Woking nog altijd ziet zitten.
0: Nou ja, weet je, hoop is niet altijd uitgestelde teleurstelling.
1: Dus, niet altijd, nee.
0: Niet altijd, wel vaak. Dus we zullen het zien of dat gaat gebeuren. Zeker niet teleurgesteld zal Dick Advocaat zijn. Curaçao heeft vannacht voor een enorme stunt gezorgd. Het stond tegen Costa Rica met 3-0 achter bij rust, maar gaf niet op. Er was een ongelofelijke tweede helft. Curaçao draaide het volledig om en won met 4-3. Meest opvallende, de 4 goals van de Blue Wave kwamen allemaal van de invallers. Chong Kenji Goré maakte er 2. En Jordi Paulina in de 82e minuut zorgde uiteindelijk voor de voorsprong. Ja, dat is een groot feest geweest. We praten er straks nog een keer over. Hebben we vanochtend al eerder gedaan. Met de keeperstrainer van Curaçao. En dat is Raymond Mulder. Lekker dat je er bent op deze dag. Het is vrijdag. Het is alweer kort over 7 geweest.
4: GPR. Sportradio.

0: Wees welkom bij GPS Sportradio op deze vrijdagochtend. Lekker sportweekend komt eraan. Met natuurlijk de Grand Prix van Azerbeidzjan die je van het begin tot het eind gaat horen hier op GPR Sportradio. Vandaag overigens ook de kwalificaties die vanmiddag door Olaf Mol vocaal van begeleiding zullen worden voorzien. We hebben gisteren natuurlijk meegemaakt met die 1-1. Debuut van Xavi keken we naar uit. Eigenlijk ook wel een beetje het debuut van en de terugkeer van Jurgen Klopp. Bij Duitsland.
1: Ja.
0: Het zijn natuurlijk allemaal bondscoaches die nieuw zijn. Hè? Die teleurgestelde mensen, of teleurstellende landen op het WK, hebben nieuwe coaches aangesteld. En Mark van Bommel is er ook zo een. En die is natuurlijk nu de bondscoach van België en heeft zijn voorbereiding gehad. En gaat vanavond debuteren, want er wordt gespeeld tegen Italië. Er is nog een verhaaltje over Zeno de Bast, die daar een van de spelers is van Sporting Lissabon. Die verdediger, die heeft afscheid moeten nemen van zijn opa. En eigenlijk, terwijl hij daar op trainingsveld stond. En die had een hele emotionele boodschap op de socials. Opa, dankjewel dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Want hij was teruggekomen voor die Interlands. En toen heeft hij zijn opa nog even gezien. En die is daarna overleden. Maar hij is er wel. Hij is beschikbaar voor Van Bommel. Mark van Bommel was gisteren even gaan zitten bij de Belgische media. En die vroegen hem natuurlijk, ben je nerveus? En let op, ze proberen me op het laatst in de maling te nemen.
2: Nee, ik ben op dit moment niet nerveus. Maar dat ben ik wel morgen. Dus voor elke wedstrijd ben je nerveus. Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld. Mooie wedstrijden gespeeld. Maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben. Want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee. Je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn. Ja, dat is niet meer dan normaal, hè?
3: Ja, ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, maar het is zo'n beetje traditie dat Belgische bondscoaches de dag voor de match een ploegopstelling vrijgeven. Dus ik weet niet met welke elf dat je morgen start.
2: Nou, die heb ik vrijgegeven, dus de jongens weten het.
3: Ja, alles meegemaakt. Ben je nu nog?
0: Hij laat zich niet in de maling nemen.
1: Nee.
0: Dat is wel mooi. Mark van Bommel gisteren. Ja, die man die denkt, ik ga het toch even proberen. Misschien dat Van Bommel niet helemaal op de hoogte is van alle regeltjes. Dan hadden wij nog een vraag. Wees ook eens bondscoach aan de andere kant van de radio en laat ons eens weten. Wie zou jij oproepen in plaats van Brian Brobby?
4: Nou, er zijn een hoop reacties die het met jou eens zijn. Bijvoorbeeld Sander, die zegt gewoon Wout Weghorst meenemen.
0: Ja, dat vind ik ook.
4: Je weet wat je aan hem hebt. En voor de laatste 20 minuten is hij ideaal.
0: Ja,
4: nou, dat is misschien dan ook iets. Nou ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel die 1-1 gemaakt. Maar wel iets voor die laatste 20 minuten ook van gisteren.
0: Zeker, maar dan moet je wel dus starten met Martijn Meerdink in de spits. Of je moet je hele systeem omgooien met Til in de spits. Dat kan ook nog.
4: Ja. Ja, en daarom zegt Melissa, die zegt, ik zou Thijs Dallinga wel weer een kans geven. Niet de meest voor de hand liggende naam misschien, maar laat het hem maar zien.
0: Ja, en Thijs Dallinga speelt tegenwoordig volgens mij bij FC Köln.
4: Ja,
0: die speelt in Duitsland tegenwoordig, ja. Nou ja, waarom niet? Waarom niet? Die is al eens bij Oranje geweest tenslotte. Ja.
4: Ja, dus daarom, dat is wel een interessante optie. Rick die zegt, ik zeg Memphis terughalen. Je kan het niet alleen met Meerdink doen.
0: Oké, ja, is ook een mening.
4: Ja, op zich.
0: Zou kunnen dat wel gaat gebeuren.
4: Het kan zo, maar hij heeft het natuurlijk niet afgeschreven. Dus
0: zeker niet.
4: Zou
0: zeker
4: kunnen.
0: Niet.
4: En dan had ik er nog een leuke, vond ik zelf wel. Wouter die zegt, Linse, die hoeft echt niet eerst 3 wedstrijden warm te draaien. Zet hem erbij en laat hem maar zien waarom.
0: Komt hij uit Nijmegen, deze jongen?
4: Ja, dat staat er niet bij, maar ik heb zo vermoeden.
0: Ja, Linse, op zijn oude dag nog even debuteren bij Oranje. Het zou kunnen. Het
4: kan zomaar.
0: Het zou zomaar kunnen. Maak het dromen waar. Als je nog wil reageren, graag even naar onze app gaan. Dan GPR Sportradio, en er zit een leuk knopje en dan kun je reageren. Leuk. Groene knop moet je gebruiken. Dit is Cock Robin. If I

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
18: Alle Sigma verf bestel je bij
19: verfwinkel.nl. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. Die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport erover afgezwakt. Bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een AZC, maar het liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er zijn 7 mensen opgepakt. En applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jette tijdens een speech bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Hij doelde daarmee op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal noemde.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel 2 files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten oponthoud.
22: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
22: Ronald van der Geer.
26: Goedemorgen. Ja, wij kunnen heel veel praten over het Nederlands elftal, maar we moeten ook de kenners aan het woord laten. De mensen die voetbal zien in de derde dimensie. Oud-trainer Alfons Groenendijk zometeen over Nederland-Duitsland.

0: WK wielrennen natuurlijk. En we hebben de wedstrijd van het Nederlands elftal, Servië-Nederland, ook weer live vanaf 6 uur in de avond. Wat we ook hebben in onze live center is de KKD, de keukenkampioendivisie, is nu weer verspreid over het hele weekend, omdat de Eredivisie natuurlijk ontbreekt. Eén wedstrijdje vanavond, Dordrecht tegen Almere City. Die wedstrijd begint om 9 uur en is uiteraard hier in het livecenter te volgen. Dan de koploper komt ook in actie. Morgenmiddag om 4:30. Heracles Almelo tegen Vitesse. En een flink bosje wedstrijden. Om 8 uur MVV Helmond Sport. NAC speelt tegen Eindhoven. Met Rick Kruis die nu dus echt een volledige week heeft kunnen trainen. Rode JC tegen RKC Waalwijk. Volendam zonder keeperstrainer. Want die zit bij Curaçao op de bank natuurlijk. Hebben we vanochtend gehoord. Tegen VVV Venlo en Emmen Top Os. En dan de Graafschap tegen Den Bosch. Dat is een wedstrijd die zondag om 3:30 wordt gespeeld. En daar hebben ze een nieuweling aan boord. Dat is Mark Diemers. Die heeft al eens eerder daar gespeeld natuurlijk. Is via Duitsland en Feyenoord uiteindelijk terechtgekomen bij Cambuur. Daar, ondanks de promotie, vertrok hij. Daarover zometeen meer. Maar hij heeft een tijdje in de wachtkamer gezeten. Meegetraind bij FCM. En nu een 2-jaar contract getekend bij de Graafschap. Heeft even boven de wereld gezweefd. De voetbalwereld. En gezien dat leeftijd toch echt wel een rolletje gaat spelen.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk wel met de gekke wereld te maken. Hè? Tegenwoordig, als je soms middenin zit, dan denk je wel, dan zie je dat niet altijd. Maar ja, uiteindelijk is het wel een gekke wereld met sommige beslissingen die worden gemaakt. En voetbal is natuurlijk enorm economisch geworden. Hè? Als je kijkt naar tegenwoordig worden er natuurlijk heel veel jonge jongens gehaald. En die worden allemaal zo snel mogelijk weer doorverkocht om geld te maken. Ja, en daar heb ik als oude jongen ook even mee te maken. Of oudere jongen. En dan heb ik niet altijd het gevoel dat het over kwaliteit gaat. Maar vooral wel om hoe oud je bent. En, dus ja, dan is het ook wel even goed om vanaf de zijkant te bekijken. En dat dan ook wel even los te laten. Dus ja, goed, even de tijd voor genomen en ik ben blij dat ik nu weer terug ben.
0: Een 2-jaar contract getekend bij de Superboeren. Terwijl iedereen toch dacht, die gaat met Cambuur de Eredivisie in. Maar er was toch wel wat vrevel tussen Lars Lambooi, de technische manager bij Cambuur, en Mark Diemers, de middenvelder. Hij is nog steeds wel een beetje geprikkeld als het gaat over Cambuur.
1: Jawel, dat kunnen we concluderen. Alleen dat is niet het enige. Ik denk dat je altijd verwacht dat als je iets voor een club hebt gedaan, in mijn geval 2 keer gepromoveerd ben met mijn eigen clubpie. Ja, dan verwacht je wel iets meer respect en waardering vanuit heel de club, zeg maar. En als er één persoon is die jou graag weg wil hebben, dan is dat tot hier aan toe. Of tot daar aan toe. Alleen, dan verwacht je wel dat de rest van de club wel voor je gaat staan. En dat is ook niet gebeurd. Dus dat neem ik enkele mensen binnen de club zeer kwalijk. En dat vind ik ook heel erg jammer. Alleen gelukkig ben ik hier nu en kan ik hier lekker focussen. En ik heb met de Graafschap een geweldige club gekozen. Ik heb hier altijd hele warme gevoelens gehouden. Dus elke keer als ik ook terugkwam met de club hier, dan was het altijd weer een feest om hier te spelen. De mensen waren altijd super lief tegen me. Ze waren altijd blij dat ik terugkwam. En ze vroegen altijd weer naar of ik ooit nog een keer terugkwam bij de Graafschap. Nou, dat moment is aangebroken. En ik ben super blij dat ik straks voor de Superboeren mag spelen. En voor de mensen hier in het blauw-wit.
0: In het blauw-wit. Nou, hij speelt dus tegen Den Bosch komende zondag om 2:30 is die wedstrijd. En hier te volgen via het Live Center. We gaan contact leggen met Fons Groenendijk, trainer in het betaald voetbal. Praten over Oranje.

0: EPS Sport Radio, goedemorgen. Het is vrijdag 25 september en als je al ergens in een koffiecorner arriveert en het gaat al over sport, dan zal het toch echt voornamelijk gaan over het Nederlandse elftal en het gevoel wat je hebt overgehouden aan het debuut van Xavi en de 1-1 tegen Duitsland. Dat is gevoel, dat is kijken, scorebordjournalistiek, nou ja, laat het allemaal maar los. We gaan nu naar de derde dimensie, voetbalkijkers, zeg maar. Dat is Fons Groenendijk, voetbaltrainer en oude speler van de Eredivisie. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Roan.
0: Ja,
1: mooie introductie.
0: Ja, dat vind ik wel. En dat verdien je ook. Ja. wij hebben wel een goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Nou lees ik toevallig net een artikel van Valentijn Driessen, die dat natuurlijk dan weer sterk relativeert. Maar wat is jouw gevoel eigenlijk na het debuut van Xavi?
1: Ja, nou goed, als je het hebt over een frisse wind, dan was die er zeker. Want als je dat vergelijkt gisteren met het afgelopen WK, dan zie je toch wel een groot verschil. Toen hebben we nog een aardige wedstrijd gespeeld, ik dacht tegen Zweden, maar ja, daar hield het ook wel mee op. En gisteren zag je in ieder geval een hele andere mindset bij zo'n elftal. Ze waren echt vol actief met elkaar en voor de winst aan het spelen en naar voren aan het spelen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk om te zien. En ik vind ook dat Xavi een hele goede indruk maakt. En dat is natuurlijk je ziet aan alles, dat zie je aan het respect wat hij krijgt van ook van de tegenstander. Dat een van de allergrootste middenvelders is geweest die we hebben gehad. En nou zegt dat nog niet veel over zijn rol als coach, maar nee, het helpt wel. En ik denk dat het wel ook een goede zaak is dat dit gebeurd is op deze manier. En ik denk een hele leuke start. Het verlangt naar meer.
0: Zie je de frisse wind vooral, want je zegt naar voren, hè? Dat is de bekende druk op de tegenstander zetten, op de helft van de tegenstander. Hè? Daaruit blijkt dat je lef hebt, dat je durft, dat je vertrouwen hebt, toch?
1: Klopt. En je ziet ook dat de spelers het leuk vinden. Die vinden dit ook altijd fijn om op deze manier te spelen. En ja, dat is toch een verschil. En het is niet om negatief te doen over de vorige periode, helemaal niet. Maar ja, ik zie wel een verschil. En ik zie ook een inbreng van wat nieuwe jonge spelers die toch op de deur kloppen. Dat is ook het Nederlandse voetbal. Hè. Dus dat je weer jonge jongens op ziet staan die hun kans grijpen. En jongens die gepasseerd waren, die terugkomen, zoals een Veerman.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat dat er goed uitziet voor het Nederlandse voetbal op de korte termijn.
0: Wat mij opviel in de eerste helft, volgens, want dat druk zetten, daar let ik op, hè, sinds iedereen het daarover heeft. Maar ik zag wel dat op het moment dat zij druk zetten, dat het achterin wel helemaal open lag. Het was nog niet helemaal dat je zegt op elkaar afgestemd, zeg maar.
1: Nee, dat kan ook niet na zo'n korte periode van trainen met elkaar. Maar ik vind, ja, dat kan wel een probleem zijn. Hè. Daar heb je gelijk in. Want dan word je ook kwetsbaar achterin. En dat blijkt ook. We hebben het wel eens over Van Dijk, maar ook over de jongens die van de Spurs, Van Hekken, Van de Ven. Uh-huh. Ja, die hebben wel snelheid natuurlijk. Van Dijk misschien iets minder. Maar om echt met die hele grote ruimtes in de rug te spelen, is ook moeilijk. En dan ga je ook altijd wel een paar kansen weggeven, maar ja, je gaat wel heel erg uit van eigen kwaliteit en dit hoort wel bij het Nederlandse voetbal en dan zal je ook heus wel een keer op je bek gaan, maar het is wel wat erbij hoort en het is wel het initiatief nemen, het is de mensen ook wat vermaken, ja, dat moet je koppelen aan resultaat en gelukkig lukte dat nog op het laatst.
0: En wat leuk, maar dat is leuk voor iedereen, maar ook voor de kenner mooi om te zien dat een Ruben van Bommel en een Max Meerdink eigenlijk klaar zijn voor dit niveau, hè?
1: Ja, dat lieten ze gisteren zien. En heel onbevangen. Ik vond vooral natuurlijk. We hebben het allemaal over de assist gehad. Maar wat ik dan een beetje mis nog in dat verhaal is dat deze bal wordt ook nog gegeven op volle snelheid. Dus de moeilijkheidsgraad is ongelooflijk. En de manier waarop hij die bal dan met buitenkant voet laat vertrekken, precies op maat. Ja, het was een weergaloos doelpunt waar je het hele weekend wel even mee doorkomt. En Meerdink is natuurlijk ook een spits die we graag zien, hè, die bezig is. Misschien wel wat in de schaduw. Ook wel straks van Brobbey, hè, die het ook uitstekend doet. Die gisteren geblesseerd afhaakt. Maar dat geeft aan dat Nederland ook eindelijk weer een keer spitsen krijgt waar je van houdt als supporter ook. Dus dat je gewoon weer met plezier daar naar kijkt. En dat is wel even weg geweest ook.
0: Maar dit zijn spitsen die een bal vast kunnen houden, die keihard moeten werken. Hè? En die eigenlijk moeten zorgen dat de rest kan bijsluiten. Zij lijken wel een beetje, vind ik, op elkaar, Bobby en Meerdink, toch, in hun speelwijze? Ja.
1: Klopt, zeker. En ik denk dat ze allebei inderdaad goed zijn om in een bal vast te houden. Dat je daar vandaan ook door kan voetballen. Dat is ook heel belangrijk in het huidige voetbal. Maar het begint ook voorin. Hè. Als de jongens voorin die druk zetten op die manier dat hele elftal meegaat. Ja, dan gebeurt er ook iets in zo'n team. Dat is ook waar Xavi het over had. Hè. Hij wil dat zien. Hij wil initiatief zien. Hij wil intensiteit zien. Ja, ik snap dat. En het zijn allemaal wel kreten natuurlijk. Het moet op het veld gebeuren. En ik heb het idee dat er iets aan het ontstaan is. En dat zij voor deze coach willen gaan. En dat is een goed signaal.
0: Tot slot, Fons, je mag even de jas aandoen van Xavi en zijn schoenen. En die ziet er goed, denk ik. Je mag een spits uitkiezen die Bobby moet vervangen.
1: Ja, nou ja, het, iedereen roept dan natuurlijk dat meteen toch ook Wout Weghorst moet zijn.
0: Ja.
1: Dat snap ik, omdat hij het op dit moment ook wel goed doet bij Twente. Maar het is wel weer een heel ander type spits. Ben ik van mening. Ik denk dat we Memphis even met rust moeten laten met al die ook blessures die hij achter de rug heeft. En ook dat reizen met dat Brazilië, noem het allemaal maar op. Het is allemaal wel pittig geweest de afgelopen periode voor hem. Ik denk niet dat hij in het juiste ritme zit om er meteen weer te staan. Dus dan kom je automatisch uit bij Weghorst. En dat zou voor nu zou dat oké zijn, deze oplossing voor de toekomst. Ja, geloof ik daar niet zo in. Maar je moet soms ook wel eens even kijken naar de korte termijn. En dat is nu de komende wedstrijden. Dus dan kun je prima Weghorst oproepen.
0: Fons, tot maandag. Trainer Eredivisie en oudspeler. En maandag kijk je naar Servië of kijk je terug op Servië. En dan kunnen we gelijk eens even vergelijken wat er gebeurde in de wedstrijd.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Fons.
1: Fijne dag.
0: Fons Goedendijk hoorde je hier op GPR Sportradio. Ja, wij zijn blij. Hij ook. Algemeen goed.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Laten we nog even kijken naar de wedstrijden die bij de pool in Nederland zijn gespeeld. Dat is wel, wel grappig, want Servië heeft natuurlijk ook al gespeeld, Cas, hè?
1: Klopt.
0: Heb je het al gevonden of niet?
1: Ja, ik heb alles gevonden. Ja, in de pool van het Nederlands elftal natuurlijk zaten ook Griekenland en Servië. En die speelden tegen elkaar. Servië kwam op voorsprong met een doel of een assist van Tadic. Maar Griekenland die won uiteindelijk met 2-1. De winnende treffer was van Anastasios Douvikas. En die viel pas laat in de blessuretijd.
0: Oh, dat is een beetje op zijn Nederlands, zou je zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En normaal gesproken zouden we zeggen op zijn Duits. Maar die hebben dat gisteren gelukkig dan niet gedaan.
0: Het grappige is dat het is niet de eerste keer dat Gakpo de boel redt voor de bondscoach. Hè? Dat heeft hij wel eens vaker gedaan, die slotfase.
1: Ja, klopt. Nee, een hele belangrijke. Zeker voor Nederland natuurlijk echt zo'n belangrijke speler. Ja. Dus, nou, we hebben ook nog een andere wedstrijd gehad. Erling Haaland die was weer van grote waarde voor Noorwegen. Met 2 doelpunten bezorgde spits zijn land de zege in het duel met Denemarken. Het werd daar 3-2.
0: Mooi dat hij weer toch weer lekker aan het scoren is. Ondanks dat hij zijn wilde haren inmiddels kwijt is, hè, Haaland?
1: Ja, nee, dat is echt zo'n goede spits. En ik geloof dat ze stonden 2-0 voor. Toen werd het nog 2-2. En dan denk je, oh, gaat het helemaal mis. Maar toen besliste hij het toch weer.
0: We hebben nog een frisse inzending voor Kruipers in de huid van. Hè? De bondscoach. Je mag bondscoach zijn. Ik denk nog een uur. En dan zal bekend worden wie Xavi daadwerkelijk zelf heeft gekozen. Maar wie wordt de vervanger van Brian Brobbey? We hebben al hele opvallende namen binnengekregen. Zijn er nog verse krachten aan boord?
1: Zeker. Wouter die zegt, ik zou Zirkzee een kans geven. Die heeft al een keer laten zien dat hij kan meevoetballen. En hij heeft toch iets anders wat andere spitsen misschien niet hebben.
0: Ja, wat hij alleen niet heeft volgens mij is heel veel speeltijd bij Manchester United.
1: Nee, dat valt ook een beetje tegen. Een andere die ik hier zie van Raymond, die zegt, laten we Zion Fleming een kans geven.
0: Ja, Ipswich Town, toch?
1: Ipswich, ja, klopt.
0: Ja, zeker.
1: Die heeft aan het begin van het seizoen tegen Crystal Palace, heeft hij in de allerlaatste minuut, de 90ste minuut, heeft hij nog de 3-2 binnengeschoten.
0: Ja, maar daar hebben we Gakpo al voor, die laatste minuut.
1: Je moet meerdere mensen hebben, dat is lekker.
0: Dat zou goed kunnen. Ja, dat vind ik leuk. Dat zijn onbekende namen, dat is leuk. Dan ga je nu voor een onbekende naam, die haal je erbij. En dan kan Xavi gelijk ook even kijken wat voor vlees hij in de Kuip heeft.
1: Dat lijkt precies, daarom.
0: Zeker weten. Wij hebben zometeen een terugblik nog van het Nederlands elftal. We gaan nog praten verderop in deze uitzending met de keeperstrainer van Curaçao na de knappe 4-3 overwinning op Costa Rica. En we hebben Michel van Egmond over zijn nieuwe boek. Dus we zitten hartstikke vol. Dit is GPS Sport Radio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
3: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield 7 mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat besloot dat gisteren omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. Dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer en gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 soms wel richting Den Bosch voor Hoijpolder, een kleine 10 minuten op onthoud.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga je mis.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
14: Drakentemmen in het Verre Oosten?
15: Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Download de app en start met vinden.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
15: Goedemorgen. Half uurtje vol met voetbal. We praten over Curaçao, dat een knappe overwinning boekte. En natuurlijk komen we even terug op het Nederlands elftal, dat gisteren met 1-1 gelijk speelde tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena.

0: vrolijkheid van Carly Simon zo vroeg in de ochtend op GPR Sportradio. Goedemorgen. Die vrolijkheid kunnen we eigenlijk wel een beetje meenemen uit de wedstrijd die het Nederlands elftal gisteren speelde tegen Duitsland. Want de 1-1 gaf reden tot enige vreugde. Nou ja, vreugde is misschien wat groot uitgedrukt, maar wel reden tot enig optimisme. Als het gaat om een omwenteling in het spel van het Nederlands elftal. Er werd met 1-1 gelijk gespeeld dus. Maar het gevoel na afloop daar ook zal waarschijnlijk beter zijn geweest dan de uitslag doet vermoeden. Vooral na rust liet Nederland zien waar Xavi met deze ploeg naartoe wil. Toch kwam Oranje via Virgil van Dijk na een stroeve start op voorsprong. En de goal werd eigenlijk tot onbegrip van de aanvoerder zelf afgekeurd.
1: Ja, uiteindelijk ongelukkig natuurlijk door een goede blok van JP valt hij precies goed. En inderdaad het laatste waarbij die goal... Waarbij veel snel gefloten waarschijnlijk. En dat de VAR er niks aan kan doen meer. Maar goed, uiteindelijk pakken we een punt. En dan gaan we weer hard werken en trainen op het trainingsveld. Zorgen dat we de volgende wedstrijd...
0: Het was niet de goede
2: goal. Meerdink.
0: Ja, dit ging over de goal van Meerdink. Die werd later trouwens afgekeurd. Hè? En daar werd echt te vroeg gefloten. Maar dit ging dus eigenlijk over, en dan zal ik Van Dijk wel even citeren. Dit ging eigenlijk over het feit dat Bobby niet zo heel veel deed bij Ter Stegen. Dat vond iedereen, alleen de scheidsrechter en de VAR vonden van wel. Waardoor het doelpunt dat vanuit een corner werd binnengekopt door Van Dijk werd afgekeurd. Goed, zijn we daar gebleven. Daarna kwam Bobby ten val, was geblesseerd en maakte Duitsland de 1-1. En dat zorgde wel voor wat irritatie bij Denzel Dumfries.
3: Natuurlijk irriteerde mij de eerste goal ook natuurlijk die zij maken. Linksbuiten doet het alsof hij stopt, kijkt me aan alsof hij stopt, speelt hem terug. Het is van ons ook te makkelijk dat we dan zo worden geslacht natuurlijk, zonder met de vinger naar één iemand te wijzen of naar meerdere. Maar als team moeten wij dat natuurlijk beter doen. Maar je ziet wel dat die Duitsers, die gaan gewoon door. En daar moeten wij van leren. Maar aan de andere kant moeten wij dat soort slimme geitjes ook doen, weet je. En, dat, en daar baal ik gewoon van, dat we zo'n goal tegenkrijgen. Maar goed, dat is voetbal. Maar wat ik zei, tweede helft, heel veel positieve dingen. Heel veel dingen die we mee kunnen nemen, die we getraind hebben. En dat is natuurlijk waar we voort moeten borduren.
0: En dat vindt de bondscoach ook, Xavi. Hij verscheen net als Dumfries trouwens voor de camera van de NOS. En baant eigenlijk een beetje de woorden van zijn rechtsback.
4: No, I was not surprised because we did it in the training. We showed a lot of personality during the trainings. The players were happy with our game model. So that's why I told them in the halftime, this is not the way. This is not the way. We didn't show personality. That's why we are playing football. We need the ball. Maybe they were a little bit nervous. You know, it's just a new project, a new coach. And I told them a bit more ambition. I'm happy. Especially second half is the way that we have to play.
0: Good. In de tweede helft speelde hij trouwens met in de punt van de aanval Meerdink. Ja, Max Meerdink mocht invallen omdat Brian Brobby niet verder kon. Daar wordt overigens vandaag een vervanger voor opgeroepen. En die Meerdink, ja, die maakte zijn debuut in het Nederlands elftal. En die zag de bui al hangen eigenlijk.
5: Ik zag hem al een beetje hinken. En eerlijk gezegd had ik wel een beetje met zenuwen van... Oh, gaat er nu al gebeuren? Gaat er nu al gebeuren? Maar ja, als je dan eenmaal in het veld staat, dan is het ook, dan gaat de spanning van je af. En dan is het gewoon hetzelfde spelletje wat je normaal altijd speelt. En...
0: Nou, hij heeft het goed gedaan. In de tweede helft overigens kwam ook Joey Veerman in het veld. En Ruben van Bommel mocht zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. En dat deed hij fantastisch, want hij had de assist op de 1-1 uiteindelijk, in de extra tijd van Gakpo. En dan is hij op zijn Van Bommels eigenlijk heel relaxed over die prachtige voorzet buitenkant voet vanaf de linkerkant.
6: Ja, ik onschepte de bal en toen ging ik lopen en toen zag ik Cody tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken, dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd. Ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
0: Ja, dat lukte zeker. En hij is nu de eerste speler trouwens die zijn opa en zijn vader evenaart als international van het Nederlands elftal. Hij is de eerste die dat meemaakt. Dat is toch mooi, hè?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Twee kanten ook, familie. Het zijn geen kleine namen ook.
0: Nee, Bert van Marwijk en Mark van Bommel. Dat is de lijn die hij voortzet eigenlijk. Goh, Gakpo maakte de goal. En die vertelt ook nog even wat hij aan zag komen eigenlijk.
7: Ik denk als die bal zo komt, dan moet je er gewoon proberen tegenaan te lopen. Probeer die bal niet te laten vliegen. En dat lukte.
0: En Ruben van Bommel kreeg hulde van zijn coach.
4: Ik denk dat het shows personality. You know, Ruben, today the first game for the national team. He made the difference. Also Cody, of course. But this is what we need. This is what we need. This is a top player. So yeah, I'm happy, especially for Ruben.
0: Ja, en wij ook natuurlijk, want we hebben er lekker van genoten. Allemaal voor de camera's van de NOS trouwens, deze woorden uitgesproken. Ook deze van Denzel Dumfries, om nog even een streep eronder te zetten.
8: Ja, natuurlijk. Nee, als je voor het Nederlands elftal uitkomt, moet je altijd passie leveren. Maar goed, ik denk eerste helft was niet goed genoeg. Tweede helft zag je dat we wat vrijer werden. De ideeën wat beter tot uitwerking kwamen. En ja, uiteindelijk denk ik dat wij eigenlijk verdiend hadden te winnen. Maar goed, als je kijkt naar de hele wedstrijd, is een gelijkspel wat wel terecht.
9: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GVR Sportradio is dit. We gaan het hebben over een ontzettende comeback. En die vond plaats in Costa Rica. Daar speelde Dick Advocaat met zijn Curaçao tegen Costa Rica. Het stond bij rust 3-0 voor Costa Rica. Ja, en het werd uiteindelijk 3-4. Doelpunten van de invallers Chong Kenji Goré en Jordi Paulina. 82e minuut was daar dan uiteindelijk de voorsprong. Grote vreugde natuurlijk. Eerder vanochtend spraken wij met de keeperstrainer van Curaçao. Die zat in de catacombe in Costa Rica. Dick Advocaat was verhinderd. En hij wilde wel even wat vertellen over die enorme terugkeer van Curaçao.
1: Nou, dat was even, denk ik, voor de groep weer even terug op aarde komen. Nou, inderdaad, geweldig WK. Dan gaan we nu aan een nieuwe fase beginnen. En ja, dat resulteerde in een 3-0 achterstand in de rust. Niet goed aan de bal, maar met name verdedigend zeer slordig. Niet dat de tegenstander nou heel veel beter was dan ons, maar ja, 3-0 stond het wel.
0: Hey, en dan, ja, dan kennen wij natuurlijk een kleine Haagse man die dan denk ik toch wel een beetje ontploft, ja, in de rust. En dat enigszins wil omzetten, ja, of niet?
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan. En de instructies waren helder. Kort, duidelijk en helder in de rust. En in de tweede helft richtte de ploeg zich op. En kwamen we weer tot ons niveau. En dat resulteerde in 4 goals. Dus redelijk uitzonderlijk. Maar wel mooi om te zien. Want het is wel heel treffend hoe wij die tweede helft spelen. Het is eigenlijk wel tekenend hoe de groep van Curaçao in elkaar zit. Dat is een groep met ontzettende lange adem en ontzettend veel vechtlust en mentaliteit. Anders hadden we de WK ook niet gehaald. Ja, en dat kwam hier weer naar boven. En uiteindelijk heeft het ons de 3 puntjes opgeleverd. Dus al met al een prachtige avond in Costa Rica.
0: En moeten ze dan zeg maar in de eerste helft, want dan leef je misschien nog wel een beetje op die wolk van het WK, hè? Dan moet je dan even met beide beentjes op de grond komen. Dus misschien is het wel goed dat je met 3-0 achterkomt ook. En dan beseft,
1: misschien is dat wel de boodschap.
0: We zijn Argentinië niet, bij wijze van spreken.
1: Dat, en wij kunnen niet gewoon even bij Costa Rica komen voetballen om de punten op te halen. We zullen het moeten hebben van heel hard werken. En dan kunnen we heel aardig voetballen met elkaar. En de groep wordt steeds sterker en breder ook vooral. Dus we krijgen steeds meer als staf steeds meer mogelijkheden. Desalniettemin, we spelen een niveautje hoger in de Nations League dan toen wij instapten 2 jaar geleden. Ja, ook dat is aanpassen nu. En laat het dan maar zien. Dus ik denk dat de 3-0 achterstand een hele goede wake-up call is geweest. Voor iedereen van jongens, we zijn weer in een nieuwe fase. En het is gewoon weer ordinair heel hard werken. En dan kunnen we aardig voetballen met elkaar.
0: En het meest opvallende vind ik wel trouwens, dat de goals allemaal gemaakt zijn door invallers. Hè? Dat geeft misschien ook de breedte van, ja, de groep wel aan.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zeg. We krijgen ten opzichte van 2,5 jaar geleden hebben we steeds meer mogelijkheden. De groep is steeds breder geworden. Dan hebben we ook te maken met jongens die niet spelen bij de club of van blessures terugkomen. We hebben te maken nu met dat ze 4 wedstrijden moeten gaan spelen in korte tijd. Dus dat moet ontzettend goed gemanaged en geperiodiseerd worden. En dan grijpt Dick op een gegeven moment in, wisselt de gehele voorhoede en de nieuwe voorhoede maakt 4 goals. Dus ja, dat is uitstekend gezien.
0: Ja, dat is ervaring. Ervaring heet dat, hè?
1: Waarschijnlijk. Ja, zo heet dat. Ja. Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Zijn er nieuwe jongens bij die het WK niet hebben meegemaakt?
1: Ja, er zijn nu 2-3 nieuwe jongens bij. En die zijn er nu bijgekomen. Ja, en de komende periode wordt dat gewoon, als het goed is, nog breder. Er zijn nog wat jongens die benaderd zijn die uiteindelijk nog hebben gezegd van nou, we willen nog wachten. Dus ik denk aan Daal van AZ, dat soort jongens. Die gokken toch nog om misschien bij het NL terecht te kunnen komen. En dat zijn de jongens waar wij op wachten. Dat als ze niet doorkomen bij het NL dan, dat wij ze op kunnen rapen hier.
0: Raymond Mulder, helemaal in het verder Costa Rica. Wat is het programma nu, Ray? Gaan jullie nu terug vanavond nog?
1: Ja, wij vliegen. Nee. Het is hier natuurlijk al later op de avond. Dus wij vliegen morgenochtend terug naar Curaçao. En daar wacht zondag de volgende wedstrijd met Nicaragua. Dan krijgen wij Trinidad en Tobago thuis. En vervolgens reizen we af naar Trinidad en Tobago om ook daar nog een partij te spelen. En dan is het ondertussen 6, 7 oktober.
0: Een slecht leven, Ray, hè?
1: Ja, hè? Ja. Ik mag niet mopperen. Nee. Daar ga ik weer heerlijk naar Volendam om daar weer aan de slag te gaan.
0: Ja, even al de duidelijkheid. Raymond Mulder is de keeperstrainer van Volendam, die ook bij Curaçao is aangesloten, ja, bij de staf van Dick Advocaat. En nu Dick Advocaat een jaar doorgaat, is er voor jou ook nog een jaar Caribische liefde, zeg maar. Hè?
1: Absoluut, okay. Absoluut. Dat kun je voorstellen.
0: Hé, hey, maak Dick even warm voor GPS Sportradio.
1: Gaan we doen.
0: Dat we hem van de week even kunnen spreken, want we vinden jou leuk, maar we vinden Dick belangrijker natuurlijk, hè?
1: Dat begrijp ik. Ik weet precies hoe dat zit.
0: Dankjewel, Raymond Mulder.
1: Oké, jongens.
0: En succes met Curaçao, hè.
1: Dankjewel, goede uitzending.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Oh.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
2: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het
0: kan ook zo.
21: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
25: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze agressief waren tegen zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt. Het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister van Veldhoven vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten inkopen om ons in de winter warm te houden. En een gele kaart voor minister Van Wil. De Tweede Kamer voelde me gisteravond aan de tand over aangiftes van misdrijven waar niks mee is gedaan. Een rapport erover had hij gedownplayed. Onder zware druk heeft hij daar nu sorry voor gezegd.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16 bij daar Rotterdam voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten op onthaal.
24: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
28: Goedemorgen. De Lever Cup gaat beginnen. Wat het precies is en wie er allemaal meedoet, dat ga je zo meteen horen. En we kijken ook nog even naar het voetbal om ons heen natuurlijk.

0: zit wel een beetje een tennisritme in dit liedje van Stay Gold, vind je niet?
1: Ja, heen en weer.
0: Heen en weer, heen en weer. En dat, nou ja, dat is tennis. Oneindig heen en weer, maar wel mooi met techniek en inzet. Oftewel, tennis is prachtig. En daar kun je een podcast van maken. Dat heet dan De Tennistafel. En Stefan Kok is de maker. En die is bereid om af en toe even van die tafel op te staan om ons een beetje bij te praten. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is tijd voor de Laver Cup. Tennistoernooi waarin Team Europe het opneemt tegen Team World. Beste spelers van Europa tegen de beste van de wereld. Welke partij kijk jij nou persoonlijk het meest naar uit vandaag?
2: Oh, vandaag ja, een dubbelwedstrijd met Alcaraz. En die speelt samen met Mencik vanavond. En dat is natuurlijk altijd wel spektakel, die gekke combinaties.
0: Ja, wat zegt dit toernooi eigenlijk? Want het is natuurlijk, ja, het is geen Grand Slam, maar het is wel met mooie namen.
2: Het is zeker met mooie namen en met heel veel geld vooral. Want die mooie namen komen natuurlijk niet voor niks.
0: Nee.
2: Het toernooi is opgericht door Roger Federer en zijn team destijds. Dat is alweer lang geleden, een jaar of 10 geleden. En ja, het is een beetje equivalent van de Ryder Cup van het golf.
0: Ja.
2: En dan nu tennis met Europa tegen de rest van de wereld inderdaad.
0: En zijn wij Europa, op volle sterkte?
2: Nou ja, Sinner is geblesseerd, die is er niet bij. Maar Carlos Alcaraz is zeg maar de kopman. En dan hebben we natuurlijk Zverev, die een waanzinnig jaar heeft, zit erin. Verder Cobolli, Godard, Mencik, Ruud. Dus ja, een beetje een mix van alles. Zeg maar drie spelers worden gekozen door de captain. En drie spelers worden op basis van hun ranking op de wereldranglijst uitgenodigd.
0: Hey, en even voor de mensen die de Laver Cup niet helemaal op... Dus we gaan even terug naar de tekentafel, zeg maar. Hoe zit het...

0: Hoe zit het schema in elkaar dan?
1: Ja, dat is best wel ingewikkeld. Het is wel anders dan anders. Het toernooi duurt 3 dagen, het begint vandaag.
0: Ja.
1: En elke wedstrijd vandaag levert 1 punt op. Dus als je wint, een single of een dubbel, maakt niet uit. Dus 1 punt voor het team. Morgen, als je dan een wedstrijd wint, zijn er 2 punten. En op de finale dag zondag, elke wedstrijd die je wint, is 3 punten. Dus dat betekent dat het nog best wel spannend kan worden. En ook al heb je een dikke achterstand, op die laatste dag kan je als team, bijvoorbeeld Team Wereld, kan je nog inhalen. En het team dat als eerste 13 punten heeft, die heeft gewonnen.
0: Oké, en wie had er vorig jaar 13 punten?
1: Team Wereld was vorig jaar veel te sterk. Die liepen flink uit en die waren niet meer te achterhalen. En als ik een paar grote namen noem die nu in Team Wereld zitten, die trouwens gecoacht worden door Andrew Agassi samen met Patrick Rafter.
0: Okay.
1: Taylor Fritz is daar de grote man. En Alex de Minaur, Nakashima, Bublik, Chen, Cerundolo. Dat zijn zeg maar de namen. Dat is wel grappig, hè? We hebben dan Kazachstan, Argentijn, Amerikanen, Australiër.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel een echt gemengd zooitje, zeg maar.
0: Ja, het is sowieso een prachtige mix van het mondiale tennis natuurlijk op dit toernooi. Zullen we even naar Alcaraz gaan? Want die laat toch weer van zich horen. Even los van dit toernooi. We hebben het al eens met hem gehad natuurlijk over op de US Open. Hè, zei hij op de persconferentie, jongens, let op die agenda, die moet leger. En nu heeft hij zich natuurlijk weer geuit over nachtwedstrijden. En hij weet wat het is, hè, om een nachtwedstrijd te spelen.
1: Zo, dat kan je wel zeggen, ja. Hè. Zijn laatste wedstrijd op de US Open tegen Ben Shelton, die eindigt om 3:30 in de nacht. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Hè? Voordat je dan richting hotel kan, na je persconferenties, het uitfietsen, noem maar op, is het 4:30. Voordat je in bed ligt, 5:30, 6:00. Nou, iedereen die s'avonds sport weet, je kan bijna niet in slaap komen. Laat staan als je een Grand Slam wedstrijd hebt gespeeld in een vol stadion. Ja, dan zie je de zon alweer opkomen. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor sporters.
0: Wordt er geluisterd naar hem, denk je? Want het zijn natuurlijk twee belangen, hè, die heel zwaar wegen.
1: Ja. Nee.
0: Er wordt niet geluisterd.
1: Ja, de US Open heeft al de US Open heeft gezegd van nee, we gaan volgend jaar in ieder geval niks aan ons format doen. En dat zijn gewoon 2 wedstrijden in de avond. En die avondpartijen in dat grote Arthur Ashe Stadium waar 24.000 mensen in kunnen, ja, dat is gewoon elektrisch.
0: Ja.
1: En dat willen ze behouden. Kijk, op Wimbledon hebben ze wel bijvoorbeeld een avondklok. Daar moet gewoon om 11:00 het licht uit. Dat heeft ook met de buurt te maken. En op Roland Garros op de buitenstadions volgens mij ook 11:00, maar het grote stadion weer niet. Arsene Open, ja, hebben we ook wel eens tot diep in de nacht wedstrijden gehad.
0: Ja,
1: en dat is voor ons wel vet prettig, want dan kunnen we zondag 's ochtends gewoon kijken.
0: Nou ja, dat is het ook, dat hij niet aan ons denkt ook, hè, die Alcaraz. Vervelend toch.
1: Maar goed, er werken natuurlijk heel veel mensen, hè, ballenkinderen, achter de schermen, de shots, de dingen. De hele organisatie moet dat tot 3:30 blijven doorwerken. Ja, dat is natuurlijk ook niet gezond.
0: Nee. Maar het gaat om de ping-ping. En de supporters bleven ook allemaal zitten. Hè? Het was natuurlijk een geweldige partij ook. Maar die bleven ook allemaal zitten natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk gekkenhuis. En Ben Shelton die won die pot. Hè, was 5e set. En die gekscherend, want die werden toch geïnterviewd daarna. Op de baan van ja, alsjeblieft werkgever van mijn zusje. En werkgever van een goede vriend. Geef ze alsjeblieft morgen vrij. Want anders moeten ze over 3 uurtjes alweer aan hun bureau zitten.
0: Heerlijk, ja. Nou goed, er wordt voorlopig niet geluisterd. Er wordt wel gekeken naar de Lever Cup. Hoe laat is de eerste partij?
1: Het is een uurtje tijdverschil, want het is in Londen. In de middag. Ik heb het tijdschema even niet. Ik zit nu in de auto niet van voor me, maar 2:00 middags. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ja, dan hebben ze een smiddagspartij en dan hebben ze nog een avondsessie.
0: Heerlijk. Nou, we gaan weer genieten van absolute toptennis. Of had jij nog een vraag, Cas?
2: Eigenlijk inderdaad over Alcaraz. Hij heeft eigenlijk ook geen been om op te staan natuurlijk. Want ja, je moet gewoon aanwezig zijn bij de US Open. Het is niet iets wat hij even kan overslaan.
1: Nee, hij gaat het zeker niet boycotten. Kijk, iedereen kijkt toch aan het einde van zijn carrière. Hoeveel Grand Slams heb je gewonnen? Hè?
0: Ja,
1: kijk, Djokovic met 24. Die wil heel graag die 25e, want die is zeker de all-time great. Wat hij al is. Dus de Slams, die 4 toernooien in het jaar, die zijn het allerbelangrijkste. Dus spelers willen wel opkomen. Maar goed, de toernooibazen en de ITF en al die bonden, ja, die hebben toch de macht.
0: Stefan Kok van de tennistafel. Dankjewel voor je tijd. En we spreken je vast en zeker wel weer over deze cup en over andere prachtige wedstrijden. En mensen, vergeet niet om de podcast te luisteren van Stefan, de tennistafel. Dankjewel, fijne dag.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sport Radio. Lekker op de vrijdagochtend. De zon schijnt zelfs alweer een heel klein beetje. Het is ook een mooie dag natuurlijk. En wat wordt het een mooi sportweekend. We hebben natuurlijk de Formule 1 morgen. En we hebben het wereldkampioenschap wielrennen. De vrouwen rijden op zaterdag. Ja. En de mannen op zondag. Allemaal te volgen hier.
1: Zeker. Ja, echt iets om naar uit te kijken. En we hebben natuurlijk ook nog het voetbal. Maar ja, het wielrennen hebben we nu toch wel even wat leuke dingen over, denk ik.
0: Ja, want Demi Vollering is dan weliswaar bij de tijdrit niet heel succesvol geweest. Maar ja, ze was er natuurlijk vooral toch voor de wegwedstrijd. En die is morgen. Nou ja, ze hebben een beetje getraind de afgelopen dagen. Een beetje het gevoel gepeld, zo hier en daar. Ja, hoe staat Demi Vollering er eigenlijk naar eigen zeggen voor?
2: Goed. Ik had erg goede benen gisteren wat dat betreft. Dus ik reed lekker in de ronde. En ik had nog even een goede training. Dus ik mocht wat efforts doen. En dat ging erg lekker. En nog één keer goed doorgetrokken met mijn ploeggenoten. Om de kom binnen te jagen. Dus dat was ook erg leuk. Dat die meiden kwamen daar zelf mee. Dus dat vind ik ook erg leuk. Dat ze daar zelf mee komen. En dat er zoveel enthousiasme voor was. Ja. En ik denk dat het ook wel een parcours is dat het in principe overal kan. Dus dat maakt het ook wel weer mooi. Dat je meerdere kansen op dit parcours hebt. Ja. We gaan voor één ding. En dat is gewoon een zo goed mogelijke koers rijden. Met hopelijk de mooiste uitkomst.
0: En dat zei Demi Vollering voor de camera en de microfoon van de NOS. Maar ze gaat voor een mooie prijs. En dat kan een wereldkampioenschap zijn. Is Laurens ten Dam het eigenlijk eens met de kopvrouw?
3: Dat is een moeilijkere vraag natuurlijk. Dat is in de toekomst. Maar ik denk het wel. Als het aan ons ligt wel. We gaan er alles aan doen om te worden. En dat zal zaterdag uitwijzen. De ploeg is om haar heen gebouwd. We weten waar ze goed in is. Dus de tactiek zal daarop worden afgestemd. En het gaat sowieso heel zwaar worden. ABC'tjes nooit. Kan van alles gebeuren. Dat zag je ook met Nienke Vinken bijvoorbeeld vandaag. Die viel. Maar we gaan wel met alle vertrouwen die koers in. Ja, hè, niet cocky, maar wel met vertrouwen in de borst vooruit.
0: En dat is de vrouwenkoers. Laurens ten Dam is de bondscoach van de vrouwenploeg. Dan gaan we naar de mannen. Dan gaan we dus ook een dag later. Dan gaan we naar de zondag. Ja, Mathieu van der Poel is daar natuurlijk de grote favoriet voor de wereldtitel. Hoe is het met zijn vorm?
4: Ja, ik denk goed. Ik had hard getraind voor Luxemburg. Dus dat was sowieso wel op het randje. Maar ik denk, ja, zoals je zegt, ik heb goede dagen gehad, maar ook een paar slechte dagen. Maar ik denk richting het WK dat het wel goed genoeg zal zijn.
0: En dan is het een voordeel, dat is ook een vraag natuurlijk die we aan Mathieu van der Poel kunnen stellen, dat het parcours en dus de koers heel zwaar gaat worden.
4: Ik denk dat voor mij makkelijker is het foute woord, maar ik denk wel hoe zwaarder de koers, dat maakt het voor de echte klimmers ook moeilijk om natuurlijk hun beste vermogens te rijden op het einde van de koers. Wat dat bij mij meestal wel mijn sterke punt is, dus ik denk dat daardoor het verschil iets minder groot wordt tussen mij en de beste klimmer, om het zo uit te leggen.
0: Ja, hij is natuurlijk niet de beste klimmer, maar hij is wel de beste coureur. Althans, als het gaat om het algeheel. En ja, hij zei al eerder natuurlijk dat deze koers niet per se op de klim bepaald hoeft te worden. Dat kan ook elders op het parcours. Zijn bondscoach is Koos Moerenhout. Eigenlijk dezelfde vraag nog even stellen aan deze bondscoach die ten Dam over Vollering mocht beantwoorden. Ziet hij een Nederlandse wereldkampioen komen?
5: Ik zie hem. Ik zie een hele frisse en goed gemutste Van der Poel die een goede doen is. En die kan bijzondere dingen. En dat heeft hij in Glasgow al bewezen door wereldkampioen te worden. En waarom niet komende zondag? Het is absoluut aan de pittige kant, dat zonder meer. Als je ook de GP Montreal bekijkt, dan is het wel duidelijk dat de klimmers daar echt in het voordeel zijn. Het verschil met de GP is natuurlijk wel dat we vier rondjes minder rijden op dat parcours. En dat we aan de voorkant een vlakke aanloop hebben. Als je het van tevoren uit zou willen tekenen, een ideaal parcours voor Mathieu, dan is dat het niet. Maar er liggen wel degelijk kansen.
0: En die kansen die gaan we horen hier op GPR Sport Radio. Het WK.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Dit is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof wat goedkoper. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en Nimmer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8

0: gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro pas aan.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon.
2: Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen, het is de eindsprint. Het laatste uur ochtendshow voor deze week. We hebben Michel van Egmond zometeen over zijn nieuwe boek. En we kijken natuurlijk nog even terug op het WK, de kwalificaties.

van harte welkom in het laatste uur van de ochtend hier op GPR Sport Radio. Maar we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week om jou over de sport te informeren. Dus je hoeft helemaal niks te missen. Olaf is er straks met de

0: Er komt genoeg voorbij de komende 24 uur nog. Laten we even kijken naar het laatste nieuws. We hebben het er al eerder over gehad. Curaçao heeft vannacht voor een onwijze stunt gezorgd. Tegen Costa Rica was het bij rust een 3-0 achterstand. Maar het elftal van Dick Advocaat heeft zeker niet opgegeven. Ik denk dat Dick Advocaat wat ontploft is in de rust. En wat volgde was een ongelofelijke tweede helft. Curaçao draaide de wedstrijd volledig om. 4-3 werd er gewonnen. 4 goals allemaal van invallers. Chong Goré, die maakte er zelfs 2. En Paulina in de 82e minuut uiteindelijk met de voorsprong. 4-3 winst. Dat heet nog eens een comeback die je echt met een hoofdletter C mag schrijven, denk ik.
1: Dan nog even naar de Formule 1. Mercedes die domineerde in de eerste vrije trainingen. George Russell was in beide sessies de snelste man op de baan. Hij was 18e sneller dan Max Verstappen, die op de derde plek stond. En bij Aston Martin ging het wat minder goed. In de eerste vrije training was de topsnelheid van de groene bolide slechts 322 km per uur. Nou, zal dat niet iedereen evenveel zeggen. Maar om aan te geven wat dat precies betekent. 9 auto's in de Formule 2 hadden een hogere topsnelheid dan de auto's van Aston Martin.
0: Mm.
1: En dat is natuurlijk geen goed teken richting die kwalificatie van vandaag.
0: Nee, dat is zeer opvallend zelfs, toch?
1: Ja, dat is echt niet goed. Ik geloof dat de topsnelheid bij de andere Formule 1 auto's zo'n 15 km hoger lag.
0: Kijk.
1: Dus dat is echt geen goed teken richting die kwalificatie.
0: Nee, dan zit je niet vandaag, of dan heb je niet lekker geslapen vannacht, toch?
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En dan, wie ook niet lekker geslapen heeft, is Syed Abu Fashi. Hij is aanvaller van Israël. En hij werd gisteren van het veld gestuurd. Maar dat was niet omdat hij een overtreding maakte, maar omdat hij nogal opmerkelijk een doelpunt vierde. Het was de Nations League wedstrijd van zijn land tegen Oostenrijk. Hij maakte de gelijkmaker 1-1. En bij het vieren van zijn doelpunt liep hij naar de hoekvlag en deed met die hoekvlag een geweer na. En de scheidsrechter heeft dat dus even beoordeeld, maar die zei, daar heb ik helemaal geen zin in. Hij kreeg een gele kaart, hij had dus al geel. En hij kon direct vertrekken. Het was de 55e minuut van de wedstrijd en met deze actie dupeerde hij dus wel degelijk Israël. En dat had ook gevolgen, want de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-1 voor Oostenrijk.
1: Ja. Ja, wel een beetje een domme actie, denk ik.
0: Ik denk dat je het nog wel ergens terug kan zien, toch? Het is, op de socials is het overal nog wel te bekijken. Dus zoek het maar even op. Hij heet Farshi. Dus als je F-A-R-C-H-I en dan Israël vlag, dan kom je denk ik op de socials wel een heel eind. Wij gaan het zometeen hebben over een boek van Michel van Egmond. Dat komt dan altijd wel in de bestsellerslijst. En daar staat de huidige ook weer. 2 weken nadat hij is uitgekomen. Je hoort er zo meer over.

0: Tasha Bedingfield en Unwritten. Dat is een mooi bruggetje naar een schrijver die we nu aan de telefoon hebben op GPR Sportradio. Dat is Michel van Egmond. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is nog onbeschreven, wat jij dolgraag zou willen schrijven? Unwritten.
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Dat is een beetje een pijnlijk moment om dat te vragen. Want ik ben eigenlijk op zoek naar een goed onderwerp.
0: Oh, je meent het?
1: Ja, natuurlijk. Het boek is nou is uit. Maar ik heb dat natuurlijk al 2 weken of 2 maanden geleden ingeleverd.
0: Ja.
1: Dus er moet weer een nieuw boek komen. Dus nu begint de zoektocht naar een nieuw goed onderwerp.
0: Ja. Hoe kwam je op het onderwerp Dit Wordt Toch Niks? Want dat is de titel van jouw laatste boek.
1: Ja, dat is de titel van mijn laatste boek. En dat refereert aan een opmerking die Wim Kief tegen mij maakte. Wat is het, 1 jaar of 3, 4 geleden toen ik hem belde met het voorstel om deel te nemen aan een podcast.
0: Yeah.
1: Samen met Rob Jans en René van der Grijp. Toen ik hem dat idee voorlegde, wat ik zelf vrij briljant idee vond, zei hij, dit wordt toch niks.
0: Ja. Yeah.
1: En dat... daarna zei hij, wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? Niemand. Ja. Maar we zijn het toch maar gaan doen. En het was hartstikke leuk om te doen. En het werd op een gegeven moment ook best populair. Luisteren elke week 200.000 mensen inmiddels naar dat geneuzel van ons. En ja, terwijl ik daarmee bezig was, merkte ik gewoon A, dat ik nog lang niet uitgeschreven ben over die mannen. En B, dat zij op de een of andere manier de gave hebben om mij in allerlei situaties te brengen waarvan ik denk, ja, dit moet ik gewoon opschrijven. Dit is gewoon te mooi om te laten liggen. Zo is dat boek eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Want het zijn 3 mannen waar je ook individueel al een boek over hebt geschreven natuurlijk. En bij Grijp al meerdere boeken hebt geschreven.
1: Twee over Kief, 2 over Grijp,
0: ja.
1: Eentje over Rob Jansen. Ja, ik ben een hele bibliotheek aan het vullen met die mannetjes. Maar ja, daar kan ik ook niets aan doen. Ze intrigeren me nog steeds. En wat ik al zei, ze op de een of andere manier brengen zij mij of op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Rob Jans is daar bijvoorbeeld goed in. Die neemt mij dan mee naar plaatsen waar je normaal als sportjournalist of schrijver niet komt. En René en Wim, ja, die brengen mij gewoon in situaties waar ik of verschrikkelijk om moet lachen, waarvan ik denk, ja, dit moet je gewoon opschrijven. Of zoals Van der Grijp zorgt ervoor dat ik een hele dag met Boris Becker kan doorbrengen en zijn vrouw. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, als je sportschrijver bent, moet je dat gewoon op papier zetten en een kaft omheen doen en kijken of je er andere mensen ook een plezier mee doet.
0: En die podcast, ik heb natuurlijk zelf ook al een paar keer geluisterd. Het is wel niet heel voor de jongere luisteraar. Het is wel voor mensen die al het een en ander hebben meegemaakt in het leven. Hè? Die kunnen naadloos aansluiten bij jullie verhalen.
1: Nou, het gekke is dus, dat zou je zeggen, maar het gekke is dus dat er best veel jongeren naar ons luisteren. Die spreken me er ook wel eens op aan. En dan vraag ik altijd aan ze van, goh, wat daar ben ik oprecht verbaasd over. Dan zeg ik van, ja, wat vind je er nou zo leuk aan? Want we spreken over voetballers die je alleen misschien van naam kent, over toernooien die werden gespeeld toen jij nog niet eens geboren was, ja, et cetera. Maar het antwoord is dan dat ze dus bijna niet kunnen geloven dat die voetbalwereld ooit zo geweest is. En dat het allemaal echt gebeurd is. Dat René van der Grijp echt dronken op het veld heeft gestaan tegen Anderlecht namens PSV, et cetera. Dus nee, dat ik verbaas me er ook over, maar we worden echt goed beluisterd door jongeren ook.
0: Het is natuurlijk een heerlijke podcast waarin René van der Grijp nooit luistert naar wat jullie zeggen. Wim Kief altijd wat lastiger uit de woorden komt. En Rob Jansen vaak niet te horen is, zeg maar. Het is een heel raar gezelschap, hè?
1: Of niet aanwezig is.
0: Ja, ook dat.
1: Het is een Rob Jansen initiatief, maar hij ontbreekt regelmatig. Of omdat hij op vakantie is, of omdat hij bij een dokter zit. Wat ook zo, hij heeft 2 hobby's, op vakantie gaan en naar de dokter gaan. Dus dan ontbreekt hij wel eens. Maar ja, ik weet niet, het is heel moeilijk om het te verklaren. Ook omdat wij achter die microfoon niet anders zijn dan in het dagelijks leven. Dus het is voor ons verder niet zo heel bijzonder. Maar ja, een hoop mensen vinden het leuk om daar even 3 kwartier naar te luisteren.
0: Hey, en het boek heb je samengesteld aan de hand van de podcast natuurlijk. Is het nou zo dat jullie gaan zitten bij die podcast en wel zien? Of heb jij dan toch wel een soort van draaiboekje waarvan je zegt, nou, dat wil ik dan vandaag wel besproken hebben?
1: Nou, dat zou van een hele grote zelfoverschatting getuigen als ik zou vermoeden dat ik enige leiding kan geven aan de heertjes.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat ik natuurlijk op maandagochtend even goed de sportkranten doorneem en wel wat geen draaiboek maak, maar wel wat steekwoorden opschrijf. Niet zozeer omdat ik dat nou zo graag wil bespreken, maar meer als een soort backup voor het geval de boel stilvalt. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal nooit. Het valt nooit stil bij ons, want ja, we hebben altijd wel iets te vertellen aan elkaar.
0: Hey, en waarin wijkt het boek af van de podcast eigenlijk, Michel? Wat...
1: Nou, ik heb eigenlijk in dit geval de podcast veel meer gebruikt als een soort kapstok om allerlei andere voetbalverhalen te vertellen die ik een keer kwijt wilde. Dus om een voorbeeld te geven, we maken een keer in de podcast mee dat René opeens emotioneel werd toen het ging over Ruud Geels, zijn voormalig medespeler bij Sparta. Mm-hmm. Die was dat weekend daarvoor overleden en daar waren Wim en René over aan het praten. En ja, René is natuurlijk de man die alles relativeert en overal om lacht, maar op dat moment niet en hij werd echt emotioneel. En zo'n momentje gebruik ik dan om eigenlijk een portret van Ruud Geels te schetsen. En daar wat dieper op in te gaan. Dus ik heb eigenlijk allerlei gebeurtenissen in die podcast of rond die podcast gebruikt als een soort startschot voor ook wat andere verhalen. Bijvoorbeeld René van der Gijp die heel graag Boris Becker wilde ontmoeten, omdat Becker was in Nederland om zijn boek te promoten, zijn biografie. Yeah. En was toen te gast bij Vandaag Insight. En René was daar ook. Nou, dan denk ik van ja, er zit misschien wat in, weet je wel, voor het boek. En ja, voordat ik het wist, zat ik een hele dag en een halve nacht met de familie Becker in een busje. En dacht ik van ja, ik weet niet, je zit toch bijna een etmaal breng je door met een van de grootste sporters van de afgelopen eeuw.
0: Yeah.
1: Ja, dat is te mooi om niet op te schrijven.
0: En Rob Jansen, tot slot, brengt jou naar allerlei plekken waar je anders niet zou komen, waar je zelfs een stropdas ontmoet. Het is ook zo dat Rob Jansen zelf is gaan denken dat hij een briljant interviewer is. Ik heb een paar van zijn podcasten gezien met zijn voormalige, de mensen die hem als zaakwaarnemer hadden. Wanneer ga je hem vertellen dat de geïnterviewde vaker aan het woord moet zijn dan de interviewer?
1: Nee, maar dat is een heel achterhaald begrip wat jij nu dat toon spreidt. Dit is een hele nieuwe vorm van interviewer waarbij de geïnterviewde zijn best moet doen om ertussen te komen. Ja.
0: En dat is serieus waar, hè?
1: Dat is waar, ja. Het zijn een soort statements waar je dan op moet reageren. Maar je kan niet zeggen dat het niet origineel is.
0: Nee,
1: en je kan ook niet zeggen dat het geen eigen stijl is. Dus laat hem lekker gaan. Hij heeft ons ook geïnterviewd trouwens in die serie. Hij is eerst met de grote kanonnen begonnen. Met Koeman en Bergkamp en Kuyt en Gas en Cocu en zo.
0: Ja.
1: En daarna zijn wij ook op de grill gelegd door meneer Jansen.
0: En te zien
1: ook een hele aparte ervaring.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, ik kan hier nog uren over kletsen, Michel. Maar we zijn door de tijd heen. Het boek moet wat dat betreft maar gewoon zijn best doen. Dit wordt toch niks. Het is overal te koop. En het staat alweer hoog in de lijstjes, hè, volgens mij.
1: Nummer 2 staat hier op de
0: Ik kan je alweer feliciteren volgens mij, of niet?
1: Ja, nou, daar ben ik heel blij mee met die klassering. Ja.
0: Van harte. En als mensen nog een fantastisch onderwerp hebben wat besproken of beschreven moet worden in dit geval, laat het weten aan Michel van Egmond, want hij is hopeloos op zoek, toch?
1: Zo is het, Okay. Goed idee.
0: Hey, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, Michel van Egmond, schrijver van het boek Dit Wordt Toch Niks, hoorde je hier op GPR Sportradio.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Alle Sik & Verf bestel je bij
23: weer
0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR, Sportradio.
26: Sportradio.
25: Nieuws, headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De adviesprijs voor benzine tikt weer een nieuw record aan. Door de spanning in het Midden-Oosten betaal je langs de snelweg nu €2,72 voor een liter. Dat was voor het uitbreken van de oorlog bijna een halve euro minder. Ziekenhuizen hebben vorig jaar bijna 300 patiënten en bezoekers op een zwarte lijst gezet vanwege agressief gedrag. Dat aantal neemt dit jaar alleen maar verder toe, blijkt uit een rondgang van RTL. En in Drimmelen, in West-Brabant, is een schipper tegen de pijler van een brug gevaren, meldt de regionale omroep. Er ontstond een lek en daardoor liep er water in de boot. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A16 bij Daar Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. En de A59 knoopt soms wel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik 8 kilometer file met 10 minuten vertraging.
25: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
25: Ronald van der Geer.
30: Goedemorgen, de eindsprint van de ochtend hier op GPR Sportradio. Met zometeen Fons Groenendijk, trainer in de Eredivisie en oud-voetballer over Nederland-Duitsland. Ja,

0: NPS Sport Radio, goedemorgen. Het is vrijdag 25 september en als je al ergens in een koffiecorner arriveert en het gaat al over sport, dan zal het toch echt voornamelijk gaan over het Nederlandse elftal en het gevoel wat je hebt overgehouden aan het debuut van Xavi en de 1-1 tegen Duitsland. Dat is gevoel, dat is kijken, scorebordjournalistiek, nou ja, laat het allemaal maar los. We gaan nu naar de derde dimensie, voetbalkijkers, zeg maar. Dat is Fons Groenendijk, voetbaltrainer en oude speler van de Eredivisie. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Roan. Ja, mooie introductie.
0: Ja, dat vind ik wel. En dat verdien je ook. Ja. wij hebben wel een goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Nou lees ik toevallig net een artikel van Valentijn Driessen, die dat natuurlijk dan weer sterk relativeert. Maar wat is jouw gevoel eigenlijk na het debuut van Xavi?
1: Ja, nou goed, als je het hebt over een frisse wind, dan was die er zeker. Want als je dat vergelijkt gisteren met het afgelopen WK, dan zie je toch wel een groot verschil. Toen hebben we nog een aardige wedstrijd gespeeld, ik dacht tegen Zweden, maar ja, daar hield het ook wel mee op. En gisteren zag je in ieder geval een hele andere mindset bij zo'n elftal. Ze waren echt vol actief met elkaar en voor de winst aan het spelen en naar voren aan het spelen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk om te zien. En ik vind ook dat Xavi een hele goede indruk maakt. En dat is natuurlijk je ziet aan alles, dat zie je aan het respect wat hij krijgt van de tegenstander. Dat een van de allergrootste middenvelders is geweest die we hebben gehad. En nou zegt dat nog niet veel over zijn rol als coach. Maar nee, het helpt wel. En ik denk dat het wel ook een goede zaak is dat dit gebeurd is op deze manier. En ik denk een hele leuke start. En het vraagt... Het verlangt naar meer.
0: Zie je de frisse wind vooral, want je zegt naar voren, hè? Dat is de bekende druk op de tegenstander zetten, op de helft van de tegenstander. Hè? Dat daaruit blijkt dat je lef hebt, dat je durft, dat je vertrouwen hebt, toch?
1: Klopt. En je ziet ook dat de spelers het leuk vinden. Die vinden dit ook altijd fijn om op deze manier te spelen. En ja, dat is toch een verschil. En het is niet om negatief te doen over de vorige periode, helemaal niet. Maar ja, ik zie wel een verschil. En ik zie ook een inbreng van wat nieuwe jonge spelers die toch op de deur kloppen. Dat is ook het Nederlandse voetbal. Hè. Dus dat je weer jonge jongens op ziet staan die hun kans grijpen. En jongens die gepasseerd waren, die terugkomen, zoals een Veerman. Ja. Ja, ik denk dat dat er goed uitziet voor het Nederlandse voetbal op de korte termijn.
0: Wat mij opviel in de eerste helft, volgens, want dat druk zetten, daar let ik op, hè, sinds iedereen het daarover heeft. Maar ik zag wel dat op het moment dat zij druk zetten, dat het achterin wel helemaal open lag. Het was nog niet helemaal dat je zegt op elkaar afgestemd, zeg maar.
1: Nee, dat kan ook niet na zo'n korte periode van trainen met elkaar. Maar ik vind, ja, dat kan wel een probleem zijn. Hè. Daar heb je gelijk in. Want dan word je ook kwetsbaar achterin. En dat blijkt ook. Als we hebben het wel eens over Van Dijk. Maar ook over de jongens die van de Spurs, van de Ven. Uh-huh. Ja, die hebben wel snelheid natuurlijk. Van Dijk misschien iets minder. Maar om echt met die hele grote ruimtes in de rug te spelen is ook moeilijk. En dan ga je ook altijd wel een paar kan ze weggeven, maar ja, je gaat wel heel erg uit van eigen kwaliteit. En dit hoort wel bij het Nederlandse voetbal. En dan zal je ook heus wel een keer op je bek gaan. Maar het is wel wat erbij hoort. En het is wel het initiatief nemen. Het is de mensen ook wat vermaken. Ja, dat moet je koppelen aan resultaat. En gelukkig lukte dat nog op het laatst.
0: En wat leuk, maar dat is leuk voor iedereen, maar ook voor de kenner mooi om te zien, dat een Ruben van Bommel en een Max Meerdink eigenlijk klaar zijn voor dit niveau, hè?
1: Ja, dat lieten ze gisteren zien. En heel onbevangen. Ik vond vooral natuurlijk...

0: ja, we hebben het allemaal over de assist gehad. En, ja. Ja, maar wat ik dan een beetje mis nog in dat verhaal is dat deze bal wordt ook nog gegeven op volle snelheid. Dus ja. De moeilijkheidsgraad is ongelooflijk. En ja, de manier waarop hij die bal dan met buitenkant voet laat vertrekken, precies op maat. Ja, het was een weergaloos doelpunt waar je het hele weekend wel even mee doorkomt. Ja. En Meerdink is natuurlijk ook een spits die we graag zien. Hè, die bezig is. Die, ja, misschien wel wat in de schaduw. Ook wel straks van Brobby, hè, die het ook uitstekend doet. Die gisteren geblesseerd afhaakt. Maar dat geeft aan dat Nederland ook eindelijk weer een keer spitsen krijgt. Waar je van houdt als supporter ook. Dus dat je gewoon weer met plezier daar naar kijkt. En dat is wel even weg geweest ook.
1: Maar dit zijn spitsen die een bal vast kunnen houden. Die keihard moeten werken. Hè? En die eigenlijk moeten zorgen dat de rest kan bijsluiten. Zij lijken wel een beetje, vind ik, op elkaar. Brobby en Meerdink toch in hun speelwijze?
0: Ja. Klopt, zeker. En ik denk dat ze allebei inderdaad goed zijn om in een bal vast te houden. Dat je daar vandaan ook door kan voetballen. Dat is ook heel belangrijk in het huidige voetbal. Maar het begint ook voorin. Hè? Als de jongens voorin die druk zetten op die manier dat hele elftal meegaat, ja, dan gebeurt er ook iets in zo'n team. Dat is ook waar Xavi het over had. Hè. Hij wil dat zien. Hij wil initiatief zien. Hij wil intensiteit zien. Ja, ik snap dat. En het zijn allemaal wel kreten natuurlijk. Het moet op het veld gebeuren. En ik heb het idee dat er iets aan het ontstaan is. En dat zij voor deze coach willen gaan. En dat is een goed signaal.
1: Tot slot, Fons, je mag even de jas aandoen van Xavi en zijn schoenen. En die ziet er goed, denk ik. Je mag een spits uitkiezen die Brobby moet vervangen.
0: Ja, nou ja, het, iedereen roept dan natuurlijk dat meteen toch ook Wout Weghorst moet zijn.
1: Ja.
0: Dat snap ik, omdat hij het op dit moment ook wel goed doet bij Twente. Maar het is wel weer een heel ander type spits. Ben ik van mening. Ik denk dat we Memphis even met rust moeten laten. Met al die ook blessures die hij achter de rug heeft. En ook dat reizen met dat Brazilië. Noem het allemaal maar op. Het is allemaal wel pittig geweest de afgelopen periode voor hem. Ik denk niet dat hij in het juiste ritme zit om er meteen weer te staan. Dus dan kom je automatisch uit bij Weghorst. En dat zou voor nu zou dat oké zijn, deze oplossing voor de toekomst. Ja, geloof ik daar niet zo in. Maar je moet soms ook wel eens even kijken naar de korte termijn. En dat is nu de komende wedstrijden. Dus dan kun je prima Weghorst oproepen.
1: Fons, tot maandag. Trainer Eredivisie en oudspeler. En maandag kijk je naar Servië of kijk je terug op Servië. En dan kunnen we gelijk eens even vergelijken wat er gebeurde in de wedstrijd.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel, Fons.
0: Fijne dag.
1: Fons Groenendijk hoorde je hier op GPR Sport Radio.

Sportradio. Goedemorgen. We zijn er doorheen door de ochtendshow. Rick van Veldhuizen is er zometeen. Direct na het nieuws van 10 uur met de Koffie en Classics. En daarna is Oliver uiteraard met de vrije training en de kwalificatie. En niet alleen, want Max is er ook. Goedemorgen, heren. Ze gaan er een hoop plezier van maken. En jullie een hoop plezier geven. Wij zijn er maandag weer met de ochtend. Bij leven en welzijn hoor je daar dan bij te zeggen, geloof ik. Maar maak er een mooi weekend van.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen, vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Happy news! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
14: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl, Lidl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
21: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
23: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
25: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Sabi moet opnieuw gaan selecteren. Brobbey viel met een spierblessure uit tegen Duitsland gisteravond en de bondscoach heeft bevestigd dat er een nieuwe centrumspits moet worden opgeroepen. Wordt dat een oude bekende of toch een jongeling? GPR.

0: Morissette en Ironic. Speciaal voor Valentijn Driessen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Sorry Valentijn, maar ja, Valentijn zegt... Xabi is geen magier en Ronald Koeman is geen prutser. En daarna heel veel gemopper over het feit dat hem iets anders beloofd was dan het spel van gisteren. Nou, daar hebben we het waarschijnlijk over de eerste helft. Goed, Nederland-Duitsland eindigde gisteravond in de Johan Cruijff Arena in een 1-1 gelijkspel. Duitsland kwam via Felix Nemetja op voorsprong. Vraag niet hoe, want ondertussen lag Bruin Brobbey te kreperen van de pijn. En ze gaan gewoon door, prima. Oranje speelde vooral na rust duidelijk beter, creëerde genoeg om minimaal gelijk te maken. Max Meerdink raakte de paal en zou ook het doelpunt worden afgekeurd. Dan heb ik het nog niet eens over de overtreding van Brobbey in het strafschopgebied. Nadat onze eigen Virgil van Dijk binnen had gekopt. Dus dat was ook een raar moment. Goed, uiteindelijk viel de gelijkmaker pas diep in de slotfase. Debutant Ruben van Bommel gaf met de buitenkant rechts de assist en Cody Gakpo ronde af. Xabi was na afloop vooral tevreden over de tweede helft. Volgens hem zag hij daarin terug wat hij tijdens de training had geprobeerd aan te brengen bij zijn spelers. Hoger druk zetten, meer durf aan de bal en Nederland dat zelf het initiatief zou moeten nemen. En dat nerveuze begin in de eerste helft, is Xabi daarvan geschrokken of niet?
2: No, I was not surprised because we did it in the training. We showed a lot of personality during the trainings. The players were happy with our game model. So that's why I told them in the halftime, this is not the way. This is not the way. We didn't show personality. That's why we are playing football. We need the ball. Maybe they were a little bit nervous. You know, it's just a new project, a new coach. And I told them a bit more ambition. I'm happy. Especially second half is the way that we have to play.
0: Ja, we hadden ook meerdere debutanten gisteravond. Max Meerdink van AZ. Maar ook even later Ruben van Bommel, die echt in het oog sprong. En dan vergeten we heel even wat hij gedaan heeft met Aaron Bouwman in de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Laat dat vooral liggen en laten we vooral kijken naar de schoonheid waarmee hij eigenlijk opereerde. Hij kwam het veld in, was ambitieus, was duidelijk, maar durfde ook. En gaf een voorzet op Cody Gakpo, waar nog iedereen over aan praat is. Hoe voelde dat voor onze debutant van gisteren, onze sterdebutant Ruben van Bommel?
3: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd. Ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
0: Ruben van Bommel over zijn droomdebuut in Oranje. Bryan Brobbey viel na ruim een half uur geblesseerd uit. Waarschijnlijk met een hamstringblessure. Xabi die bevestigde vannacht dat Oranje voor de resterende 3 Nations League-wedstrijden een nieuwe spits zal gaan oproepen. En de vraag blijft staan, wordt het een oud-gediende of wordt het toch een jongeling? Nou ja, toch wel heel veel goede recensies. Als het alleen maar gaat om Ruben van Bommel, dat zag er natuurlijk fantastisch uit. Verder speelt zondag het Nederlands elftal uit tegen Servië om 6 uur. En op GPR Sport Radio is daar commentaar van Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Dan weet je dat ook weer. Nu, Waiting for a Train.

0: Flash in the pan and waiting for a train. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte. Ja, Coffee and Classics hebben ze daar ook. Prima. We gaan even sporten in het korten. Allereerst beginnen wij met voetbal. Michael Reiziger die krijgt voor het belangrijke kwalificatieduel met Noorwegen, of beter gezegd tegen Noorwegen, extra versterking. Givaj Segiel is na Nederland-Duitsland doorgeschoven vanuit Oranje. En Jaden Slory van Willem II is eveneens aangesloten. Jong Oranje staat aan 5 wedstrijden, slechts 4e met 5 punten. En Noorwegen leidt de groep met 12. Vanavond wordt het trouwens gespeeld om 6:30 in de Adelaarshorst. Dan weet je dat ook weer. WK wielrennen. Nienke Vinken die pakte eerder deze week zilver op het WK tijdrit. Maar zag gisteren dat eigenlijk bijna alles tegen zat. Ze ging op ruim 40 kilometer voor de finish onderuit. Reed daarna door met materiaalproblemen. En twijfelt achteraf of ze niet eerder van fiets had moeten wisselen. Uiteindelijk werd Vinken slechts 13e. Ruim 2 minuten achter wereldkampioene Victoria Schladonova uit Slowakije. Vandaag om 3:00 vanmiddag de belofte mannen die dan gaan fietsen met 5 Nederlanders aan de start. Nog meer WK wielrennen. De 18-jarige Benjamin Noval werd gisteren wereldkampioen met de junioren en pakte daarmee na zijn tijdrittitel ook goud op de weg. Hij is pas de tweede renner ooit die op 1 WK bij de junioren zowel de tijdrit als de wegwedstrijd heeft gewonnen. De andere was natuurlijk, ja, Remco Evenepoel. Dat had je zien aankomen, denk ik. En dat was in 2018. Noval reed de laatste 26,8 kilometer helemaal solo. Kijken we even verder. Hier hebben we ook nog wat. In Londen begint vandaag de Laver Cup. Rod Laver, u kent hem nog wel. De openingspartij is Casper Ruud tegen Francisco Cerundolo. Gevolgd door Jakub Mensing tegen Brendan Nakashima. Vanavond spelen onder andere Alexander Bublik en de jonge Spanjaard Rafael Godard. Afsluitend dubbele Carlos Alcaraz en Mensing voor Team Europe. Pakken we hier deze nog even mee. Dat gaat over de Nations League. Mark van Bommel, dus de grote van Bommel, debuteert nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
6: Welkoop.
9: Weet wat te doen.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis. Pakken.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
22: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
21: Alleen vandaag bij Bol Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
23: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
29: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebelt.
0: En wij zijn bij jou met de derde vrije training. Ik weet, het is vrijdag, maar alles is anders in Azerbeidzjan. Dus vandaag derde vrije training en kwalificatie. En morgen dus de wedstrijd om 1 uur Nederlandse tijd. 15e ronde van het wereldkampioenschap. En we zijn in de straten van Baku, Azerbeidzjan. Morgen worden er 51 rondes gereced. De lengte van de baan is 6 kilometer en 3 meter. En ik heb begrepen nog 14 millimeter, maar die zeggen ze er nooit bij. Eerste winnaar was hier Rosberg. Laatste winnaar vorig jaar Max Verstappen. Die het weekend eigenlijk helemaal niet zo slecht begonnen is. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft aan rubber. Zoals bijna altijd op stratencircuits. Alles aan de zachtste kant van het spectrum. De rode soft is de C5. De gele medium is de C4. En de harde band is de C3. En zo ligt het circuit aan de Kaspische Zee er op dit moment bij. En gaan we ons dus opmaken om te kijken wat de heren ten opzichte van vrijdag naar de zaterdag doorgeteeld hebben. Belangrijk altijd in het begin. En daarvoor schakelen we even naar Max. Wat zijn de temperaturen ter plekke?
1: Een 25 graden buitentemperatuur en 43,5 graad track temperature, dus de baantemperatuur. En er staat heel weinig wind, maar 1 meter per seconde. En hij is vooral heel erg aan het draaien. We zien nu 3,9, maar hij is heel veel aan het draaien. Nu staat het noordeast. Ik heb op mijn scherm nog noord. Ik zag 2 seconden geleden west staan, dus het gaat alle kanten op.
0: Oké, zo gaan die dingen. De fans zijn er klaar voor. Ik hoop dat de mannen er ook klaar voor zijn. Mocht je gisteren niet de updates meegekregen hebben. George Russell was in de tweede vrije training het snelste. Met een halve seconde maar liefst. Dat lijkt heel veel. Dat gaatje zal vandaag wel weer verkleind gaan worden door anderen. Daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. Antonelli dus tweede op een halve seconde. Verstappen derde op 1/18 van een seconde. Ik had niet het gevoel dat hij zijn motor al helemaal open had staan. Maar vanaf de derde vrije training moet je rijden met een motorstand. Waarmee je de rest van het weekend ook rijdt. Charles Leclerc vierde. En dan komt het gat weer 1,1 seconde. Lewis Hamilton vijfde op 1,3. Dat zijn best grote gaten. En dan tegenvallend met de B-spec auto, want zo zou je het kunnen noemen. Lando Norris, die zei ook, ja, het voelt als een beetje een dolksteek. En ja, we moeten wel wat veranderen aan die auto. Ze hebben wat veranderd aan die McLaren, hè? Ja, we hadden gisteren getrut met de bargeboard eigenlijk. En dan moesten de tie-wraps kwamen er boven.
1: De bevestiging van de bargeboard, die hield het niet helemaal vol. Dus dat inderdaad ook tie-wraps gewoon gedaan. Geestig. Hebben ze nu weer gewoon één wat grotere, stevige stang.
0: Ja, net als dat we ze juist bij de Ferrari zagen. Juist. Voor de gelijkleggers, we hebben al een klokje en dat scheelt altijd. Hè, want we gaan beginnen over 1 minuut en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Dat lijkt mij een mooie, lange gelijklegger. Zoals hij er zou kunnen zijn. Kimi Antonelli is de leider in het kampioenschap. Altijd bijzonder dat op vrij en zaterdagen daar een stand in beeld komt die totaal niet kan veranderen. Dus het is alleen maar een aanwijzingje. En hier dus het team van Red Bull Racing, waarbij we eigenlijk kunnen stellen dat elke keer dat Verstappen op welke set banden ook naar buiten ging, die continu in de top 3 zat. En dat is vaak een goed teken.
1: Ja, dat is zeker een goed teken. Ten eerste, dan is er vertrouwen bij Verstappen. Dan kan hij meteen vanaf de eerste ronde vol gas gaan. Maar dat betekent ook dat de auto goed gebalanceerd is op elke compound band. En dat wil je wel hebben hier, zeker in de straten van Baku.
0: Ja, nieuwe vloer onder de auto gezet. Onder andere en een aantal andere dingen. Ook de louvres voor de koeling hebben ze wat mogen en willen veranderen. Dan denk je, ja, dat is voor de koeling. En dan denk ik, ja, wacht even, dat is om de warme lucht daar weg te krijgen. En warme lucht stijgt, dus die wil je onder de onderste plane van je achtervleugel hebben. Waardoor er uiteindelijk misschien wel 0,0 whatever meer koude lucht naar boven geduwd wordt, waardoor je een fractietje meer. Want zo hot air management noemen Formule 1 teams. Dat is echt een ding dat de meer niet weten.
1: En we weten natuurlijk met onderhand ook wat we bij de Ferrari zagen. Dat kleine flapje bij de uitlaat. Dus ook ja, warm lucht natuurlijk onder die vleugel proberen te krijgen. Ja. Dus, het zijn wat je zegt fracties van downforce punten wat ze willen hebben. Maar ja, elk punt scheelt op dit moment in het kampioenschap. Het
0: mooiste verhaal van hot air management vind ik British Touring Car Championship ooit met een Nissan. Die auto was zwaar onderstuurd en zwaar onderstuurd. En ze snapten er geen bal van, Maar binnen in die auto was het heel warm. Dus hebben ze bij de achterramen, want dat was gewoon een touring car, hebben ze bij de zijachterruitjes, hebben ze 2 van die ronde gaten gemaakt, zodat die warme lucht eruit kon. Onderstuur weg.
1: Ja, warme lucht stijgt, dus het wordt lichter.
0: Dat is echt bijzonder, hè? Goed, je weet het inmiddels hoe dat gaat in die derde vrije training. Mannen hebben gisteren allemaal grotendeels wel kunnen doen wat ze wilden. Ik heb begrepen dat er bij Aston Martin weer motoren gewisseld zijn. Want ja, dat ging toch echt niet tof. Die jongens hadden een topsnelheid. Daar waren ze in de Formule 2, nog werden ze daar nog niet bang van. En dat betekent vaak dat op het moment dat die pitstraat open gaat voor de derde vrije training, dat men denkt, het zal wel. Hier zegt Men van AWS. Dit is wat er tussen Australië en Spanje gebeurd is. Mercedes nog steeds de snelste auto. McLaren heeft bijna 16e van een seconde weten te winnen ten opzichte van Australië. Ferrari en Red Bull Racing allebei 2700ste. Racing Bulls 3200ste. Audi 3500ste. En Alpine heeft natuurlijk een enorme jump gemaakt. Die hebben gewoon 16e weten te pakken. Teams die in de achteruit gegaan zijn vanaf Australië. En ook dat is best logisch. Haas, want ja, die zat in het begin van het jaar nog wel lekker erbij. Hebben ergens bij 4600ste verloren. De Williams 3500ste verloren. Cadillac gaat ook wel weer wat beter. Die hebben 2600ste gewonnen. Die hebben eigenlijk dezelfde stap gemaakt als Ferrari en Red Bull. En Aston Martin, daar staat behalve de bankrekening van Lawrence Stroll, staat alles ongeveer in de rood qua cijfers. 58 en 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, zegt de klok. En Carlos Sainz staat te wachten. Gaat hij weer een podium pakken? Mwah, denk het niet. Vorig jaar wel. Briljante kwalificatie, stond natuurlijk tweede. Had ook heel veel te maken met momentum en allerlei rode vlaggen. 6 rode vlaggen in de kwalificatie vorig jaar. Ik hou me hard vast voor vanmiddag. Maar goed, jij hebt mazzel, want dan zit Koen Bakker hier. Dus dan mag hij het vol lullen. Ze gaan het proberen. En stratencircuits is vertrouwen opbouwen.
1: Ja, dat is het zeker. En zeker, we zitten natuurlijk nu met de 50-50 motoren. 50% verbrandersmotor, 50% elektrische motor. En we hebben al vaak genoeg gezien dat op een gegeven moment die elektrische motor echt wel in één keer een peak performance kan geven. En hier op een straatcircuit wil je zo dicht mogelijk langs de muren rijden. En als zo'n elektrische motor net even een piek geeft, dan kan de auto een beetje afgaan. En dan kan je de muur raken. Terwijl we hier net de McLaren in beeld zagen met dan de verbeterde sidepod of de bargepod in bevestiging.
0: Steun eigenlijk. Om hem op zijn plek te houden dat hij niet naar buiten wapert.
1: Ja, want dat is waar Oscar Piastri en Lando Norris gisteren heel veel over klaagden. En ook in de eerste vrije training ook meermaals naar binnen zijn gegaan. Ja. Om daar meerdere tijdrips op te doen.
0: Ja, dat is wel de snelste oplossing. Of gaffertape. Maar ja, dat is wel lastig om een horizontaal ding met gaffertape vast te plakken, zeg maar. Van links en naar rechts en whatever. Over McLaren gesproken, dat is ook wel interessant. Die Rob Marshall die daar werkt, die heeft eigenlijk gezegd van ja, het is eigenlijk grappig wat wij ontdekt hebben dit jaar. Dat er ongelooflijk veel performance te halen valt uit de achtervleugel van de auto's. Hij zegt, ik zal het eerlijk zeggen, wij hebben 8 achtervleugels ontwikkeld voor dit jaar. En tot op heden hebben we er maar 3 gebruikt. Dus we hebben voor diverse circuits circuit-specifieke achtervleugels die de ene keer conventioneel zijn, de andere keer medium downforce, de andere keer hoge downforce, met daarbij de behorende afstellingen en alles wat daarbij hoort. Maar dat is op zich wel interessant. Ook dit is Baku. We zien op dit moment de auto op de baan van Pierre Gasly. En ja, in het middengedeelte van de stad zijn nogal veel bomen. Ook daar is het langzamerhand herfst aan het worden. En dus liggen er heel veel blaadjes. En hebben dus monteurs in de pitstraat tijdens als ze binnenkomen een extra taakje.
1: Ja, die moeten gewoon de inlets, de sidepods, die moeten ze gewoon schoonmaken van alle bladeren. Want als er een blad voor een radiator zit, ja, dat scheelt meteen koeling. En wat je zegt, deze auto's rijden echt op maximale performance. Dus minimale koeling, om zomaar eventjes te zeggen dat ze wel genoeg koeling hebben. Maar als er een blad voor zit, ja, dan kan het toch wel kritiek zijn. En we zien nu al aardig wat blaadjes op de bargeboardsteun zitten van de Alpine. Zal zo meteen op het rechtstuk wel hopelijk eraf waaien.
0: Ja.
1: Maar hopen dat er niet meteen de sidepods in waait.
0: Er zit ook voor de radiaturen zit ook gewoon altijd een bescherming tegen steentjes en allerlei andere dingen. Maar ja, daar wappert zo'n blad tegenaan. En voor je het weet ben je 10-15% van je koeling kwijt. Ja, dan wordt het toch een lastig verhaal.
1: En we weten nog een paar jaar geleden op Spa-Francorchamps. Volgens mij was dat de tear-off toen van de Verstappen bij Leclerc. Ja. Die de sidepod binnenging volgens mij. Of een brake duct. Of een van de twee in ieder geval.
0: Nou, het is vaker gebeurd. Voor brake ducts, achter brake ducts.
1: Maar die moest gewoon naar binnen omdat het oververhit raakte.
0: Ja, klopt. Dingen gebeuren. Helemaal als je je achterin raakt, dan word je niet vrolijk. Dit ga je dit weekend ook veel zien. We zien dus dat Gasly op dit moment het rechte stuk opkomt. En die is zeker niet aan het doorblazen. Die rijdt hier alleen maar op de verbrandingsmotor. Is nog aan het slingeren. Hier heb je helemaal niet nodig dat je elektriciteit los doet. En dat doe je pas vlak voor start-finish. Want de run naar bocht 1 is 200 meter. Daar ram je een stukje batterij eruit. En vervolgens wordt dat allemaal wel weer opgeladen. Dus het extreme superclippen, wat je zou verwachten op een lang rechtstuk van 1,2 kilometer, dat is er eigenlijk, ik zeg niet, bijna niet, maar niet zoals wij gedacht hadden. En dat komt omdat in al dit stratengedeelte, elk moment dat deze motoren van hun gas afgaan, wordt er wat bijgeladen. Elk moment dat ze aanremmen, wordt er wat bijgeladen. Ik heb gisteren kregen we keurig weer een halo waar er weer zo'n batterijtje bij zat. Dan zie je dat hij eigenlijk 3/4 van de ronde op 3/4 vol zit. Want je kunt het hier ook niet op heel veel punten kwijt. Onboardgeluid is van Den Pierre.

0: Aangekomen in bocht 5. Hier rijden de auto's dus eigenlijk links en rechts van elkaar. Je ziet ze alleen aan de andere kant, want daar ligt dan weer het rechte stuk. We gaan naar het smalste gedeelte van het circuit, daar waar gisteren Arvid Lindblad crashte. 7,6 meter breed. Ja, dan moet je hem wel goed neerzetten. Charles Leclerc die daar ooit afging met de beroemde boordradio I'm so stupid, I'm so stupid. En nog een keer of 6 erachteraan. Leclerc heeft trouwens wel een goede slechte staat van dienst hier. Met 4 pole positions en helemaal nooit wat gewonnen. Dat is ook niet tof. Je merkt ook dat er een x-aantal coureurs zijn die tegenwoordig los van het alfamannetjesgedrag toch denken, ja, pole position, is dat nou extreem belangrijk? Nee. Wil ik hem hebben? Ja, zeker, want zo zitten ze in elkaar. Tijd in de vrije training die er vorig jaar gereden werd was een 1.41.2. Was maar 700ste sneller dan tijd in de vrije training 2. Dus we moeten niet verwachten dat ze vandaag nu in één keer een 43.0 gaan rijden. Als ze dat wel doen, dan hebben ze gisteren nog veel in de knip gehouden. En Gasly gaat de eerste tijd van de dag neerzetten. Dat is een 1.50er op de mediumband.
1: Terwijl ook de andere Alpine van Colapinto op de baan is op dit moment. Rijdt nu ingaan van bocht 8-9.
0: Ja, dat was wat gedoe hoor, naar Madrid. Hier zie je de bladeren die onze vrolijke vriend Pierre Gasly opgooit, wegwerpt en deels tot zich neemt. Dat was wat gedoe, want het was een beetje bonje geweest natuurlijk in Madrid tussen Colapinto en Gasly. Het heeft de familie van Gasly, met name uit Argentinië, ontzettend veel haatberichten gekregen. En ik zeg hulde aan Flavio Briatore, die is voor de camera gestaan. Die heeft gezegd, Argentijnse fans, ik vind het allemaal leuk en aardig. Moet jullie niet een beetje indammen, dan ga ik ervoor zorgen, en ik kan dat als teambaas, dat jullie Franco Colapinto niet meer voor de Argentijnse televisie zijn verhaal kan vertellen. Dat vinden ze natuurlijk niet leuk. En dat is ik vind het wel een soort pressiemiddel, maar ik vind het in dit geval gewoon goed gebruikt.
1: Ja, het is nu gewoon nodig. Want ja, we zien gewoon de laatste paar jaren zien we te veel dat gewoon online haat, jammer genoeg, heel veel en heel snel en vooal heel onnodig opkomt. Dus ja, dit doet de Priatore gewoon goed.
0: Je bent natuurlijk ook niet goed bij je pan dat als Gasly wat fout doet, dat je een bericht gaat sturen dat je zijn moeder dood gaat steken.
1: Nee, maar dat is nooit een reden daarvoor dat goed is.
0: Nee, sowieso. Nee, maar als je dan iets op Gasly hebt, dan ga je op Gasly richten. Maar ja, niet op zijn familie en op zijn... Nee, normaal.
1: Welkom in de tijd van tegenwoordig, helaas.
0: Ja, daarom noem ik het ook vaak de asociale media in plaats van sociale media. Dat is makkelijker te roepen. Ja, los van Alpine denkt iedereen van... ja, ik vind het wel prima. Het is trouwens wel grappig bij Alpine, dat wist ik niet. Weet je wie daar op de sim zit?
1: Ja, Daniel Kvyat. Ja. Ik zag hem vanochtend voorbij komen.
0: Dat had ik echt niet verwacht.
1: Nee, ik dacht die zit alleen in Amerika race hij nu. En in Japan doet hij volgens mij in het Japans GT-kampioenschap is hij aanwezig.
0: Ja. Nou, hij zit gewoon in Enstone. Ja. Zit hij op de sim allerlei dingen uit te proberen en te doen. En,
1: hij is natuurlijk wel een man met heel veel Formule 1 ervaring.
0: Ja, vooral hoe je mensen eraf tikt. Ja. Zoals Vettel in Rusland, 2 keer in dezelfde wedstrijd. In
1: de torpedo.
0: De torpedo, dat heeft hem ook zijn plek gekost hoor. Het meest bijzondere is, ik weet niet hoeveel mensen dat weten, maar Max heeft natuurlijk nu samen met Kelly een dochtertje. De andere dochter van Kelly, daar is dan ik Fiat de vader van. Dus daar zit ook wel wat racegenen. Maar goed, dat allemaal terzijde. Privé en familie is privé en familie, maar het is algemeen bekend. Dus wat dat betreft vertellen we ook geen nieuws. De klok staat inmiddels op 50 minuten en 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 nog te gaan. Als we zien dat Colapinto niet aan de tijd gekomen is van Pierre Gasly. 1,3 seconden heeft hij laten liggen. Valtteri Bottas nu onderweg richting bocht 3. Dat is wel het stuk hoor. Van tussen 2 en 3, daar liggen wel de meeste bladeren. Oftewel, daar staan de oudste bomen, want daar flikkeren die bladeren inmiddels al vanaf. Maar goed, 4, 5, 6, 7, 8 Formule 1 auto's verder zullen ze het zelf wel weer schoongeblazen hebben. Ze liggen ook allemaal aan de zijkant langs die betonnen muren die er staan. En de anderen denken allemaal van, nou, laat deze mannen maar even de stofzuiger zijn. Want dat is wat je bent, hoe flauw het ook klinkt. En deze jongens weten, ja, wij moeten straks, later vandaag in Q1... die volgens mij 2 uur vanmiddag is. 2 uur of 3 uur, moet ik even checken. Moeten wij 2 keer aan de bak. Dus ja, dan is het aan de rest om te zorgen dat ze hun die baan laten schoonvegen. En dat zij uiteindelijk precies weten

0: Die al wat schoonblazen. En als de organisatie slim is, gaan ze met een paar Utrechtse blaadblazers, want zo noemen ze ze in Utrecht, doen ze zoveel mogelijk even schoon. Maar ja, dan heb je nog, er rijdt een auto langs en er komt zoveel lucht vanaf. En
1: die bladen die bomen, worden gaan eraf getrokken.
0: Die bomen, die bladen die nog aan die boom hangen, liggen vanzelf weer op de grond.
1: Dan een virtual safety car.
0: Virtual safety car. Anybody?
1: Misschien voor de bladeren.
0: Iets op de baan. Er staat volgens mij niemand stil. Of het moet weer Olly Bearman zijn. Ja, hier zien we toch wel een slow-mo van Olly Bearman. Waarbij je duidelijk ziet dat er genoeg bladeren zijn. Maar wat, ik zie ook niks in die auto vallen. Weet je, dan zit je zijn. Er komt een virtual safety car. Dan komt de slow-mo. Dan denk je, wat is er? Het is alleen maar een mooie slow-mo van de bladeren. En de virtual safety car is alweer ending. Dus ik denk dat er misschien ergens iets van een auto gevallen is. Wat ze niet op beeld hebben. Dat er even een marshal dat moest pakken. En door, zeggen ze dan inderdaad, uiteindelijk. Als we kijken naar de topsnijder gisteren. Hè, dat was dus Russell 339, Alonso 309, Stroll 315. Dat zijn echt belachelijke verschillen. Die motoren zijn inmiddels gewisseld, dus ik hoop dat het beter gaat. Want ja, er waren maar liefst 8 Formule 2 auto's die sneller gingen in topsnijder dan dat Aston Martin ging. Ja, dat is wel een beetje beschamend. Maar ja, we zouden het hele seizoen op dit moment van Aston Martin een beetje beschamend kunnen noemen. Want ja, was het niet de grote goeroe Adrian Newey die wel even een auto neer zou zetten waarmee ze allemaal weer terug zouden kunnen komen op het podium. Een de grootste meesten op het podium zijn terechtgekomen waren de groene Red Bull, de gekopieerde auto. En ze hebben ook nog een keer een andere auto gekopieerd en dan gaat het een tijdje goed.
1: Net in de Mercedes volgens mij.
0: Ja, ook nog een keer. Ja.
1: Dus nog roze waren, was het de roze Mercedes.
0: Hadden ze een speciale fotograaf voor. En hadden ze iemand software laten schrijven. Dat als die fotograaf een foto maakte, dan moest hij altijd zorgen dat er een persoon in beeld was. Dat ze de lengte van die persoon wisten. En dan konden ze zo dus precies tot op de millimeter uitrekenen hoe groot, hoe hoog een onderdeel was. En dat gingen ze dan nabouwen. En los van het chassis en andere zaken hebben ze gewoon de aerodynamica dan hebben ze toen gewoon gekopieerd. Is volgens mij een stokje voor gestoken dat het in die zin niet meer mag. Maar
1: daar zijn sommige onderdelen zijn ook
0: openbaar.
1: Ja, openbaar, maar ook van de auto toen afgehaald. Want er leek toen te veel op Mercedes. Maar heel veel dingen hebben ze gewoon gehouden. Bijvoorbeeld Mercedes had in dat jaar echt de neus was soort van, zat een rond iets op. Of was een beetje bol. En die had in één keer hadden ze die ook. Maar zeiden van nee, die is niet gekopieerd, is toevallig.
0: Ja, nee, die hadden wel in de pijplijn zitten. Yeah, right. De vraag is welke pijplijn. Williams dit weekend dus met een vers chassis, wat lichter is. Ze hebben de auto dus af laten vallen. En om even aan te geven, Sainz riep daarvan, verwacht niet dat ik dit weekend in één keer enorme dingen ga doen. Want eigenlijk rijden we nu met de auto waar we het seizoen mee hadden moeten beginnen.
1: Nee, je misschien kijken wat bij Liam Lawson is gebeurd. Nou, remt, blokkeert eigenlijk. Ik dacht eigenlijk, misschien gaan we eindelijk zien waarvoor de virtual safety car eventjes was. Maar
0: helaas.
1: Blokkeert gewoon richting bocht 1, maar het laat snel zijn rem los en kan eigenlijk gewoon zonder moeite bocht 1 doorgaan.
0: 6 mannen hebben een tijd gezet. Gasly, Colapinto, Bottas, Lindblad, Lawson, Bearman en Sainz springt zojuist naar de 4e tijd. Op de mediumband, Bottas op soft, Lindblad op soft. Heeft natuurlijk een autootje moeten repareren vannacht, tenminste de monteurs. Er zal wel ietsjes aan tijd verliezen in dat smalle gedeelte, want hij zei gisteren ook, ja, ik miste. Ik denk op een millimeter raakte ik die muur. Ja, en dan is het wel gewoon rambam. Eerst met zijn achterband, toen met zijn voorband. Maar ja, deze jongens kiezen toch ook overal het maximale. Hè? Je bent ronde naar ronde, ga je een beetje dichter naar die muur, dichter naar die muur. Het mooiste is als je bij het uitaccelereren recht hebt staan. Dat als je binnenkomt, dat de markering van de band is, maar dat er verder niks krom staat. Dan heb je het helemaal perfect gedaan. Dat heet brushing the ball.
1: In Monaco zien we natuurlijk ingaan van zwembad. Hebben we natuurlijk dat mooie shot. Dat je ze echt precies al langs de vannen echt ziet schrapen zo.
0: Maar het goede is, en dat weet jij ook, die vangrailpaal, die staat niet zo vast als normaal staat. Die staat onder ook in een blok rubber. Dat als ze hem raken, ze duwen hem een beetje naar binnen. Dat vind ik helemaal geweldig.
1: Dat doen ze in de vrije training. Gewoon heel lichtjes tegenaan, dat ze gewoon net iets meer ruimte hebben.
0: Ja, dat klopt.
1: Het allermooiste voorbeeld, dan gaan we heel ver terug. Dan hebben we het in de jaren 80 Ayrton Senna in Dallas. Die op een gegeven moment in de race was hij bezig. En hij raakt vol de muur. En zegt, nou, de muur die stond 3 centimeter meer naar binnen toe. Iedereen zegt, dat is onzin. Dan hebben ze het opgemeten. Dat was precies. Ja. Stond een paar centimeter naar binnen. En daardoor raakte
0: hij
1: die muur.
0: Hij is met Teddy Maier op een scootertje die kant op gegaan. Om te zeggen van, kijk, zie je wat ik gelijk heb. Goed, Bearman gaat naar de 2e tijd. Lindblad heeft de 3e tijd te pakken. Ik was even aan het zoeken hoe het zat met onze vriend Stroll. Daar zag ik een topsnelheid van 293 km per uur. Dus dat is al wel weer wat een beetje beter. En de hoogste die er nu zitten zijn 305 en 301. Dat is wel niet op de speed trap. Maar dat is bij het 3e tussenpunt. zit altijd een beetje te zoeken waar ik de hoogste top.

0: Die zit niet in de app, hè? Hoogste topsnelheden. Nee. Dat af en toe wel wat bij. Het zit bij segments, maar dat is het. Niet de speed trap itself. Die wordt pas na afloop door FIA en FOM in dit geval vrijgegeven. Nou, meerdere mannen denken toch, laten we maar eens proberen. Waaronder Charles Leclerc. Dit is trouwens het mooiste punt op de baan, vind ik persoonlijk. Hè. Het is dus bocht 15 naar beneden naar 16. Dat is ook het punt dat als er veel wind staat, dat je daar best wel wat last van kan hebben. Er is wel wat wind, want ja, zo wordt Baku genoemd, de City of Winds. En hier hoor je ook weer dat Leclerc nog niet volle bak aan het stampen is. Wel op de verbrandingsmotor. Het is goed voor hem zo doorlopen als hij gaat beginnen aan zijn snelle ronde. Kijken of hij de toeren oppikt. Die nu pas overschakelen. Lando, we need to box this lap to change something. And we need to avoid high speed. Oftewel, ik denk dat daar ook iets los zit. Wat los zou kunnen wapperen bij hoge snelheden.
1: En ik gok dat het misschien weer iets met een bargeboard te maken kan hebben.
0: Lewis Hamilton heeft hij wel eens gereden met een losse headrest. Weet je nog? Die kwam op het rechterstuk gewoon ongeveer ter hoogte van de bovenkant van zijn helm. En dan zakte hij weer terug. Terug bij Charles Leclerc. Batterijtje in beeld. Als je beeld met ons hebt, de klok staat op 42 minuten en 10 seconden. 9, 8, 7, 6. Eén keer aanremmen, batterij op 3/4. Nog een keer aanremmen van half weer naar 3/4. En zo wil je hem aan het einde van de ronde, als je bij bocht 16 aangevangen, wil je hem redelijk vol hebben. Het smalste gedeelte zit hij op 90% en nu is hij vol. Uitaccelereren van dat oude stadsgedeelte is de batterij helemaal vol. Hij gebruikt hem hier wel weer een beetje. Laat hem teruglopen tot half vol voor het aanremmen.
1: Dan gaan ze in bocht 15 heel vroeg van het gas af. Puur om te laden alvast.
0: Hier komt hij aan. Kijk, hier gaat hij van zijn gas af. Laden, laden, laden. Bocht 16.
1: Hij breekt hem af.
0: En nu is hij vol.
1: Nee?
0: Ik denk dat hij het uitprobeert. Hij begint dus met een volle batterij het rechte stuk op. Want dat is een vrije training. Kun je ook zien van oké, als we dat hebben, tot waar doet hij het? En voor me haalt natuurlijk nu die graphic weg. Dit is het opbordgeluid van zijn teamgenoot, Lewis Hamilton. Nou, hij heeft niet echt doorgetrapt, dat was een 1,51. Dus je hebt wel redelijk gelijk. Maar ik denk dat het wel te doen was om te kijken, kunnen we hem in 16 vol krijgen en wat moeten we ervoor doen?
1: Ja, want Lisa, wil je natuurlijk echt ingaan voor bocht 16, batterij natuurlijk helemaal vol hebt. Het hele rechtstuk kan je gewoon deployen, ja.
0: Dat was hij. Dat was gelukt, alleen hij heeft hem niet gebruikt. Gasly nog steeds de snelste. Lawson tweede op 16e, dan Albon derde op 19e. Lawson op een mediumband, Lawson op een softband, Albon medium. Hulkenberg vierde op een seconde op een mediumband, dan Berman. 5, 6, Sainz, Lindblad, 7, Alonso en Stroll. Onderling verschil tussen de beide heren. Ook gewoon 0,7 van een seconde. En Lewis Hamilton met een paarse middensector. Dat betekent dat Lewis op dit moment die middensector goed voor elkaar heeft. En Leclerc is nu wel begonnen. Die pakt alleen in sector 1. Alleen in sector 1. 1,2 seconden op de tijd van Gasly. Ja, Hamilton moet naar de snelste tijd gaan. Ja, lage 46er, 1,46-1. En van de ene Ferrari zijn we weer bij de ander. Charles Leclerc dus.

0: Je hoort het ook, hè? Laden. Je hoort de toeren nog. Eigenlijk, door het daar te liften, hoef je ook minder hard aan te remmen. Dus het kan in de wedstrijd ook een trucje zijn. Kijk.
1: Je hoort het hier ook al eerder
0: gaan. 19 onder de tijd van Hamilton. En nu vol door.
1: Dank je.
0: Luisteren. Hier gaat hij. En daar start finish. 45-5. Dus superklippen wil ik het niet noemen. Het is wel klippen, want hij, je hoort hem. Hij blijft eigenlijk hangen. Hij gaat, je hoort hem. En dan blijft hij. Meestal blijft hij horizontaal. En dat is, als je het rechte stuk shot zou hebben, dat is ter hoogte van dat grote hotel wat je ziet. Daar vlakt hij uit. Zeg maar.
1: Zijn rekening gewoon uit dat we dan nog eens een klein beetje pad rijden op die topsnelheid te kunnen houden.
0: Ja.
2: Wat is er met Pierre Gasly gebeurd?
0: Oeps, dicht langs de muur. Buitenkantje kijken. Uitkomen 15. Nah.
1: Is nog te doen. 9 centimeter.
0: Kan nog makkelijk een telefoon tussen. Zo spannend stond ik niet. Verstappen inmiddels ook eerste tijd neergezet op de mediumband. En dat was goed genoeg voor de derde tijd. Daar gaat Hulkenberg nu onderdoor. Maar Hulkenberg heeft 1 getimede ronde meer staan dan dat Max dat heeft. Alleen Russell en Norris nog al een geen tijd. Als in beeld is de teamgenoot van Lando Norris, Oscar Piastri. Lindblad zegt, weinig grip, heel weinig grip. Ik weet niet of het door de wind komt, maar er is weinig grip. De windrichting is volop in de kont, om het even makkelijk te zeggen. In de laatste bocht 15 naar 16. Dus vlak voor de laatste bocht zit hij niet op je kop. Dat zou lastiger zijn, dan zit hij dus in de kont. Heb je windje. Windje mee. En hij is diagonaal van links naar rechts over het rechte stuk. Nou, bij Norris hebben ze of iets vastgeschroefd, vastgeplakt, teruggezet. Opvallend, hè, dat ze die 2 kleine vleugeltjes bovenop die halo hebben. Kijk, hier hoor je duidelijk dat hij nog helemaal niet doorloopt. Dus ook een 13e tijd op dit moment. En meteen remmen, hè? Want dan moet je aan de kant. Antonelli en is Russell ook op de baan? Ik
1: denk ja, zeker.
0: Het wel. Ja, we zijn net begonnen, hè? Ja, George Russell. Antonelli ook op de mediumband. Ook voor hem een 46er. Derde tijd op dit moment. 1 Leclerc, 2 Hamilton. Onderling verschil 16e. Dan Antonelli op een seconde. Piastri 4 op 1,4. Hulkenberg 5 op 1,5. En Verstappen 6 op 1,6 seconden. En daar komt George Russell naar een tijd pal achter Kimi Antonelli, maar wel de 4e tijd. 2 Ferraris, 2 Mercedes en dan een McLaren, een Audi. Heel veel updates Audi dit weekend ook weer meegenomen. Nieuwe neus, sidepods, dat is wel grappig. Dat was vroeger eigenlijk 1 deel. Daar hebben ze nu een soort aan de buitenkant een sleuf in gemaakt. Red Bull heeft dat ook. En bij McLaren hebben ze de vorm van de sidepod. Want Audi had best een aparte sidepod. Hebben ze die overgenomen van voordat deze update erop kwam. Dus eigenlijk heeft McLaren wat gekopieerd van Audi en lopen daar feitelijk 1 update op achter.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het mooie aan de Formule 1. Ze kijken naar elk team, ook al een team die wat meer achteruit rijdt. Ja. Daar kijken ze gewoon naar. Want ja, als zij zelf in bepaalde simulaties kunnen zien van, oh, dit heeft een verbetering of kan een verbetering zijn, dan rekenen ze het gewoon uit, terwijl Berman nu naar de 6e tijd gaat.
0: Ja, knap. Gisteren natuurlijk de problemen dat die pitstraat uitreed en die dingen stopt.
1: Geel.
0: En hebben yellow.
1: Nou, zagen we bocht 1 is iemand recht doorgeschoten. Dat is volgens mij Perez geweest.
0: Ja. Dit is Antonelli in 15. Heeft het buitenshot voor het vertrouwen? Of heeft hij hier een overstuurmoment? Dat gebeurt ook nog wel eens. Wel, onderstuurmoment. Ja, hij klimt wel wat op de curbs, maar niet heel veel.
3: There it is, first gust of the day.
0: Juist.
3: Ja, we're just talking about that. Kimi, 50 kph, turn 16, tailwind.
0: Ja, tailwind, hè? 50 km per uur in je kont. En dat voel je wel, want dan wordt die auto als het ware achter wat lichter dan je zou willen. Ook omdat de snelheid er niet zo hoog is. Op het moment dat je zelf harder rijdt dan die 50 km per uur, heb je er wel druk van voren. Maar op het moment dat je in lucht rijdt die al met 50 km per uur zichzelf
1: verplaatst, een beetje opgetild eigenlijk.
0: Dan is de downforce gewoon minder.
1: En dat is ook moeilijk aan dit circuit. Eigenlijk het deel dat we aan de zee rijden. Bijvoorbeeld waar we nu ook aan boord zijn bij Verstappen. En ook ingaan bocht 16. Daar heb je zo'n andere wind.
0: Max, ga door.
1: Omdat je aan de zee zit. En de rest, dat lukt wel.
0: Hij heeft een toe. Hij heeft een hele dikke toe.
1: Tweemaal zelfs.
0: Een dubbele. En gaan ze naar dezelfde tijd met 2/10 van een seconde. Slim gedaan, hoor. Die echt heel, heel slim gedaan. Dat was een van de Aston Martin. Nou, dat is niet zo'n hele lange toe die je kunt hebben. Leclerc reed daar nog voor, maar daar heeft hij geen toe van gehad. En dan zitten ze net zo dicht op elkaar dat ik niet kan zien wie die ander was. Oh, dat was Russell. Russell heeft onbedoeld. Die dacht natuurlijk, ah, ik ga bij Bottas of Bortoletto, die er ook zat. Stroll zat er ook. Ga ik een dingetje pakken. En we gaan het zien. Maar Hamilton gaat nu wel weer harder. En die is weer 2/10 sneller dan Verstappen. Maar Verstappen doet dat op een medium band. En Hamilton en Leclerc doen dat op een soft band.
1: Russell, de man die natuurlijk gisteren heel veel toes heeft gekregen.
0: Ja. Maar die heeft ook lange tenen. Onboordgeluid bij Piastri vandaan. Het belangrijkste wat je wil als Formule 1 team, als je een mega update meebrengt, is dat de correlatie klopt. Wat hebben we in de windtunnel gezien? Wat zien we nu we rijden op het circuit? Hadja krijgt ook een sleepie. Maar Hadja staat er nog niet lekker bij. 17e op dit moment. Lando Norris is een uppie, terwijl Leclerc paars laat noteren in sector 1. De plaats waar de microfoon op de McLaren zit is een andere dan bij andere. Hij klinkt dof. En die auto, die motor is natuurlijk gewoon een Mercedes-motor. Klinkt hetzelfde als alle andere. Norris moet van 18 wel even een tijd neer gaan zetten. Daar zal hij wel vrolijk worden. Dat doet hij ook. Achter Piastri naar de 5e tijd op dit moment. En dan kijken wat Leclerc en Russell kunnen. Met nog 33 minuten en 4, 3, 2, 1, 0 te gaan. Mooi rechtstuk. Op de microfoon af. En dan er voorbij blazen.
1: En dan hoor je ook echt de wind die...
0: 2/10 voor Leclerc.
1: Voorbij komen van de auto's.
0: En Russell ook niet. Het is opvallend dat die jongens dus allebei... ik denk geen deployment meer hadden. Want die hebben allebei een slechte laatste sector. Daar waar Russell gisteren juist met die topsnelheid ook daar zo goed was. Dus het kan best zijn dat ze zeggen... Ah, we hebben een surplus aan top. We gaan even wat invullen. Inleveren. Te veel ingeleverd. Jammer dan. Nou, riep dat Hadja er nog niet zo lekker voor stond. Hier komt Max op de boordradio.
4: Ja, yeah, car is very numb in the last, like 2016, with the wind very tricky.
0: Zegt eigenlijk hetzelfde als we juist hoorden, hè? Want daar was de first gust of wind. Hij zegt, de auto voelt een beetje gevoelloos. Dus, oftewel,
1: de log.
0: Ik voel niet of hij op mijn voorkant of op mijn achterkant leunt. Dat.
1: Ja, het is puur de wind.
0: Ja, puur logisch ding. Hoe kan ik het makkelijk voor je uitleggen? Als je met een boot vaart en je vaart 6 mijl per uur naar het westen... dan ga je 6 mijl per uur tot je in een golfstroom terechtkomt... die van zichzelf al met 6 mijl per uur gaat. En jij vaart ook 6 mijl. Dan ga je dus ten opzichte van de aarde met 12 mijl per uur vooruit. Omdat je in water zit wat zich ook verplaatst. Beetje als ik het kan zeggen. Maar goed, kan dus ook tegen je werken in dit geval. Onboordgeluiden bij Franco Colapinto vandaan. Terwijl Antonelli een goede eerste sector laat noteren... zitten we nu met de twee Ferraris... Dan Verstappen die 31 honderdste langzamer is dan Leclerc. Op een compound harder. En Colapinto die van 11 naar 10 gaat op 1,6 seconden. De grote verschillen die je ziet, laten we eerlijk zijn... tussen nummer 1 en nummer 10, 1,6 seconden... is omdat het straatcircuit is. Ze zijn nog allemaal bezig van opbouwen, voorzichtig zijn, kijken. En dan gaan ze straks kwalificeren. En dan denken ze, oh ja, het kan wel. En dan is het weer... Rats klas kaboom. Stroll heeft een probleem. Wat gek. Zou je die verwachten? Dus die daar gaan staat op een heel raar punt. Hij rijdt wel weer, denk ik. Off-track Stroll. Goed gezien. Bocht 4.
1: Nee, weer geel. Dus waarschijnlijk heeft hij weer aan de kant gezet. En weer weg. Gaat lekker.
0: Nou, ik denk dat hij tussen de meetpuntjes staat. Dat hij daardoor zo'n ander langs rijdt dat hij getriggerd wordt. Een deel van die dingen gaan automatisch. Oh, lekker zeg. Het is ook weer een hele fijne toe.
1: Zet hem de snelste tijd neer.
0: Ja. Maar dat was niet vanwege de toe. Want hij gaf die toe aan Leclerc volgens mij. Antonelli 45-0. 47.000 sneller nu dan Lewis Hamilton. Leclerc daardoor op 2/10. Verstappen op 2/10. Russell op 3/10. Om het maar even één cijfer achter de komma te houden. Hulkenberg de beste van de Audi's op 11. En hier zien we Lance Stroll uitstappen. Ja, iets met gifbeker en leeg en nooit vol geweest en weinig gif. Dan hebben we het ongeveer samengevat.
1: Nee, dat je perfect woord zo. Maar ik moet zeggen, veel problemen tot nu toe in de vrije training. In vrije training 1 zag ik ook al heel veel rijders uitvallen met motorische problemen, hydraulische problemen.
0: Ja.
1: Meer dan eigenlijk normaal.
0: Antonelli ook, ja. En dat is ook niet prettig aan het begin van de eerste van de 3 triple headers die we nu hebben. Dat betekent ook, ja, natuurlijk, dat kost allemaal geld. Maar je kunt onderdelen laten invliegen. Maar het gaat ook een beetje wat je... wat je bij je hebt, wat je nodig hebt. En waarvan je denkt, oké, maar goed, ook dat is weer... Er zijn jongens die zijn part specialists. Die houden alles bij. Elke kilometer die een voorwielophanging, die een draagarm, die een tandwiel, die een wheel bearing maakt, houden ze allemaal bij. En zodra die als de mileage zit, halen ze een nieuwe. En zodra ze zien van, oh, er moet er weer komen, dan gaan ze contact opnemen met de fabriek. En dan komt de volgende ochtend komt er weer een pakketje. En dan hebben ze weer aangevuld wat ze nodig hebben. Dat is echt, 's ochtends vroeg op paddocks net een postdienst. Komt soms gewoon een heel busje binnenrijden. En die stopt gewoon bij dat team, deuken doos eruit. Bij dat team, twee dozen eruit. Bij dat team, drie kleine doosjes eruit. Het is net Amazon. Als ze al komen, hè. Maar het voordeel is dat op een Formule 1 paddock kun je niet zeggen... ja, we waren er, maar u was niet thuis.
1: We hebben aangebeld. Ja,
0: Russell gaat weer een tandje harder. Ja, ze zijn nu echt wel een beetje bezig. Ben ik nog benieuwd of de jongens zo dadelijk nu wat longruns zullen gaan doen. Oh, stappen mist weer, net als gisteren. Bocht, hij weet hem daar wel goed om te gooien steeds. Moet hij voorzichtig zijn met terugrijden. Kijk, hij kan wel kijken naar links. Oh, dan moet hij wachten. Sluit hij aan achter Hulkie. De tweede keer dit weekend op hetzelfde punt. Wellicht heeft hij nu iets anders geprobeerd. Omdat hij eerder zei, die auto die is een beetje gevoelloos daar. Komt hij aan? Oh nee, dit is de eerste keer. Dat was Lewis Hamilton die zich in bocht 1 verremde. Nou, daar is ruimte zat. Als in ruimte zat. Dit is al Stroll. Toink, raakt ook gewoon de muur links. Hè. Wat is het ook, een ei.
5: Is dat wel?
0: Ja.
5: Just puncture, I think.
6: All right, we need to stop the car somewhere safe, Lance. Stop the car somewhere safe.
0: Ja, had dat dus gewoon rechtdoor kunnen rijden, doet dat dan niet. Stop de auto op een veilige plek, rijdt hij door naar bocht 4. En hier het moment van het verremmen van Verstappen in 15. Wat ik zo goed vind, is hoe snel die kiest, hè.
4: If for once this car wouldn't jump like a kangaroo. My god.
1: Ik wou het net zeggen, ja, de auto zie je gewoon bij het ademen. Zie hem en je hoort hem ook gewoon stuiteren. Ja. Het is wel een stap al meer overklaagd. Ja, terwijl ook Antonelli hier rechtdoor schiet. Volgens mij is dat in bocht 7.
0: Maar je ziet dat ze zijn allemaal hun grensjes aan het verleggen. En ze komen erachter. Oh ja, wat ik dacht, dat kan dus niet. Als deze auto eens een keer niet als een kangaroo zou springen. Wat een tegeltje.
1: Ja, zeker in bocht 15, waar we al meerdere coureurs hebben gezien... dat ze heel vroeg van hun gas afgaan, terwijl we weer geel hebben.
0: Ja. Ja, het is,
1: kijk wie daar stilstaat.
0: Hamilton.
1: Ja, bocht 3.
0: Ja. Nee, ik moet heel snel met je ogen over de driver trekken. Maar
1: en hij rijdt alweer.
0: Die loopt een beetje... Ja, maar die is gewoon rechtuit gegaan. Die heeft net als Max zijn auto omgegooid en door. Maar ik vind het wel mooi dat Verstappen zo vroeg zijn verlies pakt. Hè. Daardoor wordt er geen schade. Als je denkt, ik haal het nog wel, dan is het half bam en hang je in de muur. En hij blokkeert en denkt, oké, man, meteen helemaal uiterst rechts. Staat hij goed? Vrot. Laat niet eens alle energie uit de auto vloeien. Gooit hem meteen om. Staat in de goede richting en kan dus door. Teamgenoot Hadjar inmiddels naar de 8e tijd gegaan... in deze 3e vrije training van de Grote Prijs van Baku. Later vandaag om 14:00. Dus hebben we de kwalificatie. Ook natuurlijk allemaal live hier op GPR Sportradio. En morgen op de zaterdag om 13:00 des middags de race.
1: En nu Leclerc was recht doorgeschoten. Ook in bocht 3. Daar gaan we zien op het scherm.
0: Ja, Ferrari zit dus een beetje met de duim onder de kin. En daar is de volgende. Nou, als het bij geel blijft, vinden we het niet zo erg. Maar we moeten natuurlijk niet weer zo'n kwalificatie hebben met rood en rood en rood en rood. Dat is Alexander Albon. Die hem eens achteruit gezet heeft om daar weer... veilig weg te kunnen rijden. Piastri zegt wat.
7: Very low confidence. 6 to 10 one. Very unpredictable. Everyone else feels more as okay.
8: Copy.
1: Goede boordradio van Piastri. Hij zegt dat hij gewoon heel weinig vertrouwen heeft. Ingaan van bocht 1. Rest voelt oké. Okay, dus dat betekent dus dat hij daar gewoon heel veel moeite heeft met de wind.
0: Ja.
1: De auto daar heel veel last van heeft. En daardoor niet weet of hij vol kan gaan. Dat we hier aan boord zijn bij Albon.
0: Ja, dat was al geel.
1: Ja,
0: zag
1: je
0: dat
1: zeggen. Nou, hier groen. Hop, gewoon rechtdoor.
0: Control Alt Delete achteruit zoeken. Klonk.
1: Echt bij terugschakelen.
0: Hier Hamilton.
1: Doorgaan.
0: Ja, hier Hamilton. Ja. Wel een keus. En omgooien. Ik weet nog dat ik in het verleden volgens mij die Logan Sargeant een paar keer heb zien proberen. En dan lukte dat niet. En dan moet je 3 keer steken, 4 keer steken. Je moet hem echt met vertrouwen omgooien.
1: Die deed hem, die bleef 90 graden steken eigenlijk.
0: Ja, niet normaal. Ja, ik ga niet zeggen dat het een pannenkoek was, maar het was zeker een cryptuzet.
1: Het goede is wel om te zien dat de coureurs eigenlijk al heel snel hun verlies nemen. Normaal blokkeren ze en dan schieten ze rechtdoor. Maar ze merken wel gelijk, gaat niet, hup, omdraaien de ding.
0: Moet op het straatcircuit. Als je dat niet doet, heb je meteen schade. Als je denkt, het lukt toch wel. Ik vind het alleen maar heel verstandig. Maar ja, het is niet lekker voor je, ja, voor je vertrouwen. Want je moet de ronde na moeite weer opnieuw opbouwen. Russell is voorlopig de snelste. Maar Lando Norris begint nu aan een goede ronde met de snelste tijd in sector 1. Ocon op de voorgrond. Die geeft een mooie toe aan Liam Lawson. Wat kan Lawson daar dan mee? Niet zo heel veel. Die blijft op de 15e plaats steken. Terug aan boord bij Lewis Hamilton. Hij heeft daar Perez onder andere voor zich. Ze zijn net te ver weg. Gaat hij geen dik voordeel van hebben. Daarvoor zit ook nog Lindblad. Kijk, hij ziet ze net niet. Daar zie je ze net steeds weg. Kijk, hier is het punt waarvan ik riep, de ene rij rijdt langs de andere rij. Maar dat zie je als je op de baan rijdt, zie je het niet.
1: Norris die veel tijd verliest in sector 2.
0: Ja, want dan gaat er binnen. Het breekt hem af. 23 minuten. Ja, je zou nu 1, 4, 5, 6 ronden lang longrun kunnen maken. En dan naar je kwalificatierunners gaan. Die beginnen normaal een beetje rond 18 minuten te gaan nog. Dus we gaan het zien. Want als je gisteren je kilometers hebt kunnen maken, je meent het te weten. Want ik denk dat er heel veel jongens zijn die de harde band gisteren gebruikt hebben. En dat is het. Ik heb heel veel jongens gezien met 1 setje hard en 2 setjes medium nog over. En ik heb een aantal gezien die 1 set hard en 1 set medium over hadden. Dat waren de McLaren's. Dus die zijn eigenlijk wel een beetje soort met van klaar met wat ze eronder hadden zitten. Dus Rapiasi op dit moment een gebruikte set, laat dat logisch zijn. Tegenvallen onderin. Ja, een beetje Bortoletto. 18e hoort daar niet. Lindblad zou er niet horen. Maar ja, als Lawson 2/10 voor je staat, dan weet je dat het daar in de auto nog niet helemaal goed zit. Hadjar is weer gestaag en rustig en kalm. De pace aan het opbouwen. Op dit moment de 6e tijd in de lijst achter Verstappen. Dat is dan 3/10 van een seconde. Dat is zo'n beetje het gat wat hij heeft. In de wedstrijden wordt dat 15e. Maar ik denk dat ook Heine binnen gaat. Ja, verbetering, verbetering. Het zal ook allemaal tijd gerelateerd zijn. Want wat voor jullie jongens ook kunnen, die pakken deze eerste 2 sectoren. En die plakken daar de goede 3e sector tegenaan van de ronde daarvoor bijvoorbeeld. En dan weet je, oké, dat is dus een rondetijd die we zouden kunnen rijden.
1: Ja, het makkelijk op dit circuit, de 3e sector is bocht 16 en rechtdoor rijden. Dus daar ga je niet heel veel informatie meer uithalen voor de rest. En hier gaan de harde banden volgens mij erop bij Hartje. Of zijn dat, zijn wel de mediums.
0: Nee, dit is naar binnen rijbanden zijn dit.
1: Oh, die heeft die ook de muur deels meegeraakt. Want er waren een paar gele strepen weg. Die dan boord zijn bij George Russell.
8: Er is een branch. Small branch. Right up the track into 3.
0: Er ligt een tak op het midden van de baan. Dus gaan we een virtual safety car krijgen. Want die willen ze wel weghalen, daar kan ik je vertellen. Want als die in je sidepod komt, dan word je echt niet vrolijk. Maar waar zijn de marshals? Of zegt de wind in Baku, wegwezen met die tak. Hebben ze een moment in beneden? Komt jou hoor, komt gewoon naar beneden. Voor de auto van Lindblad. Hatsa. Waarom nu, tak? Ja, die Lindblad zit er in die auto, die krijgt de tak.
1: Wordt ook leuk voor die cameraman tegen regisseur zeggen: ja, ik heb nu een tak in beeld die valt.
0: Ja, als hij net zo goed is als Verstappen was in Singapore, er is een giant lizard onder trek. Die was hij wel niet zo groot. Daar is die virtual safety car trouwens. Dat hij nu moet roepen, er is een boom op de baan gevallen. Ja, rennende Marshall hoor, die gaat hem gewoon. Pop, pop, pop, pop. Ja, het is virtual, dus ze weten het. Maar het andere gat was verder weg.
1: Aardig sprintje trekt hij hoor.
0: Ja, maar doet hij goed. Hulde. En wegwezen met die virtual safety car. Even een idee te geven, we rijden nu 1.44.7. Dat wil zeggen, Lando is snelst in sector 1. George Russell is snelst in sector 2. En Lewis Hamilton is snelst in sector 3. Nou, als je in jouw auto nou die 3 sectoren aan elkaar knoopt, dan ga je dus 7/10 harder. Want dat is wat er in de baan zit. Alleen, er is niet één coureur die alle 3 sectoren het beste voor elkaar heeft. En dat is dus de sleutel die ze moeten leggen. Ga ik met meer downforce rijden, ga ik winnen tussen, nou even flauw gezegd, tussen bocht 2 en bocht 15. Of neem ik wat minder en ga ik winnen vanaf bocht 15 tot en met bocht 1. verandering aan de voorvleugel bij Fernando Alonso. Dat zie je, dat was vroeger altijd, moesten met twee man gebeuren op de flaps. Dat hebben ze daar nu gecentraliseerd. Dus ze zit in het midden, net als bij Mercedes dat overigens zit. Waar staat die Vrolijkert? 20ste, 3,1 seconden. De man die zo hoopt dat er wat nog gaat veranderen met de motorreglement. Dus het was natuurlijk 50-50. Volgens mij zijn ze inmiddels een 60-40 aan het schroeven gegaan. En wordt dat volgend jaar nog een tandje beter als het zal gaan lukken.
1: En daarvoor natuurlijk ook de races die voor volgend jaar zijn ingekort. Zodat ze wat meer brandstof hebben, ja. Relatief gezien. Om die verbrandingsmotor wat meer kracht te geven.
0: Ik zei het gisteren nog tegen iemand. Het blijft natuurlijk bijzonder. En je moet het even in je hoofd halen. Dat je vroeger een Volkswagen 1.6 Golf kocht. En deed de motorkap op. En denk je, oké, dit is ook een 1.6. Dat is echt niet normaal. Er komt wel een bak vermogen uit.
1: Iets meer dan een golfje, denk ik.
0: Ja. Maar er zijn wel golfers die hard gaan, hoor. Ik heb wel eens wat rallybeelden gezien. Ik dacht van zo. Maar ja, die gingen dan weer zo hard dat ze mijn bocht water in de bomen hingen. Dus dat schiet dan ook weer niet op. Ik denk dat men een naadloze overgang doet van wat er gereden is. En dat ze de longrun laten gaan. Want ik kan me niet voorstellen dat Russell hier nu op een set soft een longrun gaat rijden. Maar dat zal het eerste meetpunt laten zien. Over een hele ronde raak je het een beetje 4,5, 5 seconden kwijt. Hij zoekt dus nu naar een tijd van rond de 1.36.8. Nou, hij zit er 94.000 onder, dus gewoon time attack. Lekker wel.

0: Zo. Die nam niet goed.
1: Komt perfect uit.
0: Heb ik het over het smalle gedeelte daar bij die toren, bij het kasteel.
1: Hij ziet ook meteen de tijd die hij wint.
0: Ja, niet normaal. Van een paar duizend, dus meteen een drietal. Het moment van insturen ging niet erop, hè?
1: Ja, maar het is echt, als het, hoe smal het is, hoe beter je timing moet zijn. Als je daar gewoon perfecte timing, zoals Russell nu heeft, dan win je zoveel tijd. Hij zit nu bijna 14 onder de tijd van zichzelf.
0: Dan is de vraag, wat gaat hij verliezen? Hebben ze ingeleverd ten opzichte van gisteren? Want dit was gisteren natuurlijk gewoon by far het makkelijkste en het beste. Even check in de house in de box en check in de box. Ja hoor, gaat gewoon nog even lekker door. Zo, die zit erop. Dit is wel de eerste echte kwalificatierunde we zien. En de rest gaat zich voorzichtig wit rond de neus pakken. 1/15 van een seconde. Het is veel. Komt Antonelli erachteraan? Ja, Antonelli komt er ook achteraan. Die doet pijn. 1/16 van een seconde. Dus Russell 1:44.1. Dan op 1/16 Antonelli. Russell trekt gewoon de lijn van gisteren gewoon door.
1: Ja, het mooie is, hij verliest 1/14 in die middelste sector. Waar dus dat smalle gedeelte zit, Antonelli.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat Antonelli wat marge houdt. Ja, hij is WK-leider als hij nu daar de auto afschrijft. Ik denk, nou, in de kwalificatie zal iedereen het me vergeven. Want dan heb ik het geprobeerd.
1: En aan de andere kant van Russell. Hij doet er nu 1 keer. Maar dit moet je wel 2 keer, 3 keer doen. Zometeen de kwalificatie nog. En dat is het moeilijke hier.
0: En wellicht heeft het ook te maken gehad met wat hij op dat moment aan elektrische deployment had. Als hij daar goed zat, dan is het dat. Want ik vond hem echt briljant hoe hij daar doorheen ging.
1: Ja, je hoorde het ook aan het motorgeluid.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Stappen bezig in een outlapje. Nee, jawel, einde outlap. Oftewel, de ronde tijd gaat nu meelopen. Als hij gaat aanremmen voor bocht 1... 146 kilo trapt hij daar op het pedaal. Het zijn 10 rempunten op dit circuit. Zit een beetje 20 seconden op de rem. Alles bij elkaar van de afstand van dit circuit van 6 kilometer en 3 meter... zit je 900 meter en een beetje op de rem. Je moet dat ding wel weer stoppen. Het is geen oval. Je denkt, we landen maar door. Verstappen met wel een verbeteringetje, zeg ik dan. Maar nog geen paarse sectortijden. Hij zou toch het liefst ook nu weer in de top 3 willen afsluiten om met een goed gevoel die kwalificatie in te gaan. 1/14 is daar veel. Maar we weten ook dat je in het middengedeelte 1/3 kan winnen. Moeten we ook reëel zijn. Dus even kijken hoe het zit bij bocht 15 met het aanremmen. Goed in de gaten houden.
1: Hij rijdt eigenlijk op dezelfde sector 1 tijd als hij in zijn snelste ronde tot nu toe heeft gereden.
0: Nou, dus als er een andere afstelling is, dan zou dat hier naar boven moeten komen. Het kan ook zijn dat hij vanwege drukte en de dreiging van gele vlaggen nu met een wat zwaardere auto begonnen is. Dat hij dus nu een run doet, een cooldown lap en weer een run doet om te kijken of dat is. En dan weet je dat die eerste ronde niet de beste gaat zijn.
1: Ziet er rustiger uit in ieder geval.
0: 15 was goed, hè? Bocht 15. 17e. Oké, ja, 17e kan nog steeds een plek 3 of 4 zijn, hè? Het zal wel 4 worden. Misschien verliest hij hier ook nog wat. Hij heeft marge naar Hamilton van 2/10. Voor hem doorlopen.
1: Russell gaat weer sneller.
0: Ja, precies waar die afvlakt schakelen ze van de onboard weg. Hij verbetert wel zijn tijd, denk ik, maar net niet zijn plek. Ja, klopt. 45-1.
1: Ja, hij verliest heel veel in de laatste sector. Ja. Een halve seconde eigenlijk op zijn eigen sector 3 tijd daar.
0: Russell weer goed langs dat kasteel. UNESCO weer werelderfgoed is dat overigens. Opladen, hoor je dat? Dit is duidelijk vroeger aanremmen dan nodig is.
1: Maar je ziet ook hoe rustig die Mercedes ook ingaan van bocht 15 is.
0: Kijk of ook hij ter hoogte van dat grote hotel, dat blauwe hotel links, of die daar ook begint af te vlakken. Ja, thank you, Vom. Verwacht je dat ze het weer doen als bij de anderen?
1: Als je heel goed luistert.
0: Nee. Kun je niet horen.
1: Alleen maar wind.
0: Kun je alleen maar van de onboard horen. Maar het Russell gaat naar 44-0. Wauw. Nou, kan Antonelli dan nu wel een beetje beter mee dan de 17e van zojuist? Of zitten we te kijken naar een Kimi Antonelli die, los van wat hij zegt, in zijn hoofd meer bezig is van jongens, als ik vanaf nu overal tweede word en er wordt af en toe een andere eerste, ben ik ook wereldkampioen, hè? Hier vlakt hij af. Op 2/10, dat is een goede ronde.
1: Een interessante bij Russell om te zien. Hij verliest 2/10 in sector 2, vergeleken met zijn snelste sector 2 tijd. Maar wint daardoor wel weer mega veel tijd in sector 3. Dus waarschijnlijk hebben ze daar gewoon een andere deployment mapping ingezet.
0: Ja.
1: In Piastri.
0: Valt McLaren nog wel tegen, kunnen we dat zeggen. Want we hebben 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 Red Bulls en 2 McLaren's achter elkaar. De top 8, oftewel de top 4 teams zijn goed vertegenwoordigd. En waar ze ook mogen en horen zijn. Lawson gaat nu naar een 9e tijd. En Piastri. Maar hij maakt ook wel een jump. Gaat nu naar 4 achter Leclerc en voor Lewis Hamilton. 12 minuten en 10, 9, 8, 7, 6 nog te gaan. Als we kijken naar Oliver Berman. Gisteren dus zo ongelukkig. Hele vrije training het putje in. Dat is jammer. En aan de andere kant, het is ook niet anders. Zo simpel is het.
1: Leclerc ook niet met een verbetering.
0: Nee. Lindblad wel.
1: Ja, maar de 10e tijd.
0: Ja, maar Lindblad is natuurlijk gisteren wel het een en ander aan vertrouwen kwijtgeraakt. Hè, met die klapper. Dat is gewoon een ding wat zeker is. Wat doet Alonso? Verbetert zichzelf naar 1.47.3. Dat is 3,3 seconden langzamer. Verstappen heeft nu een paarse minisector. Oei, mist daar een heel klein beetje zijn apex. De binnenkant van de bocht. Is wel aan het stampen, zeg ik dan voorzichtig.
1: Ik zet een prima sector 1 tijd neer.
0: Ja, zit ook dicht bij de muren. Dus die is ook wel echt... En dat heeft hij dus gedaan wat ik zei, hè. Dat is een eerste ronde op die band met een vollere auto. De tweede keer heb je iets minder grip. Luisteren. Ja, thank you. Het smalle gedeelte.
1: Hij staat nog wat marge.
0: Ja, en hij krijgt een toon, denk ik, zo dadelijk.
1: Net niet.
0: Ja, Piastri zal het niet eens die toelaten. Dan is er ook nog geel. Piastri is volgens mij aan de kant gegaan. Ja, die is slim. Dat is een korte gele vlag. 2 paarse minisectoren. Verstappen gaat wel een sprongetje maken. Maar het zal even afhangen van hoe zijn exit is. En hoe die doorloopt op het rechte stuk. We hebben nog 10 minuten te gaan. Dus we zijn dus al een beetje kijken. 1/10 op de tijd van Russell. Dan gaat hij sowieso naar P3. Ik weet niet of hij hier ten opzichte van Antonelli nog wat kan winnen. Of kan vasthouden. Toch nog wel vorm van Lawson met een toe. Ja, dit is wel een toe, hoor. Lawson slingert wel wat, maar dat maakt niet uit. Het gat is er.
1: Dat is een hele lekkere toe, hoor.
0: Ja, deze is fijn. Deze is lekker. Deze is prima. En 2e tijd en meteen geel. 2e tijd op 1/10. Mooie toe van Lawson. Of het zo bedoeld was, weet ik niet. Maar hij heeft er goed gebruik van gemaakt. Oeh, dat is weer een Ferrari. Die hebben geen fijne ochtend. Waaah. Sorry, ik dacht dat ik gewoon de muur in hing met dat ding.
1: Ja, wel een raar moment.
0: Bak onderstuur, niet normaal.
1: Terwijl Russell nog zich verrent in bocht 1.
0: Allemaal goed voor het zelfvertrouwen. 1 George Russell, 2 Verstappen op 1/10.
1: Kijk bij Hadjar.
0: Oeh, onderstuur. Brushing the wall. Niks spannends in mijn optiek.
1: Oh, daar ligt wel wat roods. Is het hard?
0: Plastic zakkie. Plastic zakkie. Oh, hoppatee, in de sidepod.
1: Nou, hij zit gewoon net op de sidepod steun.
0: Ja, hij verstoort de lucht, dus daar worden ze niet vrolijk van. En ook Bortoletto haalde bocht nummertje 1 niet. En die zie je dat die Bortoletto, onervaren, hij blokkeert, wil insturen en moet dan bedenken, nee, toch maar niet. Maar als hij dit in het smalle gedeelte gebeurt, dan hangt hij al in de muren.
1: Hulkenberg ook.
0: Ja, ze zijn allemaal, zoals ik net zeg, zijn allemaal hun grens aan het verleggen voor die kwalificatie van straks. Want dan is het echt duim onder de kin en dan moet het even gebeuren.
1: Wat ik wel opvallend vond aan de tijd van Verstappen in de laatste sector, ondanks die megatoe, was hij toch 1/2/10 langzamer in sector 3 dan zijn snelste sector 3 tijd.
0: Ja, eerst maar eens kijken wat Leclerc gaat doen, want die staat nu nog 4e. Ik heb zomaar een donkerbruin vermoeden. Nee, de laatste sector ook niet goed. Maar we weten natuurlijk ook niet, als je de ene keer zo'n windvlaag hebt en de andere keer niet, wat dat scheelt. Want als het is op je exit, oftewel dat rekent dat hele lange rechte stuk gewoon door.
1: En zeker voor de kwalificatie van vanmiddag gaat het echt wel een factor zijn. Dat we weer geel hebben.
0: Ja. Zolang het geel is, vind ik het allemaal niet erg. Het zijn allemaal kleine momentjes. Verremmen, kort, geel, boom, boom, door. En meestal is het dan bocht 1. Want dan is het snel, plop, plop en daarbuiten. En dan nog eens naar de 4/5e tijd. Gat, 18e. Dat is... Die gaan erbij zitten vanmiddag. Laat... Oaia! Russell. Best wel recht doorgegaan. Sorry. Achteruit gevonden. Maar dit is nog wel half insturend, toch? Ja, niet helemaal. Nee, hij heeft niet de escape road genomen. Komt voor Hamilton weer terug. Nee, die heeft hem geprobeerd te halen. Let maar op. Die komt zeg maar 45 graden op die hoek af. Stuurt in, blokkeert. En stuurt dan net niet naar rechts. En als je hem rechts van voren ziet... terwijl we hier eerst Antonelli zien... die in bocht 1 zijn problemen kende... dan zie je dat Russell mazzel heeft gehad... dat hij hem heeft kunnen stoppen, die auto. Zo. Dat is toen wel stevig, hoor. Gaat gewoon een setje banden aan met Kimi Antonelli... want het was even op vier wielen in de blokkades. Stappen begint weer aan een iets betere eerste sectortijd. Ten opzichte van zichzelf, moeten we dan zeggen. Paars is er nu niet. Zit hij in een oké gat of heeft hij het druk? Nou, het is nog wel redelijk druk voor hem. Bortoletto zit daar. Los en Noors. Dat zijn de enige waar hij pijn van gaat hebben. Misschien weer zo dadelijk een tootje oppikken. Zo te zien zijn ze toen nog verder weg dan wat wij denken. Maar daar zit Bortoletto. Oeh. Lindblad zit goed. Ten opzichte van Noors. Hij gaat Noors niet toestaan. Noors gaat van zijn gas af.
1: Nee, Lindblad is daar alweer voorbij. Oh, nee, dat is Lansen.
0: Ah ja. Ik zag een L'tje.
1: Nee, dat was Lindblad was, hoor.
0: Lindblad en Lansen. Dat was weer een kortstondige geel. Dat kan natuurlijk zo zijn dat die Noors daar even buiten de baan gereden is... om de troepel aan te gaan. Gaat hij zijn tijd verbeteren? Gaat hij zijn plek verbeteren? 0.14 staat hij as we speak. Heb ik het over Verstappen? Hij gaat wel zijn tijd verbeteren en het wordt 0.10. Dat is 400ste sneller dan zijn voorgaande ronde. Teamgenoot van Verstappen is Isaac Hadjar. Fransman, vers contract bij het team van Red Bull Racing gekregen. Na zijn afwezigheid vanwege zijn gebroken pols, hand, whatever. Naar aanleiding van een partijtje boksen. Zal hij voorlopig wel even achterwege laten. Maar voor zijn contract hoeft hij niet te vechten, dus dat scheelt weer.
1: Dan zit je toch iets anders in de auto.
0: Ja, dat is lekkerder, deur. Die heeft geen verbetering op dit moment. Dat vind ik dan wel weer opvallend. 45-2. Wat rijdt hij dan nu? 45-3.
1: Nou, hij rijdt eigenlijk in alle sectoren ongeveer dezelfde tijd. Er staat wel overal natuurlijk een gele sector. Maar het is niet dat hij in elke sector 4-5-10 op zijn eigen tijd verliest. Wel op de tijden van Verstappen.
0: Als hij overal een duizendste verliest, dan is het ook geel. Dus het zegt niet dat het mega langzaam is. Berman gaat de top 10 binnen. Dat zal de burger moed geven. Zijn teamgenoot heeft inmiddels geen moed meer. Want Esteban Ocon heeft zelf aangegeven dat hij een vrij agent is voor volgend jaar. Dat is gewoon een nette manier van jongens. Je hoeft niet te wachten op het persbericht. Maar ik loop hier aan het einde van het jaar de deur uit. Zo is het.
1: Krijg een open sollicitatie in andere teams.
0: Ja. Voor racestoeltjes zie ik het niet eens niet gebeuren. Op het geluid van Piastri. Groot verschil met Russell daar. Je hoort hem gewoon nog een keer midden in terugschakelen.
1: Ja, maar Russell kon gewoon daar in één keer doorjanken.
0: Ongehoord. Maar je moet het wel oppassen, hè? Want als je ongehoord hebt, word je zomaar uit het bestel geflikkerd. Hartje.
2: Je vliegtuig had het even zwart
3: vliegtuig. Ik kom daar, hoor. Hij doet cars.
0: Wat een leuke humor. Denk je dat ik genoeg verkeer had zo? Oftewel, waarom heb je me niet op een ander moment naar buiten gestuurd? Ja, sorry, het was wat het was. Heerlijk. Echt superleuk. Gasly heeft een yellow flag infringement. Maar ja, die vlaggen hangen zo kort af en toe dat ik denk, ja, er staat dus een overijverige Marshall Piastri op dit moment nog zesde. En dat blijft hij ook. Toch? Ja. Wat rijdt hij dan? 44-9, nu 45-1. Dat is wel een dip van 2/10. Dat is net even te veel. Maar goed, langzamerhand gaan we zien wie er nog wat in zijn of haar pijplijn heeft zitten. Wie denkt met 3 minuten 43, ik ga nu nog naar binnen. Dat wordt een lastige. Degene die binnen staan, de beide Mercedes en de beide Audi's, kunnen nog naar buiten. En dan wel of een gebruikte of een nieuwe set nog even wat proberen. Maar het is voorlopig, vind ik het wel redelijk verdeeld. Dat Mercedes met twee auto's in de top 4 staat, vind ik niet vreemd. Maar ik vind het wel mooi dat Verstappen daartussen staat. Dat Leclerc erbij staat, dan die twee McLaren's. En Hamilton die toch een seconde laat liggen. Dat is voor Lewis ook te veel. Die gisteren weer een waarschuwing kreeg voor impeding. Dat doet hij elke vrije training, minimaal 1 of 2 keer. Dus... Maar het blijft maar bij waarschuwingen. Dan denk ik, ja, je kan toch zeggen, ja, als je 2 waarschuwingen gaat, dan krijg je de volgende keer een keer straf.
1: Weer geel. En Sainz ook naar de 10e tijd.
0: That's not so bad.
1: En Perez naar de 16e tijd. Dat is voor de Cadillac niet zo slecht.
0: Ja, die had gisteren ook een wereldtoe. Wat gaat Hamilton doen vanaf die 7e positie? nu vijfde tijd. Paul achter zijn teamgenootje.
1: Stappen zijn de paarse sector 2 tijd neer nu.
0: Ik hoor hem niet inklappen, die auto van Lewis Hamilton.
1: Nee, wat ik juist hoor is dat hij iets eerder teruggaat, maar veel stabieler hoog blijft, ja, om zo maar te zeggen. Ja,
0: veel door blijft jassen. Stappen heeft nu gedacht, ja, die sector 2 die moet toch voor mij worden. Als ik maar een tiende moet winnen op die Russell, dan komt het wel goed. Maar Russell gaat natuurlijk zodra nog een keer naar buiten. Zou je zomaar kunnen verwachten. Maar vorig jaar ook, hè. Verstappen was in geen enkele vrije training het snelst. Ja hoor, gaat hij. 99.000ste duikt hij onder de tijd van George Russell. Max was vorig jaar in geen enkele vrije training het snelst. En toen was het Q1, Q2, Q3, bam, bam, bam. En nu is hij op dit moment de snelste man.
1: Het grappige is, sector 2 tijd snelste, maar identiek aan die van Russell. Er staat hier op mijn scherm 42.053. Dus waarschijnlijk zal Verstappen 42.053.1 en Russell een 42.053.2 of zo hebben gereden. Maar luister bij Verstappen.
0: En was hij foutloos in 15? Zeker niet. Wah. En de wah is in dit geval dicht langs de muur, hoor. Nog ietsjes hobbelen bij het aanremmen, ook bij het uitaccelereren. Ja,
1: dat raakt hem ook.
0: Ja, prachtig. Raakt in een rechte lijn de muur. Dus gebruikt in dat opzicht de muur op de wang van de band. Kan je natuurlijk een kwalificatie prima doen. Moet je in de wedstrijd niet te vaak doen, want dan heb je een probleem. Ja, de volgende Ferrari. Puh. En kijk eens, op, naar zijn banden. Op naar buiten gaan op een nieuwe set banden. Hè? Die glimmen nog aan de buitenzijde.
1: Dat is outlap. Dat is niet lekker voor de band.
0: Dat is op zijn Russisch schnitof. Want dat is niet tof. En dan zegt Antonelli, ik sta binnen. Mijn hoop was dat Verstappen weer in de top 3 zou zitten. Het feit dat hij nu bovenaan staat is vooralsnog wel goed nieuws. Maar, wat zeggen wij, er komt nog een Russell aan. Of is hij alleen maar naar buiten gegaan voor zijn... Waar zit Russell? Dat is wel belangrijk. Kan ik even niet zoiets niet vinden.
1: Mijn drijftrekker zegt dat hij stilstaat uitkomen op bocht 1. Waarschijnlijk hebben we een proefstart.
0: Ja, gaat hij naar buiten voor de proefstart. Dus Russell gaat zijn tijd niet meer verbeteren.
1: Maar staat nu ook outlap.
0: Ja, gaat zijn tijd niet meer verbeteren. Want binnen nu een 27 seconden bij start-finish komen, dat gaat niet gebeuren. Albon, snelst in sector 3, hè? Super knap. Wat er in de baan zit op dit moment is 1.43.5 en we rijden dus 43.9. En we reden hier vorig jaar dus 41.2. Dus dat is 2,7 seconden langzamer.
1: Piastri aan de vijfde tijd.
0: Ja, hulpie.
1: Ja, Albon is gewoon 2/10 sneller dan bijvoorbeeld een Verstappen en een Russell in sector 3. Dat betekent dat ze gewoon vol op low downforce staan bij Williams.
0: Zijn ze tiende. Al 16e. We worden bezig aan een verbetering. De klok staat inmiddels op 0. Ik denk dat Bortoletto als eerste de vlag gaat krijgen. Dus een beetje mag inschatten, maar dat zien we wel als het goed is. Zullen we dat achter zijn naam verschijnen? Ja, want dan stappen we hier onze eigen tijd. Ja, Bortoletto en Hadjar hebben de vlag. Had je op 8 niks om je voor te schamen. Onboardgeluid van Lewis Hamilton. Stappen weer bezig met een beren tweede sector. Komt daar Antonelli zo dadelijk tegen. Ja, 99.000 is natuurlijk 1 keer niks, 2 keer niks, 3 keer niks. Dat is heel druk daar met Sainz en Russell en Hamilton. Oh, schiet rechtdoor inderdaad. Nederlander. Oké. Okay.
1: Ingaan bocht 15, niet de eerste keer.
0: Ja, Hamilton heeft een berentoe. Hamilton heeft een berentoe. En Hamilton gaat nog naar 3. 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton. Dan Antonelli, dan Leclerc. En dan Gasly, ook weer duvel uit een doosje werk. En bij McLaren kunnen ze niet tevreden zijn. Want je één ding weet je zeker. Je hebt het geprobeerd in de derde vrije training aan het einde. In het moment weer. Ik vond hem net al onrustig.
1: Weer stuiteren.
0: Ja.
1: En daardoor parkeert rechtsvoor.
0: En dezelfde lijn, hè? Rechtsvoor, meteen aan die muur duiken, de ruimte pakken en hem omgooien. En hier dat moment... Nee, is weer een moment van Leclerc. Oeh, de brembalans bij de Ferrari... Nou ga ik het voorzichtig zeggen, klopt niet helemaal. Die Lindblad ding steekt lekker even af. Mag toch hopen dat het na de vlag is? Nou, hij wilde er gewoon voor zitten. Dat is Perez aan het doen. Ik ben niet blij met een aanzo, dat is Lindblad natuurlijk.
2: He took the truck, man. He overtook us all, got in the truck. I think, please pass it to the stewards.
0: Ach,
2: ach. Copy, we are telling them.
0: Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. Het is in beeld, dus dat zien ze wel. He cut the truck. En waar is hij dan? Hij zit er gewoon weer achter.
1: Daarom. En hier gaan ze niet heel moeilijk over doen, de stewards, hoor. Ja, precies.
0: Kun je even de politie bellen, want hij staat verkeerd geparkeerd. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Niet zo sneeuw. Verstappen bovenaan. Lekker wel. En dan heeft hij de lijn van vrije training 1 en 2... waar hij continu de top 3 reed goed door weten te zetten. Er waren gisteren natuurlijk nog wel wat grotere gaten van 18e. Ja, nu is het 99.000 op Russell. Een 10e op Hamilton. 3/10 op Antonelli. Maar dan 16e op Leclerc. 17e op Gasly. 18e en 19e op de beide McLarens. En Hartjaar op 1,2 seconden. En Colapinto op 1,6. Grootste verrassing tot op heden vind ik toch Sainz op P11. Los van Gasly.
1: Nou, zij zit toch wel wat van potentie in de nieuwe Williams.
0: Ja, maar er zit in Sainz zijn hoofd ook dat hij hier vorig jaar ook gewoon goede dingen deed. En ik denk dat je dat soort dingen altijd mee... Natuurlijk, als je een auto hebt die niet, dat een Flintstone-auto is die niet vooruit gaat, dan schiet het nooit op. Maar het zit gewoon... Ik kan hier goed gaan. Zelfs met de auto van vorig jaar. En deze zou beter moeten zijn, dus waarom niet? Nou ja, omdat de rest allemaal een tandje beter geworden is. Maar het heurt er wel allemaal een beetje bij. En nu is dus Gasly de snelste in die derde sector. Maar ik denk dat hij daar ook een fijne toe gehad heeft. Ja, not so bad, toch? Lindblad will be investigated after the session. Leaving the track and gaining an advantage. Ja, dat was maar kort, want volgens mij... Maar goed, zo. In een
1: bij het training heb ik me ook niet eerder gezien, eerlijk gezegd. Kan ik me herinneren.
0: Beetje. Want feitelijk zal hij kan zeggen leaving the track. En ik geef hun een advantage, want dan kunnen ze een toe op mij krijgen. Dus zal ik even lekker tegenspreken. Komt allemaal goed. De mannen zijn bezig met een proefstart. Al met al. De balans is nog niet helemaal goed. Hè? Want we hebben ook gehoord, die auto voelt een beetje dit. Of het met het weer te maken heeft.
1: Hij is nog tricky.
0: Maar laten we zeggen, de overall balans is goed genoeg om de snelste te kunnen zijn. En dan weet je dat het bij Verstappen wel oké zit. Dat is wel een mooi dingetje. Rick van Veldhuizen die is keurig op de bok blijven zitten. Die pakt zo dadelijk nog een staartje met je mee van Coffee & Classics. Dat was gisteren Cars & Classics. En om 2 uur ben ik hier met Koen Bakker voor de kwalificatie. Max, dank voor deze.
1: Zeker.
0: En we gaan kijken wat het later vandaag gaat worden in Baku.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl, Deals.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga ik je mis.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Verkeer.

0: Lekker, hè? Met kop en schotel muziek maken. Triggerfinger en I Follow Rivers. Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio. En we hadden zojuist vrije training 3. Straks om 4 uur dus de kwalificatie. Een turn 1, zoals dat heet. Het was af en toe wel het moment waarop we dan even de billen samenknepen. Zeker ook toen we zagen dat George Russell zijn auto bijna kort kon rijden daar. Maar turn 1 is echt wel een dingetje. En de auto was heel erg verrast over de inspanning van Max Verstappen. Terwijl zijn auto toch meer leek op een kangaroo, zo zei hij zelf. Goed, we gaan ons even bezighouden op dit tijdstip van de week met de minimix van onze grote vriend Ben Liebrand. Hij heeft er weer eentje gemaakt. Ben, zeg, zijn we toe aan het weekend of valt bij jou wel mee?
1: Nou, ik ben elke vrijdag, ja, ik denk dat iedereen wel uitkijkt naar dat echt het weekend kan beginnen. Dus vandaar ook dit muzikale espresso-shotje, wat je dan nog even een steuntje in de rug geeft.
0: Ja, heb je dat nodig? Heb je spannende dingen gedaan deze week? Of zeg je nee, get on with it en door met de mix?
1: Nee. Ik heb elke week wel spannende dingen. We hebben een aantal producties afgerond. Er komt weer een nieuwe productie aan. Ik heb de persing gezien van Tantra, die er nu aan gaat komen.
0: Tantra? Nou ben ik erbij.
1: Ja. Tantra met Hills of Kathmandu. En in een gekleurde vinyl met ook prachtig gekleurd label. En het is een gekleurd, zeg maar, 2 kleuren door elkaar heen. Dus een beetje gemarbled is dat.
0: Ja.
1: En het is een hele mooie 12-inch geworden. We hebben er heel lang op moeten wachten.

0: vertragingen met artwork en met hoezen en met laklagen die erop moesten. Maar hij is, ik heb hem gezien, het ziet er fantastisch uit. Dus super enthousiast daarover.
1: Maar nu, de minimix van deze week.
0: Hij is van een tijdje terug. En dat was een moment dat ik van Armin van Buuren hoorde de track Fire with Fire. En toen dacht ik bij mezelf, ik zou me best wel kunnen voorstellen dat dat ding een meer een wat funky inslag krijgt. Met ja. Gewoon, ja, weet je wel, basgitaar eronder en een beetje meer disco-achtig. En het grote voordeel van als Armin dan gewoon je vriend is, dat je hem opbelt en dat je gewoon echt minuten later gewoon de multitrack in je inbox hebt zitten. En ben ik aan de gang gegaan met die track. En het is gewoon een hele fijne, hele vette, hele funky versie geworden van Fire with Fire. En het werkt ook heel mooi op die basis. En Armin vond hem ook fantastisch. Dus die staat volgens mij inmiddels ook op een van de recente compilatie-releases van Armin. Dus hij is ook officieel uitgekomen. Maar het is een hele bijzondere versie. Dus ik denk van ja, die moeten we nog eventjes de revue laten passeren. Dus vandaar deze week Armin van Buuren, Fire with Fire.

0: Fire with Fire. Een versie zoals Armin van Buuren deze zelf nog nooit gehoord heeft. Komt eigenlijk oorspronkelijk uit mei van 2023. Zo Ben, lekker dan. Ja, jij bent altijd in staat om mensen in een soort van identiteitscrisis te laten treden. Want jij maakt van een liedje dat eigenlijk van hen is totaal bijna een ander liedje. Dus dat mensen iets hebben van, hè, heb ik dat ermee bedoeld? Je bent weer lekker bezig, man.
1: Nee, maar dit, weet je wat het voor mij is? Het is voor mij vaak het idee, net zoals vorige week met Alessandro Safina, ja, dat ik die track hoor en dat ik zoiets heb van, oh, het rippen van Art of Noise, dat contrast. Ik ben heel benieuwd hoe dat contrast zou uitwerken. En bij deze, ik ben heel benieuwd hoe dit zou uitwerken op een meer funkachtige disco-house-achtige basis. En dan komt dit eruit. En dan, Armin heeft dan ook zoiets van, het origineel was het origineel, maar deze is ook vet. Dus
0: ik denk dat hij in Leiden weer helemaal gek geworden is. Maar goed, dat even terzijde. Lekker man, volgende week weer.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Ben. Voor de mensen die hem niet kunnen missen, morgenavond is Ben er weer. Tussen 11 en 12 met een nieuwe aflevering van In The Mix. Dan weet je dat ook alvast. Voor die mensen die ook graag F1 aan tafel volgen, sinds vanmorgen 6 uur staat er weer een nieuwe aflevering online met presentatie van Frank Evenblij. Te gast zijn wielrenner Nicky Terpstra, Olaf Mol en Frans Verschuur. Mocht je willen volgen, kan via gprsportradio.nl, via jouw favoriete podcast-app of via de videocast van Kijk. Nu de

0: Going Loco Down in Acapulco. Je hoort de Four Tops bij GPR Sportradio. Eigenlijk alles is anders dit weekend aan de Formule 1 in Azerbeidzjan. De Grand Prix van Azerbeidzjan die verreden wordt in Baku. Zondag wordt er niks gedaan, want dan is het een herdenkingsdag daar. En dan willen ze niet rijden op zondag. Dus vandaar dat vrije training 3 er vandaag al was. En straks de kwalificatie. En ik zit nog even heel goed te kijken, maar die is dus ook alweer zeg maar 2 uur naar voren getrokken. Ik zei net abusiefelijk dat het om 4 uur is, maar straks om 2 uur is de Formule 1 kwalificatie. Het live verslag met Olaf Mol en Koen Bakker op de radio hier te horen bij GPR Sportradio. Zo heb ik alles weer helemaal gelijk en strak getrokken. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Coffee & Classics. Bij afwezigheid van Rob van Zomerbrand, die is nog steeds met vakantie. Ik wens je een heerlijke zonnige vrijdag, want zo ziet het er wel uit. En zometeen veel plezier met Alexander Stevens.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren in de Gelderse Betuwe hebben 9 ruilschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte, die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlakte water. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In Hartje Athene is een gebouw ingestort na een zware explosie, maar voor zover we weten is er maar 1 licht gewonde. Het is een voorbijganger die geraakt werd door rondvliegend puin. De ontploffing in de Griekse hoofdstad was vanochtend toen het nog niet zo druk was op straat. Normaal lopen er door het centrum 10.000 toeristen. En Max Verstappen lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku en Max reed de snelste tijd. Bij de trainingen van gisteren eindigde hij ook al in de top 3. Vanmiddag is de kwalificatie en morgen de grote race. Droog en zonnig met een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot lokaal wel 24 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht bijna 20 minuten extra reistijd.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
16: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
17: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, de Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
17: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a world! And give you all!
19: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei doei
21: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
27: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
28: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
25: Fans van voordeel,
24: Aldi.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden... Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
30: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
33: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. 12 uur geweest. Vitesse in Arnhem heeft Bernard Schuiteman gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur. Zo de details.

GPR Sportradio, smakelijk eten op je vrijdagmiddag tijdens een zonnige en droge lunch. Temperaturen tot 25 graden. Komend weekend het WK op de weg voor wielrenners. Mathieu van der Poel beschouwt zichzelf niet als de absolute topfavoriet. Dat zei hij al begin van de week voordat hij afreisde. Inmiddels heeft hij het parcours verkend. Heeft aangegeven dat hij zeker een gooi doet naar de regenboogtrui. Maar dat het niet vanzelfsprekend is. Hij zegt de wereldtitel is niet onmogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Ik wil die favorietrol niet hebben. Die rol had wel Erling Haaland. Ja, hij heeft zijn uitzonderlijke doelpuntenvorm doorgetrokken bij de nationale ploeg van Noorwegen. De spits van Manchester City was gisteravond in de wedstrijd tegen Denemarken opnieuw van bijzondere waarde voor zijn thuisland. Hij scoorde 2 keer. Cruciaal aandeel in de overwinning was voor hem. Dankzij de treffers wisten namelijk de Nooren de wedstrijd te winnen en zette Haaland zijn indrukwekkende productiviteit. Want dat heeft hij gewoon op het ogenblik. En zeker dit seizoen, hij zet het voort, maar dan op internationaal niveau. Ruben van Bommel, gisteren debuut op internationaal niveau bij Oranje. Bijzonder, want het is de 3e generatie van Bommel in Oranje. Hij redde gisteravond een puntje voor de Nederlandse ploeg in de wedstrijd tegen Duitsland. Een weergaloze assist met de buitenkant voet. Gakpo kon hem intikken. 1-1 eindstand Nederland-Duitsland. En de actie van Bommel, die dus als invaller in het veld kwam, heeft vanmorgen in de binnen- en buitenlandse media veel indruk gemaakt. Alom wordt hij geprezen. En dat is natuurlijk niet meer dan bijzonder. Vitesse, ik zei het al eerder, heeft een nieuwe technisch directeur gepresenteerd. Bernard Schuiteman. Je kent hem van RKC Waalwijk, waar hij ook technisch directeur was. Beide clubs hebben de overstap inmiddels vanmorgen bevestigd. Hij zal officieel starten op 1 december in Arnhem. En Vitesse is blij met deze nieuwe directeur vanwege zijn ruime ervaring, maar ook zijn brede netwerk binnen de voetbalwereld. En RKC Waalwijk ging akkoord met de overstap van hun directeur richting Arnhem, omdat ze het zien als een mooie aanvulling op zijn cv. Zometeen veel meer over sport, want we gaan natuurlijk nog even terugblikken op die 3e vrije training, vooruitblikken op de kwalificatie van vanmiddag. Ik heb het dan over Formule 1. Vanmorgen was het hier te horen, de 3e vrije training met Max Kubot en Olaf Mol. Vanmiddag de kwalificatie. De kwalificatie straks om 2 uur met Olaf Mol en Koen Bakker. Zometeen meer erover hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk heet het. Het is een lekkere nazomerdag. Zonnig en droog, heerlijk. Ja, gaat hij het dan doen? Ik zei het al eerder, zondag tijdens het WK op de weg, Mathieu van der Poel. Tijd om het eens te vragen aan Koos Moerenhout, de bondscoach van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie.
1: Ik zie hem. Ik zie een hele frisse en goed gemutste Van der Poel die een goede doen is. En die kan bijzondere dingen. En nou ja, dat heeft hij in Glasgow al bewezen door wereldkampioen te worden. En waarom niet komende zondag? Het is absoluut aan de pittige kant, dat zonder meer. Als je ook de GP Montreal bekijkt, dan is het wel duidelijk dat de klimmers daar echt in het voordeel zijn. Het verschil met de GP is natuurlijk wel dat we 4 rondjes minder rijden op dat parcours. En dat we aan de voorkant een vlakke aanloop hebben. Als je het van tevoren uit zou willen tekenen, een ideaal parcours voor Mathieu, dan is dat het niet. Maar daar liggen wel degelijk kansen.
0: Aldus de bondscoach van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, Koos Moerenhout, over de kansen van Mathieu van der Poel komende zondag. Het voetbalelftal van Curaçao is begonnen met een spectaculaire overwinning gisteravond op Costa Rica tijdens de Nations League. De ploeg van Advocaat keek na ruim een uurtje spelen tegen een achterstand aan. Het was 3-0 en toen deed Dick Advocaat iets bijzonders. Hij wisselde 3 keer en dat waren gouden wissels, want hij draaide daarmee de wedstrijd volledig om. De 3 invallers waren allemaal trefzeker, waardoor Curaçao in het laatste half uur een briljante comeback realiseerde en uiteindelijk de wedstrijd wist te winnen met 4-3. Ja, het kan dus nog steeds. Ja, Dick Advocaat, een gevierd man momenteel als het gaat op Curaçao, als het gaat over het voetbal al daar. Zo direct blikken we nog even terug op die wedstrijd van gisteravond tussen Oranje en Duitsland. En we hebben natuurlijk nog veel meer sportzaken tijdens je vrijdagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: BPR Sportradio met George Michael en Aretha Franklin en I Knew You Were Waiting For Me. Het is je vrijdagmiddag tijdens lunch, zonnig en droog weer. Temperaturen tot 25 graden en goed nieuws. Morgen hetzelfde weer met temperaturen tot 23 graden. Zondag idem dito en maandag wordt het misschien een beetje nat, maar dan komt hij. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. We gaan flink nazomeren midden volgende week met temperaturen die kunnen oplopen richting de 30 graden. Smakelijk eten tijdens de lunch. Je bent hier bij GPR Sportradio.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: GPR Spotradio. Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. En vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Robert Empel. 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel een half uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Dus knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer. Met ook daar een half uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten.
11: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
11: Alexander Stevens.
14: Goedemiddag, je vrijdagmiddag. En kanovaarster Lena Teunissen is er niet in geslaagd om de finale te bereiken bij het EK Slalom. Zo meteen meer.

0: GPR Sportradio, smakelijk eten. Het is inmiddels 12:30 geweest. Het is je vrijdagmiddag. En kanovaarster Lena Teunissen is er niet in geslaagd om de finale te bereiken op het onderdeel kajak op het EK Slalom momenteel in Italië, wat daar bezig is. Om de eindstrijd te halen moest ze in de halve finale bij, dat was wel de bedoeling, de beste 12 eindigen, maar kwam niet verder dan een 21ste plek. En hiermee is haar kans op een medaille in deze discipline natuurlijk compleet verkeken. Lena Teunissen krijgt nog wel later vandaag een nieuwe kans op succes als ze in actie komt in de halve finale van het kano-onderdeel. Maar dat is nog even afwachten. We houden je ervan op de hoogte. De bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft Joshua Zirkzee opgeroepen voor de selectie van Oranje. De aanvaller van Manchester United ontvangt een uitnodiging, heeft hem ontvangen. En hij moet gaan vervangen Brian Brobbey, die geblesseerd is geraakt. Zirkzee sluit aan voor de resterende 3 duels die Oranje momenteel op de rol heeft staan in deze interlandperiode in de Nations League. En het is voor Zirkzee een terugkerende selectie naar een eerdere afwezigheid. De precieze aard trouwens van de blessure van Brobbey is nog niet verder toegelicht door de KNVB. Daar wachten we nog op. In het voetbal heeft de Duitse nationale ploeg, waar we gisteren tegen speelden, met toch wel problemen te maken van personele aard. Musiala raakte gisteren tijdens de warming-up voor duel met Nederland geblesseerd. En hij heeft het trainingskamp definitief verlaten. Ja, hij keert terug naar zijn club, Bayern München, voor herstel. En ook Havertz is niet langer beschikbaar voor de komende wedstrijden en is inmiddels ook teruggekeerd naar zijn club. Jurgen Klopp, de Duitse bondscoach, zal het dus zonder deze twee moeten stellen in de komende interlands. Maar goed, Jurgen Klopp is vol van zelfvertrouwen. Alle wedstrijden van Oranje trouwens, 3 nog te gaan in deze periode van de interlandperiode van de Nations League. Hoor je hier, hè? Dat weet je, bij GPR Sportradio. Met vakkundig en goed commentaar. En hoe dat dan klinkt? Nou, ik kan je een stukje laten horen van gisteravond.
1: Aan verspeelt hem eigenlijk al Van Bommel. Dit zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt! Dat uiteindelijk van de voeten komt van Denzel Dumfries. Wat een waanzinnige goal!
0: GPR.

0: GPR Sportradio op je vrijdagmiddag met lekker zonnig weer en die temperaturen, hè? Oh, tot 25 graden. Komende week trouwens zelfs richting de 30. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. De voormalig profrenner was al geruime tijd ziek. Wachtmans stond bekend eigenlijk wel als een succesvolle ronderenner en won in zijn carrière etappes zelfs in de Tour de France. Moeten we wel terug naar de jaren 70. Maar in het begin daarvan, 1970, 71, maar ook 72, deed hij dat wel. Zijn beste eindklassering in de Tour was een zesde plaats in het algemeen klassement. Dat was eind jaren 60. Na zijn actieve loopbaan bleef hij wel op verschillende manieren betrokken bij de wielersport in Nederland, Wachtmans. Maar inmiddels is het dus bekend geworden dat hij gisteren op 79-jarige leeftijd is overleden.
1: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op nieuwjaarsdag twee onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. Het gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. En Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga ik je mis.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
18: Het is 1 uur geweest tijdens je vrijdagmiddaglunch en Max Verstappen heeft vanmorgen de snelste tijd genoteerd tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Over een uurtje is hier de kwalificatie live te volgen.

GTR Sportradio, je vrijdagmiddag smakelijk eten tijdens je lunch. En komend weekend, ja, WK wielrennen in Canada. En Demi Vollering, de wielrenster, is ondanks een mindere tijdrit vol vertrouwen voor de WK-wegrit morgen. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg eindigde als achtste in de race tegen de klok. Maar dat resultaat heeft haar zelfvertrouwen niet aangetast. Vollering won dit seizoen eigenlijk al op vrijwel alle grote afspraken en wordt gezien als de topfavoriete voor het goud morgen in Montreal. Volgens de ploegleiding hoeft niemand te vrezen voor haar vorm en is ze helemaal klaar voor de strijd. We gaan het meemaken. Zondag moet Mathieu van der Poel aan de bak en hij wil de rol van de grote favoriet van zich afschudden. Daar komen we straks even op terug. Ook op die Nations League wedstrijd van Oranje tegen Duitsland, daar komen we ook nog even op terug. Het is je vrijdagmiddag hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Het is meer lunch at Tiffany's op het ogenblik. Zondag het WK wielrennen op de weg. Mathieu van der Poel, de grote favoriet. Hoe is zijn vorm momenteel?
1: Ja, ik denk goed. Ik had hard getraind voor Luxemburg, dus dat was sowieso wel op het randje. Maar ik denk, ja, zoals je zegt, ik heb goede dagen gehad, maar ook een paar slechte dagen. Maar ik denk richting het WK dat het wel goed genoeg zal zijn.
0: En over dat WK gesproken, is het een voordeel dat de koers voor het WK zondag zo zwaar is? Is dat in zijn voordeel?
1: Ik denk dat voor mij, ja, makkelijker is het foute woord, maar ik denk wel hoe zwaarder de koers. Dat maakt het voor de echte klimmers ook moeilijk om natuurlijk hun beste vermogens te rijden op het einde van de koers. Wat dat bij mij meestal wel mijn sterke punt is. Dus ik denk dat daardoor het verschil iets minder groot wordt tussen mij en de beste klimmer, om het zo uit te leggen.
0: Mathieu van der Poel en zijn kansen komen de zondag tijdens het WK op de weg. Uiteraard compleet alles hier te volgen bij GPR Sport Radio.

0: keer Sportradio, je vrijdagmiddag tijdens de lunch. We zitten rond 1:30 met Coldplay. Het is een zonnige en droge dag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen trouwens blijft het ook op de meeste plekken droog. Temperaturen dan iets minder. Zondag hetzelfde weerbeeld, maandag misschien nat en dan komt het. Volgende week uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen volgende week rond de 30 graden mogelijk. Heerlijk, een beetje nazomeren.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
14: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega-broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een half uur oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na nog eens 20 minuten extra reistijd.
3: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
3: Alexander Stevens.
5: Wielrenster Demi Vollering is morgen topfavoriet voor de wereldtitel op de weg. We gaan zo meteen eens even horen wat ze er zelf van denkt en van vindt.

0: Greep je sportradio, smakelijk eten tijdens je vrijdagmiddag lunch. En wielrenster Demi Vollering is morgen de topfavoriet voor de wereldtitel op de weg in Canada. Ondanks een voor haar teleurstellende 8e plek in de tijdrit eerder deze week. Maar daardoor hoeven we niet te twijfelen aan haar vorm. Ze zit er lekker in.
1: Ik had erg goede benen gisteren wat dat betreft. Dus ik reed lekker in de ronde. En ik had nog even een goede training. Dus ik mocht wat efforts doen. En dat ging erg lekker. En nog één keer goed doorgetrokken met mijn ploeggenoten. Om de kom binnen te jagen. Dus dat was ook erg leuk. Dat die meiden kwamen daar zelf mee. Dus dat vind ik ook erg leuk. Dat ze daar zelf mee komen. En dat er zoveel enthousiasme voor was.
0: Demi Vollering, hoe kijkt zij aan tegen het parcours morgen? Heeft het voor haar voor- of nadelen?
1: Ik denk dat het ook wel een parcours is dat het in principe overal kan. Dus dat maakt het ook wel weer mooi dat je meerdere kansen op dit parcours hebt.
0: Ja, en dan rijst de vraag natuurlijk, waar gaat zij voor morgen bij dat WK op de weg?
1: We gaan voor één ding en dat is gewoon een zo goed mogelijke koers rijden met hopelijk de mooiste uitkomst. GPR.

GPR Sportradio, je vrijdagmiddag met The Boys of Summer van Don Henley van de Eagles. In de Formule 1 heeft de baas van McLaren, Zak Brown, de hoop op een samenwerking met Max Verstappen nog steeds niet opgegeven. Hij is een beetje eigenwijs. In een interview met de Telegraaf onthult hij dat de deur voor Max altijd open staat. Zak Brown noemt Max Verstappen een charmante coureur en gaat voor het eerst wat dieper in op eerdere pogingen om hem naar het team te halen. Voorlopig rijdt natuurlijk Max Verstappen gewoon voor Red Bull. Maar Zak Brown is nog steeds een beetje aan het flirten. Gisteren een opmerkelijk voorval tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Oostenrijk. De Israëlische aanvaller Farchi werd van het veld gestuurd nadat hij een opmerkelijke viering had. Tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk scoorde hij de gelijkmaker, de 1-1. En bij het vieren van zijn doelpunt gebruikte hij de hoekvlag om een geweer na te bootsen en te schieten. De scheidsrechter bestrafte deze actie met zijn tweede gele kaart. Dat werd dus rood, waardoor Farchi gelijk van het veld kon. Het incident tijdens de wedstrijd vond plaats tijdens de 55ste minuut van de wedstrijd tussen Israël en Oostenrijk. Straks gaan we het nog even hebben over de trainer van die Mannschaft in Duitsland, Jürgen Klopp. Alles heeft te maken natuurlijk met het gelijkspel gisteren tegen Oranje. Oranje moet trouwens nog 3 keer aan de bak binnenkort, hè, in de Nations League. Het mooie ervan is, je kan het hier allemaal volgen. De wedstrijden worden hier live voorzien van commentaar en integraal uitgezonden bij GPR Sportradio.

Sportradio, maak jij je al klaar voor de kwalificatie voor de grote prijs van Azerbeidzjan? Ja, in de straten van Baku. Zometeen hier Olaf Mol en Koen Bakker. Ze begeleiden je live en compleet rechtstreeks de verslaggeving van de kwalificatie al daar. Lekker je radio, in welke vorm dan ook, of het DAB, FM is of online, gelijk zetten met de beelden die je kijkt. Het kan allemaal. Veel plezier zometeen.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1.000.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport. Vrijdagmiddag even voor tweeën. Welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En hier zijn we met jou voor de grote prijs van Azerbeidzjan. En dan wel de kwalificatie daarvan. Lengte van de wedstrijd morgen 51 ronden. Lengte van de baan 6 kilometer en 3 meters erbij. Active Aero gedeelte, ook dat mag duidelijk zijn. En de overtake detection, ja, daar moet je weer gewoon in de buurt zitten van een coureur. En dan heb je die extra powers om wellicht te gaan inhalen. Het edele rubber van de mannen van Pirelli zijn de zachtste die er zijn. De C5, C4 en C3. En dan hebben we het over de rode, de gele en de witte band. Die witte gaan we denk ik niet zien. Misschien gaat er nog iemand proberen een setje uit te sparen. Alhoewel Ferrari heeft dat gisteren al gedaan. Want die hadden 1 set rode banden meer over dan de rest van de coureurs. We hebben het over de 15e ronde van het wereldkampioenschap. Kwalificatie aan de Kaspische Zee. En de temperaturen ter plekke altijd belangrijk.
1: Altijd belangrijk inderdaad. 24,7 graden Celsius daar. 41,3 graden is de baantemperatuur. En voor wind, ja, er werd nog best wel wat verwacht. Maar het valt redelijk mee, zo'n 6 kilometer per uur. Dus het, ja, dat is, valt redelijk mee. Maar je krijgt op dat lange rechte stuk eigenlijk een zetje, hè, van die wind.
0: Ja, we hebben al een klokje voor de gelijkleggers in de lage landen. Daar zijn ze altijd blij mee. Want het klokje staat inmiddels op 2 minuten en 33. 32, 31, 30 nog te gaan. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Und so weiter. McLaren viel niet mee vanochtend, zeg ik het op een voorzichtige manier. Maar ik durf ze toch niet, ja, af te schrijven is niet het goede woord. Laat ik het anders zeggen, het zou me toch niet verbazen als er weer één van de McLarens in de top 4 terechtkomt. We hebben vaker gezien hoe het gaat. En terwijl we hebben nu de start of qualifying is delayed. Ja. Dan is dat natuurlijk wel weer belangrijk. Dan gaan we snel even kijken. Het heeft te maken met het schoonmaken van de baan. Dus okay. Formule 2 is geweest. Dat is van de week ook alweer getrukt met het asfalt van Formule 2 in bocht 1. Ze hebben op een aantal plekken een nieuw asfalt neergelegd. We hebben dat dit jaar natuurlijk al op, nou wat is het, Madrid hebben we het gezien. Volgens mij in Monaco hebben we het gezien op meerdere plekken.
1: Klopt, en Formule 2 zojuist had ook een rode vlag situatie. 7 man ging uiteindelijk in bocht 3 zomaar de muur in. Of tenminste uiteraard niet zomaar, maar you get the point. Dus dat was zeer vervelend. En ja, wellicht dat het daar dus iets mee te maken heeft. Dus ja, we moeten iets langer doen, Olaf.
0: Het kan ook zijn dat ze die blaadjes waar ik het vanochtend over had, samen met Max Koeman, dat ze die blaadjes aan het weghalen zijn om te zorgen dat dat niet alles wordt. Aan de andere kant, jongens, we moeten al blij zijn als het beter gaat dan vorig jaar. Wat gebeurde er vorig jaar? Niet schrikken, niet 1 rode vlag, niet 2, niet 3, niet 4. Ja, je voelt hem al aankomen. Ook niet 5, nee, 6 rode vlaggen in een kwalificatie. Dat is wel een absoluut record in de wereld van de Formule 1. We hebben er volgens mij in Japan, weet ik maar, ooit in 1 sessie 3 gehad. Dat waren er ook al heel veel. Mark Webber die er afschoot vlak voordat de baan onder die tunnel doordook. En bij Ferrari, terwijl Charles Leclerc dus in beeld is, zullen ze zich toch nog even achter oren geknapt hebben vanochtend over misschien wel het remsysteem, slash de rembalans, slash de remmen aan zich. Want ik doe het even uit mijn hoofd. Ik denk dat ik Leclerc 3 keer rechtdoor heb zien schieten en Lewis Hamilton wel 4 keer.
1: Ja, dat zag er niet heel lekker uit. Uiteindelijk op de tijdenlijst kwamen ze nog wel als derde en vijfde over de streep. Of tenminste, in die stand stonden ze uiteindelijk derde en vijfde. Maar ja, ik vraag me wel af inderdaad of ze zeer happy zullen zijn daar. We hadden het net al heel eventjes over een setje soft uitsparen. Kans acht ik redelijk groot dat zij wel gaan starten op softs morgen. Dus daarom zal dat wellicht gedaan zijn. Dat zullen we morgen natuurlijk allemaal wel zien. Op de zaterdag natuurlijk deze wedstrijd, deze Grand Prix. Dat is een tijdje geleden.
0: Wil je alleen maar gebruiken voor bocht 1 en bocht 2, zeg ik dan. Want de run naar bocht 1 is 122 meter. Ja. Dus ja, daar ga je niet heel veel winnen. Bij bocht 2 kan je dan nog wat. Maar ja, we gaan het zien.
1: Maar de Ferrari is best goed met hoge brandstof op de zachte band.
0: Oké, dan is dat goed voor elkaar in ieder geval. Hadjar, gewoon weer terug. Lekker aan het werk. Niet meer over zeuren, niet meer over babbelen. En er vanochtend soorten met wel van bij. 1,2 is wel veel. Maar ik denk dat hij nog ook bezig is, net als een aantal coureurs, met het opbouwen van het zelfvertrouwen. We zagen ook, naarmate dus de derde vrije training ging beginnen. En door die vrije training heen zagen we ook dat men steeds meer en meer risico nam. Meer eraf ging. En we gaan beginnen om 4 minuten over lokale tijd. Dat wil zeggen over 3 minuten exact na that we speak nu. En dan zie je dus altijd weer dat de jongens die weten dat ze hun best moeten gaan doen om in Q2 terecht te komen. Zodra ze mogen, gaan ze vooraan in die pitstraat staan. Want zij zullen 2 runs moeten gaan maken. Terwijl de Antonelli's, de Verstappen, staan om ze allemaal weer op deze wereld. Die denken nou, met 1 goede run in die Q1 kom ik wel door naar 2. Ik heb van de Verstappen vanochtend gelukkig betrapt op hoe hij zijn run deed. Dat was een hot, cold, hot. Oftewel, naar buiten op nieuwe banden tijd neerzetten. Daarna een rondje afkoelen. Daarna weer een tijd neerzetten. Want ja, gele los van rode vlag. Dat is toch wel een dingetje. Dat zul je toch goed in de gaten moeten houden. Wil je nog gelijk gelegd worden voordat we gaan beginnen? Koen heeft erop gestudeerd vanochtend.
1: Oké, komt ie. 2 minuten 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en 7. En dat is nog voordat, of tenminste voordat we losgaan aan het einde van die pitstraat, gaat dan het licht op groen, hè? We kennen de situatie. Nog even over die gele vlaggen en Verstappen. Ja, Verstappen heeft natuurlijk bijna als iedereen wel een gele vlag veroorzaakt vanmorgen in die training. Ging eventjes rechtdoor.
0: Ja, dat zijn korte gele vlaggen.
1: Maar dat zijn inderdaad hele kortzondige. Maar je kan er maar net last van hebben in kwalificatie. Ja, dat kan maar net gebeuren.
0: Ja. Het punt waar dit gebeurt is lastig. Kijk, vorig jaar was in kwalificatie goed voor elkaar. Carlos Sainz stond alleen als 2e. Denkt iedereen, wauw, wat een snelheid, wat een dit, wat een dat. Nee, Carlos zat in een ander ritme dan anderen. En die had mazzel met al die rode vlaggen. En die kreeg op een gegeven moment een vrije ronde. Toen iedereen elkaar nog in de weg zat, er zat te poeren. Maar ja, aan de andere kant, dat was ook wel helder. Verstappen was 4/10 los op pole position. Ik heb nieuws voor je. Ik zie dat vandaag weer flikt. Is bijzonder. En ik kan je vast voorbereiden, gaat niet gebeuren. Ik heb wel weer een pole tijd opgeschreven.
1: Nou, ben benieuwd, Olaf.
0: Ja,
1: wat gaan we ervan maken? Snelste tijd ter referentie in de derde training, 1:43.9.
0: Ja, ik ga uit, en dan ben ik misschien wel wat te voorzichtig, maar van 43.2.
1: Oké. Okay.
0: Ga ik eigenlijk zo'n beetje vanuit.
1: Ja, 17 zou Max Verstappen dan moeten winnen, als het Max Verstappen is op pole position.
0: Nou, iedereen zal wel wat moeten winnen. En sommigen meer dan anderen. Maar ik denk dat ze een beetje. Ik heb ze een beetje gekeken naar vrije training 1, 2 en 3. Daar is het allemaal zo'n 2,6 seconden, whatever. Nou, de poltijd was 41-1, 2,6. Zou op 43-7 uitkomen. Nou, dat is maar 2/10. Ze gaan er wel wat vinden. Er komt wel weer wat grip bij. Ja. Dat ga je natuurlijk ook in deze training CQ meemaken. CQ horen dat mensen roepen. Ja, met dat ding naar buiten was die baan net niet op zijn best. En toen dan daarna 5 man overheen gekomen. Waar had ik net weer even 2/10. En we zien ook grote verschillen in de diverse sectoren. George Russell won vanochtend. En ik wil hopen dat ze die onboard weer hebben. Bij dat kasteel, dat smalste stuk. Daar had Russell, had daar 2 ronden achter elkaar. Van het moment dat hij instuurde, bam, klepel naar beneden. En in 1 keer dooraccelereren. Terwijl ik daar bijvoorbeeld Piastri hoor ik daar een keer liften en een keer opschakelen en doen. En daar won Russell gewoon 4/10 van een seconde. Het licht is op groen en dat betekent dat we onderweg zijn met een klok die nu staat op 17 minuten en 48, 47, 46, 45, 44, 43 ter controle. Ik zeg niet, daarmee moet je dat doen, maar je mag er wel zo'n beetje in de buurt zitten op dit moment. Alles en iedereen, dat weet je. Als die zijkantjes van die banden glimmen, dan zijn ze allemaal nieuw. Als ze 300 meter gereden hebben, dan zie je vanwege het schuin staan van die wielen, zie je dat er aan de binnenkant wat doffe plekjes komen. En dit is wel wat je nodig hebt. Dit kan ook een race set zijn. Hè? Die gebruik je nu om 1 getimede ronde neer te zetten. Dat is dus een rondje opwarmen, een rondje zeg maar gas geven en een rondje afkoelen en naar binnen. Zo'n band is goed genoeg om in de wedstrijd ook nog te gebruiken. Dus daar zet je hem dan daarna voor apart als het lukken gaat. Maar het gaat dus nu eerst om wie blijft er onder de streep. En dat is het allerbelangrijkste. Sterker nog, het belangrijkste is wie blijft er boven de streep. Ja, onder de streep durf ik hem wel een beetje in te vullen. Ik schat in 2 Cadillacs. Ik schat in 2 Aston Martins. In principe 2 Williamsen, maar dan heeft vanochtend Carlos Sainz mij weer verrast door een 11e tijd neer te zetten op 1,6 seconden. Dat zat belachelijk dicht bij elkaar, laat ik dat ook meteen erbij zetten. Want Sainz zat maar 13.000ste achter Colapinto. Hij zat maar 87.000ste voor Berman. Hij zat maar 1/10 voor Bortoleto, die maar weer 64.000ste voor Ocon stond. En dan nog 800ste en 6.000ste tot aan Perez. Dus dat hele rijtje van 11 tot en met 16.
1: Ja, het is heel close.
0: Dat gaat van zeg maar naar 1,6 seconden. En 16 is dan, ja, dat is 4/10.
1: Ja, nou ja, goed. ze waren vrijdag, Williams heb ik dan over, niet heel vrijdag? Happy. Sorry, donderdag inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, maar ja. Ik zal zeker niet de enige zijn in dat systeem. Maar helemaal waar. Zaterdag de wedstrijd. Gisteren. Vrijdag vandaag gisteren. De kwalificatie. En inderdaad gisteren op de donderdag. Ja, niet heel happy hè, met hun update eigenlijk. Over de vloer konden ze het nog niet echt vinden. Ja, wellicht dat ze dus in de derde training wel echt even een stap hebben gemaakt ten opzichte van gisteren.
0: Een tow helpt ook. We hebben veel mensen gezien die, ofwel gevraagd ofwel ongevraagd, toch een hulpje kregen van net iemand die op een punt zat. Je dacht van wauw, ik loop er mooi naartoe. Verstappen had op een gegeven moment een goede tow. Piastri had op een gegeven moment een goede tow. Ik heb er gisteren gezien van Checo Perez. Die stond daardoor ineens 11e. En alleen maar omdat hij gewoon op dat lange rechterstuk achter iemand aan kon rijden en er naartoe kon rijden. En dat kan je in een vrije training is dat lastiger. Want je weet die jongen voor je, ja, als hij mij door heeft, dan gaat hij van zijn gas. Maar als hij ook met zijn kwalificatierun bezig is, ja, dan moet je in de buurt blijven. Maar je rijdt toch in een soort gat in de lucht. Dit onboordgeluid komt vandaan bij Lando Norris. Langzaam begint de zon al te zakken. Dus 2 uur later dan bij ons in Azerbeidzjan. En Verstappen die denkt van leuk en aardig, Russell, jij bent nog aan het opwarmen. Maar ik ga voor je rijden. En Russell denkt, nou moet ik even afhaken. Dat is een typisch Maxi die daar niet achter wil zitten. Zo goed ook. Ik hou er wel van. Daarachter zit dan weer Antonelli. Dus Russell gaan we meteen allemaal roepen. Het zou kunnen, wat. Het is echt super moeilijk. Maar ja, Russell zou Antonelli aan een touw kunnen helpen. Maar ja, wil hij dat? Doet hij dat? Gaat hij dat doen?
1: Ja, Verstappen en Russell kiezen dus allebei voor die dubbele opwarmronde. Wachten nog even met het pushen. Geel. Wie, wat, waar, waarom?
0: Ja, het is af en toe ook gewoon even iemand die rechtdoor schiet en weer terug moet. Ik zie niet 1, 2, 3 al iemand stilvallen.
1: Strol, ja, bocht 7.
0: Alweer. Vanochtend rijdt hij gewoon in bocht 1. Bocht 1, de breedste bocht waar het breedst. Rijdt hij gewoon links tegen de muur.
1: Ja.
0: Echt niet normaal. Dat je bijna denkt, hij heeft geen zin.
1: Ja.
0: Laat ik ergens tegenaan rijden.
1: Nou, het moment. Lance Stroll, daar komt hij aanremmen. Oh, blokkeren links voor. Ja, oké, dan de uitloopzone maar in.
0: Dit is wel een rot uitloopzone, want hij moet hem nu eens achteruit zetten. En dan moet hij dus soms wachten weer op andere jongens. Nadat de gele vlag een tandje langer duurde dan dat hij het op heden gedaan had. Je zult ook veel jongens zien die dus onderweg naar de streep om een rondje aan te gaan helemaal niet zo hard rijden. En pas vlak voor start-finish die elektromotor erbij blazen. Dan die 120 meter naar de eerste bocht nog uitaccelereren. Want dat heeft voor die tijd geen zin om die batterij op te jagen. Andere voordeel is, het superclipping, het leeglopen van die batterij is hier wel wat minder dan dat men verwacht had. Want je zit in alle bochten tot en met 16. Zit overal liftmomenten, dus van je gas afgaan dan laat hij wat op. En aanremmomenten, dan laat hij heel veel op. En het mooiste wat je kunt hebben is dat je dus voor het aanremmen van de laatste bocht, bocht 16, dat je op dat moment precies je accu helemaal vol hebt. En dan weet ik dat die Mercedes nog zo slim zijn om ergens halverwege het rechterstuk in die bocht 19 een momentje te liften om nog wat meer extra power terug te krijgen. Maar dat zal heel moeilijk te detecteren zijn. Want dan hebben we Formula 1 management en de onboards nodig. En die hebben we nu wel van Pierre Gasly. Maar nog niet van de Mercedes. Kijk, Piastri gaat aan de kant. En die zat voor Gasly. Denkt, ja, jij krijgt van mij geen touwvriend. En Perez en Colapinto en Bottas zitten wel dicht bij elkaar. Nu bij het opkomen van het rechterstuk. Perez heeft als enige nu een tijd staan. Ja, enorm. 1,55. Point, point. Is hij 3,5 seconden sneller dan het Lewis Hamilton was. Wauw. Dat is gek.
1: Ja, ik denk niet dat dat nog zijn ronde was. Colapinto nu zojuist over de streep. 1,45,7. Dat zal de eerste competitieve tijd zijn van vandaag. Of van de kwalificatie.
0: Max Paars in sector 1. Leclerc die daar aan de kant gaat voor Pierre Gasly. En Leclerc die ook nog aan het opwarmen is. Die paarse sector 1 van Verstappen is alweer afgepakt door Isaac Hadjar, denk ik. En waar komt Colapinto terecht? 45-7. Lindblad gisteren dus, zijn team. De nachtklok verbroken. Ook bij Ferrari hebben ze een nachtje door moeten blazen. Stappen nu weer paars in de middensector. Zit dan 1,1 onder de tijd van Lindblad. Wordt dan 44-6. Maar dan zal er wel wat bij komen. Dat stappen misschien naar 44-5 als eerste openingsbid. Laten we het dan zomaar zeggen. Kennen ze in Groningen ook nog wat van, hè? Voor het WK. Openingsbid. Ja, je moet wel meedoen. Want her en der pakken mensen van alles af. Oh, hij gaat nog harder. Kijk eens, hij zit daar al bij pit 44-1. Knetter. Maar ja, is nog geen 43-2.
1: Helemaal waar.
0: Colin Pinto op 16. En Russell rustig aangedaan. De front locking is terrible. Oftewel zijn voorwielen blokkeren. Antonelli sluit aan achter Verstappen. Ook dan is het 0,3 van een seconde. Maar het is voor nu nog niet belangrijk. En Hadjar, lekker. 44-7. Hadjar is dus nu al sneller dan dat Verstappen vanochtend was. Toen reed Verstappen... Nee, fout zeg ik. Niet. 43-7.
1: Maar wel sneller dan zichzelf.
0: 44-7, niet sneller dan Verstappen vanochtend was. Sainz naar 6. Daar komen Hamilton, Leclerc en Norris aan. Kijken wat Norris kan doen, vind ik belangrijk. Wat een mooie toe heeft Hamilton daar van Stroll. Mazzeltje. Maar niet goed genoeg. Hij heeft hem wel gemaximaliseerd. En komt tot op een 1/10 van de tijd van Isaac Hadjar. 1 Hadjar, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Antonelli, 5 Colapinto, 6 Russell. Albon heeft een track limit, lekker handig weer. Dan sta je er nog niet in, dan krijg je een track limit. Zit je uit je ritme en moet je vanaf nu gewoon blazen, blazen, blazen... om een tijd op de klok te krijgen. Heeft hij wel, maar die tijd is natuurlijk helemaal 10 keer fluitje niks.
1: Leclerc naar 4. Naar de 4e tijd op 17e van Isaac Hadjar. En Norris nu naar 7.
0: Ja, dat is weer op 1,1 seconde.
1: Ja, en maar... hij heeft gratis rondetijd gekregen. Oh nee, Piastri. Kijk eens, 1.45.0. Die had echt een megato.
0: Ja, ik wou net zeggen, Piastri komt wel op 3.10. Maar dat is die to geweest. Wat zegt Max?
2: God is bottoming like crazy on the front. I can't break.
0: Oké, had hij vanochtend een achterkant die niet helemaal lekker aansloot. Nu heeft de voorkant wat stuitermomenten. En dan kan ik niet remmen. Dat zegt hij terecht. Hij kan wel remmen. Maar als hij stuitert, slaat hij vast. En slaat hij weer terug en slaat hij vast. En dat is natuurlijk allemaal niet zoals je net hebben wil. Wat zit er in de baan? 44-3 op dit moment. Dus het kan nog 1/4 harder dan dat Hadjar tot op heden gegaan is. Wel een goed signaal van Hadjar om deze eerste daalder een echte klap waard te laten zijn. Of het ook zo zal blijven, weet ik eigenlijk niet. Verstappen is wel een nieuwe snelle ronde begonnen. Want die begint met een paarse mini-sector in de allereerste sector. Maar goed, dus vind ik 14e vind ik nog wel een redelijk gaatje hoor. Ja, de regie is op zoek naar een ongeluk. Dus die volgt Stroll. Ik nieuws voor, dat is een rijdend ongeluk. Hoor die hondenmotor reed. Och. Daar hoef je niet eens te remmen voor bocht heen. Echt niet. Gewoon gas loslaten. En gisteren was het nog pijnlijker. Toen waren er 8 Formule 2 auto's die een hogere topsnelheid hadden dan dat de Aston Martin had. Dus ik zeg het nog maar eventjes. Verstappen is na sector 1 opgehouden met paarse mini-sectoren. Dus ofwel de banden zijn op. Hij zit achter Gasly. En Colapinto, denk ik. Antonelli. Antonelli heeft de muur geraakt. Maar de vraag is hoe hard en waar. Want we hebben geen geel gezien. Dus... We hebben vanochtend Verstappen ook gezien die heel mooi op zijn achterwiel kaarsrecht langs die muur ging. Dan ben je alleen even de verf kwijt die aan de zijkant van de banden zit. Dat is niet zo heel spannend. We gaan kijken hoe het gaat onderaan de streep. We hebben nog 7 minuten en 55, 54, 53, 52 te gaan. Stappen die nu toch in die derde sector wel weer het een en ander aan paarse mini-sectoren oppikt.
1: Ja, en dat paarse op het tweede meetpunt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar gaat hij aankomen straks. Terwijl een heel zootje over de start-finish-streep komt. Ja. Met de twee Audi's en de twee Haasen. Twee Audi's erin op dit moment. Maar Hulkenberg op 16.
0: Antonelli linker voorband weg. Antonelli in de balk als je meekijkt. Heeft hij hem hard genoeg geraakt om een linker voorband weg te hebben. Hadjar is ook wel weer goed bezig. Verstappen met 3 keer groen. Hapa, 4/10 sneller dan Hadjar. Niks in het paars, hè. Sorry, die had hij wel, maar die werd hem afgepakt. Onder andere door Russell.
3: So Kimmy, I think we just better park up, mate. We're not going to be able to fix that.
4: Are you sure?
3: Any firm there? No. So stop at the safe place.
4: Let me try, mate. Let me try. We can't fix this, mate.
0: Oh. Eerder gehoord. Ja, zit die auto aan de kant. Ja, maar ik wil naar binnen. Ja, nee, we better park that and leave it as it is.
1: So.
0: Mag hij wel naar Q2. Maar dan wordt dit een hele pijnlijke fout voor Kimmy Antonelli. We can't fix this. Ja, yeah, let me try, mate. En de vraag is, rijdt hij nog?
1: Nee, hij is geparkeerd.
0: Hij heeft inmiddels stilgezet in bocht 7.
1: Ja.
0: Maar dat moet hij ook leren. Als het team zegt... nee, we kunnen het niet repareren, moet je zeggen... Oké, kakken. Maar ja, ik heb hier ooit Fernando Alonso tijdens de wedstrijd binnen zien komen... glijdend op zijn vloer met 3 wielen eraf en 2 wielen bijna allemaal af. En die werd gewoon nog 6 in die wedstrijd.
1: Juist.
0: Maar als zij zeggen, dit gaat niet... dan moet je daar vertrouwen in hebben... en dan heeft jouw fout jouw gevolgen. Perez, Piastri... Iemand heeft iemand opgehouden. Een van de twee dan zal het wel Perez geweest zijn. Norris.
2: Something broke, I think.
3: You can't complete the lap, then box.
0: If you can't make the lap, then box. Maar dat gaat hij wel doen. Hij zegt, iets is er kapot, iets is gebroken. Norris 12e. Oh-oh.
1: Met een persoonlijke verbetering. Ja. Dus dat gaat nog niet helemaal lekker in de McLaren.
0: Wel bijzonder dat bij twee van de topteams, twee van de vier topteams, auto's problemen hebben. Kon het een mooie dag worden voor Red Bull Racing dan? Als je met twee auto's er lekker bij staat. Nou, komt op het moment van de Kimi Antonen aan bocht 1. Oh, aan de binnenkant, net als Stroll. Nee, toch?
1: Ja, zo.
0: Knetter.
1: Ferme tik, zeg.
0: En ja, dan heb ik Stroll helemaal afgehakt. Dat hij daar de binnenkant van de muur raakt. Dan komt de WK-leider aan. Die doet hetzelfde. We can't fix that.
4: Why can't we fix it?
3: That looks like we've done something to the track rod or upright. So yeah, that's a fairly big job.
4: I'm sorry, guys. My God.
3: No sweat, Kimmy.
0: Perfecte boordradio, want dit is wat er nodig was. Hè? Ja, we hebben gekeken, we denken dat de upright, en dat is het blok waar de drie voorwielophangingen die bovenaan zitten, zeg maar, drie bevestigingspunten op zitten. Als die kapot is, ja, als het alleen maar een stuurstangetje is, ja, die kunnen ze dan wel vervangen. Maar deze jongens zijn goed en snel. En die hebben meteen al gekeken. Slamotje teruggepakt, uitgezoomd. Of ingezoomd, zo je wil. En die hebben gewoon geroepen van, NFA, no further action. Ja, maar niet in de zin dat de FIA normaal gesproken roept. Want dit is gewoon einde verhaal. Dit is no further action. En in dat alles is Russell gewoon naar de snelste tijd gegaan. Met 2000 ten opzichte van Verstappen. Zat er wel een beetje aan te komen. Maar ja, dit kan ook weer koren op de molen van George Russell zijn. En Verstappen doet zelfs niet hot cold. Hot, Verstappen heeft gewoon genoeg brandstof meegenomen. Om te zeggen, nou, weet je wat, misschien reikt die hele sessie wel af. Of dat nodig is, weet ik niet. Het kan de andere kant van het verhaal. Je hebt nu wel mooie plekken waar het wat rustiger is. En Leclerc komt naar 3. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Leclerc, 4 Hadjar op 2/10. 5 Lewis Hamilton op 4/10 en dan 6 Piastri op 7/10. En dan moet de grote vraag zijn, wat is er met de auto van Lando Norris aan de hand? Onboordgeluid van Verstappen, Hadjar zet paard in sector 1. Norris, we're checking everything. Do you feel it? Ja, ik zag wat sterretjes onder de linker voorband vandaan komen. En hij blokkeerde. Oké, we gaan alles bekijken en we gaan resetten. En dan gaan we het nog een keer. Ik denk dat ik het nog wel een keer kan proberen, maar er is iets niet oké. Oftewel, wegvertrouwen. Max dus. Start, finish. 44.02/10. Dus de brandstofafname en de afname van nieuwe banden, dat heft elkaar dus in die zin op. En je hebt gewoon een lichtere auto, dus die kan je wat makkelijker naar die muur laten lopen. Dan heb je minder kans dat die buiten getrokken wordt. En daarmee trekt hij de boel weer recht. En dan zou het wel lekker zijn voor Hadjar als hij gewoon op de tweede plek aansluit. Ik zou het hem ook wel gunnen. De vraag is, kan dat? Want dan laat hij wel even zien. Ja hoor, dat kan gewoon 44-1
1: ja,
0: op een tiende. Ja, dit is goed.
1: Dit is wat je moet doen.
0: Ja, in Q3. Niet nu, maar nee, in Q3. Klopt. En daar zien we een beeld van Kimi Antonelli op een bankje achter een hek. Wetende dat dit wel eens lastig kan gaan worden. Tot op heden, as we speak dus, geen fijn weekend. Gisteren de hydraulica eruit. En hier zijn we dan bij Lando Norris, die dus met een half bakken auto aan het rijden is, zegt hij zelf.
1: Ja, ja hij is nog niet binnen geweest voor de eventuele reparaties. Dus
0: paarse sector 1.
1: Voor de reset.
0: Ja, paarse sector 1, groene sector 2. Hello. Maar die auto lijkt niet goed genoeg voor een top 5. Waarom? Hier loopt hij terug, weg, terug. Pwah.
1: Ah.
0: Zesde. Zie je, ja, dat zul ik het zeggen. Die auto lijkt, en dat, want dat is een half seconde, dat is voor hun echt veel, hè?
1: Ja.
0: Waar zitten die vonken dan? Krijgen we hier te zien? Onder het linker voorwiel vandaan, zei hij. Nou, het blokkeert. Ja. Ik vind in een bocht naar links, als het linkerwiel wat blokkeert, vind ik dat nooit schokkend. Want je weet, zonder we dat zo zien, de auto leunt op rechts. Dus ja, die gaat niet rechts blokkeren.
1: Nee.
0: Russell denkt, wat jij Verstappen. En Hadjar.
1: Ja, zit 8000ste onder de tijd van Max Verstappen. Bij het tweede meetpunt dan volgt er nog één lang recht stuk. Weliswaar met een rechter, en een, of een linker en een rechter knik. Maar dat wordt door de teams gewoon gezien als een recht stuk.
0: Hij heeft geen toe. Niet echt van Albon. Nou, wel een, ja, toch wel een beetje. Ja, en er is
1: een kijk, aardige.
0: En kijk ook weer met wat, hè. 4/10. Het gaat ook. Als je hem neelt, zo'n rondje, dan ben je er ook, hè?
1: Ja.
0: 43-2. zit er in de baan.
1: Dat denk ik wel.
0: Dat was de tijd die ik riep. Nee, 43, als je Norris, Russell en Colapinto hun snelste sectortijden opstelt, kom je tot 1.43.2. Ik heb nieuws voor je, de pal moet aangesteld worden. Die gaat echt in de 42ste terechtkomen. Goed, het gaat er natuurlijk om. Wie staan er op dit moment in de gevarenzone?
1: Op dit moment in de gevarenzone. Berman, waarbij we nu aan boord zijn. Hülkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Lance Stroll. Stroll verbetert zichzelf nu wel. Gaat naar de plaats 21. Dus Bottas pakt de rode lantaarn nu over. Maar ja, vooral Berman en Hülkenberg gaan we nu dus naar kijken. Want dat zijn misschien wel de vreemde eenden in de bijt.
0: Nou, dat vind ik Lindblad. Die staat er nog wel net boven. Maar ja, als zij eruit springen, valt hij erin. Dat Williams er op dit moment niet in staan, vind ik een redelijk mirakel. Want ja, Alonso, Perez, Stroll, Bottas, prima. Lindblad hoort daar niet. Hülkenberg hoort daar niet. Berman zou ook nog kunnen. Want we hebben de Haas dit jaar wel vaker gezien. Op het punt dat je dacht, van, het is niet helemaal tof. Yellow.
1: Wie, wat, waar, waarom? Sainz naar 8. Wat een goede tijd, zeg.
0: Ja.
1: Van Carlos Sainz en Berman ook de top 10 in. 1.45.2. Gaan naar 10. Ocon nu naar 8.
0: En de vlag is uit.
1: Dat is lekker. En dan de volgende aan boord bij Alex Albon. Eens kijken wat hij kan. Geen toon, niemand voor zich. Dus zal het helemaal alleen moeten doen op dit rechte stuk. Op dit moment de 16e tijd in handen. En Lindblad zit hier kort achter. Albon. Ja hoor, plaats 8. En dan komt Lindblad. Want die moet nu. Wow, plaats 14.
0: Wauw, zie je, die hoort daar niet. En dan is het pijnlijk voor Bol of Hülkenberg. Kijk, die gas. Die
1: Hülkenberg nog?
0: Deze zijn dus allemaal ultralicht. Deze zijn al zo licht als andere straks in Q3 gaan zijn. Hülkenberg zal nog moeten. Is Bortoletto ook nog bezig? Ja, die is ook nog bezig. Oei, Hülkenberg.
1: En dan komt Antonelli misschien wel op de wip te staan. We gaan het zien. Hülkenberg. Wow.
0: Pijnlijk. Hülkenberg niet. Lawson zit op de wip. Liam Lawson.
1: Wat bezig met een persoonlijke verbetering. Bortoletto komt ook safe over de streep. En is de, ja, dan lijkt Lawson safe. Kan eigenlijk linksaf de pitstraat in, denk ik.
0: Ja, doet hij niet. Want er zit een witte streep. Daar mag je niet overheen. Daar moet je eerder voor kiezen.
1: Ja.
0: Oei, dit heet H over de S. Oftewel hakken over de sloot. Nee, 2/10 is geen hakken over de sloot. Maar ja, je zit wel op het eerste goede plekje. En dat betekent dat we afscheid nemen van de heren Bortoletto, Hülkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Stroll. Dan is het de grote verrassing dat er 2 Audi's in staan.
1: Ja.
0: En geen enkele Williams. Punt.
1: Ja. Ocon.
0: Met Ocon. 15. Hoorde je?
1: Ja. Kleine touché.
0: Ja, die heeft erin gezeten. Achterbanden. Frot. Mooi, hè? Prima camera. Waarbij je dus ziet dat hij heel lichtjes rechts achter de boel raakt. Oh, Stroll gaat weer eens aan de kant, maar... Dit is volgens mij gewoon aan de kant gaan. Want ik denk, ja, als ik nu in ga sturen, dan heb ik een probleem. Alonso.
1: Ja, die Aston Martin. Die gaat voor geen meter dit weekend.
0: En vorig weekend dan?
1: Nee, ook niet. Dat hele seizoen al niet. Dan? Je hebt helemaal gelijk. Nee. Maar,
0: ja. Je narrowed het down tot iets wat...
1: Ja, klopt. Als je het verhaal uitzoomt, inderdaad. Dan, maar Aston ik Martin. Vind het dit weekend nog tenen krommender misschien wel.
0: Nou, nee. Alonso heeft wel allebei die Cadillacs te
1: pakken. Ja, dat is waar.
0: Dus in die zin...
1: In die zin, ja.
0: Nee, de stelling is... De Aston Martin gaat niet dit jaar. Punt. En dat is gewoon...
1: Helemaal waarheid.
0: Dit doet pijn bij Audi, hoor. En Bortoletto en Hülkenberg. Wauw. Is echt... not a fine moment.
1: Ja, en dat terwijl beide coureurs binnen 1/2 tiende zitten... van elkaar, Bortoletto en Hülkenberg... geeft vaak een beetje aan dat het limiet van de auto hier ongeveer ligt.
0: Ja. Het is te open voor ze.
1: Ja, dat ook, ja.
0: De laatste keer dat Antonelli Q3 niet haalde, was in Abu Dhabi.
5: I don't know if anything's wrong or not. It was just very odd what happened. Makes sense in my head, but I think it could just be the wind. I said not heard something like that before.
6: Yeah, I'll talk to you once you plug it.
0: Ja, hij zegt ook, ik weet niet wat er aan de hand was. Het is heel raar, misschien zit het alleen maar tussen mijn oren. Dus het heeft het met de wind te maken. Maar ja, als het dan tussen je oren zit, ja, dan verlies je dus zomaar. Wat heeft hij verloren? 19e van een seconde. Ja. Ga die dan maar weer eens terugvinden.
1: Ja, wel een 1/2 seconde sneller dan zijn teamgenootje. Dus ergens kun je ook zeggen, ja, dat zit wellicht tussen de oren, Lando.
0: Nou ja, bij Oscar zit het hele jaar tussendoor. Die heeft gewoon al zijn snelheid, hebben ze daar weggehaald. Nogmaals, mocht je het even gemist hebben, Bortoleto en Hulkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Stroll doen niet meer mee. En zullen, als het blijft zoals het is, starten vanaf de 17e, 18e, 19e, 20e, 21e en 22e positie voor de wedstrijd van morgenmiddag. We zitten dus naar de kwalificatie te spieken. En daar zien wij van Antonelli, dus de laatste keer dat hij Q3 niet haalde, was de laatste race van vorig jaar. Geen enkele Audi die doorgaat vanuit Q1. Dat is de allereerste keer dit jaar. Hè. Dus dat wij dat benoemen als echt een zepert, dat is wel een dingetje. Bortoleto die nog wel voor Hulkenberg staat. En daarmee komt hij in de onderlinge kwalificatie naar 8-7. Voor Hulkenberg dus ook zijn eerste eliminatie van dit jaar. Voor Alonso, maar dat is niet zo vreemd. Maar ja, toch. Zijn laagste startpositie in Baku sinds 2017. Dat is wel een dingetje. En Stroll, ja, die heeft hier podium gestaan, hè. Vergeet het niet. Don't forget about it. De laatste startpositie al hier. En hier zien we wat we graag zien. En dat betekent dat wij kijken naar de pitbox van het team van Max Verstappen. En daar is het rust en kalmte. Van 15 naar 16. Nee, zijn we niet dichtbij dit, precies.
1: Nee, ik wou zeggen, het leek alsof er nogal wat ruimte
0: staat
1: was.
0: Staat er weer zo'n ding bij. Super close, de bol 8 centimeter. Jezus, jongen, daar kun je een roeiboot tussen knallen. En voor Max is 8 centimeter heel veel, maar hij heeft het nu nog niet nodig. Dus hij weet, als ik daar nog iets meer naar buiten loop, dan pak ik straks in de volgende sessie weer wat. Zo gaan die dingen. Maar goed, George Russell was dus de snelste met een 1.43.61. Verstappen 44.01. 14e. Dan denk je, wordt echt met twee vingers in de neus. Ja. Ga er maar niet van uit. En ik heb natuurlijk geroepen dat ik toch nog wel verwacht, omdat ik dat eerder gezien heb dit jaar, dat er een McLaren ergens in de top 4 terecht zou komen. En dan zou het nu nog makkelijker moeten zijn, want Kimi Antonelli gaat er niet bij zijn.
1: Nee, exact.
0: Dus dat is weer een gratis plekje. Dat betekent ook weer een gratis plekje voor iemand die normaal gesproken 11e zou trainen.
1: Maar komt Hadjar in die top 4? Misschien is dat wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Of is dat te vroeg om te zeggen?
0: Nou, ik vond
1: hem heel goede Q1 rijden.
0: Vind ik nog wat te vroeg. Dat is uitermate sterke Q1, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind het nog wat te vroeg, omdat het zijn vaak ook de stappen die je moet maken. We hebben een klok, dus we gaan er even terug in de gelijklegging van de lage landen. 45, 44, 43, 42, 41, 40 seconden zijn er nog te gaan voordat het licht aan het einde der pitstraat weer op het oh zo mooie opaal groen gaat. Ja, geweldig. Hè? Schitterend opaal groen.
1: Ja,
0: dan krijgen we allemaal appjes. Opaal is een andere kleur. Krijg je dat weer? Weet ik, maar het is een leuke woordspeling ding, zeg maar. Gaatgroene kleur is dat niet.
1: Groen licht is altijd goed, Ole.
0: Roodkoperen populiere pijp is ook geen kleur. Jij nog even de klok?
1: En zo is het. Ja, nog voor één keertje. Dan komt hij nog 10 seconden. 9. En ja, dat was hem. Toen werd hij weggeschakeld.
0: Ik weet dat hij bij 10 seconden vaak weggehaald wordt. Nou. Dus ik heb je er gewoon ingetild.
1: Ah, ingetuind.
0: Lekker wel. Maar, minder auto's op de baan. Oké, betekent dat er ook minder improvement op die baan komt. Alhoewel ze het nog wel gaan voelen nu. En de improvement komt natuurlijk ook grotendeels uit. Steeds weer als je kunt een nieuw setje eronder gooien. Steeds weer als je kunt wat meer brandstof eronder vandaan halen. McLaren dus dit weekend, vanaf dit weekend met een nieuw logo. Zoals het ook ooit stond in Nieuw-Zeeland op de werkplaats van Bruce McLaren. En dan vind ik comments leuk en soms niet. Dan komt er een geweldige comment onder vandaan. Ja, nee, wat hebben we gedaan met de Heritage en Bruce McLaren en dit en dat. Is zo. Maar als we winnen, draaien ze dus niet het volkslied van Nieuw-Zeeland.
1: Ja, dat is dan toch...
0: Terwijl Red Bull dat natuurlijk nog steeds wel doet met Oostenrijk.
1: Ja.
0: Zie, dat vind ik... En dan denk ik een comment. Ja, dat is toch iemand die op opletten zit. En dan denk ik ook bij het grote McLaren met al zijn marketing. Ja, daar heb je toch net niet over nagedacht.
1: Maar het kan wellicht nog.
0: Ja, het zal wel heel raar zijn. Nee, het zal met de inschrijving te maken hebben.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: dus zij zullen niet ingeschreven zijn vanuit Nieuw-Zeeland. Maar omdat ze dan zo de Heritage hard neergooien. Waarom is er geel? Iemand in zijn outlap die een foutje maakt. Ook lekker. Of zijn dat gewoon jongens die daar te langzaam rijden? Nee hoor. Iemand die zijn outlap een foutje maakt. Arvid Lindblad.
1: Oh, Lindblad, ja.
0: Ja, die Ricciardo ging ooit fout. Dus ging er achter iemand ook de fout in. Die had hij niet gezien. Toen reed hij achteruit. Toen reed hij gewoon zo tegen die auto aan. Dat was Kvyat volgens mij.
1: Kvyat, ja, dacht ik.
0: Ja, dacht ik ook.
1: In de Toro Rosso toen.
0: Ook dit helpt Arvid Lindblad niet. Gisteren natuurlijk een crash meegemaakt. Komt hij aan. Zou ik het gek zeggen? Hij rijdt te langzaam. Je hoort hem doorachteren, maar het is short shift, dus weinig snelheid. Hij rijdt langzaam. Hij heeft geen downforce om in te sturen. Dat zou u en mij ook gebeuren, of jou en mij ook gebeuren. Als ze ons in de auto zitten, ja, het ding remt helemaal niet. Nee, maar je moet 160 kilo of 140 kilo op de ding trappen. Ja, maar hij stuurt niet in. Nee, maar je moet vol gas rijden. Ja, dag, een beetje vol. Dan werkt hij gewoon niet. Dingen zijn gewoon gemaakt. Vol gas rijden, juist, hard aanremmen. En als je gewoon denkt, ik ga rijden en oh ja, leuk te schakelen. Oh ja, hij rijdt wel. Ja, dan doet hij dus alles wat hij zou moeten doen, doet hij gewoon niet. Want daar is hij niet voor gemaakt. Gaat Williams een auto in de top 10 krijgen? Ik kan me daar toch wel een beetje op verkneukelen. En dan hebben ze misschien in die eerste en die tweede en die derde vrije trade niet helemaal, toch een beetje verstoppertje weten te spelen.
1: Ja, is dit jaar nog niet gelukt.
0: Nee.
1: De eerste keer dat ze met z'n tweeën in Q2 staan sinds Silverstone. Ja.
0: Het gaat met ups en downs.
1: Zoals ieder groot proces. Maar het zou heel erg leuk zijn voor ze.
0: Paarse sector 1. Klopt, want heeft nog niemand de tijd staan.
1: Klaar, afvlaggen.
0: Al gaan ze 3 minuten rondrijden nu. En niemand komt eronder. Dus dat is toch de snelste tijd. Want de klok gaat altijd weer op 0. Zeg ik er maar bij. Ja. Kwalificatie op vrijdagmiddag moet je wel altijd vanuit gaan dat er iemand zit die dat normaal gesproken niet ziet. En denkt, wat is dit? Ja, dit is Formule 1 kwalificatie.
1: Voor de mensen die overigens net inschakelen. Kimi Antonelli raakte de muur in Q1 en is er dus vanaf nu niet meer bij. Gaat dus niet meedoen straks om pole position. En dus ook niet voor de plaatsen in Q3.
0: Nee.
1: Want daar strijden we nu voor.
0: Fout der groten, hè? Want jij ook Lance Stroll had hem al gemaakt.
1: Ja, zeer zeker.
0: Dit is wel een dommetje. Dit gaat hij niet leuk vinden ook. Want het is, nogmaals, het is ongeveer het breedste punt op de baan. Als je daar dan je hele linker voorwielophanging, niet helemaal, maar als je de boel gewoon kapot rijdt en het team zegt, zet maar langs de kant, dat gaat het niet worden. En het zijn de foutjes die Kimi nog mag maken, zeg ik erbij. Hij heeft natuurlijk een aantal fantastische wedstrijden gereden, maar laten we niet vergeten, de man zit niet al 5 jaar in de Formule 1. En hij gaat nu merken wat die spanning is. En we weten uit het verleden had hij een periode die binnen Europa niet zo lekker ging. Nu gaat hij als leider naar hele drukke wedstrijden. Roept dan van de week ook van, ja, het was wel even gek. Want ik heb wel 4 koffers bij me, want ja, het zijn 3 wedstrijden... en dan weet je niet, en dan weer 3 wedstrijden, ik moet daar blijven. Dus hij kijkt er in die zin wel tegenop. Hij heeft ook voor het eerst uitgesproken dat hij af en toe in zijn hoofd wel dingetjes naar boven krijgt. Dat hij denkt, ja, zou ik dan toch wereldkampioen kunnen worden dit jaar?
1: Zou het kunnen.
0: En dat is logisch.
1: Ja, als we kijken naar het verleden, Grand Prix van Azerbeidzjan voor kampioenschapsleiders is sowieso niet top. Vorig jaar natuurlijk, of wat er met Oscar Piastri gebeurde, startte natuurlijk ook helemaal achteraan. Ook na een moment in de kwalificatie. En uiteindelijk duurde de wedstrijd niet heel erg lang. Ja, dat zal Antonelli in ieder geval morgen moeten voorkomen. Misschien dat het schrapen wordt, maar dat gaan we wel zien.
0: Had jou gezegd, er is wat meer wind. Ik heb nu in bocht 4 voel ik windvlagen. Dat is op zich verrassend, want dat is tussen de gebouwen. Ja, dat komt, want hij komt dan van links. Ja, logischerwijs. Van Antonelli zou ik ook in de rust willen zeggen tegen iedereen. Antonelli kan het kampioenschap dit jaar verliezen. Er zijn er heel veel die hem niet meer kunnen winnen.
1: Ja.
0: En hij kan hem verliezen. En dat zou geen schande zijn. Kijk, daar zag je even waar de wind kwam. Met 8 kilometer per uur. Dat is dus 2,3 kilometer per seconde. Dat is 8 kilometer per uur niet heel heftig. Maar laten we het maar zien. Oei, Sainz. Ja. Maar ja, Russell heeft alweer een tijd staan. Maar ja, dat is een rustige tijd. Dat is een 1,53. Dus dat Sainz daar nu paars heeft, wordt gerekend naar een 1,53er. En dat is niet heel veel. Maar ik zou het ze wel gunnen. Gewoon een keer lekker een beetje mooi. Zo'n krokusbloempje wat open gaat in Baku. Dat je denkt, wat zit daarin? Een Williams. Die doen toch leuke dingen. En dat doet hij. Maar hij doet het best oké. Hij haalt 3/10 af van zijn Q1-tijd.
1: Niet slecht.
0: Nee.
1: Aan boord hier bij Max Verstappen. Over het rechte stuk. Ja, Hadjar zit die vlak achter. Die heeft ook een toe, denk ik, van Verstappen.
0: Oei, 13, 5, 16 eronder. Ja, 5-16.
1: 5 en een beetje. Ja, 1-44-2.
0: 44-2.
1: En
0: had jou rustig aan?
1: Had jou rustig aan? Dat
0: nee,
1: is,
0: nee, helemaal niet. Let maar op. Bam, had jou helemaal niet rustig aan. Dat is het shot. Dat is moeilijk,
1: dat leek zo, hè?
0: 46.000. Ja, maar het punt waar de auto een beetje inkakt. Dat je denkt, ook wel, laat hem lopen. Had jou Verstappen 1-2. Sainz Albon 3-4 aflachen.
1: Maar daar is Norris.
0: Daar is Lando Norris dan. En wat pakt hij eruit? Die pakt er ook weer 2/10 vanaf, weet je. Grote happen. Als je ergens een plek hebt waar die auto lekker loopt, dan heeft dan wel de boel uit zijn hoofd. De Piastri sluit nu aan. En komt mijn stelling weer naar boven. Je kunt die McLaren niet uitsluiten. Maar wat gaat de rest zo dadelijk doen? Want hoe is het nu met de brandstof en de runs? Hamilton op 57.000ste. Daar is Leclerc op 1/10. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Hamilton. Hadjar 5, Verstappen 6, Sainz 7, Albon 8. En daar komt George Russell opnieuw aan. En daar gaat Russell
1: zo
0: naar 43.6.
1: Die had hij al staan van Q1. Dat was de snelste tijd namelijk. Ja.
0: En dan is dus het goede nieuws. Maar die auto kan ook nu voller met brandstof zitten, omdat hij hem uit wil rijden. Dat is as we speak. Dus maar hij verbetert zijn tijd van Q1 niet eens.
1: Nee. Is 71.000ste langzamer. Leclerc doet dat wel. Halve seconde.
0: Precies. En wat doet Verstappen? Die ging van 44.0. Nee, Verstappen ook niet. Is ook 2/10 langzamer. Dus ik denk dat Verstappen ook nu weer wat meerdere laps achter elkaar gaat rijden. Rijdt dus nu met een wat zwaardere auto wel op de nieuwe banden. Maar het lichter worden van de auto en de slijtage van de banden weegt tegen elkaar op in het voordeel van rondetijd.
1: Ja, en wat jij zei helemaal aan het begin van de kwalificatie is dat hij een push, cool push deed. Zoals dat zo mooi heet.
0: Ja, dat dus doe je sowieso. Alleen ik dacht dat het dan was, maar hij heeft er gewoon meerdere achter elkaar gekomen.
1: Ja, ik denk dat hij dat inderdaad nu weer aan het doen is. Dus geen paniek wat dat betreft. Russell de snelste, Leclerc, Norris, Piastri en Hamilton. De eerste achtervolgers en dan Hadjar en Verstappen. De hele top 7 binnen 6/10. Dan wel een groot gaatje naar de beide Williamsen. Maar kijk eens, ze staan er gewoon in op dit moment.
0: Ja, ja. Maar ze staan ook binnen. Dus die gaan ze vandaag voor die tweede run. En als ze die te vroeg neerzetten, dan zijn ze het bokkie. Lindblad heeft de top 10 gehaald in de laatste 7 Grand Prix. Ocon niet in de top 10 terecht gekomen hier in Baku sinds 2018. En Berman raakte vorig jaar met zijn rechterachterwiel de muur vroeg in Q2. Dus ja, voorlopig, ik ga hem niet jinxen, hebben we niet. Wat we vorig jaar 6 keer gehad hebben. Want ik ga het niet zeggen, maar ik ga het niet jinxen. Maar we hebben hem nog niet gehad, zeg maar. Nog
1: precies.
0: Niet,
1: niet doen.
0: Nee. Zit nu iemand thuis en denkt, waar heeft die man het over? Ja, ga ik niet zeggen.
1: Komt aan het eind misschien wel.
0: Nee, want dan hebben we het voor de volgende.
1: Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar ja, Verstappen, dus 5000ste te langzaam ten opzichte van de tijd van Russell. Maar goed, 5000ste, het valt wel mee.
0: Sector 2 was er straks ook zo'n sterke sector.
1: Hadjar zit er weer onder. Die lijkt in sector 1 te pieken.
0: Het is toch grappig, die 43.2 die ik opgeschreven had, staat ook nu als de snelst mogelijke tijd. Geestig. Best wel.
1: Ja.
0: Even kijken, een paar minuutjes. Jij zit ook te zoeken. Nee, dat is niet tof. Het is geen tof rondje dit. Maar goed, gaat nog steeds naar P3 als hij dit volhoudt. Als hij hem lineair doortrekt.
1: Ja, maar hij heeft geen touw.
0: Torretje luisteren. Nee, maar daar rekenen ze ook niet op. De touw is een mazzeltje die je tegenkomt.
1: Klopt.
0: En hij heeft een vrije baan en die is veel meer waard. Kijk, hier begint hij bij het blauwe hotel begint hij in te storten. Oh. Volle seconde. Is een beetje too much. Je moet ook wel een beetje laten varen, denk ik. Hadjar niet.
1: Nee, en Hadjar heeft Gasly hiervoor rijden. Dan kan hij gewoon heel langzaam. Toen is natuurlijk wel nog een flink gat, hoor.
0: Het gaat naar de derde tijd. Hadjar zit er lekker in. Op een 10e. Berman naar 8. Hamilton paars in de eerste sector. Esteban Ocon op dit moment op de 10e positie.
1: Ja, weet nog niet waar hij gaat rijden. Maar als hij dit zou doen iedere week, is natuurlijk top.
0: Als je naar het lijstje kijkt, heeft hij dus nu een Williams en een Haas hebben mazzel, want die staan in die top 10 omdat Antonelli er niet zit. Hamilton gaat naar 5. Ouch. En Leclerc dan? Niks in sector 1. Hij heeft 2/10 hangen.
1: Van deze jongens verwacht ik ook nog wat. Van de Alpines, Colapinto en Gasly. Met z'n tweeën redelijk kort op elkaar. Op de baan. Aan boord bij Franco Colapinto.
0: Het laatste rondje Leclerc was niet goed, hoor. Dat was een 1:43.9. Was gewoon langzamer dan zijn snelste tijd tot nu toe. Maar hij is wel van 44.3 naar 43.8 gegaan. Hè. Dat zijn er wel even gewoon halve seconde. Colapinto en Gasly. Topkeus gemaakt al daar, hè, om naar die Mercedes-motor te gaan begin van dit jaar. Dikke stappen gemaakt met het team. En in de punten. Niet dicht op elkaar genoeg. Gasly kan wel een beetje voordeel. Minimaal. Verstappen weer met een rustige ronde, zeg ik dat. Ja, Verstappen weer met een rustige ronde. Eerst maar eens kijken wat Colapinto en Gasly doen. Eerst Colapinto. Colapinto komt er top 10 binnen, as we speak. En Gasly doet hetzelfde.
1: En dus daarmee... Colapinto er weer uit.
0: Ja, en dus zitten we nu in één keer met 8 man binnen een halve seconde. Dat is toch bijzonder.
1: Jazeker. En dan zijn Berman en Sainz de mannen die vooralsnog in die top 10 zitten. Van zeg maar de rest. En een Gasly natuurlijk ook. In hoeverre je dat nog meetelt.
0: Want alleen komt dus minimaal vanaf P16. Gridstraffen en andere zaken daar gelaten. Russell zit 13.000ste onder zijn eigen tijd. En Antonelli, als je start op 16, dan is dat is een lastig ding. Als je achteraan start, dan kom je jongens tegen waarvoor je veel overspeed hebt. Nu kom je bij jongens tegen die in de beginfase misschien wel kunnen rijden wat jij ook kan rijden. En dan wordt het alweer lastiger om in die top 8 te komen. Goed, het lange rechterstuk zou hem hier natuurlijk kunnen helpen. Want jij gaat een compleet andere strategie rijden dan de rest. George Russell, 43. Nee, blijft een tiende boven. Hey.
1: Lindblad.
0: Ja.
1: Rechtdoor in bocht 1.
0: Aan boord bij Verstappen. Dus een nieuwe ronde aangezet. Middensector ziet er oké uit. Zie, hoor je Max ook terugschakelen. Vanochtend was bij Russell, trok hem in één keer daardoor. Dat is echt heel bijzonder. Ik zeg niet dat hij daar alles deed. Schrik met het laser, want op de app komt een rode balk te staan. Daar staat 2-minute warning. Ik denk, oké. Maar ja, dat ding waar we het over hadden, gaan we het niet over hebben.
1: Juist.
0: Maar daarom schrik
1: maar ik snap je schrikmoment.
0: Zag je hem ook niet? Jij zag hem niet, hè?
1: Ik had hem ook. Verstappen is lekker bezig, hoor. Zit op dit moment bijna 3/10 onder de tijd van George Russell. Dat is natuurlijk nu nog de snelste, 1:43.6.
0: Zijn tweede getimede ronde, dus de zesde ronde in zijn totaliteit. Die Mercedes loopt hier harder door. Die Mercedes loopt hier harder door. Ching.
1: Hadjar.
0: Tweede. Hadjar in de problemen.
1: 15.
0: Stappen dus tweede op 200ste, hè? Pok, tang. Dat is weinig. Bocht 15, Hadjar. Oh, dan heeft hij in de muur misschien wel geraakt. Nou, ik hoop dat hij rechtdoor geschoten is. Juist. Dat kan ook. Als hij vroeg genoeg zijn verlies genomen heeft. Ja, hij is weer onderweg. Dat scheelt. Dus niet dat ding wat we niet wilden hebben met de kleur die een stoplicht ook aan de bovenkant heeft. We moeten het omzeilen, Koen.
1: Juist, helemaal gelijk.
0: We zullen het moeten omzeilen.
1: Precies. Ocon naar plaats 13 en is dus down and out uitgeschakeld voor wat betreft Q2. Leclerc dan nu is de eerstvolgende die over de streep gaat komen.
0: Ja, doet hij dat of gaat hij binnen? Ja, hij gaat wel door. Het ziet er niet heel overtuigend uit als ik dan eerlijk ben.
1: En weer geel.
0: Derde.
1: Ja. Ocon. En weer door.
0: Ocon eraf in 2. Ze hebben nu... Hadjar niet gezien en Ocon niet gezien. Maar die zijn allebei even af geweest. Althans, rechtdoor geschoten, laten we daarvan uitgaan. Maar die zullen ze dadelijk nog wel weer komen. Want over 8 seconden is het einde van Q2. En is het voorlopig bad news voor Lord.

0: punt 1. 2 tienden moet hij winnen. Ja, die happen zijn er wel. Maar het wordt daar al gegeven buiten Bermen. Het zou lullig voor Bermen zijn. Belangrijk moment voor Oliver Bermen met deze Franco Colapinto. Nu nog op P12. 1 Alpine erin, Williams erin, een Haas erin. Ik zou het wel fijn vinden als dat zo zou blijven. Niks ernaar. Ja, hij doet het.
1: Kijk. Lekker.
0: Ja, knap. Nee, het is gewoon knap.
1: 92.000 ten opzichte van de tijd van Bermen. Dan gaat Russell wellicht nog een poging doen om zijn snelste tijd te verbeteren. Zat 92.000 onder zijn eigen tijd op tweede meetpunt. Richting de streep. Wie heeft hij nog voor zich rijden? Dat is Ocon. Die gaat naar binnen.
0: Hij gaat ook naar binnen. Nee.
1: Nee, denk ik niet. Juist.
0: Maar hij pakt heel groot een streepje mee.
1: Verschil. Dan gaat Russell 1.43.4.
0: Ja. Knap. Ja, dit is toch ook... En mist dan dus ook bijna zijn rempunt in bocht 1. Schiet een beetje rechtdoor met een blokkerend linkervoorwiel, George Russell. Ja, dit zijn, het blijft bijzonder dat die sprongen zijn. Verstappen alles eruit rijdt, is die paar duizend snel. En dan gaat Russell even zitten, zegt hij, pam, 14e, pam, weer 2 tienden. Signs, we are safe. Good
2: we
0: job.
2: We are safe for good job.
3: Vamos!
0: Ja, dit is... Hoe ga ik het voorzichtig zeggen? Dit is 60% mentaal. Het ging hier vorig jaar goed. Ik kom hier naartoe. We hebben een lichter chassis. We hebben een andere vloer. Het zou wel goed moeten kunnen komen.
2: Ahmed. So we're safe. P10.
4: We are safe.
0: Nou, het was geen verrassing voor Colapinto, zou je kunnen zeggen.
1: Wel mooi. De emotie in zijn stem.
0: Die Bermen is dan... Daar moet je toch helemaal tyfend ziek van zijn. Weer zo'n 11e plek. Ja, je ziet het ook zo'n hand. Damn, weet je. Ja. Weer zo'n 11e plek.

0: Ja, dit is wel een bijzondere geweest. Ja, omdat Antonelli dus wegvalt, hebben we inderdaad een plekje extra. Albon.
1: Je ziet hoe hard ze het nodig hebben. Hij roept gewoon, ik heb geen touw. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat zit ook een beetje met jezelf. Nou, hier gingen we met de mannen die zich even verremd hadden, die we nog niet eerder gezien hadden. Stevig, zet je banden adios. Met name linksvoor. Het is voor Berman trouwens alweer een moment dat hij niet in de top denkbare ervaring komt. Hier die Hadjar, waarvan ik zei, ook rechtdoor in 15. Goed gekozen. En goed omgegooid. Deze jongens kun je wel om een donutje sturen.
0: Ah, lassen.
1: Heel licht achter.
0: Klein touché.
1: Je hoort... En dat was niet de muziek. Kijk. Toek, daar was die. Heel klein touché met het rechter achterwiel op de rood gekleurde kussens.
0: Ja, en Ocon miste ik nog in deze replays. Die is dus ook eventjes rechtdoor geschoten.
1: We nemen afscheid van Oliver Berman in de Haas. Liam Lawson in de Racing Bull. Alexander Albon in de Williams. Esteban Ocon in de Haas. Arvid Lindblad in de Racing Bull. En Antonelli, die dus niet heeft kunnen rijden. Dat is voor Racing Bull toch ook redelijk teleurstellend. En de grote mazzelaar dat Antonelli er niet bij is, is dus wel, als je het puur naar de lijst kijkt, Franco Colapinto. Want die staat tiende.
0: Ja. En dat... natuurlijk vol vanuitgaande. En P-safety, dat Antonelli daar gewoon bij zit.
1: Je moet mee kunnen rijden. Of tenminste, je moet meerijden om er te kunnen zijn.
0: Juist.
1: En dan gaat het mij niet verbazen als Carlos Sainz straks tiende op de grid staat. Dat voor hem die twee Alpines staan. En dat de rest er staat die er nu staan. In welke volgorde dan ook. Want ik denk niet dat Alpine op dit moment in staat is, los van fouten van andere coureurs, dat het de top 4 kan aanvallen. We hebben een klok. Koen, doe je nog een klokje mee?
0: Is goed. Deze gaat niet wegvallen. Komt die 1 minuut 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 en 50.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik wil nog heel even naar de Williams van Sainz. Want ik achterkans best wel heel erg klein dat zij 2 runs gaan doen.
1: Nee, meestal
0: want
1: ook
0: zij
1: niet.
0: Hebben 3 sets al gebruikt.
1: Ja. Nee, meestal niet.
0: Lijkt mij dat dit een moment is om binnen te blijven staan. Ergens richting het einde.
1: Maar zo ging het vorig jaar ook. En toen was er mazzel. En toen waren er mensen die dus door code rood... Ja, als ik nu... Als ik nu

0: mijn tijd neerzet, dan ben ik sowieso al zesde, weet je. Dat is, kan een tactiek zijn, hè? Als je gaat zitten wachten op de fout van een ander.
1: Zeker. Weet je wat je nu net deed, Olaf?
0: Wat deed ik?
1: Je benoemde het.
0: Nee.
1: Jawel, de olifant in de kamer.
0: Nee, dat was vorig jaar.
1: Nee, nu net.
0: Ja, maar dat ging over vorig jaar.
1: Ja, dat is waar. Nee, daar heb je mij weer. Ja, precies. Ja,
0: nee, dit jaar gaan we hem niet benoemen. Dat het dezelfde kleur is als Ferrari heeft. Dat je een vlag hebt die dat heeft. En dat er de boel stilgelegd wordt. Ja, dat willen we niet hebben. Het voordeel is, we hebben nu nog maar 10 auto's. Dus als er 6 mensen in de problemen komen. Ja, dan zijn er nog maar 4 die kunnen rijden. Dan weet je ook niet dat je zoveel van die gekleurde vlaggen zou kunnen hebben die je niet wil hebben.
1: Juist.
0: Als er nu nog iemand thuis denkt, hè, waar lult die man over? Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Maar goed, zodra straks achterin een zwart-wit geblokt vlaggetje staat, dan ga ik benoemen dat we deze training doorgekomen zijn zonder hetgene wat wij niet willen, dat we hem door kunnen komen of zo. Wel willen. Nee, whatever.
1: Zwa.
0: Dit wordt het mooist van het mooist. De klok spits gaat lopen in 23, 22, 21, 20, 19 seconden. En we zitten er dus met George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Isaac Hadjar, Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Franco Colapinto. Lando Norris kan niet tevreden zijn. Die heeft van zijn Q1-tijd naar zijn Q2-tijd er maar 2/10 van afgehaald. En dat is geen groot genoeg stap. Dat is simpel zat.
1: Ja, zeker. Zal Russell nog nadenken over wat er in het verleden hier is gebeurd? Hij heeft 3 keer Q3 gehaald. 3 keer startte hij als 5e. Zou het dan zo zijn dat hij vandaag op die eerste startrij plaats gaat nemen?
0: Nou ja,
1: hij is toch wel de man waarvan je in ieder geval moet zeggen dat degene met het vergrootglas. Zeg maar.
0: Hij heeft zelf voorlopig laten zien hoe het ging en hoe het gaat. Ik had het briefje al weggedaan, maar ik had toch opgeschreven dat ik dacht dat de poltijd 43-2 zou worden.
1: 43-2, zeker.
0: Nou, kijk, Q1 43-6, Q2 2/10 sneller, 43-4, Q3 2/10 sneller, 43-2. Ik dacht dat ze er al waren, maar er zit 43-1 in de baan, dus begrijp me daar niet verkeerd om. En het is allemaal niet hogeschool, dat klinkt allemaal zo stoer, maar ja, als je over alle vrije trainingen ziet, dus ongeveer 2,5, 2,6 seconden langzamer zijn het jaar daarvoor, doe je dat. Zeg je, oké, komt er nog een beetje vuur bij, het is een stratencircuit, bam, bam, bam. Dit zegt Lando Norris.
2: Out, warm-up push,
3: yes.
2: And then a very quick turnaround.
3: Yep, well, that's what we want people to believe.
2: Yes, or am I?
3: Or are you?
0: Geestig, hè?
1: Mooi.
0: Ja, het mooie dat hij er weer gaat af en toe. Ja, waar ben ik? Wat ga ik doen? Ja, oké. Ik doe dus een outlap, doe ik een warm-up lap en dan een pushlap.
1: Juist. Eigenlijk hebben we niemand een pushlap zin doen meteen na een outlap.
0: Nee, want je bent ook... En dat wordt natuurlijk allemaal maar makkelijker nu. Je bent ook bezig om jezelf te positioneren op de baan. Voor al deze jongens, los van dat je misschien met elkaar gaat afspreken of kan afspreken of wil afspreken, wordt een toe vinden nu 10 keer lastiger dan in Q1 of Q2. Want daar kan hij soms in de schoot geworpen worden, maar er iemand zit die ook door moet. Als iedereen doet wat ze nu doen, hè, Sainz zit achter Verstappen, die zal er nog wel in willen. Sainz is wel nu al buiten, vind ik op zich wel verrassend.
1: Precies.
0: Maar daar moeten we even wachten. Ja, dacht ik al. Gebruikte band. Dus hij gaat wel 2 runs maken. Hij rijdt nu met gebruikte band van net. En gaat dan nog weer. Ja, maar om in het ritme te blijven op een stratencircuit begrijp ik dat heel goed.
1: Op zich wel een goeie.
0: Ja. Logischerwijs met SCH.
1: Tijd loopt mee met George Russell, maar die kunnen we inderdaad, en dat gebeurt dan ook, gewoon weggooien.
0: Nee,
1: want dit wordt gewoon een opwarmronde.
0: Ja. Ja.
1: Daar hoeven we niet van op te kijken.
0: Warm-up lap. Even kijken hoor. Ja, maar er zijn nog... Nee, Sainz is echt de enige die met gebruikte banden rijdt. Die buiten is, laat ik het dan zo zeggen. Want Leclerc, Hadjar, Hamilton, Gasly en Colapinto staan nog binnen. Dat vind ik dan verrassend, want wij hadden toch begrepen dat Ferrari een extra zetje rood wilde hebben. Dus die zouden kunnen rijden, maar die willen ook misschien elkaar een toog gaan geven.
1: Dat vind ik ook wel verrassend.
0: Cameltoe. Geef jij mij een cameltoe, geef ik jou een cameltoe.
1: Juist.
0: Zei die kameel die achter die andere aanwandelde. Even kijken, wat hebben we nog staan? Ja, want we stonden natuurlijk in Hongarije, wel op de voorste startrij. Toen kreeg hij een 3-plaatsen grid penalty. Mannen van Enstone, Alpine dus, hebben nu 2 auto's in de top 10 kwalificatie in Baku voor het allereerst in hun carrière. Nou, die Williams voor het eerst in de top 10, dat weten we ook wel. Leclerc heeft natuurlijk 4 pole positions gepakt, hè. En ook nog in de 2023 sprintrace. Maar hij heeft nooit gewonnen hier, dus Hoe hard had je bij Leclerc moeten nadenken om pole te willen trainen? Want je denkt, nou, als ik nou een goede auto heb op P3... of een wat mindere auto op pole... Ja. Dan kom je toch bij het alfamannetje terecht. Nou, doe mij die pole maar. Dan kan ik zeggen, ik was sneller dan jij. De race gaat dus over 306 kilometer en 153 meter. Dat alles morgen om 1 uur des middags. Later vanavond natuurlijk nog bij Ziggo Sport, het Ziggo Sport Race Café. Vanwege de Nations League. Het is een kwartiertje later. 11:15 begint dat zo'n beetje. En wij hebben natuurlijk hier bij GPS Sport Radio nog voldoende live sport. Vanaf het moment dat wij klaar zijn. Dit is de Formule 1. Hetgene wat in ons DNA zit, laat dat duidelijk zijn. Maar de rest heeft ook absoluut zijn waarde. Zo hebben we gisteravond bijvoorbeeld integraal de Nederlands Elftal voetbalwedstrijd uitgezonden. Dat zullen we zondag ook doen. En alle andere wedstrijden met eigen commentaar. En, ja, dan valt er wat te kiezen, zeggen wij dan. Hè? Dus zeg het voort. 97.6 FM in de grote Randstad. En voor de rest op DHB+. In onze app of op gprsportradio.nl. Ding dong. Tot zover de commerciële boodschappen.
1: Ja, ondertussen inderdaad is George Russell lekker bezig, hoor. Is een minuutje onderweg in zijn ronde. Nou, Verstappen sneller in die eerste sector. Maar Russell vooral in de tweede echt heel erg goed. Kijk, gaat hij aankomen. Heel veel pasen mini-sectoren. Logisch is het natuurlijk ook de eerste.
0: Ja, maar dan gaat hij hier waarschijnlijk wel wat inleveren, zou je denken. Maar dat is ook niet. Hij trekt hem volledig door.
1: Kijk of we die lift horen.
0: Zou die dan...
1: De
0: vorige ronde was een 53er, dus dat is ook niet helemaal. 43.
1: Nou, misschien wordt het wel gewoon 43,6 of zo.
0: 43,2. Nee, 43,7. Ja, dan is hij dus 3/10 langzamer dan in Q2, kan je nagaan. Maar dan laten wij ons weer foppen dat je paars ziet, want er waren nog niet heel veel serieuze tijden neergelazen. Norris heeft het wel 2 keer paars, zit nu 0.5 seconde onder de tijd van George Russell. En dat kom je wel weer op 43,2 uit. Ik zeg het maar even, als je er 0.5 seconde van afhaalt.
1: Ja,
0: Verstappen
1: zeker.
0: Hebben we al eerder met geen enkele paarse tijd naar een toptijd zien gaan. Zo, dat moeten we in de gaten houden. Daar is Lando Norris in... Nou, Verstappen haalt dat niet, 17e. Daar komt Lando Norris aan, die gaat het wel halen. Met 41.000ste. Lando Norris en Norris Capiassi dan. Ik zei het al, die McLaren's vlak ze niet uit. En nu staan die ineens 1 en 2.
1: 43,5. Voor Oscar Piastri.
0: 3/10 zijn dan in Q2.
1: Vooral Norris maakt echt grote stappen ten opzichte van wat hij in Q1 en Q2 had staan. Hier aan boord bij Leclerc.
0: Dus de McLaren wordt alleen maar beter als hij leger wordt. Om het geluid van Leclerc inderdaad. Hij nu 6e, maar nog zonder tijd. Hadjar zonder tijd, Hamilton zonder tijd. Gasly en Colapinto ook nog zonder tijd. En Piastri... 43-1 zit er in de baan, dus er zit nog steeds 4/10 is er nog te halen voor iets of iemand die het aan elkaar knoopt. En we hebben nog 6 minuten en 12, 11, 10, 9 seconden op de klok te gaan. Dit is voor Norris niet spannend. Daar zitten Verstappen en daar zit ook Sainz.
1: Maar Norris zit ook op een cooldown ronde, dus
0: ja, daarom.
1: Dit zal allemaal wel.
0: Zit alleen maar een beetje te pielenpappen. Alleen maar te pushen. Daar komt Isaac Hadjar aan. Wat is die aan het doen? Ja, die is natuurlijk met de verbetering bezig. Die heeft nog geen tijd staan. Gaat Hadjar dan de top 4 binnen? Zou dat fijn voor hem zijn? Zeker wel. Zou dat een aanwijzing kunnen zijn? Dat Verstappen ook zou kunnen. Dat doet hij niet.
1: Nee, ik denk dat hij nu begint aan zijn ronde.
0: Ja, klopt. Je hebt gelijk. Even kijken, wat was deze ronde? Hadjar.
1: 55.
0: Ja, oké. Nee, doet hij niet. Nee, logisch. Had dus de 6e opwarmronde. Zo kun je het ook zien. Ja, maar die klok loopt mee. Dus je gaat zitten kijken en denkt, ja, 6e. Ah, wacht even. Opwarmronde.
1: En zo is het.
0: En dan doet hij dus een opwarmronde van een 1.55. En nu is hij bezig.
1: Hadjar zit ook op een gedeelte van de baan waar eigenlijk niemand rijdt. Zal straks op het rechterstuk ook geen tow hebben.
0: Nee, maar de meeste hebben
1: het
0: niet.
1: Maar voor nu niet nodig.
0: Sainz is volgens mij naar binnen. Ja. Dan was een Piastri ook naar binnen. Dat is dan paars in sector 1. Isaac Hadjar. Rijdt sector 1. 36-2. Ja, dat rijdt Piastri daar ook. Dus dat is helemaal niet zo slecht. Sector 2. Hadjar is hij nog niet. Hij heeft daar als beste staan in 41. Nou, dat gaat hem niet worden. Oh, want 41. Nee, kijk eens, duizendste jaar. Hij zat er al op en hij zit erop. Dus Hadjar laat zien dat de Red Bull het in zich heeft. En Hadjar zelf zeker. Laten we dat ook niet vergeten.
1: Ja, en hij had, vond ik, nog best wel wat ruimte in bocht 15. Dus wellicht is dat niet eens de megaronde.
0: Er komt gewoon nog een run. Dat weet hij zelf ook. Als hij aansluit achter die twee McLaren's, doet hij dat gewoon goed. Hij staat nu bam, derde op een tiende. Keurig. Erg goed. Maar George Russell zegt dan, hallo, het kan nog harder. 41-0, zei ik toch? Pole position. 41-0. Nou ja, hij is er al 2-10 onderdoor.
1: Leclerc.
0: 1 Russell, 2 Piastri, 3 Norris, 4 Hadjar, 5 Verstappen. Ja, kijk, dat gaat naar Verstappen, 1,4 seconden. Dat is natuurlijk niet een normaal gat. Daar geloof ik niet in. Maar Russell is wel echt los, hoor. Sainz in de outlap nu op zijn nieuwe band en er is geel. Colapinto.
1: Ja.
0: Als ik het zou 15. Moeten zeggen. Ja. Franco Colapinto in 15. Daar heeft niemand last van. Sainz misschien? Nee, ook niet. Is ook niet. Nou, als het goed is hebben daar weinig mensen last van. Verstappen komt er voorbij, maar die is ook niet bezig met iets, toch? Nee, die gaat ook gewoon onderweg naar binnen. Quick turnover. Of rijdt hij hem uit? Dat zou ik helemaal wat vinden. Nee, geloof ik niet. Nu komt Pierre Gasly aan.
1: Die Verstappen?
0: Gaat hij naar 6. Nou, Verstappen stond naar binnen gaan of niet?
1: Ik denk dat hij doorrijdt.
0: Dat zou ik bijzonder vinden.
1: Ik zag hem ook in de achtergrond heen en weer slingeren om de banden op te warmen. Colapinto. Bocht 15 aanremmen. Oké, kiest het snel het hazenpad.
0: Ja, heel verstandig. Pak je verlies. Als je het niet doet, dan is het 9 van de 10 keer voorschade op een hoek. Hij stuurt hier nog wel even en denkt, nee, gaan we niet doen. Niemand thuis. En dan vind ik het, dit straatcircuit is prima gebouwd. En ik zeg dat al jaren. Als je hier nou een leuke wedstrijd wil hebben volgend jaar, rijd dan lekker andersom.
1: Juist.
0: Want je kunt al die uitloopstroken, als je andersom gaat rijden, kun je ook gewoon maken. En dan begin je met de start met een heel lang rechtstuk naar een 90 graden knik toe. Ik zou het superleuk vinden.
1: Of je maakt een iets andere layout. Of
0: nee, gewoon tegengesteld. Ja. Helemaal niet moeilijk over doen. Dit ligt er allemaal, dit staat er allemaal. Dan moet je op bepaalde punten even die uitloopstrook. Wordt dan dat deel waar ze nu vandaan komen? Het is,
1: ik denk dat het
0: mijn
1: nabezetje nog wel zou kunnen.
0: Een rechtstuk hoef je niks aan te veranderen. Ja, je moet de uitloop regelen aan de andere kant. Ja, nou, prima. Die weg loopt namelijk door. Dat is namelijk de kustweg.
1: Ja, precies. Dat is de Baku Boulevard.
0: Dit was een cooldown lap van onze vriend. Ik zou het wel goed vinden van Verstappen. Want ja, hij zal het dan nu toch moeten gaan doen. Wel vrij bijzonder.
1: Dat zeker. Ook George Russell is begonnen aan zijn derde ronde zonder daadwerkelijk naar binnen te gaan.
0: Ja. Ja, en Piastri en Norris rijden dus allebei. Die hebben die quick turnover gedaan. Die rijden dus allebei op een nieuwe set, hè. Zou het zijn, hè. Want je weet het, hè. McLaren die kan echt die stappen maken. En Red Bull kan ook die stappen maken. Hadjar hier, 24.000ste onder de tijd van George Russell. Met een heel klein beetje te veel overstuur. En Russell zit ook aan het vechten met zijn auto. Als je meekijkt links in de balk, maar is wel weer sneller dan zichzelf. Je zou zeggen, met de 14e die hij nu heeft voor George Russell, zogenaamde parkwandeling, walk in the park. En dat is dan wel extra pijnlijk voor Kimi Antonelli, die dus de muur raakte in bocht 1. En daardoor niet verder kwam dan de voorlopig 16e positie op de startopstelling van de Grand Prix van morgenmiddag. Om 1 uur. 30 seconden en aftellende. Hadjar zit daar niet ver vanaf, hè. Gaat hij sowieso die tijd van Leclerc eraan rijden. Ja, Leclerc gaat dat zo beter. We hebben een gele vlag. We hebben een yellow fellow.
1: Norris, denk ik zelf. Oh, dat is jammer zeg, op zijn nieuwe banden.
0: En dom. En Sunt. Maar eerder gezien dit weekend. Eerst maar eens kijken wat er hier gaat gebeuren met Isaac Hadjar. Derde tijd. Oeh, veel verloren aan het einde. Zeg, poeh, zat er zo mooi dichtbij. Russell. Haha. Een halve seconde haalt die gek eraf, joh. Dat is 19e sneller dan wie dan ook. Wow, nee, die Mercedes-motor is niet de sterkste. Russell zit goed in zijn vel, laat ik dat vooropstellen. Maar de rest gaat er maar aan staan. Waar ga je 19e vinden?
1: Ja, exact.
0: Ik zou gewoon...
1: Gespeeld.
0: Ja, maar ja, je wil wel kijken hoe dicht kan ik nog bijkomen. Voorlopig dus Russell, Leclerc, Hadjar, Piastri, Norris. Dat is die Verstappen dus Op de 8e positie met weinig paarse minisectoren is de gok te groot geweest voor de Nederlander. En kan Isaac Hadjer een lange neus trekken. En als hij dat doet, dan is dat volledig terecht. Want hij heeft het echt, echt heel goed gedaan. Daar valt dan de vlag voor Lewis Hamilton. Oei, op dit moment 6e. Pijnlijk, pijnlijk. Leclerc verbetert zijn tijd, maar blijft voorlopig 2e. Piastri blijft voorlopig 3e, verbetert ook nog wel zijn tijd. En dan zal het belangrijk zijn wat Max Verstappen kan. Niet omdat hij het is, maar omdat hij daar niet hoort. En omdat Hadjar, ja, die staat gewoon nog steeds waar die staat.
1: Oei. Oh.
0: Pijnlijk.
1: Ai, ai, ai. Zelfs achter Gasly, zeg.
0: Verkloot.
1: 8e.
0: Niet naar binnen gegaan, volgens mij.
1: En dat niet naar binnen.
0: Ja. Komt Sainz toch in de buurt? Zei al Sainz, ik dacht 10e.
1: Maar Russell ook niet. En Russell pakt gewoon een halve seconde, ja, laatste ronde.
0: Stappen 8 op 1,5 seconde. Dan ga je wachten tot hij na afloop gaat roepen. Ja, maar er was iets niet goed aan mijn auto. Dat kan.
1: 5e keer in 10 wedstrijden in Azerbeidzjan dat hij is outqualified door zijn teamgenoot. Eens kijken wat er met Norris gebeurt. Bocht instuurde bocht 3. As remt gewoon te laat. Miste rempunt.
0: En Piastri weer niet op de voorste rij. Hè? De laatste keer dat het gebeurde was 2025. Ja, deze setbanden die is naar de vaantjes.
1: Schroothoop.
0: Ja. Ja, hij onderstuurt dus bijna de muur. En hij moet zijn rem loslaten om niet in die muur te glijden. En heeft Verstappen dan ook wat meegemaakt?
1: Ah, die zat hier achter.
0: Ja. En dat was natuurlijk geel, dus hij moest liften. Tata.
1: Tata.
0: Dat is het gevaar, ja, van blijven. Nou, begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon een slechte kwalificatie van de Nederlander. 1,5 seconde. Niet omdat je even moet liften voor een gele vlag. Laat dat duidelijk zijn. Gegokt en verloren, zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dan zie je dus dat je er helemaal geen bal aan hebt. En Verstappen rijdt dus, en dat vind ik wel bijzonder, 43-7 in Q2 en komt nu niet verder dan 44-0. Ze laat gewoon 3/10 liggen. En de poltijd is dan naar 42-5 gegaan. Wauw, George Russell.
2: Nice job. Nice work, mate. That's pole position.
4: Break up.
0: 5e pole van het seizoen voor George Russell.
4: That's a pretty decent lap.
2: That was a very good lap.
4: Very good lap. How much was it?
2: Just over 8/10 to the clock.
4: Whoa.
0: Ja, daar was hij wel verbaasd van. Eerst even dat hotel, ja, was een decent lap, was het. Weet je, zo van, ja, het was best een aardig rondje. Denk ik. Ja, 18e man, hallo.
1: Ja, je weet wel wanneer het een goed rondje is. Dat weet je wel.
0: Tuurlijk weet hij dat. Hij heeft al lang op zijn scherm gezien.
1: Ook dat.
0: Op de delta van, oké, zijn delta was zijn eigen tijd. En dan duikt hij hier eronder. Weet je van, oké, bingo. Niet normaal. Maar goed, de FIA en zijn A-duo verhaal met motoren, wat de sterkste en wat best. En daar heb ik het niet over de verbranding, maar het complete motorpakket van Mercedes is gewoon zo verrotten goed.
1: Niet
0: en
1: daar
0: mag je alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. Ja, en de anderen zijn gewoon kansloos.
1: Alsof ze ook de regels daarover net even beter hebben begrepen. Dat ze zich misschien iets meer moeten focussen juist op die
0: deployment.
1: Deployment of juist de brandstof die erin gaat.
0: Ja, dat is heel slim. Ja, vermogen weg laten lopen bij een verbrandingsmotor om meer en sneller batterijen op te laden.
1: Ja.
0: Dan heb je dus op papier een zwakkere motor,
1: ja,
0: maar het systeem is beter. Nou ja, dat is gewoon heel knap. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, maar dit is voor Formule 1 begrippen is dit een, er zit de Atlantische Oceaan tussen George Russell en Charles Leclerc. Dan zit Leclerc nog mooi op de eerste startrein. Dan zit Piastri daar weer achter. Gelukkig.
1: Juist.
0: Laat die McLaren's niet, hou ze niet gewoon buiten de boot. Hopelijk staat er één in de top 4. Nou, ze staan met z'n tweeën in de top 5. Heeft Hadjar het ook ontzettend goed gedaan.
1: Ja, Hadjar ook top 4. Dus dat,
0: ja, maar Hadjar gaat even van 3/10 van Q1 naar Q2. En weer 3/10 van Q2 naar Q3. Dat is de sprong die je zou willen maken. En bij Verstappen, hij zit nog een termijn in zijn laatste ronde wel zijn snelste race ronde. Of zijn snelste kwalificatieronde. Maar het is gewoon niet goed genoeg.
1: Het is een tijd die langzamer was dan zijn tijd in Q1.
0: En fair en square verslagen door Isaac Hadjar. Die met het verse contract op zak eventjes zegt van, de keuze aan mij is goed. Want er zijn er toch weinig die kunnen zeggen dat ze op een baan als Baku, één op één, zonder dat er dikke rook uit de motor komt en alle andere idioterieën of rare gridstraf aan de hand zijn, gewoon Verstappen naar huis gereden hebben. En dat heeft hij gewoon vandaag gedaan.
1: Ja, nu kun je ook zeggen dat Verstappen zijn baan gewoon niet is. Want ja, 5 van de 10 wedstrijden, dus gewoon outqualified door zijn teamgenoot hier.
0: Oké. Okay.
1: En dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
0: Claire die nog even kijkt en loert en poert. Oh. Eerste startrij George Russell en Charles Leclerc. Tweede startrij Oscar Piastri en Isaac Hadjar. Derde startrij Lando Norris, Lewis Hamilton. Vierde startrij ex-teamgenoot van Verstappen Pierre Gasly. En Verstappen zelf. En daarachter Carlos Sainz en Franco Colapinto. Nou weten we, en zeg ik maar even voorzichtig, Sainz is ook een oud teamgenoot van Max. Sainz is vaak in de openingsfase niet echt de vrolijkste voor allerlei mensen als het gaat om van ik zet hem er even tussen en ik heb scheid aan mijn neus, zeg maar.
1: Ja, dan zal misschien ook ergens denken, hier komt
5: George
1: de resultaat.
5: Russell, an absolutely thrilling lap. A gap of 8/10 of a second. Mr. Saturday returns on Friday. That was a pretty special one, wasn't it?
6: Yeah, it's been a while. So it definitely feels good. It's probably the biggest margin in my whole career, even including F2, F3 days. So the lap felt really sweet. The car's been feeling great this weekend. And on a track like this, when when you can hug it up like that, it feels really amazing.
5: You topped FP1, you topped FP2. A little bit more of a challenge in FP3, but it was never in doubt, was it?
6: I was feeling good, to be honest. I think Max has been very fast this weekend. I don't know what happened to him at the end. Maybe, I think with the yellow flag of Orlando, he didn't get that last chance. So it would have been interesting to see, but it was just the perfect lap at the end. I was in a good gap behind to Hadjar, which gave me a nice little slipstream, probably by another tenth or two down this back straight. So yeah, it was great.
5: Charles, if we can borrow you for a second. We saw a little bit of a toe for you across the line from Lewis Hamilton. Was that assistance up into the top three? A little bit of a toe for you across the line from Lewis. Was that assistance?
7: Honestly, it was quite a good lap. Lewis was in front at 3-4 seconds, I think, in front, and I managed to do a good lap at the end. But when I see the gap to George, maybe the lap wasn't good enough. So overall, we've been on the back foot all weekend. We kind of expected to be very far off after a difficult Friday, but this morning I had a little bit more hope. So yes, I think in terms of position, that's where we expect it to be, but in terms of gap, it's a lot more than what we expected.
5: How do you go about trying to race a Mercedes tomorrow that could be 8/10 up the road with a little bit more straight line speed? Is there a chance down into turn one and get ahead, or are they going to be too far ahead on the pace?
7: I mean, we'll see. We'll see tomorrow, surely. Our straight line speed is not our strength, but the pace has been quite strong in FP1 for the high field, so I hope it will be the case more.
5: Oscar, you fooled us all again. You've been talking about how McLaren is struggling for pace all weekend, and here you are once again in the top three. That must have been a great lap.
8: Yeah, it was good. I think qualifying we found a bit of pace, so it's not the first time that's happened to us this year. We seem like we're a bit on the back foot through practice. We've come out in qualifying, and we just find that bit extra. And I was pretty surprised to see us 1-2 after the first lap of Q3, but unfortunately we had no hope against George. So happy with how the weekend's gone so far. It's never easy around here, especially when it's so gusty like today. So very very happy to be back in the top three.
5: How much of a challenge was the wind out there? We saw a lot of moments for various drivers. Give us a feel for how difficult it is to drive these cars in the gusty conditions.
8: Yeah, I mean, honestly, trying to keep it between the lines, you know, the highway lines down the straights, not easy. Especially, you know, it always sounds so dumb talking about the wind in a Formula One car. But even when the walls disappear and you get a bit more open, you really get a massive gust. So it's not easy at all. You know, there's 30 or 40 kph difference sometimes between laps. So you really got to be on your toes and adapt on the fly.
5: George, I know you've only just finished qualifying, but pole position, a decent car underneath you. We've seen some pretty good race pace as well. You must be pretty confident going into tomorrow.
6: No, I'm feeling good. I think we're in a great place to go for the win. But of course, this is Baku and anything can happen. Of course, Charles is going to be motivated to probably throw one down the inside at turn one. But whatever happens, I feel confident that we can go for the win.
5: Anything can happen. We'll go for 51 laps tomorrow.
0: Al komt Charles Leclerc aan de binnenkant er voorbij. Ik denk dat het mij wel gaat lukken. Tevredenheid al over. Mooi, hè? Die Charles Leclerc, we had a bad. Wat zei hij?
1: Ja, bad Friday. Ja, maar dat was natuurlijk donderdag.
0: Ja, je ziet ook gewoon.
1: Zit sowieso in de war.
0: Ja, Russell en Leclerc en Piastri. Piastri ook gezegd, ja, die winter, daar hebben we het veel over. Maar ja, je hebt toch meer last van dan je denkt. Want ja, ook als de muur ophoudt, dan krijg je in één keer weer iets anders. En het bouwt een beetje op. Dat weten we natuurlijk uit NASCAR's. Twee auto's dicht bij elkaar rijden, kan je zonder hem te raken, kan je iemand opzij doen. Nou goed, allemaal andere zaken. Pole position voor George Russell, dan Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Carlos Sainz en Franco Colapinto. Voor Verstappen, die is in Baku voor de vijfde keer in zijn carrière. Inderdaad, wat Koen al zei, outqualified door een teamgenoot. Meest van enig circuit. Hey, is Casey Stoner. Die even een Pirelli bandje uitdeelt. Ja,
1: ja.
0: Precies, herken je klassiekers. voor Leclerc de vierde keer dat hij dit jaar vanaf de eerste startrij komt. En Piastri is, heeft eerder in Japan en Hongarije derde gestaan. En dat is dus nu de derde keer. En daar kan hij blij mee zijn. En zelfs voor Lando Norris is het zijn hoogste start in Baku ooit. En voor Lewis Hamilton is het zijn hoogste start ooit sinds 2023. Dus dat kan je nagaan. Dan denken we allemaal van, nou, het zal wel meevallen. En dat zit wel zo. Eén ding is zeker. De man van de vrijdag in Baku heet toch echt George Russell. Koen, dankjewel voor deze.
1: Graag gedaan.
0: Morgen hebben we een race. Kom je dan ook?
1: Ja, heerlijk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat gaat zeker goed komen. En dat betekent dat het nu hier op GPR Sport Radio tijd is om ons voor te gaan bereiden op de show van Kees Dorenstein. Maar daarvoor hebben we nog een staartje. Want die zit ook alweer te trappen om zijn uurtje af te maken. En dat is natuurlijk Nout van Sommeren. Veel plezier daarbij.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
10: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
9: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag, mooie vrijdagmiddag. Lekker weertje en de kwalificatie voor de race in Azerbeidzjan zit erop. Die hoorde je zojuist, zo dadelijk blikken we daar nog even op terug. Maar er is veel meer sport onderweg.

GPR Sportradio met John Parr, St. Elmo's Fire, Man in Motion. Het is vrijdagmiddag, het is 25 september. En we hebben er een heerlijk weertje bij, kan je wel zeggen. Want het is op sommige plekken zo'n 25 graden. Zon doet lekker mee en ook vanavond blijft het helder en droog met weinig wind. Wat wil je nog meer? Ja, in het voetbal heeft Joey Veerman een sterke indruk achtergelaten bij zijn terugkeer in het Nederlands elftal. De middenvelder van Borussia Dortmund viel gisteren in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, die met 1-1 eindigde, na rust in en viel direct op met zijn passing. Na een afwezigheid van 2 jaar kreeg Veerman na afloop complimenten van bondscoach Xavi voor zijn spel. De speler zelf gaf aan een heel goed gevoel te hebben over zijn rentree bij Oranje. Dus nou ja, mooi dat Veerman minuten heeft gemaakt en daar ook een goed gevoel aan over heeft gehouden. En ook dat de bondscoach tevreden is. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Ja, inmiddels zijn de voorbereidingen op de uitwedstrijd tegen Servië begonnen. Ja, vandaag stonden de basisspelers niet op het trainingsveld in Zeist. Zij werkten hun herstelprogramma af. Debutant Max Meerdink, die tegen de Duitsers zijn eerste minuten maakte, trainde binnen om te herstellen. Ja, de wedstrijd in de Nations League tegen Servië die staat aanstaande zondag op het programma in Belgrado. En inmiddels heeft de UEFA de ervaren arbiter aangesteld. De Pool Simon Marciniak voor de komende interland van het Nederlands elftal. Hij zal zondag dus de leiding hebben over de Nations League wedstrijd tegen Servië. Ja, het is niet de eerste keer dat Oranje de Poolse scheidsrechter treft. Het wordt namelijk de 5e keer dat een wedstrijd van het Nederlands elftal onder zijn leiding staat. De wedstrijd is de 2e, ook onder de leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Komende zondag dus. En ook die wedstrijd die kun je live volgen hier bij GPR Sportradio. Net zoals de wedstrijd van gisteravond. Want alle wedstrijden, komende wedstrijden van Oranje, hoor je hier live bij ons. De wedstrijd die begint zondagavond trouwens om 6 uur. En het commentaar wordt verzorgd hier door Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Mis dus niets van Oranje en blijf gewoon luisteren naar GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Prince, Diamonds and Pearls. Het is vrijdagmiddag 25 september en inmiddels is de startopstelling voor de grote prijs van Azerbeidzjan bepaald. De kwalificatie zit erop. Morgen, jawel, op zaterdag dus, wordt de race verreden. Om 1 uur gaat hij van start in de straten van Baku. En live te volgen hier met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebelt.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, bij tennis zal Yannick Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Peking niet verdedigen. De 25-jarige Italiaan heeft namelijk via sociale media laten weten dat hij nog te veel last ondervindt van een knieblessure. Ja, door die kwetsuur moet hij zich terugtrekken voor het toernooi in de Chinese hoofdstad. Wanneer Sinner zijn rentree op de baan hoopt te maken, is op dit moment nog niet bekendgemaakt. Het is een toch al flinke tegenvaller voor de tennisser in het najaarsseizoen. Ja, en bij Botek van de Zandschulp gaat het ook niet helemaal van een leien dak. Hij is er namelijk niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken op het ATP-toernooi van Chengdu. De Nederlander werd als vierde geplaatst en had een bye in de eerste ronde, maar verloor zijn eerste partij direct van de Georgische qualifier Nikolos Basilashvili. De setstanden waren 4-6 en 5-7. Een dag eerder werd ook al landgenoot Tellen Griekspoor uit zijn eerste wedstrijd weggeslagen, zeg maar, op het Chinese hardcore toernooi. Helaas dus voor de Nederlandse tennissers die dus niet zo heel erg succesvol zijn daar in Azië. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je onderweg. Onder andere wielrennen, want de Vollering en Van der Poel zijn toch wel de speerpunten op het WK. En ook nog wat triest nieuws over een oud wielrenner. Dat en meer hoor je hier zo dadelijk bij GPR Sportradio.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Alle Sigma verf bestel je bij...
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht, ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur.
14: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
14: Nout van Sommeren.
17: Goedemiddag, het is je vrijdagmiddag vol gas richting de vrijdagmiddagborrel met heel veel sport onderweg, onder andere wielrennen en zo dadelijk nog wat meer over Ruben van Bommel die gisteren debuteerde in het Nederlands elftal.

GPS Sportradio met Maroon 5. Het is je vrijdagmiddag. Het is een mooie vrijdagmiddag, want de zon doet er volop mee. Het is tussen de 20 en 25 graden. Vanavond blijft het ook helder en droog. Dus niks mis mee om zo je weekend af te trappen. En ook dit weekend natuurlijk de nodige sport. En je wordt er live van op de hoogte gehouden hier bij GPS Sportradio. Zo hebben we vanavond ook nog wat voetbalwedstrijden. Waar we dus verslag van doen, zodat je helemaal niets hoeft te missen. Onder andere om 9 uur de wedstrijd in de keukenkampioendivisie Dordrecht tegen Almere City. En vanavond neemt Jong Nederland het op tegen Jong Noorwegen. En ook daarvan hoor je alles hier bij GPS Sportradio. Die wedstrijd begint trouwens om 6:30 al. Dan heb ik nog wat wielrennieuws voor je. Want dit weekend staat de apotheose van het WK op de weg in Montreal op het programma. Zowel bij de vrouwen morgen als bij de mannen op zondag heeft Nederland serieuze kanshebbers voor de titel. Demi Vollering is de kopvrouw bij de vrouwen en hoopt de klim op het parcours goed te kunnen benutten. Bij de mannen is de hoop gevestigd op Mathieu van der Poel. Die rekent op een zware en onvoorspelbare koers. Dan nog wat triest nieuws uit de wielerwereld. Want voormalig wielrenner Rini Wachtmans die is vanochtend op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Sint-Willebord. Wachtmans, die al langere tijd ziek was, was prof van 1968 tot en met 1972. En in zijn carrière boekte hij meerdere grote successen. Zo won hij in 3 opeenvolgende jaren een etappe in de Tour de France. Van 1970, 71 en 72 was dat. In 1969 eindigde hij als zesde in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers. Hij is dus vanochtend op een 79-jarige leeftijd overleden. Rini Wachtmans. Zo dadelijk meer sport voor je onderweg. Onder andere nog een kleine terugblik op de wedstrijd van Oranje gisteravond tegen Duitsland, die in 1-1 eindigde. Ruben van Bommel, de derde generatie van Bommel, zeg maar. Mag je wel zeggen, op het veld voor Oranje. Zo dadelijk zijn reactie. En wat vond de nieuwe bondscoach van Ruben van Bommel? Ook dat hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: op zo'n zonnige vrijdagmiddag richting het weekend. En dat doe je met veel sport. Bij ons word je 24/7 op de hoogte gehouden van het laatste sportnieuws. Xabi Hernandez, de bondscoach, die heeft Joshua Zirkzee opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 25-jarige aanvaller van Manchester United vervangt Brian Brobbey, die gisteravond in de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland geblesseerd moest uitvallen. Ja, voor Zirkzee betekent het een terugkerende selectie na een afwezigheid van zo'n 2 jaar. Ja, en Memphis Depay die werd opnieuw niet opgeroepen door de bondscoach. Zirkzee die meldt zich later vandaag in Zeist bij de selectie. Ja, gisteravond was ook een bijzondere avond voor Ruben van Bommel. Hij is namelijk de 3e generatie in zijn familie die dus voor het Nederlands elftal speelt. Zijn vader natuurlijk, Mark van Bommel. En opa Bert van Marwijk, die natuurlijk ook voor het Nederlands elftal heeft gevoetbald en zelfs ook getraind heeft. Ja, was het nou erg bijzonder voor Ruben van Bommel over die 3e generatie op het veld voor Oranje? Hij sprak erover bij de NOS.
1: Ja, het is wel iets heel moois, denk ik, 3 generaties. Ja, ik kom niet vaak voor, dus, maar het is niet dat ik er speciaal rekening mee hou. Nee. Het is natuurlijk het hoogst haalbare voor een Nederlandse voetballer. En als je dat mag meemaken, dan is het fantastisch. Dus ik ben zeker trots, ja. Je moet je aanpassen aan het niveau. En natuurlijk is het hoger dan bij PSV. Want je speelt met spelers die gewoon in de wereldtop spelen. Dus ja, je moet je gewoon snel aanpassen.
0: Al dus Ruben van Bommel over dat hij dus de 3e generatie aan voetballers is bij zijn familie. Die voor het Oranje elftal heeft gespeeld gisteravond. Wat vond de bondscoach, de nieuwe bondscoach Xabi over Ruben van Bommel? Ook dat vertelde hij bij de NOS.
2: I think it shows personality. No, Ruben, today the first game for the national team. He made the difference, also Cody, of course. But this is what we need. This is what we need. This is a top player. So yeah, I'm happy especially for Ruben.
0: Ja, lovende woorden van Xabi over Ruben van Bommel dus, die gisteravond voor het Nederlands elftal uitkwam. Komende zondag om 6 uur uit mijn hoofd, de wedstrijd tegen Servië, die wordt gespeeld in Belgrado door het Nederlands elftal. Natuurlijk ook weer een spannende wedstrijd die live te volgen is hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met The Weeknd in Your Eyes. In het voetbal heeft Joey Veerman een sterk indruk achtergelaten bij zijn terugkeer in het Nederlands elftal. De middenvelder van Borussia Dortmund viel gisteren in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland, die met 1-1 eindigde, na rust in. Ja, en viel toch direct op met zijn passing. Na een afwezigheid van 2 jaar kreeg Veerman de afloop complimenten van de bondscoach Xabi voor zijn spel. De speler zelf gaf aan een goed gevoel te hebben overgehouden over zijn rentree in Oranje. Komende zondag komt Oranje weer in actie tegen Servië in Belgrado. En ook die wedstrijd is live te volgen hier bij GPR Sportradio. Inmiddels is dus de voorbereiding op die uitwedstrijd begonnen. Een dag na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland stonden de reserves op het trainingsveld in Zeist. De basisspelers van gisteren werkten hun herstelprogramma af. Debutant Max Meerdink, die tegen de Duitsers zijn eerste minuten maakte, trainde binnen om te herstellen. Ja, de wedstrijd in de Nations League tegen Servië staat dus voor aanstaande zondag op het programma in Belgrado en is dus live, net zoals alle andere wedstrijden van Oranje, bij ons te volgen. De wedstrijd begint om 6:00. Daarvoor hebben we nog een voorbeschouwing. En het commentaar bij die wedstrijd wordt hier verzorgd door Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Mis dus niets en luister naar GPR Sportradio. Dan mis je dus niets van de wedstrijd tegen Servië komende zondag. En inmiddels heeft de UEFA ook de ervaren arbiter aangesteld voor de komende interland. De Pool Simon Marciniak, die zal zondag de leiding hebben over de Nations League wedstrijd tegen Servië. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Poolse scheidsrechter een wedstrijd voor Oranje fluit. Het wordt de 5e keer namelijk dat de wedstrijd van het Nederlands elftal onder zijn leiding staat. De wedstrijd is ook de 2e onder de leiding van dus de nieuwe bondscoach Xabi. Goed, meer daarover dus zondag vanaf 6:00 live die wedstrijd te volgen. Nederlands elftal tegen Servië. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette hij tijdens de trainingen nog snelle tijden neer? Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole. Daarachter staat Charles Leclerc. Het is lekker nazomers weer. Droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijs wordt een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: Hey, dat is Tom die net parkeert.
18: Hey, oh, sorry.
17: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
19: Nieuw! De
15: Melanzane pizza vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem, een dunne Italian bodem... Yeah. Of met een zuurdesemstaal bodem. New York pizza.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
25: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
26: Ik heb hier de biefstuk Bali.
27: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
26: Geniet ervan.
25: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
28: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
29: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Het sportweekend staat op het punt om te beginnen... en is eigenlijk al begonnen met het WK wielrennen in Canada... met Nederlandse kanshebbers. Robert volgt het zo meteen voor je.

0: Viva la Vida, Coldplay, GPR Sportradio. Op deze vrijdagmiddag. Goedemiddag, Robert Rijk is er ook.
1: Goedemiddag.
0: Goed dat je erbij bent en weer op de hoogte wilt zijn dus van dit sportweekend en alles wat er aankomt. Want dat is toch altijd wel lekker. Vrijdagmiddag, dan begint het sportweekend. En dat is eigenlijk al begonnen. Want als we dan kijken naar deze show en ook Hein Keizer die na ons komt dan een avondprogrammering heeft. Staan er veel live wedstrijden op het programma. Robert, heb jij even een spoorboekje?
1: Ja, het WK wielrennen met de wegrit voor de belofte. Die is inmiddels bezig. Zijn een kilometer of 50 onderweg. Nog ruim 100 te gaan. En om 6 uur zometeen Nations League voetbal. Georgië tegen Noord-Ierland, Armenië tegen Letland. En Jong Oranje trapt ook af.
0: Dat is leuk, tegen Jong Noorwegen is dat, hè?
1: Ja, in Deventer, ja. Om 6:30 trappen die af in de EK-kwalificatie. En vanavond bij Hein, zoals je al zei, echt een hele reeks aan Nations League wedstrijden. Twee wedstrijden heb ik even voor je uitgepakt. Dat zijn België-Italië.
0: Oh, dat is een mooie.
1: Turkije-Frankrijk.
0: Ja.
1: Dat zijn toch lekkere potjes om te kijken. En in de keukenkampioen-divisie wordt ook vanavond gewoon 1 wedstrijd gespeeld. De rest van het weekend speelt ook de keukenkampioen-divisie. Want die ruimte is er, omdat de eredivisie even stil ligt.
0: Ja.
1: Mag de keukenkampioen-divisie ook even in het weekend
0: prominenter voetballen.
1: Exact.
0: Dat is mooi.
1: Maar FC Dordrecht, Almere City is gewoon lekker op vrijdagavond.
0: Dat horen we vanaf 9 uur dan ook hier op GPR Sportradio. Leuk, België met Mark van Bommel als bondscoach.
1: Zeker, zeker.
0: Dat is dan ook mooi. En ondertussen wordt er gewielrend in Canada. Welke wedstrijd?
1: Ja, de WK voor belofte, dus de onder 23 categorie is nu een uurtje onderweg. Met in het peloton, want het peloton is eigenlijk nog bij elkaar. We hebben een paar ontsnappingen gezien. Beloftekoers staat vaak bekend om de knotsgekke ontsnappingen. De hele dag koersen. Tegenwoordig worden de koersen bij de profs ook vaak wel eens van die beloftekoersen genoemd. Dat is omdat iedereen eigenlijk zonder plan, maar gewoon constant aan het aanvallen is. Ja, voor Nederland zou je denken, we hebben die Ryan Gall.
0: Die de tijdrit in één keer verrassend won, hè, deze week. Ja.
1: Maar die zit gewoon in onze tijdzone. Die is alweer thuis.
0: Ja, dat is een beetje jammer.
1: Ja, want dat was niet de topfavoriet op voorhand. En was dus niet geselecteerd voor de wegrit.
0: Want dat kan. Je kan alleen maar meegaan voor de tijdrit en dan weer naar huis.
1: Ja, dus zijn collega van afgelopen week, Michiel Maurits, is vandaag wel gestart. Maar Ryan Gall die vloog gewoon naar huis. Zei ook, het EK komt eraan. En met deze vorm moet ik daar proberen gewoon weer de tijdrit te gaan winnen. En op wie wij vanavond extra gelet is Daan Dijkman. Hij won namelijk Luik-Bastenaken-Luik bij de junioren dit jaar. Mm-hmm. En reed ook al voor de ploeg van Tadej Pogacar, voor UAE. Daar heeft hij een stagecontract getekend. En dat stagecontract dat is wel belangrijk, want sinds dit jaar heeft de UCI eigenlijk verboden. Als je in de World Tour rijdt, mag je niet meer bij de belofte meedoen. Dus Paul Csák-Sas, dat is de grote favoriet voor zondag.
0: Ja.
1: Die zou eigenlijk qua leeftijd nog vanavond mogen fietsen. Maar nu zegt de UCI, nee, jij bent een World Tour renner. Jij moet gewoon op zondag meedoen. Dus Daan Dijkman is een beetje door de mazen van de
0: wet heen geglipt.
1: Oh, hij is eigenlijk al een World Tour renner, maar omdat zijn contract officieel nog een stagecontract is, mag hij vanavond meedoen. Ja, dan moet hij die kans maar grijpen om die wereldtitel bij de belofte nog even te pakken. Maar nog 123 kilometer op, rond en door Montreal. En dat belooft een knotsgekke koers te worden. Dus gaan we volgen.
0: Je zegt het heel mooi. Het is gewoon Montreal, toch? Of niet?
1: Nee, Montreal.
0: Montreal, ja.
1: Het is Franstalig, hè? Net als Paris.
0: Je Montreal. Zeg je dan ook over alle Spaanse...
1: Sí. Valencia.
0: Sevilla. Zeg je dan toch ook?
1: Exact.
0: Oké, ze zijn pas net bezig. Rennen 123 kilometer. Dus de finish misschien nog voor het einde van dit
1: jaar. Ja, dan moeten ze lekker doorfietsen. Maar dat wordt inderdaad rond de klok van 7.
0: Jij blijft dat in ieder geval volgen. Dus wil je weten hoe het daarbij staat. Tot 7 uur hoor je updates over de juniorenwedstrijd bij het WK wielrennen. Morgen trouwens de vrouwen, zondag de mannen. En nu even hier.
1: En zometeen spreken we nog met de bondscoach van de vrouwen.
0: Ja,
1: blikken we even vooruit op morgen.
0: Langs de Nam.
1: Zeker.
0: Ja, dit spreken we aan het einde van de show.
1: Ja.
0: Het is een mooie teaser. Dus voor iedereen die lang blijft luisteren, Langs de Nam hoor je ook nog. Maar eerst even het laatste nieuws. Ja, want we zorgen er ook voor dat je even op de hoogte blijft hier op GPR Sportradio. Met nieuws over PSV-aanvoerder Mauro Junior. Want hij heeft zijn debuut gemaakt voor het Braziliaanse elftal. De 27-jarige aanvoerder van PSV mocht een kwartier voor tijd invallen tijdens de oefenwedstrijd tegen Australië. Met linksback binnen de lijnen, met de linksback wist Brazilië uiteindelijk een nederlaag af te wenden. De wedstrijd eindigde toch uiteindelijk in een 1-1. Brazilië-Australië 1-1. Beetje pijnlijk. Dan naar Van der Zandschulp. Want bij het tennis is Boutke Van der Zandschulp gestrand in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Chengdu. De 30-jarige Nederlander was niet opgewassen tegen de Georgische qualifier. Basilashvili. Ik zeg het eventjes. Basilashvili, dat is hem. En die verloor hij in 2 sets. De eindstand werd bepaald op 4-6 en 5-7. En dan nog eventjes naar de scheidsrechter van Servië tegen Nederland. Want die is bekend. In het voetbal van de Nations League zal de Poolse arbiter Simon Marciniak de leiding hebben voor het duel wat Nederland zal spelen.
1: Ik hoop dat hij een beetje meer aan de Nederlandse kant staat dan gisteravond. Die scheidsrechter.
0: Gisteren hadden wij een beetje een scheidsrechter tegen. Was in ieder geval het gevoel. Die het eerste doelpunt van Dijk had niet afgekeurd hoeven worden. In Belgrado speelt Nederland tegen Servië. 6 uur zondagavond. En goed nieuws, als je dan nu toch luistert. Wil je dat nou volgen? En kan je bijvoorbeeld niet tv kijken? Of vind je radio, net zoals wij, veel leuker? GPR Sportradio. Ja, daar luister je naar. En daar wordt ook de wedstrijd gevolgd. Dus wil je de wedstrijd live horen? Integraal is hij vanaf 6 uur gewoon te horen hier op GPR Sportradio.

0: Paying the Price of Love, GPR Sport Radio. En ja, de Formule 1-liefhebbers, die hebben weer kunnen smullen vanmiddag, hè? Want je hebt het vast niet gemist als je Formule 1-liefhebber bent en luisteraar van GPR Sport Radio.
1: Ik denk wel dat een hoop mensen het wel gemist hebben, hoor.
0: Wat?
1: Zo op vrijdag opeens een kwalificatie.
0: Nou, ja.
1: Dat is toch gek?
0: Dat kan, dat kan.
2: Dat is zeker gek.
0: Maar ja, als je een echte liefhebber bent, dan weet je toch dat dit op vrijdag was.
1: Nee, is dat zeker, zeker.
0: Nee, want inderdaad, er is al gekwalificeerd in Baku, in Azerbeidzjan. Want ja, er wordt morgen al de race gereden vanwege de Nationale Dag op zondag. En dus blikken we terug op die kwalificatie met Koen Bakker, Formule 1-commentator bij GPR Sport Radio. Heb je vanmiddag al kunnen horen, Koen?
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Je bent eventjes aangeschoven, want je bent er gewoon nog steeds. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou, het leek eigenlijk wel makkie, hè, voor Russell, of niet?
2: Ja, ik had gisteren al wel het idee, nou, die Mercedes lopen waarschijnlijk wel heel hard vandaag tijdens de kwalificatie. Nou, die derde training, de Nederlandse ogen werden meteen groot, hè, want Verstappen was de snelste. Dus dan denk je, nou, wellicht dat hij mee gaat doen, maar niks bleek minder waar. George Russell, die echt een mega ronde eruit boerde, nog even 15e sneller was dan zichzelf. En die was al de snelste tijd. Dus nu zat er 18e tussen Russell en Leclerc, die uiteindelijk tweede stond.
1: En Russell zei wel meteen naar de kwalificatie van, ja, Verstappen die had last van die gele vlag aan het einde. Anders had hij misschien nog wel gevaarlijk geweest. Wat denk jij?
2: Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Zeker niet. Het gat tussen Verstappen en Russell nu was 1,5 seconde. Nou ja, zeg dat hij daar 1,5 seconde verliest door die gele vlag situatie. Dan moet er nog heel veel gebeuren, hoor. Dit was echt dominantie ten top van Russell.
0: Nou, en Verstappen die heeft zich in de reacties na de kwalificatie ook niet verscholen achter die gele vlag. Het is wel zo, zijn teamgenoot Hadjar was sneller. Waardoor kwam dat?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb ergens wel het idee dat dit gewoon niet de baan is voor Max Verstappen. 5 van de 10 keer is de teamgenoot van Max Verstappen sneller geweest op dit circuit. Dat is met afstand het meeste van alle circuits waar Verstappen ooit gereest heeft. Hadjar P4, het zat er gewoon... misschien dat die contractverlenging toch hem goed gedaan heeft.
0: Hadjar heeft bijgetekend, hè?
2: Ja, bijgetekend. Dus ja, wellicht dat toch wel een rol van betekenis heeft gespeeld. In zijn koppie heeft hij even rust. En nu top 4, dikke prima.
1: Ja, Hadjar is überhaupt dat hij weer raced voor hem. Dat is wel fijn,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, is sowieso wel lekker. Want miste inderdaad de laatste 2 wedstrijden. Vanwege een polsblessure. Wat het nou precies was, dat zullen we niet echt weten. Maar ja, volgens mij was het iets rondom het boksen. Nu is hij dus weer terug.
1: In de zomer of zo, in break?
2: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, goed, we zullen het dus niet met zekerheid zeggen.
0: Nee, maar wat zegt dat over de wedstrijd, als Hadjar sneller is? Kunnen we dat dan ook in de wedstrijd verwachten, sneller dan Max? Of is dat toch wel weer even iets anders?
2: Ja, met race pace is wel sowieso iets anders. Daarin zal Max Verstappen toch echt wel boven komen drijven. Ik kijk wel met een schuin oog naar de Ferraris. Want ja, zij hebben een setje softs overgehouden vandaag.
0: Slim.
2: Wel slim, want zij zijn altijd ook heel goed op softs in die openingsfase van een wedstrijd. Dus ik verwacht eigenlijk dat zij wel gaan starten op softs. En ja, wellicht dat zij het Russell moeilijk kunnen maken. Maar dat zal degene zijn waar de schijnwerpers op gericht zijn.
0: Ja, want als we dan kijken naar WK-leider Antonelli, die had een slechte kwalificatie.
2: Ja, zeker. Ja, 16e. Dan denk je, wat is daar gebeurd? Nou, de muur is daar gebeurd. Ja, heel simpel. Zonder een daadwerkelijke rode vlag te veroorzaken.
0: Oh, ja.
2: Ja, dat was wel even stom, zeg. Ja, als we heel eerlijk zijn. Het gebeurde in Q1. Q1 dan uiteindelijk afgemaakt. Overleeft dan Q1. En ja, dan kom je Q2 natuurlijk niet verder dan de laatste tijd.
0: Nee.
2: En zo geschieden.
0: Maar alhoewel, Antonelli heeft ook al laten zien dit seizoen dat hij prima achteraan kan starten. En nu start hij op de 16e plek. Alsnog winnen. Dus,
2: ja, in Monza won hij natuurlijk vanaf plaats 20. Dus ja, zijn laatste 4 resultaten. 3 keer in top 4. Vanaf buiten de top 16. Dus ja, van Antonelli mogen we ook nog wel het een en ander verwachten, hoor, morgen.
0: Morgen dus, de race. Als je dan kijkt naar de kansen, wie gaat hem pakken? Of in ieder geval, wie is de toch wel de favoriet?
2: Ja, laat ik het zo zeggen. Het is aan George Russell om hem te verliezen, denk ik, morgen. Ja.
0: Dat mooi gezegd.
2: Zo zal het zijn.
0: Dat lijkt mij heel duidelijk. Dankjewel, Koen Bakker, Formule 1-commentator van GPR Sportradio. Morgen hoor je Olaf Mol samen met Koen Bakker hier vanaf 1 uur in de middag met de GP van Azerbeidzjan in Baku op GPR Sportradio.
1: Baku.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
18: Honda, the power of dreams.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: dus snel even bollen.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want

0: De capsules voor 28,99.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Er is vanmiddag iemand neergeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Wel is er een verdachte aangehouden. De politie heeft de omgeving afgezet. Het kabinet gaat de komende dagen met de oppositie praten over de begroting, want die is op een paar punten gewijzigd. Zo zijn er dingen veranderd wat betreft de koopkracht en de uitkeringen. De politie is klaar met het zoeken naar sporen in en om het dorp Overasselt in Gelderland. Daar werd eerder deze maand een beveiliger van een drugscrimineel doodgeschoten door een bende gewapende mannen.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk. Bij elkaar staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd.
4: GPR Sportradio.
7: De Sound of Sport.
4: Kees Dorrestein.
8: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Er wordt nog steeds gefietst in Montreal. Het WK wielrennen voor belofte.
9: Nog 110 kilometer en het gaat razendsnel.

0: Ed Sheeran, Galway Girl. En van Galway naar Montreal, want daar is het WK wielrennen voor belofte bezig. Robert, hoe staat het ervoor?
1: Ja, 1 uur 38 en 18 seconden zijn ze inmiddels onderweg over een circuit rondom Montreal. Montreal moet ik van jou zeggen, sorry. Een kopgroep van 5 heeft 47 seconden voorsprong. Maar het gaat zo loeihard, want echt, daar ligt aan de achterkant staat het wagenwijd open. De een naar de andere moet al opgeven. Dus het is,
0: en ze moeten nog 110 kilometer.
1: Een slijtageslag, zeker. Ja.
0: Wat is de finishtijd? Verwacht
1: ja. Wordt kille met ons 7 uur. Maar goed, Hein komt hierna en dan kun je bij hem...
0: Precies, Hein Keizer hier op GPR Sportradio. Geen Nederlanders in de kopgroep, hè?
1: Nee, maar goed, dit is allemaal voorspel.
0: Dit is geen kopgroep.
1: Dit is voorspel.
0: Nee, precies. Daarom, naar iets anders.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, we hebben gisteravond toch wel echt genoten. Zeker als je geluisterd hebt hier. Want dan heb je Bas Tichler gehoord. En dan heb je Diederik van Zessen gehoord. Want Oranje, Nederland-Duitsland was ook gewoon hier te horen. 1-1 geworden dankzij toch wel een briljante paas van Ruben van Bommel. En een heerlijke goal.
3: Van Bommel, die zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt!
4: Het is Gakpo met zijn rechter bij de tweede paal die hem erin glijdt.
0: Ja, dat is toch even nagenieten. En dat doen we met Riepke Bakker, oranje verslaggever van nu.nl. Riepke, goeiedag.
5: Goeiedag.
0: Ja, we dachten even, we krijgen jou niet aan de lijn. Want er waren erg pressende zaken, hè, waar je mee bezig was.
5: Nou, de Albert Heijn stond voor de deur. Ja. Dan heb je altijd een uur tijd speling, zeg maar. Ze komen dan tussen half vijf en half zes. En nou ja, precies. Op het moment dat ik jullie belde, kwamen ze aan de deur. Ik heb heel snel afgerekend. De boodschappen staan nog buiten, maar ik ben klaar om te praten.
0: Gelukkig. Maar je kan toch ook wel tegen de Albert Heijn zeggen... Hey, ik moet op GPR Sportradio spreken. Wacht eventjes.
5: Ja.
0: Het duurt ook geen uur, hè?
5: Nee, het is ook zo lullig om die man 5 minuten voor een dichte deur te laten wachten. Die moet ook door.
0: Snap ik. En die zal vast ook luisteren. Dus die wil dan graag snel weer naar zijn auto. En dan kan hij luisteren naar wat jij allemaal aan het vertellen bent. Jij zat gisteren naast Bas Tichler. Onze Bas Tichler dus, de commentator. Hij deed het goed, hè?
5: Ja, het was geweldig. Want kijk, Bas is natuurlijk tot 2014 heeft hij altijd radiocommentaar gedaan. Een van de grote mannen die commentaar gaf bij het Nederlands elftal. Daarna werd hij perschef bij Oranje, dus kreeg ik veel met hem te maken. En inmiddels is hij weg bij Oranje. Maar gisteren kwam ineens die arena binnengelopen en geeft me een hand. Ik denk, Bas, wat doe jij hier? Hij zegt, ja, ik ga voor de nieuwe zender commentaar geven bij de wedstrijd. Dus ik zat naast hem en het was gewoon weer net als 15 jaar geleden heerlijk vertrouwd Nederlands elftal met Bas Tichler.
0: Ja, heerlijk. Nou, maak je geen zorgen, want de komende wedstrijden kan je ook gewoon weer Bas Tichler horen. Want we zenden het commentaar gewoon weer uit hier. Eventjes terugblikkend naar de wedstrijd. Het was ook wel revanche voor het WK, dat uiteindelijk toch niet zo verliep zoals het moest. Het gevoel heerst een beetje, Nederland speelde eigenlijk hartstikke lekker. Wat is jouw gevoel?
5: Ja, eigenlijk hetzelfde. Kijk, vooraf zag je natuurlijk die opstelling. En dan zie je alleen maar spelers die op het WK ook bij waren. Op 9 posities of op 9 spelers begonnen. Zelfs ook aan die verschrikkelijke 16e finale tegen Marokko. Dus ja, dan word je met z'n allen een beetje cynisch van... Nou, Xavi, lekker bezig met je vernieuwing. Maar ja, toen gingen ze voetballen. En toen zie je toch een heel ander Oranje. Met veel energie, druk zetten, heel veel kansen creëren... Ja, dit was heel anders dan het oranje van Koeman. Ik werd er in ieder geval blij van.
1: Maar hoe kan dat dan? Want Xavi, dat is dus, hij staat een paar dagen voor de groep. Heeft toch nog niet, dat je zegt, met alle spelers misschien de band die je moet willen. Terwijl Ronald Koeman, die werd toch ook in aanloop naar het WK en op het WK geprezen in hoe hij het deed, in hoe hij de groep heeft gesmeed. Wat is dan, welke nieuwe energie proef je dan? Waar zit het hem in?
5: Nou, kijk, ik sprak, wat was het? Dinsdag sprak ik met Joey Veerman. Die was toen net 24 uur terug bij Oranje. En die zei, we hebben al 2 hele lange meetings gehad... waarbij het alleen maar over balbezit ging. We gaan nu al voor de 2e keer trainen. Die dinsdag gingen ze zelfs 2 keer trainen. Onder Koeman werd nooit 2 keer per dag getraind. Dus het zijn hele drukke dagen geweest. Xavi heeft gewoon gedacht, ik wil het anders. Daar heb ik heel weinig dagen in. Dus we gaan die dagen extreem vol benutten met... en tactisch trainen en heel veel meetings. En ja, dat heeft zijn uitwerking gehad. Zoals een interland zo goed tot in de puntjes is voorbereid eigenlijk. Ja, dat heb ik wel een beetje gemist de afgelopen jaren onder Koeman.
1: Maar gaan de voetballers dat dan volhouden? Want ik hoor de voetballers vaker klagen over... het is zo druk, we hebben zoveel wedstrijden. We moeten, we vliegen van de club en meteen naar de interland. En als je dan zo met zo'n intensiteit aan die interlandperiode begint, en het is een vrij lange periode, dan wordt het een slijtageslag.
5: Ja, nou, één voordeel daarvan is, het is pas september. Weet je wel, als je dit in de interlandperiode in juni doet, dan denken ze misschien, komt hij eventjes nog vlak voor de vakantie met een hele hoos aan lesstof en trainingsstof. Maar hier ligt natuurlijk de uitdaging voor Xavi. Hij moet die spelers enthousiasmeren. En ja, kijk, zoals ik het beleef en zoals ik het hoor van die Oranje-spelers, ja, lukt dat aardig. Hij praat met een bepaalde passie. Dat woord komt ook wel heel veel voor trouwens, hoor, in zijn persconferenties. Maar ook wat hij voor zo'n wedstrijd tegen bijvoorbeeld iemand als Max Meerdink zegt. Dan zegt hij, joh, laat alle de zenuwen van je afglijden. En ga gewoon lekker voetballen en ga genieten. En Meerdink zei ook, ja, als zo iemand dat tegen je zegt, die zoveel heeft meegemaakt als voetballer, dan ga je er ook een beetje in geloven. En denk je, dat is de manier. Nou ja, dat lukt dan blijkbaar. Ja.
0: En was dit dan ook de wraak van Veerman, of niet? Die eigenlijk richting Koeman van, je had me gewoon mee moeten nemen.
5: Een beetje wel. Dit is wel de revanche van Veerman. Want kijk, hij stond niet in de basis, maar hij speelde in de tweede helft voor het grootste deel. En Xavi zei ook, die eerste helft was niet goed. Die tweede helft was fantastisch. Nou, toen stond Veerman erin. Xavi zei ook, Veerman deed het fantastisch. Was een van de beste spelers op het veld. Hij leest het voetbal, zei hij nog. Ja, kijk, Koeman had Veerman niet nodig. En niet zo'n klein beetje nodig ook. Voor het WK kwam er een lijst van 40 spelers uit. Of die kwam niet uit, maar die bleef intern bij Oranje. Van de 40 uit de voorselectie. Zelfs bij die 40 spelers stond Joey Veerman niet. Ja, nee. Het werd echt een principe, een persoonlijke kwestie tussen Veerman en Koeman. Die eigenlijk veel eerder uit had gepraat moeten worden. Want Veerman had echt.

0: Ja. Nou ja, dan wat moet ik daar nou mee doen?
1: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
0: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch? Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat, ja, dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
1: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier
0: waarop
1: jullie
0: het gedaan hebben.
2: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
0: Ja. Ik heb dat niet besloten.
3: Ja, hij was kritisch op in ieder geval bepaalde journalisten. Hoe heb jij daar als journalist naar gekeken, deze reactie? Hij zei, het wordt gewoon te zuur gedaan.
4: Nou, het was wel lastig, want het was wel een beetje een fete tussen hem en Valentijn Driessen van de Telegraaf. De Telegraaf heeft gezegd dat Van Dijk het initiatief nam voor dat verschrikkelijke verdedigende voetbal tegen Marokko. Volgens Van Dijk is dat niet zo. Ja, daar was Van Dijk boos over. Wat ik wel een beetje lastig vond is, we begonnen die persco en Van Dijk tegen iedereen, ook tegen mij, een beetje nors en kortaf. Dat je denkt, wat zit je dwars? Ja, vervolgens, toen hij met Valentijn Driessen sprak, kwam dat er wel uit. Valentijn Driessen zat hem dwars. Maar denk, ja, of begin even de persconferentie ermee en ga op een vrolijke manier verder. Want ja, dit is een beetje zonde. We willen allemaal een frisse en leuke start maken met Oranje. En dan zitten we een dag voor de wedstrijd allemaal te zeuren en te zeveren over oude koeien van het WK. Waar we dan over gaan zitten discussiëren. Dus dit was een beetje jammer. Maar goed, het is na gisteren ook alweer snel een beetje naar de achtergrond verdwenen.
5: Ja, maar vind jij het ook de rol van de media om wat positiever in de strijd met Oranje te gaan staan?
4: Nou, nee. Kijk, wat ik wel een beetje het lastige bij Virgil van Dijk is, ik sprak hem ook voorafgaand aan het WK in de Verenigde Staten, in Canada en Mexico. En toen zei hij, ja, wij hebben een team dat wereldkampioen kan worden. Wij hebben die kwaliteit. Geloof er nou gewoon in en ga erachter staan. Ja, kijk, dat wil ik best doen, maar als ik dan gewoon het proces volg al jaren met Koeman, dan heb ik heel veel vragen en heel veel kanttekeningen erbij. En dan zie ik vooral een ploeg die tekort komt om wereldkampioen te worden, met een bondscoach die het verschil niet maakt. Dus dan kan ik wel heel naïef in de Polonaise gaan lopen van, we worden wereldkampioen. Positief. Maar dan zeggen de mensen, na zo'n wedstrijd tegen Marokko, zeggen, ja, Rieke, wat heb jij allemaal verteld? Het is onzin. Dus ik probeer gewoon oprecht en objectief verslag te doen en het gewoon verslag te doen wat ik zie en dat een beetje te duiden. En dat is wat ik doe. En dat is niet bewust positief of heel negatief.
3: Maar helpt het ook niet gewoon om er in ieder geval, zeker bij zo'n nieuwe bondscoach en dat soort dingen, een beetje positiever in te staan en ook gewoon een kans durven te geven? Want bij Koeman, ja, die zat er al een tijdje. Maar nu moeten we toch ook weer gewoon denken van, laten we gewoon eens kijken wat er de komende jaren opgebouwd kan worden.
4: Ja, maar ik kan alleen maar spreken voor mezelf. En dat doe ik. Kijk, ik denk van tevoren wel, als ik hoor, we willen aanvallend voetbal spelen en we willen Europees kampioen worden, dan denk ik wel, ja, je hebt nog steeds hetzelfde materiaal. En aanvallend voetbal spelen en Europees kampioen worden, dan leg je de lat best hoog. Dus de kans dat dat lukt is niet zo heel groot. Maar ik hoop van harte dat dat lukt. En ik zou het fantastisch vinden. Dus ik kijk graag mee in dat traject naar de Europese titel toe met aanvallend voetbal.
3: Ja. Precies. Nou, dat zullen we zondag dan ook weer bij de volgende wedstrijd moeten zien. Tegen Servië, in Servië ook, Servië-Nederland. Hier ook te horen op GPR Sportradio met het commentaar. Dankjewel, Riepke Bakker, oranje verslaggever van nu.nl op GPR Sportradio.

0: Simply Red, The Right Thing. GPR Sport Radio, dat is waar je naar luistert. Met het WK wielrennen in Montreal bij de junioren. Robert.
1: Ja, Daan Dijkman is ook op zoek naar The Right Thing. Want hij zit in het peloton achter de kopgroep van 5. Die bijna nu toch richting de 2 minuten sluipt.
0: En Daan Dijkman is de kopman van Oranje, hè?
1: Ja, dat is de meest aansprekende belofte die wij vandaag de wei in hebben gestuurd in Montreal. 98 kilometer nog. Die kopgroep dus op bijna 2 minuten. Ja, de Ieren hebben vooral besloten. Het is mooi geweest. We gaan de kopgroep weer een beetje binnenharken. Dus die rijden met ook nog een bekende naam daar aan de kop van het peloton. Ben Wiggins. Zijn zoon van, volgens mij.
0: Van Bradley Wiggins.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, zeg, wat leuk.
1: Rijdt hij gewoon mee. Dus nog een goede 2 uurtjes koers en dan weten we wie de wereldkampioen voor de belofte is bij het wielrennen.
0: Nou ja, en we hebben deze week gezien dat er zomaar eens goud gewonnen kan worden door Nederland. Dat zagen we bij Ryan Gall.
1: Zeker.
0: Zo horen we hem dan uit te spreken. Die pakte in 1 keer de tijdrit als grote verrassing. Nou, kijken of er vandaag weer een verrassing op de rol staat. En het is ook een beetje leuk om te kijken wat de aankomende wielertalenten zijn. Hè, die in de toekomstige Tour de France misschien kan zien. Iets anders dan, want misschien nog meer Nederlands succes. De Nederlandse rugbyvrouwen die kunnen zaterdag geschiedenis schrijven. Oranje neemt het in Hongkong op tegen Fiji. In de beslissende wedstrijd van de WXV Global Series Challenger. En de inzet is dus ook de toernooiwinst. Nou, Tessa Veldhuis is oud rugby international en tegenwoordig commentator ook. En volgt dat natuurlijk op de voet. Tessa, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, allereerst heel even voor de liefhebbers. Waar kunnen ze het zien?
2: Het is allemaal helaas. Want ja, Ziggo Sport zendt heel veel rugby uit. Ja, maar het is niet op Ziggo Sport te zien. Dus je moet echt eventjes zoeken naar de linkjes. Maar als je gewoon op de socials de rugby dames volgt. Of de NRB volgt. Dan wordt dat natuurlijk aan alle kanten goede linkjes laten zien.
0: Ja, want jij bent ook commentator en verslaggever van Ziggo Sport.
1: Ik heb het gevonden.
0: Ja, je hebt het gevonden?
1: Ja, rugbypass.tv/home.
2: Ja, exact. Ik heb het gezien en toen dacht ik, je moet dat maar gewoon even...
1: Ja, rugby.nl kun je het zelf vinden.
2: Het is wel
1: om 6 uur 's
2: ochtends, hè? Je moet vroeg je bed uit.
0: Ja, het is ook in Hongkong inderdaad. Maar ja, Nederland speelt zaterdag dus. Morgenochtend vroeg kan het toernooi winnen. Hoe bijzonder is het dat de Nederlandse rugbyvrouwen hier dan om de eindzegen spelen?
2: Ja, dat is echt wel behoorlijk bijzonder. Ik vind het dus ook leuk dat er gewoon nu over gesproken wordt. Er wordt altijd gezegd, rugby in Nederland, kunnen we dat dan wel een beetje? Ja, zeker. Dat kunnen we, dames ook. En natuurlijk, je hebt de top 12, dat speelt een ander toernooi. Dit is de Challenger, dus dat is de 6 landen daaronder. Hè, waar we het tegenop nemen. Maar dat is dan toch echt wel heel erg gaaf. Als je kijkt wie ze tot nu toe hebben verslagen. Een Samoa en een Brazilië.
0: Ja, maar Tessa, die hebben op het... dan onderbreek ik je direct even. Ik zit te scoren tegen Samoa te kijken. 70-0. Nou... dat was niet hard werken dan, denk ik.
2: Maar dit zegt dus heel veel. En dan denk je, oké, hoe kan dat nou? Maar dit is echt heel bijzonder. Ik bedoel, Samoa en Brazilië, die speelden onlangs op het WK. Hè, wij als Nederland niet. Waarom? Nee. Weet je, het is gewoon zo gaaf dat we ook die kant op aan het kruipen zijn. En overigens, die monsterscore 70-0, dan denk je, dat was niet zo spannend. Maar dat is natuurlijk wel, hè, want er wordt gewoon bij rugby, bij een try krijg je eventueel 7 punten, in ieder geval 5. Mm-hmm. Dus er zijn gewoon veel tries gescoord door Nederland. En Samoa kwam er gewoon niet aan te pas. 2 jaar geleden overigens, toen met 8-8... Dus als je bedenkt dat 2 jaar geleden tegen dezelfde tegenstander 8-8 werd gespeeld en nu 70-0, dan zegt dat heel veel over de progressie dat Nederlandse dames nu hebben gemaakt.
0: Ja, en voor de niet-kenners, een try levert dan 5 op, maar dan kan je in de conversie volgens mij nog 2 puntjes scoren.
2: Ja, tussen de palen moet je dan doorkikken. Dat zien de meeste mensen wel eens bij het rugby. Zo van, die gekke palen, daar moet je dan doorheen kikken, klopt. En dan krijg je nog 2 bonuspunten.
1: Ja, het zijn wel dan eerzuchtige vrouwen. Want als je denkt toch ergens bij 54-0 of zo, wat is het? Het is wel mooi zo. Nee hoor, die Nederlandse vrouw.
0: We tikken hem nog even door.
2: Ja, zeker. Dat is echt fantastisch. En ze gingen gewoon hartstikke goed. 12 tries is het gemaakt. Bij rust stond het al 39-0. En toen moesten die Samoa dames gewoon nog een hele helft.
1: Dat ze nog de kleedkamer uit zijn gekomen.
2: Ja, bijzonder joh. Ja, zo'n Kika Mulling, die maakte 4 tries. Het is echt fantastisch. En Nederland was ook gewoon fysiek echt een heel stuk sterker. Echt bizar. Ze waren helemaal verrast. Het ging over heel... World Rugby was helemaal enthousiast over het Nederlands team.
1: Ja, want
2: iedereen was helemaal lyrisch.
1: Je noemt net even tussen neus en lippen een naam, want ja, Kees en ik, we hadden het hier voor de uitzending heel eventjes over. Heb jij dit wel eens gezien, vrouwenrugby? Ja, ik eerlijk gezegd nog niet zo heel erg vaak. Zijn er bijvoorbeeld vrouwen die we een keer op Instagram even moeten gaan volgen, dat je ziet hoe ze trainen, wat ze doen qua wedstrijden, om een beetje in het vrouwenrugby te komen?
2: Ja, dan blijf ik wel even natuurlijk bij de Nederlandse dames, omdat ik hun gewoon natuurlijk in mijn hart heb zitten als oud Nederlands team speelster. Allereerst ga ik natuurlijk Pleunie Kiefiet noemen. Goede naam ook.
1: Pleunie Kiefiet.
2: Zoek haar op.
1: Zeker.
2: Ja, zij is echt super tof. Zij heeft een super carrière in het buitenland. En ze heeft onlangs super rugby gewonnen met haar team. En zij, ik heb met haar gespeeld. Toen ik nog 10 jaar geleden ben ik gestopt alweer hoor. Dus ik ben een veteraan inmiddels. Maar toen zij was echt het jonkie die bij mij in het team kwam. Echt het broekje. En inmiddels heeft zij zo topcarrière gewoon. En dus volg haar. Zij is echt heel tof.
1: Nog eentje
2: en daarnaast,
1: dan.
2: Ja. Nog eentje dan. Ja. De captain Linde van der Velde. Die is ook echt een vaste waarde. Die moet je allebei echt even opzoeken. Dat is
0: en we hebben het er nu over. Want ze kunnen het toernooi pakken. Is dat nu ook logisch? Ligt dat in de lijn der verwachting? Of wordt het nog toch wel spannend?
2: Fiji, het wordt zeker spannend. Want Fiji staat hoger op de wereldranglijst. Fiji is echt gewoon een goed rugbyland. Ik heb sevens gespeeld en daar ook. Hè, daar zijn ze bijvoorbeeld Olympisch kampioen. Ze kunnen gewoon wel rugby. Ze spelen ook heel erg rugby met gewoon snelle balletjes, offloads. Gewoon mooi swingend rugby, zeg maar. En dan denk je, dan wordt het op papier. Is het echt Fiji de favoriet? Maar in 2024, 2 jaar geleden, speelden ze ook tegen Fiji, Nederland, thuis. En daar wonnen ze met 12-10. Oftewel, ik heb echt wel goede hoop. En het staat voor Nederland. Dat zou zo gaaf zijn. Nederland die een beker wint, die zo'n toernooi wint, dat is gewoon wel even geleden. En ze zijn gebrand om dit te winnen. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. En dat is even de coach, Gareth Gilbert. Het is zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Nederland. Hij vertrekt na dit toernooi. En dan gaat hij terug naar zijn geboorteland Zuid-Afrika. Mm-hmm. En ik heb ook nog met hem gespeeld. Hij heeft ons team als Sevens Dames toen richting de Olympische Spelen echt groots gemaakt en geprofessionaliseerd. En het feit dat hij hier nu nog steeds staat en nu zou kunnen afsluiten met deze overwinning. Ja, dat gun ik hem en die dames echt van harte. Dat zou zo gaaf zijn.
0: 6:00 morgenochtend de rugbydames. Ja. Dus dankjewel Tessa Veldhuis, oud rugby international. Commentator van Ziggo en ook verslaggever daar. Je hoorde er op GPR Sportradio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
5: GPR Sportradio.
6: Sportradio.
5: Met het nieuws van 5:00.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
6: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
9: Ja.
6: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
9: Ja.
6: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Nieuw! De pepperoni di papa pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York style bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York pizza.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
14: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18.

0: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
3: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Het weekend is begonnen. We volgen het WK wielrennen voor belofte in Canada, in Montreal. En zometeen de top 5 opvallendste sportmomenten van deze week.

0: Gangsta's Paradise van Coolio op GPR Sport Radio. Ondertussen zie ik Robert aandachtig naar de tv kijken. Want er wordt gewielrend in Canada. Want het WK voor belofte is op dit moment bezig daar. Hoe staat het ervoor, Robert?
1: Ja, de eerste Nederlander hebben we net zien afstappen. Michiel Mauris van de week was hij nog redelijk in orde op de tijdrit. Maar hij heeft de wegwedstrijd al vroegtijdig moeten beëindigen. En de kopgroep wordt redelijk binnen schootsafstand gehouden. Er zit dan wel een Brit in de kopgroep, Matty Dodd. Maar blijkbaar hebben de kopmannen van Engeland, Elliot Rowe en de zoon van Ben Wiggins gezegd: we gaan erachteraan, want wij willen dit gaan winnen. Dus er wordt goed vaart gemaakt om die kopgroep terug te halen.
0: Nog 85 kilometer. Wij blijven het volgen op GPR Sport Radio. En ja, de week is voorbij. Goedemiddag. Geniet van het weekend. Een lekker sportweekend weer met de Oranje als klapper aan het einde. En wij blikken altijd terug op de top 5 meest veel besproken momenten. En laten we dan maar direct die top 5 er eventjes bij pakken. Ja, op nummer 5. Een boze Luke Littler.
2: Interesting decision, Luke.
3: Well, that tells me they don't bother him. And he's heard it all before, of course.
0: Ja, hij werd non-stop uitgefloten tijdens zijn dartswedstrijden op de World Series Finals in Amsterdam door die Nederlandse fans. En dus heeft hij besloten om in ieder geval de volgende wedstrijd in Nederland te boycotten. Hij komt niet naar de Eurotour-toernooi, naar het Eurotour-toernooi in Maastricht.
1: Ja, en op plek 4 is het het eerste Nederlandse succes van dit WK wielrennen dat we nu aan het volgen zijn. Ryan Gall won de tijdrit bij de belofte en, zoals je ook hoort, dat verbaast hem zelf ook.
4: Waar eigenlijk, ik denk van tevoren, top 10 zou mooi zijn. Ik was ook niet helemaal fit van de week, dus ik denk dat een realistische ambitie was op het moment. Alleen ja, op een gegeven moment werd er steeds meer kip te draaien, maar echt besef is er nog niet echt. Dat zal later pas komen, denk ik, maar ongelooflijk.
1: Ja, de 21-jarige Gall zette een razendsnelle tijd neer en zag in de hot seat de ene naar de andere favoriet sneuvelen op zijn tijd. De grote favoriet Hector Alvarez uit Spanje liet de tranen lopen toen het hem ook niet lukte. En op dit moment is dus die belofterace bezig. En Alvarez die zint echt op die titel op de weg, nu die hem op de tijdrit is misgelopen.
0: Dan op plek 3 blijven we bij het wielrennen. Want ja, Nederland krijgt er een groot toernooi bij.
5: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En daar ben ik heel trots op en blij dat gelukt is. Daar kwam best veel bij kijken. En ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
0: Dit zei hij tegen de NOS. Je hoort hier ambassadeur Bauke Mollema over. In 2012 werd het WK op de weg voor het laatst in Nederland gehouden. Toen werd er nog een beetje geklommen in Limburg. Maar nu is het vlak. Dus hopen op waaier-etappes, denk ik dan maar.
1: Ja, en op plek 2, deze man.
6: Met heel veel media heb ik geen probleem, en nooit gehad. Maar als er ons in de wereld in wordt gestuurd, ja. Nou ja, dan wat moet ik daar nou mee doen?
7: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
6: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch? Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
7: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
8: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
6: Okay. Ik heb dat niet besloten.
1: Ja, de frustraties van Virgil van Dijk richting Telegraafjournalist Valentin Driessen, die gingen viraal naar de persconferentie van Oranje. Hij was de zuurheid van de berichtgeving over hem een beetje zat. En hij beet dus flink van zich af. Verder vertelde hij ook nog dat hij eigenlijk heel snel na het WK al wist: ik wil door bij Oranje. Want bondscoach Xavi had maar één ding tegen hem gezegd: jij bent Virgil van Dijk.
0: Ja, en dan op plek 1 kan er eigenlijk ook maar één ding staan deze week. Hè? De wedstrijd Nederland-Duitsland. Je hebt hem gisteren hier kunnen horen op GPR Sportradio met het commentaar van Diederik Sessen en Bas Ticheler. Echt schitterend. Uiteindelijk werd het 1-1. Beetje geflatteerd. De scheids zat een beetje tegen, is wel de conclusie. Nederland speelde heel lekker en we hadden hem ook zomaar eens kunnen winnen. Dus ja, hoe mooi is het dan dat je ook dat commentaar hier op GPR Sportradio kan horen. En om daar toch eventjes op terug te blikken, even terug naar gisteren, naar dat fantastische commentaar vanuit de arena, dus op GPR Sportradio, op muziek.
9: Welkom in de Johan Cruijff Arena, Nederland tegen Duitsland. Een nieuwe era, de nieuwe fase, de fase waarin we een Spaanse bondscoach hebben. Van Dijk kiest positie, start vanaf het midden, loopt nu naar de eerste paal, krijgt de bal op zijn hoofd, goal! Ja. Het is Virgil van Dijk na 12 minuten. De scheidsrechter gaat naar de monitor, naar de zijkant van het veld. En dat kan dan niet anders dan dat hij gezien heeft dat Robby doelman Ter Stegen zo in de weg gelopen heeft. Deze treffer gaat niet door.
2: Hij gaat toch verder, terwijl Robby in de middencirkel ligt. Gaat de bal naar Treuan, krijgt de kant, lage voorzet van hem. Kans voor de Duitsland en ze maken hem. En dat is curieus, maar hij zit er wel in. Felix Mensch, ja, vrees met grote vrezen voor Brian Robby.
9: Ja, ja.
2: In deze wedstrijd.
9: Ja, die komt niet meer terug. Geweldige paas, zeg. Is dat naar Adeyemi? Adeyemi staat voor het doel. Dan komt de bal. Dat is 2-0. Oh nee, hij schiet de bal zo goed mogelijk. Oranje via Meerdink. Oh, slechte bal met de steken. Dan komt de grote gat. Schakpo schiet hem tegen de steken op. Wat een kans! Na een enorme fout van de keeper van de Duitsers. Die de bal zomaar voor de voeten van Gakpo speelt.

0: avond dat je denkt, hoe dan? Dit was er ook één.
1: Dan Van Bommel met een nieuw schot. Oh, lekker schot. Maar Showduik nog even in de 89e minuut van Ter Stegen.
0: Van Bommel, dit zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt!
1: Het is Gakpo met zijn rechter bij de tweede paal die hem erin glijdt.
0: Veerman, er wordt gekopt en die bal gaat maar net naast. Er staan er drie, helemaal vrij. Maar blijkbaar geen buitenspel. Het is Til, denk ik, die bal op zijn hoofd krijgt en hem maar net naast komt.
1: 1-1 Nederland tegen Duitsland in de A-groep van de Nations League. Begint Nederland dus heel erg goed tegen Duitsland.
0: Ik vond het heerlijk.
1: Wij ook.
0: Mooi.
2: Nou, dit was toch genieten.
3: Zeker.
2: Ja, ik vond dat Bas en Diederik, zeker Bas Ticheler, die heeft het al een tijdje niet meer gedaan, maar die deed dat toch hartstikke lekker.
3: Als vanouds.
2: Nou, toch. En 1-1, lekker begin. En goed nieuws, zondag, GPR Sportradio, Servië-Nederland. Is het ook gewoon op te horen? Oké, iets heel anders dan, want volgende maand begint het nieuwe schaatsseizoen. En ja, er is toch wel een beetje gedoe over de ploegenachtervolging.
3: Ja.
2: Het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers komt eraan. En bij die wereldbekers staat ook die ploegenachtervolging op het programma. En dat is wel een beetje het hoofdpijndossier van het schaatsen. Robert, jij bent oud-schaatser. Jij zit heel goed in die schaatswereld. Hoe zit dat?
4: Nou kijk, de ploegachtervolging, dat is eigenlijk sinds het bestaan in 2006... wordt er eigenlijk al een beetje gesteggeld in Nederland. Hoe gaan we dat doen? Hoe moeten we het aanpakken? Je hoort de schaatsers eigenlijk constant zeggen: we hebben hier niet op getraind. We hebben er niet op getraind, dus dan kun je ook geen succes behalen. Op de weken afstanden in de niet-Olympische jaren gaat het eigenlijk vrij goed. Wordt er best wel vaak de wereldtitel gepakt. Maar de ploegachtervolging heeft nu 6 keer op het programma gestaan bij de Olympische Spelen. Dat betekent dat er 12 gouden medailles zijn uitgedeeld. 6 bij de mannen, 6 bij de vrouwen. En schaatsnatie nummer 1, Nederland, heeft er 2 keer 1 gewonnen. Dus 2 van de 12. Dat is wat mager. En ook afgelopen spelen ging het eigenlijk weer niet goed. Kijk, de vrouwen verloren de finale. Die wonnen het zilver. Maar goed, ja, na ook jaren dominant te zijn geweest op het onderdeel. Dus dat was ook eigenlijk niet helemaal de verwachting en de hoop. Maar bij de mannen ging het eigenlijk helemaal mis. Die waren gewoon in geveld of wegen, kwamen die in de buurt van een medaille. Dus de KNSB die heeft de afgelopen weken een nieuw plan gepresenteerd aan de schaatsploegen. Wat ze willen gaan doen.
2: Want jij hebt dit plan heb jij in handen.
4: Ja, ik ben via mijn kanalen, via mijn bronnen, ben ik achter het nog concept selectiedocument voor het schaatsseizoen, aanstaande schaatsseizoen gekomen. Mm-hmm. En daar is dan duidelijk beschreven dat bij het kwalificatietoernooi ook het Nederlands kampioenschap ploegachtervolging wordt gereden eind oktober.
2: Ja.
4: En wie daar wint, die mag de wereldbekers rijden. Dus als jij met jouw ploeg gewoon 3 man selecteert, dus binnen je eigen ploeg 3 man neerzet en die winnen dat kwalificatietoernooi, dan zijn alle andere schaatsers kansloos om nog mee te doen.
2: Oh, maar wacht even. Team NL selecteert dus niet van verschillende ploegen de beste rijders, maar het is nu gewoon de rijders die bij elkaar in 1 ploeg zitten. Dus 3 vrouwen, 3 mannen. En als die winnen, zijn die direct het Nederlandse team.
4: Nou, een kleine zijstap is namelijk dat bij de vrouwen vinden ze dat het goed gaat. Die selectie is in balans. Dus bij de vrouwen laten we het zo.
2: Okay.
4: En bij de mannen zijn er rigoureuze stappen nodig. En daarom wordt er voor gekozen, is nu het plan, om de mannen die dus zometeen het kwalificatietoernooi in oktober, november winnen, dat die zich rechtstreeks plaatsen voor die wereldbekers. En dat er dus geen selectie meer van de bondscoach aan te pas komt.
2: Dat is een opvallende stap. Moeten we zeker even bespreken met Martin ten Hove, coach van team X2O Badkamers. Martin, goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, wat vind je van dit idee?
5: Een heel slecht idee. Nee, dit is typisch een idee wat... Ik moet zeggen, Robert, je bent goed op de hoogte. Dus dit is nog niet gepubliceerd. Dus jij bent alweer op de hoogte van hoe het allemaal wordt.
2: Ja, ik geef je Sportradio, daar zitten de beste mensen. Die zijn op de hoogte, ja.
5: Heel goed. Maar dit is typisch zo'n plan wat aan de tekentafel ontstaat. En waar dat dan misschien een heel leuk idee lijkt. Zo van, nou, we laten mensen uit 1 ploeg, want die trainen toch dagelijks met elkaar, laten we met elkaar ook de ploegenachtervolging rijden. Alleen ja, ik vind het een heel slecht idee, omdat je uiteindelijk hier als ploegen ook geen rekening mee kan gaan houden. Dat je dus eigenlijk nu 3 mannen bij elkaar moet zetten die samen de ploegenachtervolging kunnen rijden. En dat dan je manier is om op het WK te komen. En er komt bij, ja, het Nederlandse schaatsen is zo sterk omdat we allemaal verschillende ploegen hebben die elkaar dagelijks proberen eraf te rijden. En dat betekent dus ook dat de goede schaatsers over het algemeen redelijk verdeeld zijn over de verschillende ploegen. Dus ja, we doen onszelf denk ik heel erg tekort door op deze manier het te gaan opzetten dit jaar.
4: Ja, maar als je wel kijkt naar de ploegen die wel succes hebben, de Amerikanen, de Nooren, dat zijn wel ploegen die dus wel echt elke dag samen trainen in dat treintje. Dus kun je er iets van begrijpen dat de KNSB deze kant op wil?
5: Nee, tuurlijk. Ik snap wel dat de theorie is natuurlijk inderdaad helder. Als je elke dag traint op het onderdeel en elke dag in elkaar slag rijdt en elke dag dat echt als doel hebt, dan ga je daar ook uiteindelijk beter in worden. Alleen het grote verschil is wel, denk ik, dat wij... zo werkt het niet in Nederland. Hè? Wij hebben verschillende ploegen waarbij het doel 1 is om je individueel te plaatsen en elkaar zeg maar te verslaan op het ijs. Waar bijvoorbeeld de Amerikanen, die hebben eigenlijk geen rijder, om maar een voorbeeld te noemen, in die trein die individueel een afstand zou kunnen winnen op een WK. Dus hebben zij eigenlijk al hun eigen belangen aan de kant gezet en zijn ze helemaal voor de ploegenachtervolging gegaan. Ja, dat ga je in Nederland echt niet krijgen. De Nederlandse schaatsers zijn te goed daarvoor. Dus je krijgt ook een heel ander speelveld. Dus ja.
2: Maar Martin, ik kan me ook voorstellen dat jij dit niet zo fijn vindt. Omdat je misschien niet drie genoeg goede mannen dan in jouw team hebt.
5: We hebben bijvoorbeeld Stijn van der Bunt in ons team. Die heeft afgelopen Olympische Spelen zeer verrassend ook de ploegenachtervolging moeten rijden. Omdat hij eigenlijk de man in vorm was. Dus na het OKT werd hij aan de ploegenachtervolgingsploeg toegevoegd. En ik denk dat Stijn ook op de Spelen heeft laten zien dat hij 21 jaar met alle druk erbij het daar hartstikke goed heeft hij het gedaan. Dus op verschillende posities in die trein gereden. Je kan natuurlijk op kop rijden. Je kan op plek 2 en op plek 3 rijden. Dan moet je duwen. Op plek 2 is nog weer heel anders dan op plek 3. Dus er zijn verschillende posities die je moet beheersen. En Stijn heeft op de Spelen denk ik laten zien dat hij dat goed kan. Daar reed hij samen met Chris Huizinga van team Essent. En met Jorrit Bergsma van team Albert Heijn Zaanlander. Daar zie je het. Je hebt drie goede rijders uit drie verschillende ploegen bij elkaar nodig om uiteindelijk goede prestatie neer te gaan zetten. En nu moeten wij dus eigenlijk, om Stijn op het WK of straks op de Spelen te krijgen in de ploegachtervolging, moeten wij dan nu twee andere rijders ook een ploegachtervolging gaan laten rijden. Hoewel dat helemaal niet... Want ik heb al twee andere jongens. We hebben Jesse Spijers en we hebben Ede Kortlever in de ploeg. Die zouden ook een ploegachtervolging kunnen rijden. Dat zegt de KNSB ook. Zo van, ja, jullie hebben toch drie mannen. Ja, maar voor die andere twee jongens is het helemaal geen doel om een ploegachtervolging te rijden. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Hebben we ook helemaal niet op getraind. Gaan we ook niet op trainen. Ja, dus dan gaat dat ten koste van Stijn van der Bunt. Nou, ja. Dat is, vinden wij de wereld op zijn kop.
4: Maar de KNSB probeert dus nu inderdaad iets te bewerkstelligen. Een soort van één team te gesmeden. Hoe zouden ze dan beter kunnen gaan doen? Want inderdaad, zoals het de afgelopen jaren is gegaan, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Of zijn we gewoon niet goed genoeg als Nederland?
5: Nou, twee dingen daarin. Ik denk dat je, gezien het model waar we in Nederland in schaatsen, dat je de ploegachtervolging niet als de belangrijkste medaille moet beschouwen op de Olympische Spelen. Ik denk, we winnen zoveel individuele gouden medailles juist omdat we een concurrerend model hebben met elkaar. Dus laten we dat koesteren en laten we misschien dan genoegen nemen met dat we niet altijd ook domineren op de ploegachtervolging. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Als je dan wel voor de ploegachtervolging gaat en je wil daar toch zo goed mogelijk scoren, dan zijn wij van mening als ploeg dat je de sporters die je nu, die er nu zijn, die moet je eigenlijk klaarmaken de komende jaren en ervaring laten opdoen in verschillende opstellingen en in verschillende posities in die opstelling. Zodat Stijn eens een keer op 2 rijdt, een keer op 3, een keer met Chris Huizinga, misschien een keer met Marcel Bosker in allerlei verschillende samenstellingen de komende jaren gaat rijden. Dan kijken we straks na het OKT in aanloop naar de Olympische Spelen wie de beste mannen op dat moment zijn. Wie zijn het best in vorm? Nou, en die zijn dan gewend om in verschillende formaties de ploegachtervolging te rijden. En dan brengen ze bij elkaar en dan ga je naar de Spelen.
2: Kan dit plan nog van tafel?
5: Ik denk, zoals het nu staat, gaat het wel gebeuren. Het is nog geen finaal document, maar ik verwacht wel dat we dat straks zo gaan doen. Ik mag hopen dat we na 1 jaar dit gaan evalueren met elkaar. En dat, dan hoop ik dat het plan wat ik net uitlegde, dat dat nog steeds een optie is.
4: Ja, want is het ook niet gek dat ze dat dan bij de mannen wel doen en bij de vrouwen niet? Want als Joy Boyne morgen, laten we niet hopen, maar zij kan niet schaatsen bij de wereldbekers, dan heb je daar toch exact hetzelfde probleem dan?
5: Ook bij de vrouwen, vinden wij, moet je met verschillende sporters gaan trainen. Ik bedoel, we hebben nog 4 jaar tot te spelen. Dus laten we, weet ik veel, een Angel Daleman eens een keer kennis maken aan het Team Pursuit op het hoogste niveau. Elisa Dul bij ons uit de ploeg. Weet je, er zijn allerlei opties, denk ik, die je daarin moet laten meerijden nu. En niet alleen trainingen, maar ook wedstrijden, ook World Cups.
4: Ja, dus de ploegachtervolging misschien meer zien in de komende 3 jaar als de wereldbekers meer zien als een opleidingstraject dan het winnen van die wereldbeker. Om er maar voor te zorgen dat je flexibel en je goed kan aanpassen op het moment dat het er echt om gaat.
5: Ja, die World Cups die boeien eigenlijk niet. Het gaat uiteindelijk om om de Olympische Spelen. In eigen huis ook nog straks, natuurlijk in 2030. Dus laten we nou zorgen dat we verschillende sporters daar klaar voor maken. En dan geloof ik dat je daar gewoon een medaille kan winnen.
2: De ploegachtervolging bij de mannen gaat dus op de schop, zo lijkt. Dankjewel Martin ten Hoven, coach van Team X2O Badkamers. En hier te horen op GPR Sportradio.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: Meneer?
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Alleen vandaag bij Bol. Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
14: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
15: GPR, Sportradio.
16: Sportradio.
15: Nieuws, headlines.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. De persoon die vanmiddag werd doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis Zaanstad. De dader is opgepakt en de politie heeft het gebied afgesloten voor onderzoek. Hackers hebben toegeslagen bij boodschappenbezorger Flink en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Als ze niet 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, worden hun gegevens openbaar gemaakt, meldt de NOS. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen heeft opgelicht. Investeerders werd beloofd dat ze hun inzet snel terug zouden krijgen, maar dat gebeurde nooit.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knapend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.
15: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
15: Kees Dorrestein.
20: Nog 70 kilometer voor de junioren op het WK wielrennen. De kopgroep heeft 1,5 minuut voorsprong, maar nog alles is mogelijk. En Manchester City in de problemen. Hoor je zo meer over.

0: over you. GPR Sport Radio, Gavin DeGraw, Not Over You. Er wordt gewielrend in Montreal, het WK voor junioren. Want ja, morgen fietsen de vrouwen en zondag de mannen. Hoor je uiteraard ook meer over op GPR Sport Radio. Maar nu de junioren dus. Robert volgt het. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, de koers is redelijk tot rust gekomen. De eerste afvallers zijn er een beetje af. Het kaf is van het koren. En de kopgroep wordt nu een beetje op schootsafstand gehouden. Met nog anderhalf, twee uur koers. Zie je toch dat de landen met de grote mannen een beetje aan het pokeren zijn. Van ja, ga jij het maar dichtrijden, ga jij het maar dichtrijden. De Britten die willen heel graag, de Ieren willen graag. Nederland heeft een paar outsiders. Dus ja, het wordt interessant de komende anderhalf uur bij de beloftekoers in Montreal.
0: Ondertussen komt er ook nieuws binnen over Manchester City. De club is schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels van de Premier League. Volgens diverse media is de club schuldig aan 114 van de 115 aanklachten. Dat is een stevige. Het is op dit moment nog niet bekend welke sancties de Engelse topclub dan tegemoet kan zien. De club uit Manchester heeft wel de mogelijkheid om nog in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dus dat is nog mogelijk. En de exacte gevolgen zijn dus niet echt duidelijk. Maar in het verleden hebben we dat bijvoorbeeld ook al bij Chelsea gezien, die de financiële regels hebben overtreden. Die hebben toen een miljoenenboete gekregen en een voorwaardelijk transferverbod. Dat is ook bij andere clubs in het verleden gebeurd, dat die door de Premier League gestraft zijn. Dus dit kan flinke gevolgen hebben voor Manchester City. Op het moment dat we daar meer over weten, hoor je dat uiteraard hier op GPR Sport Radio. En zometeen dan kijken we eventjes naar mogelijk Nederlands succes in het honkbal. Want er kan zomaar eens een Champions League gewonnen worden dit weekend door Neptunus. Hoe dat zit hoor je ook zometeen hier op GPR Sport Radio.

0: Belinda Carlisle. Leave a light on. GPR Sportradio. Er wordt gewielrend in Canada. Er wordt ook straks gehonkbald. Maar dan weer in Tsjechië. Even naar Robert. Jij bent het wielrennen bij de beloftes. Het WK hebben we het dan over in Canada aan het volgen. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, nog 63 kilometer te gaan. Ze hebben bijna 120 kilometer erop zitten. De voorsprong van het vijftal voorop is inmiddels naar onder de minuut. En er zitten ook geen hele grote namen bij. Want er is zelfs een Brit die in de kopgroep rijdt. Terwijl de Britten ook in het peloton op kop rijden. Dus dan weet je wel hoe ze over hun landgenoot Matty Dodd denken.
2: Die kopgroep wordt wel bijgehaald, toch?
1: Die kopgroep die gaat er wel aan zo meteen. Je ziet nu ook vanuit het peloton kleine plukjes wegrijden. Ik zie helaas nog geen oranje, maar misschien zien we dat zo meteen nog.
0: Ja, nog 60 kilometer is nog ver, hè?
1: Dat is een heel stukje.
0: Nou, inderdaad. Dan is er ook nog een kans op succes in de Baseball Champions League dit weekend. Morgen worden de halve finales gespeeld in Brno in Tsjechië, met daarin Neptunus Rotterdam. En als ze winnen, spelen ze zondag direct ook de finale. En een van de smaakmakers van het team, kunnen we wel zeggen, dit seizoen is Stijn van der Meer, die net is aangekomen bij zijn hotel daar in Brno. Stijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent echt net, hè? Je hebt je honkbalknuppel nog net in de lobby kunnen achterlaten.
3: Inderdaad, we zijn echt net aangekomen hier. We waren net met z'n allen in de lobby. Nou, dan moet je dus voorstellen, dan zijn we met 35 man en iedereen moet tegelijkertijd zijn zo'n hotelpasje krijgen, zeg maar, om de kamer in te kunnen. Dus ik ben even naar buiten gelopen.
0: Ja, dus jij krijgt straks de slechtste kamer. Dat is toch een beetje jammer.
3: Ja, nee, ik zit met mijn broertje op de kamer. Dus dat komt goed uit. Dus ik heb toch een beetje een veto boven hem, zeg maar.
0: Ja, precies. En is het dan trouwens vanavond direct nog eventjes trainen op het veld voor morgen? Of is het nu even bijkomen van Brno? Het is toch best een prima stad. Genieten en dan morgen de wedstrijd.
3: We gaan in ieder geval niet meer trainen, dat ik weet. Er is ook vanavond al zo'n technical meeting waar in ieder geval de hoofdcoach bij moet zijn. Om te controleren of iedereen die op het roster staat ook echt die persoon is, zeg maar, met paspoorten en noem maar op. Dus we gaan geloof ik zo eten en dan, ik wil bijna zeggen op tijd naar bed en dan klaar voor morgen.
0: Ja.
1: Ja, wat denk je wel niet, Kees? Je zegt Brno is een leuke stad. Denk je dat die jongens vanavond nog even de stad in gaan?
0: Nee, maar je kan toch even een rondje lopen. Ik denk toch niet dat ze zich helemaal gaan bezatten. Ze moeten morgen een wedstrijd spelen.
1: Precies.
0: Bewaar dat alsjeblieft als je de cup gewonnen hebt. Maar op het moment dat je niet hoeft te trainen, nou, dan kan je toch eventjes kijken wat er te bieden is. Heel even, tegen wie moeten jullie spelen? Wat voor team is het?
3: Wij spelen morgenavond tegen Dracia Brno zelf. Ik weet dat zij, geloof ik, de kampioen of de recordkampioen zijn van Tsjechië wel.
0: Ja, maar jullie zijn recordkampioen van Nederland, dus
3: Ja, nee, zeker. En ik wil niet op de zaak vooruit lopen, maar ik weet dat Draci heeft niet een heel fantastisch jaar achter de rug. Dus op papier zijn wij zeker wel favoriet om in ieder geval de finale te halen.
0: Mm-hmm.
3: Dus in de finale tref je dan of Tenerife Marlins of Parma uit Italië. Ja, dat zijn twee clubs die zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Het zijn de kampioen van Italië en de kampioen van Spanje. Tegen wie we moeten, dat zal nog wat. Nou, ik zeg nu alsof we in de finale staan.
0: Ja.
3: Dat moeten we nog wel even doen. Maar we zijn wel favoriet om in ieder geval de finale te halen.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk ook wel een heel lekker seizoen achter de rug. Bijna alles gewonnen als je naar de statistiek kijkt. En jullie hebben voor deze finales ook direct nog even versterking aangetrokken. Hè? Wie komen erbij?
3: Klopt. We hebben eigenlijk twee nieuwe spelers. Junior Martina en Tyreek Kemp. En dan hebben we ook nog Kevin Kelly. Die was dan wel bij de voorronde in juni in Rotterdam. Was hij daar ook wel bij voor ons. Maar die heeft verder het hele seizoen niet bij ons gespeeld. Maar die is er nu ook weer bij. Dus dat is alleen maar mooi.
0: Ja, nu is het wel zo dat er al heel lang gesproken wordt over een Europese honkbalcompetitie. Dus niet een Champions League. Maar die komt maar niet van de grond. Waarom niet?
3: Eigenlijk is dat een beetje een financieel dingetje. Het is voor de Europese honkbalbond is het lastig om. Dus je moet je voorstellen hoe dan zo'n competitie eruit ziet. Honkbal is wel een sport. Je kan heel veel wedstrijden spelen. In de MLB bijvoorbeeld worden er 162 wedstrijden gespeeld in een seizoen van in ongeveer 180 dagen. Dus je kan gewoon heel veel wedstrijden spelen. Dan gaat zo'n Europese competitie zou dan eruit komen te zien met vrijdagochtend heen vliegen, vrijdagavond spelen, zaterdag spelen, zondag spelen. En dan maandag weer terugvliegen. En dat dan elke week tegen, noem op, de kampioen van Duitsland.

0: kampioen van Spanje, de kampioen van Italië, van Tsjechië, noem maar op. Maar het nadeel is dat honkbal in Europa, of ja, vooral Nederland, zo semi-professioneel is eigenlijk. Dat je moet jongens dus... Iedereen werkt. Dus je moet jongens gaan compenseren voor salaris. Ja, dat geldt dus gewoon niet.
1: Nee, want honkbal heeft geen A-status meer in Nederland, hè?
0: Nee, dat klopt, ja. Ja. Sinds vorig jaar niet meer, geloof ik.
1: Nee, dat is toch een beetje jammer. En dan ben jij een van de MVP's van het seizoen. Ja, je bent het net niet geworden, hè? Dat is een beetje pech.
0: Nee, klopt, ja. Mijn teamgenoot Christian Diaz die heeft altijd een nog beter seizoen.
1: Ja, potverdikkie. Dus,
0: aan het einde van de rit ben je gewoon natuurlijk blij dat je de Holland-series wint. Laten we daar wat voor opstellen. Maar ja, ik bedoel, ik heb wel één... Dit is denk ik wel mijn beste jaar ook wat ik ooit heb gedraaid. Dus...
1: Toch een beetje zuur dat je teamgenoot, je gunt hem natuurlijk wel wat, maar dat die dan MVP wordt. Want heb je nog iets tegen hem gezegd? Van, gast had een paar ballen minder geslagen, dan had ik hem gepakt.
0: Oh nee, zeker niet. Ik heb altijd al een beetje wel een idee dat ik heel graag wilde ik de betting title winnen. Dus dat is eigenlijk het hoogste slagmiddel van het seizoen.
1: Ja, nou dat heb je.
0: En die heb ik dit jaar dus nu wel gehaald. Dat is ook voor, ja eigenlijk 2 jaar terug had ik hem ook gehaald. Maar sinds kort was het geen officiële prijs meer. Maar ik heb heel veel punten gemaakt, zeg maar. Dus over de thuisplaat gelopen. Maar elke keer als dat gebeurde, dus dat betekent eigenlijk dat ik heel veel op het honk kwam. Maar Diaz die sloeg mij juist weer elke keer binnen. Oh. Dus hij heeft juist heel veel binnengeslagen punten.
1: Ja,
2: dus, ja ga ik zo...
0: Ja, en die... ja, sorry, die tellen vaak wat zwaarder mee.
2: Ja, ga ik even zo'n vraag stellen die alleen zo'n oom op een verjaardag stelt. Dan weet je denk ik wat ik ga zeggen. Ga jij nog een keer in Amerika spelen? Dat jij voor die grote stadions, voor die grote contracten, zit dat er nog in?
0: Nee, ik ben nu 33 en dat is een beetje onbegonnen.
1: Je hebt je beste jaren uit je carrière achter de rug, Stijn. Alles kan nog,
0: ja,
1: hè?
0: Dat wel. Alleen het niveauverschil tussen Nederland en Amerika is desmate groot. Dat het eigenlijk... ik denk als je me nu zou neerzetten in Amerika... Ik zou wel mijn hitjes pakken. Maar van toegevoegde waarde ben ik dan absoluut niet.
2: Nee, want als je dus die Major League kijkt... Dan kijk je gewoon naar een ander spel dan dat jullie spelen.
0: Ja, dat is zo'n absurd niveau wat ze daar laten zien.
2: Waar zit het
0: dat
2: dan in?
0: Dat is wel echt next level. Ja, vooral de pitching denk ik vooral... Ja. Tuurlijk is dat ook alles wel crème de la crème, laat ik het zo zeggen. De ballen zijn fantastisch. De knuppels, het hout is allemaal net wat beter. Maar ja, iedereen die gooit daar zo ongelooflijk hard. Het is als iemand in Nederland 90 mijl per uur gooit, dan wordt dat als hard gezien. Nu kan ik 90 mijl per uur wel prima raken. Maar het is nu in de Major League is het als je 98, 99 gooit, dat is een beetje het gemiddelde.
1: Ja.
0: En nu zou je als leek zou je zeggen... die 8 mijl verschil, wat maakt het nou uit? Nou, geloof me, dat maakt ontzettend veel uit. Je hebt ongeveer 0,3 seconden om te reageren... op het moment dat de pitcher die bal loslaat. Van, ga ik nu een swing maken, ja of nee? En dan ook nog proberen de bal te raken.
1: Had jij niet het hoogste batting average gehad... op het moment dat ze zo hard zouden gooien?
0: Nee, maar dan daarom zitten ze in de Major League en verdienen ze miljoenen.
1: En werk jij er gewoon nog naast? Ja,
0: dat is het grote verschil.
1: En toch,
0: ja,
1: als je dan toch nog even vooruit kijkt naar de Olympische Spelen 2028 in het land van baseball. Kijk, jij hebt bedankt voor Oranje, daar speel je niet meer in. Maar dan toch, het Nederlandse honkbalteam is best aardig, hebben we de afgelopen jaren gezien. Maar kunnen die nog potten breken dan op zo'n Olympische Spelen... als echt alle toplanden erbij zijn?
0: Dat ligt er ook weer helemaal aan of de MLB... hun allergrootste spelers voor hun land laten spelen. Zeg maar. Je moet je dus voor... Ja, de MLB is gewoon echt een miljardenorganisatie. Al die clubs die investeren miljoenen euro's in hun team elk jaar... en die verdienen dus ook met het publiek, met merchandising, noem het allemaal maar op. Als die even rustig gaan zeggen, hey jongens, tijdens de Olympische Spelen, dat is midden in het MLB-seizoen, liggen we even 30 dagen stil. Dat zijn 30 clubs die een maand lang stil liggen, keer inkomsten die ze allemaal mislopen. Nou, ik zie het niet gebeuren dat de echte toppers dus mee mogen doen.
2: Ook niet in LA?
0: Nee, dat denk ik. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nu heb je dan dus wel dat die niveaus daaronder, want er zijn heel veel opleidingsteams ook onder de MLB. Die verdienen niet de miljoenen nog, laat ik het zo zeggen. De kans dat zij mee mogen doen is aanzienlijk groter. En dat niveau is nog steeds echt knijterhoog. Dus dan ligt het er natuurlijk weer helemaal aan wie er wel mee mag doen, wie er niet mee mag doen. Want technisch gezien, het blijft een beetje een business. Dan ligt het er ook weer helemaal aan wie er voor Nederland allemaal meedoen. Want daar zitten ook al wat jongens die zijn prof. Mogen die dan wel van een organisatie gaan? Mogen ze niet van een organisatie gaan? Dus het is heel erg afwachten.
1: Precies.
0: Nou, met wat voor een team elk land een beetje op komt draven.
1: Dan
0: doen er maar 8 teams mee.
1: Mm-hmm, precies. En dan zullen we dat richting de Olympische Spelen vanzelf zien. Eerst maar eens even deze Champions League. Neptune speelt daar dus morgen en overmorgen in om die te pakken. Stijn, heel veel succes dan, hè?
0: Yes, dankjewel. Komt goed.
1: Stijn van der Meer, honkballer bij Neptunus op GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NESM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet Manchester City titels teruggeven. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 40 minuten vertraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
23: Goedenavond, het weekend is echt begonnen. Er wordt veel gesport, gewielrend in Canada op het WK daar. En de Nations League is ook weer begonnen voor vanavond met Georgië. We volgen het allemaal hier

0: ik ben dus een beetje... Ik ben dus een beetje verdrietig. Oasis, Wonderwall, GPR Sportradio. En waardoor komt dat nou? Nou ja, wij volgen veel teams die in de arena spelen. En er is nog een team dat in de arena speelt. De broers van Oasis. En ja, daar kan je dus niet zomaar een kaartje van kopen. Daar had je je voor moeten aanmelden. En als je je hebt aangemeld voor de tickets voor Oasis, om die te kunnen kopen in de arena, dan krijg je vandaag een mailtje. En wie heeft er dan weer geen mail gehad?
1: Nou, hier, ik ook niet.
0: Kees Dorrestein. Ja, maar jij hebt je helemaal niet eens aangemeld.
1: Dat klopt.
0: Een bokkenlul ben je ook. Dat is, ja, die wil je dat toch graag zien. Maar helaas, ik kan er niet naartoe. Gelukkig hebben we heel veel sport.
1: Ja, ik was veel te druk om me aan te melden om de sport te volgen. Want het WK wielrennen bij de belofte onder 23.
0: Dat
1: komt inmiddels wel in zijn ontknoping. Leuk misschien. De belofte renners die rijden dus het parcours, wat er zondag ook gewoon bij de mannen, bij de profs en morgen bij de vrouwen ook wordt gereden. De profs rijden nog wel even een lus van 100 kilometer voor. Maar daarna rijden ze allebei 13 keer dit rondje. Volgens mij moeten ze zijn nu op weg naar de doorkomst. En dan moeten ze nog 2,5-3 rondjes. En dan zijn ze bij de finish. We hebben nog een kopgroep is er nog steeds, 45 seconden. Maar het is een spervuur aan demarages vanuit het peloton. Dus ik denk dat het komende half uur gaan we wel echt een nieuwe schifting zien bij de belofte.
0: Ja, ondertussen wordt er ook alweer gevoetbald. Want een nieuwe ronde Nations League wedstrijden wordt gespeeld om 6 uur. Zijn wat wedstrijden begonnen, die ben je ook aan het volgen. Wat volg jij, Robert?
1: Ja, Georgië, Noord-Ierland heb ik hier voor mij. Die wordt gespeeld in Tbilisi, in de Dynamo Arena. En ja, degene die Ziggo Sport 1 hebben aanstaan, die hebben het al gezien. Er zit echt helemaal niemand in dat stadion. Ik dacht, zijn de kaartjes zo duur? Hebben ze in Georgië gewoon geen interesse in voetbal? Nee, dit is een UEFA-straf, die wordt uitgevoerd. Vorig jaar maart speelde Georgië thuis tegen Armenië. Dat is echt een veldslag geworden. En dan niet op de goede manier.
0: Ja, geen spannende pot in hier. Of in ieder geval, de veldslag was niet...
1: Nee, dat ging met vuurwerk en laserpennen op
0: het
1: veld.
0: Dat was niet door de team zelf.
1: Nee, een grote bende. Er is trouwens een heel klein clubje supporters wel aanwezig. Namelijk de Noord-Ieren, die konden bewijzen dat ze al een vlucht hadden geboekt voordat deze straf werd opgelegd. Die mogen er wel in het stadion. Ja. Dus ze zitten nu met zo'n 200 man ergens in een nok van het stadion te kijken. En verder een heel leeg stadion.
0: Leuk om te kijken wat de grote ster Kvaratskhelia van Georgië dan gaat doen.
1: Inmiddels zijn we nu 12 minuten onderweg bij die wedstrijd. Staat het nog 0-0. We gaan zien hoe dat afloopt.
0: Ja, en de andere wedstrijd is ook niet een hele spannende volgens mij, hè?
1: Overval je me een klein beetje. Ik heb hem vanmiddag wel opgezocht. Dat is natuurlijk Armenië, die tegenstander van maart vorig jaar van de Georgen. Tegen Letland.
0: Ja,
1: dus in
0: waarschijnlijk ook zonder publiek dan. Oké, goed. Ja, je kan dus weer veel sport zien vanavond. En omdat het zo verspreid zit over de verschillende sportzenders in Nederland, hebben wij even een overzicht voor je. Want er is flink wat te volgen. Uiteraard kan je dat ook volgen hier op GPR Sportradio. Maar mocht je het willen zien, dan zijn er wat mooie klappers om te bekijken. In de Nations League vanaf 9:15 worden er 6 wedstrijden gespeeld. Italië-België is op Ziggo Sport 3 te zien. Turkije-Frankrijk dan weer op Ziggo Sport 2. En op het schakelkanaal zie je dan Zweden, Roemenië, Hongarije, Oekraïne, Polen, Bosnië-Herzegovina en Montenegro, Cyprus.
1: Ja, er is interlandvoetbal. Wat betekent dat de keukenkampioen-divisiewedstrijden een prominenter tijdstip in het weekend krijgen? Mooi voor de fans. Er worden dus meer wedstrijden morgen en zondag gespeeld. Maar vanavond is er namelijk maar één. In Dordrecht om 9:00 speelt FC Dordrecht tegen Almere City. En dat is te zien op ESPN 1.
0: Ja, jij gaat er direct eentje zien, hè, zondag?
1: Ja, ik... Ik mag met een goede vriend van mij mee naar de Graafschap Den Bosch. Dat is wel echt een beetje de
0: kelderkraker.
1: De kelderkraker. Maar ja. ze hebben Mats Diemers gehaald bij de Graafschap en hebben ze er helemaal weer zin in.
0: Ja, dat gaat helemaal lukken. Ja. En nog meer voetbal. Jong Oranje onder 21 speelt om 6:30 al. Dus dat ga je hier ook horen. Tegen Jong Noorwegen. Op ESPN 1 is dat te zien. En Robert volgt die hier op GPR Sportradio.
1: Ja, de wegwedstrijd voor de junioren vrouwen op het WK wielrennen is vanavond om 7:45 te zien op Eurosport of HBO Max. Dus na afloop van de mannen mogen de junioren vrouwen meteen aan de slag.
0: En de Lever Cup start vanavond. De beste tennissers van Europa nemen het op tegen de beste tennissers van de rest van de wereld. Alcaraz en Zverev zitten onder andere in Team Europa. Vanaf 8:00 zijn de enkel wedstrijden en 1 dubbelpot te zien op Eurosport 1 en HBO Max.

0: Deadmau5 en Cascade. I remember GPR Sportradio. Georgië tegen Noord-Ierland staat nog steeds 0-0 in de Champions League. Of Champions League, Nations League natuurlijk.
1: Dat zeg ik nou. Het is wel Champions League niveau hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, het is een heel hoog niveau natuurlijk. En er wordt nog gewielrend in Canada, WK junioren. Hoe staat het ervoor, Robert?
1: Ja, de kopgroep is binnen schootsafstand. 30 seconden voorsprong nu op het peloton. En goed nieuws voor de Nederlanders. Ik zie allemaal oranje poppetjes naar voren schuiven. Dus zometeen hoop ik dat ze ook echt ten strijde trekken met nog ruim 40 kilometer te rijden.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: En door die Nations League, ja, nu zeg ik het wel goed, is het ook wel interessant voor de liefhebbers van de keukenkampioendivisie. Want als er interlandvoetbal gespeeld wordt, spelen ze op een veel betere plek. Dan krijgen de voetballers even een wat prominentere plek in het weekend van de keukenkampioen teams. En dus is het ook wel een extra interessant weekend om even naar vooruit te kijken met Lars van Velsen van de Eerste de Beste podcast van FC Afkikken. Is dat Lars die volgt de Eerste Divisie op de voet. Lars, goedenavond.
3: Een hele goede avond.
0: Ja, praat eventjes goed in de microfoon, zou ik zeggen. Dan komt het helemaal goed. Voor jou is het ook een feestje, hè? Dat er op wat betere tijden gespeeld wordt.
3: Ja, zeker. Nou ja, überhaupt dat er gewoon doorgespeeld wordt in de keukenkampioendivisie. Je hebt wel jaren gehad waarin het ook stil lag. En dan is het toch bijzonder saai deze weekenden. Maar nu...
0: Oeh.
3: Wedstrijdje. Ja. Morgen 6 wedstrijden. En zondag nog eentje.
0: Ja, precies. Want je zei vanavond een wedstrijd. Morgen 6 wedstrijden. En dan zondag ook nog. Wat is de klapper van dit weekend om op te letten?
3: Ik denk
1: Dat is wel een goede teaser.
0: Ja, je viel even weg. Ja. Opnieuw, Lars. Probeer het nog even een keertje.
3: Roda RKC zou ik dan...
0: Zou je dan aanraden? En ik zou zeggen, loop nog heel eventjes richting een raam of zoiets. Want we hebben helaas een beetje pech met jouw WhatsApp-verbinding. Jij zendt uit vanuit een of andere Eerste Divisie-bunker.
3: Is het inmiddels beter?
0: Ja, nu hoor ik je wel weer. Ja, af en toe valt je lijn gewoon eventjes weg. Dat kan gebeuren. Dat fixen wij hier gewoon. Eventjes een verhaal. Want de keukenkampioen-divisie-teams... die zijn een beetje boos op technisch directeur Erik ten Hag van FC Twente. Waarom?
3: Ja, ten Hag die heeft... Dat het eigenlijk dadelijk is dat zowel Twente als Feyenoord... geen jong elftal hebben in de Eerste Divisie. Hij pleit eigenlijk voor meer belofte elftal.
0: Ja.
1: Misschien moeten we gewoon eventjes opnieuw proberen zo.
0: Ja, we gaan het eventjes opnieuw proberen. Lars. Ik ga gewoon eventjes even wat fijne muziek draaien. En dan gaan we even kijken of we een betere verbinding kunnen aanleggen.

0: Andy Grammer, The Things I Love. GPR Sportradio. Laten we even kijken of we opnieuw verbinding kunnen leggen met Lars van Velsum van de Eerste de Beste podcast. Hij volgt de Eerste Divisie op de voet en neemt ons dan eventjes mee naar de interessante wedstrijden en de verhalen die spelen rondom de Eerste Divisie. Lars, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Ja, top. We hadden het net over Erik ten Hag, de technisch directeur van Twente. Die heeft wat kritiek. Of die heeft een idee voor de keukenkampioendivisie. En daar zijn de teams het eigenlijk niet zo mee eens, hè?
1: Nee, ja, het zijn voornamelijk de supporters, denk ik. Want kijk, er is al sinds de intrede van de jong elftallen discussie. Omdat het zijn natuurlijk niet de meest geweldige wedstrijden op maandagavond in Wormerveer of in Eindhoven. Maar Erik ten Hag pleit voor meer belofte teams, dus voor Feyenoord en Twente bijvoorbeeld ook in de competitie. Ja, en dat is een beetje de... Je hebt twee kanten, hè. De mensen die voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal zijn en toch de romantici die zeggen dit moeten we helemaal niet doen.
0: Dat snap ik wel inderdaad. Maar ja, want op zich de belofte teams spelen ook niet mee, toch? Dit weekend.
1: Nee, dit weekend niet. Maar omdat zij nogal wat mensen moeten afstaan. Dus zij hebben al twee wedstrijden ingehaald. Zodat ze niet hoefden deze twee speelrondes. Maar nee, de discussie is gewoon belofte elftallen ja of nee. En ja, je hebt echt twee kampen wat dat betreft.
0: Ja, precies. Ander nieuws dan. De Graafschap heeft een nieuwe speler. Je hoort het, Robert, als je al wat langer luistert naar GPR Sportradio, ook al zeggen. Wie is het?
1: Ja, het is Mark Diemers.
0: Terug
1: op het oude nest. Vorig seizoen natuurlijk gepromoveerd met Cambuur. Kwam er niet uit met de club. En heeft toen misschien toch wel een beetje gegokt en verloren. Want uiteindelijk tekent hij bij de nummer laatst van de keukenkampioendivisie. En daar had hij denk ik niet op gerekend.
0: Nee, een beetje laat ook. Maar ja, ik bedoel, dan kan hij in ieder geval nog een beetje voetballen. En hopelijk zichzelf weer een beetje in de kijker spelen, toch?
1: Ja, nou ja, hij was zelf wel uitgegaan van een eredivisieclub. Ik geloof ook dat Telstar erg geïnteresseerd was. Maar het is bijna oktober inderdaad. Ja, dan moet je wel een club hebben. En dat is dus de oude club De Graafschap geworden.
0: Ben jij vast hartstikke blij mee, Robert?
2: Ja, dat vind ik wel leuk, want ik ben aanstaande zondag door misschien wel een van de oudste... Nou, oudste klinkt heel negatief, maar hij is al sinds eeuwigheid fan. Bert Maaldrink, de oude verslaggever,
0: ja.
2: Die heeft tegen mij gezegd... Ja, ik heb twee seizoenkaarten, ga jij een keer met mij mee? Dus ik zeg, nou, dat is leuk. Dus hij belde van de week en hij zegt, zondag, het is geen kraker helaas. Maar ga jij mee naar de Graafschap FC Den Bosch? Dus ik ga lekker zondag voetbal kijken.
0: Nou, om Mark Diemers te bekijken.
2: Ja, hij was ook helemaal blij mee. Ik kreeg vanochtend allemaal dolblije appjes. Maar wel ook met de kanttekening, want hij kan niet zo heel lang spelen. Hij is niet zo fit.
1: Nee, ja, hij mist wedstrijdritme natuurlijk. Dus maar goed. Ze kunnen hem goed gebruiken bij de Graafschap in ieder geval.
0: Ja, Graafschap staat er niet al te best voor, hè?
2: Max een half uurtje, hoor ik.
0: Ja,
2: dat ik kan spelen.
0: Dat is op zich, dat is dan wel weer het beste aardig aan het begin... als je net weer het veld opkomt. Lars, nog eventjes één ding. Er speelt wat met een verdediger van Almere City, was het, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb het helemaal op voorpagina zien staan. James Lawrence, hè, de Welshman van Almere City... die eerder een relatie had met Monica Geuze... heeft nu een andere influencer aan de haak geslagen. Lies Zara.
0: Dat is... wat doet zij eigenlijk precies? Nou, ik weet wel hoe ze eruit ziet. Gewoon een knappe dame die dan Instagram-content maakt, toch? Dat is het.
1: Ja, dat is het. Ja, en DJ, hè?
0: Is ze DJ? Ik ben niet zo erg op de hoogte van Lies Zara, maar... Maar hoe kan het toch dat die voetballers die dan influencers gaan daten... dat dan zo groot nieuws is? Dat is toch hartstikke saai eigenlijk?
1: Ja. Je hebt wel een groot publiek, hè, die daarin geïnteresseerd is. Ja, het is ook de vraag, bij hem heel vaak zie je voorbij komen... hoe doet hij het? Want Monica Geuze is ook een knappe verschijning. Hoe doet hij het? En mijn collega Joop had een theorie. Dat komt omdat hij zelf normaal uitziet. Dus hij pakt de shine niet af op foto's.
0: Oh, ja, ik vind hem, als je naar hem kijkt, het is gewoon een goed uitziende gast die fit is.
1: Jawel, dat wel, maar ja, niet ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja,
0: is dit een beetje jaloezie, Lars, van jouw kant? Ik heb een leuke podcast, die wordt goed beluisterd. Lies, kom eens met mij een kopje koffie drinken.
1: Nee, ik ben heel gelukkig met mijn eigen vriendin.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, natuurlijk. Je bent nu op de radio, hè? Maar app zo meteen maar naar me wat je echt vindt, oké?
2: Okay? Ja, laten we dat doen.
1: Best goed.
0: Lars van Velsum van De Eerste De Beste podcast, die dus De Eerste Divisie volgt. De Eerste Divisie is zo meteen trouwens ook te volgen. Vanavond vanaf 9 uur bij Hein na ons in het programma hier op GPR Sportradio.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentemmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
20: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
27: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
26: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
28: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Mensen die de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam hebben zien gebeuren, zijn met een bus naar het politiebureau gebracht, dat zegt AT5. Daar doen ze hun verhaal en krijgen ze slachtofferhulp. Bijna 50.000 mensen zijn de dupe geworden van de actie van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal in mei. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade leverde €100.000 aan schade op. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd ging worden. Het was alleen nog niet duidelijk wanneer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen Maden en knooppunt Zonzeel, ook nog ruim een half uur extra reistijd.
1: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
1: Kees Dorrestein.
5: Goedenavond, fijne vrijdagavond. Wij volgen het WK wielrennen in Canada. Je hoort zo bondscoach van de vrouwen en oud-renner Laurens ten Dam. En Jong Oranje is begonnen met spelen.

0: Sportradio, Cheryl Cole en Fight for This Love. Het is nu echt weekend. En dat betekent dat er veel sportwedstrijden zijn om te volgen. Op dit moment is het WK wielrennen bezig in Canada, in Montreal. De junioren, de belofte, zijn nu aan het rennen bij de mannen. Aan het fietsen.
1: Geef niet.
0: En Robert volgt dat.
1: Ja, Ashlyn Barry, de Amerikaans kampioen op de weg bij de belofte, die is er zojuist vandoor gegaan. Die heeft inmiddels een half minuutje voorsprong. Hij is ook lekker in vorm, die Ashlyn Barry, want hij werd afgelopen week ook al vierde op de tijdrit. Dus dat is een man die weet wat hard rijden in zijn eentje betekent. Het peloton moet hem niet te veel laten gaan. We zien de Nederlanders goed van voren. Ik zag net Jurgen Zomermaand. Natuurlijk een prachtige naam voor een wielrenner.
0: Zeker. Het is herfst, dus dat is wel dan wel heel leuk.
1: Zag ik net in de aanval. En Guus van den Einde, die leidde net de achtervolging. Maar ja, die Ashlyn Barry, die ziet er toch wel echt heel erg sterk uit. En zijn voorsprong groeit. Ja. Langzaam maar gestaag.
0: Ja, inderdaad. 23 seconden. Nu nog 26 kilometer afgerond. Dat betekent dat de finish waarschijnlijk vlak na 7 gaat vallen. Dus dan ga je die horen bij Hein hier op GPR Sportradio. Er wordt ook gespeeld in de Nations League. Armenië tegen Letland. 1-0 op dit moment voor Armenië. Georgië, Noord-Ierland staat nog steeds 0-0. En Robert, Oranje is met een erg belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK bezig. En dan hebben we het over Jong Oranje tegen Noorwegen. Hoe staat het?
1: Ja, in Deventer zijn ze inmiddels 12 minuten onderweg bij die wedstrijd. Wij zagen het Devin Haan van Willem II in de 8e minuut. Zo'n grote kans. Die moet er eigenlijk in zo'n belangrijk duel wel in. En nog interessant, we zien Zegiel spelen. Die zat 2 dagen geleden nog gewoon in Zeist bij het grote Oranje. Maar die is nu naar Deventer gegaan voor het jong Oranje.
0: Ja, die is doorgeschoven. Hè? Want hij kreeg te horen van oké, je zit niet bij de selectie tegen Duitsland. Dus ga maar eerst deze wedstrijd spelen. Want het is natuurlijk wel zo. De laatste 2 wedstrijden zijn verloren gegaan door jong Oranje. Dus is deze wedstrijd tegen jong Noorwegen wel zeer belangrijk. Willen ze zich nog plaatsen voor het EK?
1: Het zal toch niet zo zijn dat Michael Reiziger te veel met zijn hoofd al bij het echte Oranje was? Hè? Dat hij daarom die vorige wedstrijd...
0: Dat zal het niet zijn. Want je hebt Xavi en dit loopt al wel een beetje. Die kan het wel gescheiden houden. Ja. Hey, over het WK wielrennen gesproken. Morgen is de belangrijke wegwedstrijd bij de vrouwen. Met toch wel wat Nederlandse kansheffers. Je zou toch kunnen zeggen, wij maken echt wel kans op goud. We spreken zo meteen eventjes met de bondscoach, oud wielrenner Laurens ten Dam. Die is daar. We zullen even horen van wat er in de laatste training is gebeurd.
1: Dat parcours waar die belofte nu op rijden en zo meteen de junioren vrouw op gaan rijden, die heeft hij vanochtend nog verkend met de Nederlandse vrouwen. Dus ik ben benieuwd wat hij denkt van de kansen voor Nederland.
0: Dat lijkt me wel leuk, ja. En hij komt uit Drenthe. Dus even vragen wat hij ervan vindt dat er straks ook nog eens een WK in eigen land is. In zijn provincie. Je hoort het op GPR Sportradio.

0: op dit moment. Er wordt gewielrend in Canada. Robert, volgt dat de belofte?
1: We hebben een weggelopen. 21 kilometer en nog steeds exact dezelfde voorsprong als net voor het plaatje. 23, 24 seconden.
0: Wie rijdt er voorop?
1: Ashlyn Barry, de Amerikaan. Die is kampioen bij de belofte in Amerika. En vierde op de tijdrit afgelopen week. Dus die is een man in vorm. En die weet wat het is om hard te fietsen. Dus moet goed samengewerkt worden daarachter om hem terug te pakken zometeen.
0: Inderdaad, het peloton is keihard aan het trappen om hem nog bij te proberen te halen. Maar ja, 21 kilometer is ook nog ver. Laurens ten Dam is de bondscoach van de Nederlandse vrouwen bij het WK wielrennen. Laurens, ben jij nu ook de wedstrijd aan het kijken of niet?
2: Zeker, zeker.
0: Spannend?
2: Hij petje staat op. Ja, ik zit ingespannen te kijken. Ja. Kijken of ik er wat dingetjes uit kan halen natuurlijk voor morgen voor mijn eigen koers nog.
0: Ja, waar ben jij dan op aan het letten als bondscoach?
2: Nou ja, hoe zwaar die klim is uiteindelijk vooral. Hè? Dus deze gozer die voorop rijdt, dat is nogal een beer van een vent. Mm-hmm. Kijk, je kijkt gewoon naar plekjes ook hoe het peloton eruit ziet, zeg maar, qua vorm, weet je wel, naar een bocht. Waar kan je ze pijn doen? Waar kan het breken? Etcetera, etcetera. Dus je bent gewoon heel ingespannen aan het kijken.
1: Ah. Zijn die vrouwen nu ook zo aan het kijken?
2: Ik hoop het.
0: dat mag ik ook hopen inderdaad. Want ja, ze moeten er morgen tegenaan. Dan is de belangrijke vrouwenwedstrijd. Het Nederlandse vrouwenselectie kende vaak meerdere kopvrouwen. Met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering. Nu is het wel glashelder, toch? Wie de kopvrouw is, of niet, Laurens?
2: Ja, zeker. Ja, er is geen twijfel. Dus dat is Demi. En ja, dat heeft ze wel afgedwongen dit jaar, denk ik. Hè, met alle prestaties. En ik ben heel blij met zo'n kopvrouw.
0: Maar hoe zorg je dan ook met zoveel talent, hè, in de vrouwenploeg? We hebben echt toprensters. Dat die ook echt gaan fietsen dan voor Vollering?
2: Nou, er was weinig overtuigingskracht nodig, hoor. Na dit seizoen had iedereen wel door wie zeg maar de beste was of is. Dus dat ging vrij soepel, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, want vlak voordat ik jou hier in de uitzending haalde, toen zei je ook al van, nou, zometeen even lunch, dan nog even langs de kamers, even iedereen individueel spreken. Waar heb je het dan over?
2: Ja, dat gaat dan inderdaad over een beetje de wat-als scenario's. We weten natuurlijk echt wel wat wij willen gaan doen. Maar wat gebeurt er als bijvoorbeeld, weet ik veel. Dat ga ik natuurlijk niet per se zeggen wat wij precies willen gaan doen.
0: De concurrentie luistert ook mee, hè?
2: Ja, dat hoop ik. Maar het zal ook niet. Ja, nou ja, dat neem ik de kop van, dat weet de concurrentie ook wel natuurlijk. Maar waar ga je het over hebben? Precies, een beetje nuances, hè? Van, nou ja, hoe kunnen we het best onze krachten zoveel mogelijk, zo goed mogelijk gebruiken en zorgen dat als we dan één keer op kop rijden, dat we dat zo lang mogelijk volhouden, bijvoorbeeld. Hè? Waar neem je wat gas terug? Waar gooi je er wat gas bij? Wanneer profiteer je wat van anderen? Dus ja, dat spel, dat ben je continu aan het spelen.
1: Ja, en hoe lastig is het dan als bondscoach, als coach om dat je eigenlijk alles, vandaag moet je dat plan smeden en in die hoofden prenten, want normaal gesproken rij je als wielrenner met een oortje in. En dan kun je gewoon achter in de auto kun je gewoon nog de laatste aanwijzingen geven. Maar op het WK, ja, het is misschien nog steeds een beetje gek. Dan mag dat niet. Dan heb je geen communicatie.
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel heel jammer vind, kloten vind. In ieder geval, ja, dat is iets wat ik natuurlijk graag anders zou zien. Maar het is zo.
1: En waarom is dat eigenlijk nog steeds zo? Want het is in elke UCI-koers, dus onder hun eigen vlag mag het wel. Maar voor hun de belangrijkste wedstrijd zeggen ze, nee, dat doen we niet.
2: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou je aan de UCI moeten vragen. Kijk, ik heb ermee te dealen.
1: Ja.
2: Dat ga ik gewoon zo goed mogelijk doen. En ook maar het zou voor mij wel makkelijker zijn als het wel zou mogen. En dan kan je toch nog een keer ingrijpen in de koers. En dan moet je nu allerlei kunstgrepen vooruit halen. Zeg. Ja, maar als je nog een keer wil communiceren.
1: Nou, dat is grappig als je het zegt. Want die kunstgrepen, die hebben we vandaag ook op sociale media voorbij zien komen. Die Spaanse coach, die bij de junioren achter zijn talent rijdt. Nou, ik zal even de situatie schetsen. Er is een filmpje, kun je op sociale media vinden, van een ploegleider die echt dwars door Montreal, over het parcours, die zo hard over een vluchtheuvel rijdt, dat hij gewoon met zijn hele auto loskomt. Terwijl er allemaal rijen publiek staat. Ja, als die man zijn controle controle van zijn stuur kwijtraakt, ja, dan vallen daar meerdere doden. Ja. Dat is ongekend.
0: Je hebt de video even met mij gedeeld. Ja. Hij rijdt echt snoeihard achter die wielrenner aan.
1: Ja, maar is dat een consequentie?

0: consequenties van geen oortjes hebben? Dat je zo graag bij je rennen wil blijven, Lauwens?
1: Oh, nou, ik denk niet. Ik denk het niet eigenlijk. Dus dit is gewoon inderdaad een maniac geweest. Die in het moment van de koers gewoon vergeet wat uiteindelijk toch nog ook echt belangrijk is, zeg maar. Dat is toch veiligheid van renners, publiek en jezelf. Dat is niet te tolereren, maar dat heeft denk ik niks met die oortjes te maken.
2: Nee, precies. Jij houdt je wel aan de snelheid.
1: Ja, ik zal her en der wel harder dan 50 rijden, zeg maar. Dat zeker. Maar het is natuurlijk veiligheid staat voorop en dat is die man echt even vergeten. En,
0: hij is ook door de UCI's.
1: Het kan echt niet, dit kan niet. Samen met de coaches en de technisch directeur, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat blijkt ook wel, want volgens mij is hij geschorst voor het hele evenement.
0: Precies, dus, hij mag lekker naar huis. Terug naar Spanje. Ja, toen nog één ding, hè, want morgen is dus Demi Vollering. Die is en jullie kopvrouw en ook wel gewoon favoriet op het parcours dat er ligt. Mathieu van der Poel. Aanstaande zondag, is hij zand in de ogen aan het strooien van zijn concurrenten, van de wielerfans, dat hij zegt het is te zwaar? Of hoe zie jij dat? Je hebt vandaag ook nog op de scooter over het parcours gereden.
1: Ja, nou, het is natuurlijk, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het gewoon ook heel erg van de snelheid afhangt, hè, van het peloton. Dus iets kan heel zwaar zijn, maar als er niet zo hard gereden wordt, dan kunnen er heel veel mensen mee, snap je? Dus kijk, waardoor was het de afgelopen jaren bij de mannen heel zwaar? Omdat UAE of de ploeg Poggi, zeg maar, het zwaar maakte. En dus gewoon vanaf eigenlijk bijna kilometer nul daar de boel begon te controleren aan een enorme snelheid. De Poggi is er nu niet, dus het is nu afwachten wie of wat het gaat doen. En als het iets langer misschien wat rustig blijft of relatief rustig blijft, dan is dat misschien wel gunstig voor Mathieu.
0: Mathieu zegt zelf toch dat hij graag een hele zware koers wil?
1: Precies, ik wou net zeggen, zijn kwaliteit is natuurlijk ook dat hij in hele zware koersen altijd de finale rijdt. Hè? Dus boven komt drijven. Dat zag je in Zurich en dat zag je in Luik zelfs, die een keer gereden heeft. Dus dat is zijn kwaliteit en daar is hij ook niet bang voor.
0: Ja, maar als jij dat rondje dus nu bekeken hebt, dan schrik jij er niet van als je aan Mathieu van der Poel denkt.
1: Nou, ik ga zondag ook gewoon heel ingespannen kijken. Maar de uitgesproken topfavoriet is hij niet. En dat geeft hij zelf ook toe, denk ik. Dat hij er alles aan gaat doen om zijn kansen zo goed mogelijk te verdedigen. Dat snap ik ook. En ja, je weet bij Mathieu wat ik zeg. Het is gewoon zo'n goede renner. Dan weet je het nooit natuurlijk. Nee. En ik denk dat kansje of dat die mogelijkheid ook bij Koos meespeelt. En dat ze... Ja, dat ze daar wel volledig in geloven en daar volledig voor gaan. Ja. Dat snap ik. Ja.
2: En Laurens, nog even één ding. Want het WK in 34, dat is nog even ver weg. Maar ja. Komt naar Groningen en naar Drenthe. Jij komt uit Zuidwolde. Groningen is dat. Ik zei net Drenthe, maar het is Groningen. Ja. Hoe blij ben je dat het daar gefietst wordt? Of is het toch maar een beetje saai dan?
1: Qua parcours, dat weten we natuurlijk nog niet hoe het eruit gaat zien, maar... Ik moet eerlijk zeggen, ik was wel gisteren...
0: Het zal niet zo heuvelachtig zijn, denk ik.
1: Nee, maar ja, als je hier in de outskirts van Montreal rondfietst, dan denk je ook niet, die ga ik op trainingskamp, hoor. Dus ik zei inderdaad tegen die meiden, over 8 jaar rijden heel veel buitenlandse huurrenners misschien wel hetzelfde rond hier op een trainingsrondje, zeg maar. Dus maar kijk, het is natuurlijk super vet dat wij een WK naar Nederland halen. Ik moet eerlijk zeggen dat het nu nog wel een beetje ver van mijn bedshow is, hoor. En ik volledig met morgen bezig ben. En de Spelen en wat er allemaal nog komt in 28, ook in Brabant. Maar dat we het binnen hebben gehaald is super vet. En dat is ook voor mij een reden om toch een keer naar die regio te gaan. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik daar de boel niet plat loop, zeg maar. Dus,
2: voor de mensen in Groningen, als Laurens ten Dam weer komt, dan wordt er een belangrijk toernooi gereden.
1: Nou ja, ik weet niet wanneer jij voor het laatst in Oost-Groningen was. Zeg maar, ja,
2: dus, ik denk dat ik er één keer in mijn leven ben geweest. Maar ja, ik hoef...
0: Wat de iPad om?
3: Ja, de finish om inderdaad.
2: Okay, ja. Nog actief de wedstrijd aan het kijken. Laurens ten Dam, bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen. Die nu dus ook de wedstrijd van de junioren in de gaten aan het houden is. Dankjewel en heel veel succes morgen. Robert, nog heel eventjes, want we zitten al bijna aan het einde van de show. Wat gebeurt er nog als je nog...
0: Ja, ik kondigde het net al stiekem, ga ik gewoon even zeggen. Ik kondigde het net al stiekem een klein beetje aan. Die Aislinn Berry, die kan echt wel een houtje fietsen. Want die heeft zijn voorsprong weer iets vergroot. Die zit nu op 32 seconden, nog 13 kilometer. Die Aislinn Berry, die rijdt trouwens op een fiets die veel Nederlandse... wielerliefhebbers bekend zal voorkomen. Het is namelijk een fiets van Visma Leasebike. Hij rijdt gewoon voor de Nederlandse ploeg. Het is een van hun toptalenten. En hij moet nu nog een rondje. En dan gaat hij...
2: Maar dan gaat hij net seconden. Niet voor 7 uur finishen. Dan komt het weer in het programma van Hein. Hè? Die krijgt wel alle pareltjes te pakken dan. Denk ik.
4: En terecht.
2: Ja. En terecht. Hein Keizer is aangeschoven.
4: Ja, Robert wilde nog wijzen.
0: Nee, Jong Oranje zijn nu 27 minuten onderweg. Maar die staan nog in Deventer op 0-0. Dus ook daar moet je de ontknoping bij Hein.
2: Maar dat is logisch. Dat is een belangrijk kwalificatieduel voor het EK. Wil Jong Oranje zich nog plaatsen? Hein, we hebben je show al aangekondigd. Je hebt wielrennen, mooi. Je hebt voetbal. Wat
4: ik kan huis. Ja, ik kan huis. we gaan het hebben over 114 regels breken. Heb je dat ooit gedaan?
2: 114? Ik weet waar je het over hebt. Ik heb veel regels gebroken in mijn leven, maar niet 114.
4: Ja, Manchester City die krijgt het misschien nog wel heel zwaar te verduren.
2: Dat
4: die
2: is mijn verhaal, hè?
4: Ja, maar dan krijg je dus zomaar misschien de situatie dat er en amateurs het Etihad inlopen. Of dat Erling Braut Haaland straks het op moet nemen tegen semi-profs. Ja, dat zou toch wel schitterend.
2: Ja, maar dat is de allerzwaarste straf. Als ze echt gedegradeerd zouden worden.
4: Ja, maar het zou zomaar kunnen zijn dat zij 8 titels kwijtraken. Want ze hebben dus die financial fair play gebroken. 114 regels met Manchester City. Ik spreek straks Thijs Hoek over. Die hoor je hier ook altijd op zondagavond. We gaan bellen met Yevgeny Levchenko. Leuk. Over Oekraïne. Ik heb een sportdiëtiste, want heel veel Premier League spelers die drinken kersensap.
2: Kersensap.
0: Wielrenners ook hoor, zo meteen bij het WK. Wielrenners, je goed oplet. Iedereen na de finish, blik kersensap.
4: Kersensap is
2: dat helemaal de shit?
4: Ja, en toen dacht ik, dat kan ik ook kopen. Dat is gewoon 7 euro per liter.
2: Echt?
4: Ja, dat is echt.
2: Mijn vader heeft kersenbomen. Ik denk dat ik gewoon eventjes ga persen.
4: Ja, gauw handel. Als dit niks wordt, Kees.
2: Ja, dat is wel de grote kans. Nou, dan moet ik maar kersensap handelen.
4: Vol in het kersensap stappen. Ja, en verder, we gaan natuurlijk de Nations League wedstrijden volgen. België, Turkije, Frankrijk. Het zijn echt leuke wedstrijden die eraan komen. Ja,
2: vanavond allemaal te horen bij Hein Keizer hier op GPR Sportradio. Robert en ik zeggen toedeledokie. Wij zijn er volgende week vrijdag zijn we er weer. En geniet van de sportavond. Hè.
0: Tot dan.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk en heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het een drukte van je welste. Er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Morgen reist de paus verder en ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. Het is nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. Daar ook 3 kwartier extra reistijd.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
14: Giga veel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Anders ga je mis.
28: Nieuw! De Milan.
0: Melanzane Pizza.

0: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
1: Mulemilk, the moo you can't resist.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
3: Een hele goede avond. We zitten in de laatste kilometers van het wielrennen. En we gaan het hebben over Manchester City. Gaan zij daadwerkelijk 8 titels kwijtraken. En Oekraïne gaat voetballen tegen Hongarije. Hoe gaat dat eruit zien? Dat en meer vanavond op GPR.

0: zeggen tegenwoordig, the saxophones are getting louder. En dan bedoelen ze mee, het einde komt dichterbij met die saxophones, maar niet hier hoor. Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, want de saxofoons worden misschien ook een beetje louder voor de leider bij het WK onder de 23 op de weg. En ik heb hier vanavond in mijn matchcenter, in mijn livecenter moet ik dan zeggen, Nick Rokers zit er. Nick Rokers, goedenavond.
2: Goedenavond, Hein.
0: We zitten in de laatste 4 kilometer. Er is een Amerikaan, een Yank, die is er vandoor geschoten. Dat is geen koekenbakker, hè?
2: Nee, dat is zeker geen koekenbakker. Hè. Die heeft ook de tijdrit gewonnen. Nog 4 kilometer te gaan. Hij heeft een voorsprong van zo'n 40 seconden. Ja, dat lijkt hij wel te gaan redden. Ashton Barry, 19 jaar. Is hij en heeft al flink wat kilometers voorop gereden. 100 kilometer ongeveer rijdt hij al voor het peloton. Dus hij gaat hem over de streep trekken van de opleidingsploeg van Visma. Dus dat is nog een mooi Nederlands tintje wat eraan zet.
0: Ja, we krijgen nu ook het beeld te zien bij Sportshuis. Dat onder andere zien we 1, 2, 3, 4, 5 wielrenners. Die zitten naar elkaar te kijken. Dan weet je genoeg, hè? De concurrerende groep. Als die naar elkaar gaan kijken, dan is het meestal kat in het bakkie voor deze Barry.
2: Ja, het is eigenlijk een kwestie van uitrijden. Zeker met de voorsprong die hij nog heeft. Als hij geen fouten maakt, gaat hij hem pakken.
0: Kijk, Nick, laat ons weten als hij over de finish komt, deze Barry. Hebben we weer het Amerikaanse Stars and Stripes wat als eerste over de finish komen. Maar wij moeten het hebben over niemand minder, niks minder dan Manchester City. Dan hebben we onze Thijs Hoek, host van de podcast The Ball is Round over het Engelse voetbal. En tevens onze collega bij GPR Sportradio. Thijs, welkom. Thijs, hallo.
3: Goedenavond, Hein. Hallo. Wat een nieuws.
0: Ja, we hebben mega nieuws. Want Manchester City heeft 114 financiële regels overtreden van de Premier League. En om even de impact aan te geven van dit nieuws, het werd gebracht door The Athletic. Die site was gewoon een uur lang niet bereikbaar, omdat zoveel mensen dit wilden lezen.
3: Ja, dat is echt, precies, dat is gewoon totaal bizar. Je zei het al, de Athletic, dat is de voetbaltak van de New York Times. En de journalisten die het nieuws hebben gebracht noemen dit zelf ook het grootste sportverhaal van hun eigen leven, hun eigen professionele leven. Dat geeft wel aan dat we het dat we ergens mee te maken hebben vanavond.
0: Ja, maar dat zeggen, ik denk dan wel van wij van WC Eend, WC Eend. Maar goed, Thijs, 114 financiële regels van de Premier League gebroken. Wat voor regels zijn dat dan?
3: Nou, het is eigenlijk, dit is een soort zwaard van Damocles dat al jaren boven Manchester City hangt. Het begon eigenlijk met berichtgeving van Der Spiegel, Duitse krant, in 2018, dat er financiële regels gebroken zouden zijn. Daarna is de UEFA het gaan onderzoeken, ook de Engelse FA. En in 2023 werd bekend dat er 115 klachten onderzocht gingen worden. En ja, dat varieert echt naar van alles. Naar fictieve sponsordeals, kun je daaraan denken. Gebrekkige inzage in salarisconstructies, eigenlijk zo'n beetje alle financiële guardrails die er zijn bedacht in het voetbal. Daar werd Man City voor onderzocht dat zij die geschonden zouden hebben. 115 klachten dus. Ja. En de Athletic meldt vandaag dat dus bij 114 van de 115 het oordeel schuldig klaar zal liggen. Okay. Volgens een onafhankelijk tribunaal van de Premier League. Ja, ja, en dat is echt mega, mega. Het probleem is eigenlijk alleen dat we nog niet zo goed weten wat dit nou betekent. We weten dat er een veroordeling in het verschiet ligt, waar Man City ook nog tegen in beroep kan gaan. Maar we weten niet wat die straf gaat zijn. Ik kan je vertellen, de fantasieën van de verschillende achterbannen in de Premier League die het niet zo op Man City gemunt hebben, die slaan behoorlijk op hol al.
0: Ja, want ik zag al een compilatie van Kevin De Bruyne en daar stond dan onder, this is the greatest player who has never won the Premier League, soort spottend. Wat krijgen we dan serieus straks de situatie dat Erling Braut Haaland het moet opnemen in de National League, wat zeg maar het semi-profniveau is van Engeland?
3: Nou, dat is gewoon ontzettend moeilijk te zeggen, want we hebben nu meer duidelijkheid, nog geen officiële duidelijkheid, want we baseren dit allemaal nu op dat New York Times bericht, maar goed, dat zijn ook geen koekenbakkers, dus nee. we weten waar dit naartoe gaat. We hebben duidelijkheid over wat er is besloten, maar nog niet welke straffen zijn besloten. En de opties die op dat menu liggen, dat varieert echt van een boete, niet meer doen, sorry zeggen, naar inderdaad uitsluiting van de Premier League.
0: Ja, Maar Thijs, even serieus, hè? Zeg maar, foei, niet meer doen. Dat doe je als je een keer, weet ik veel, de deur niet op slot doet. Weet je wel, dat doe je niet bij 114 financiële regels overtreden, toch?
3: Ja, ja, en toch is de meeste journalisten die dit al een aantal jaar volgen, zijn het wel eens dat echt uitsluiting van de Engelse profcompetities, dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, dat ze dat toch niet aandurven. Nee. Maar je kunt bijvoorbeeld wel denken aan flink aantal punten aftrekken in alle seizoenen waar dit om geldt. En ook wel goed om te zeggen, dit gaat specifiek over de eerste 9 jaar na de overname. Dus 2009 tot 2018. Dus al die Haaland de Bruyne titels, daarvan zijn de meeste wel veilig. Het geldt tot en met 2018, maar het is bijvoorbeeld wel, stel dat die titels, laten we even wel meegaan in het scenario, dat die titels er straks niet meer zijn. Dan is bijvoorbeeld Steven Gerrard, die echt breed bekend staat als de beste Premier League speler die nooit de Premier League heeft gewonnen. En die mag dan opeens op die bus, bij wijze van spreken, door Merseyside, door Liverpool, omdat hij dan toch Premier League kampioen in 2014 is geworden. Dat soort scenario's gaan allemaal door hoofden van talloze voetbalfans in Engeland heen op dit moment.
0: Ja, want dan krijgen we dus dat ze pak een beet 8 titels kwijtraken. 3 aan United, 2 aan Arsenal en 3 aan Liverpool. Dat is even de makkelijke opsomming die ik maak.
3: Ja, dat is dus nog een beetje de vraag, omdat het echt specifiek zich toespitst, dit onderzoek, op 2009 tot en met 2018. Maar daar zitten ook sowieso 3 Premier League titels in, 2 FA Cup titels, 3 League Cup titels. Dat is al massief. En er zal daarna dan alsnog weer onderzoek gedaan worden na al die jaren na 2018. Dus het is crisis aan de blauwe kant van Manchester. Mm-hmm. Zoveel is duidelijk, maar ze mogen ook nog in beroep gaan. En de beste advocaten zullen er wel opgezet worden. Dat is ook een gegeven.
0: Ja, Thijs Hoek, jij bent fervent volger van het Britse en Engelse voetbal. Hoe pijnlijk is dit nou voor jou als volger van deze competitie?
3: Nou, het is natuurlijk, gek genoeg, ik vind dat best wel een goede vraag. Want ergens, natuurlijk is het pijnlijk. Het machtigste team, de powerhouse van het Engelse voetbal, die ons ook heel veel mooi voetbal heeft gegeven in het laatste decennium, lijkt dat niet volgens fair play te hebben gedaan. Tegelijkertijd hadden we daar met z'n allen een commissie voor nodig. We hadden ook gewoon onze eigen ogen. En we hebben gezien hoe Manchester City met oliegeld de afgelopen 10 jaar een ontzettende de opmars naar de top heeft gemaakt. En niet altijd de regels heeft gevolgd. En niet altijd heel gezond financieel beleid heeft gevoerd. En dat is gewoon een realiteit in de Premier League. Keer op keer. We hebben het natuurlijk ook met de Abramovich en de Chelsea jaren gezien. Ja, dat die klassieke Engelse clubs, dat die vaak concurrentie krijgen van geld van andere delen van de wereld. Dat is een gegeven. Een gegeven dat ons ook heel veel mooi voetbal heeft gebracht. Dat is het paradoxale eraan. Ja. Maar natuurlijk, als klassiek voetbalfan, doet het pijn dat kennelijk dit soort schimmige constructies je naar de top van het voetbal kunnen brengen in het klassieke voetballand. Want dat is Engeland ook. Laten we dat natuurlijk ook niet vergeten.
0: Thijs Hoek, je bent natuurlijk host van de podcast The Ball is Round over het Engelse voetbal. En je bent zondag te horen hier op GPR Sportradio. Dankjewel. En mochten er ontwikkelingen zijn, dan weten we je te vinden.
3: Helemaal goed. Spannend.
0: Ja, fijne avond. En dan hebben we hier ook nog eventjes een update van het WK onder de 23 wielrennen. Dan ga ik overschakelen naar Nick Rokers.
2: Ja, hij heeft het gewoon geflikt. Barry heeft hem gewonnen met een minuut voorsprong op de rest. Al lachend, arm omhoog, handen ook op het hoofd. Vol ongeloof pakt hij gewoon de wereldtitel. En krijgt hij de regenboogtrui. Mag hij die de komende jaren gaan dragen. Echt een fantastische rit heeft hij gereden.
0: Ja, en hoe zit het met plekken 2 en 3?
2: Ja, daar werd hard over gestreden. Maar het is Sparvel, de Spanjaard, die hem pakt op de sprint. Het was echt aanpoot. Je zag ze leunen naar voren, je zag ze bijten. Maar de Spanjaard pakt hem, hij wordt tweede.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Nick. We gaan straks live schakelen naar Jong Oranje tegen Jong Noorwegen, als ik het goed heb. Dat komt allemaal straks. Maar eerst gaan we even naar Texas. Met een inner smile. Nou, die smile die zal niet te zien zijn bij Manchester City. Thijs Hoek sprak me daar zojuist over. Dit is GPR Sportradio.

0: Texas Inner Smile. GPR Sportradio is wat je aan hebt staan op vrijdagavond met ontzettend veel live sport.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Waar we zojuist de finish zagen van het WK wielrennen onder de 23... kunnen wij nu het hebben over de laatste strohalm. Misschien kan je het zo wel noemen. Nick Rokers vanuit het matchcenter voor Jong Oranje. Want Jong Oranje speelt tegen de nummer 1 in de pool. En dat is Jong Noorwegen. Hoe gaat het daar?
2: Nou, het gaat goed voor Jong Oranje. Veel kansen, veel balbezit ook. En dat moet ook wel, want ze hebben een aardige selectie. Ik noem wat namen. Smit, Kwakman, Segio is erbij, of Kier. Er staat een goede ploeg voor Marco Reiziger. Ja, jij zegt de laatste strohalm, maar dat is ook zo. Hij had het zelf over een klein wonder om nog door te kunnen gaan na dat eindtoernooi. Word je tweede, mag je de play-offs in. Word je eerste, ga je direct door. Ja, en willen ze nog tweede worden, dan moeten de wedstrijden die ze nu nog gaan spelen, dat zijn er 3, gewonnen worden. Mm. Het staat nog 0-0, maar Nederland is dus wel beter.
0: Ja, maar ik zit die wedstrijd ook met een schuin oog te kijken. En ik zie Michael Reiziger, die was natuurlijk stond op de nominatie om bondscoach te worden. Stel je voor dat hij dit nou niet redt. Betekent dat dan een einde carrière van Michael Reiziger?
2: Nou, bij de KNVB denk ik wel. Of clubs met hem nog in zee gaan, dat is natuurlijk de vraag. Maar dan mogen we toch stellen dat hij heeft gefaald. Maar goed, tot nu toe ziet het er nog niet goed voor hem uit qua stand. Maar qua spelbeeld wel. We gaan kijken wat er in de tweede helft gaat gebeuren bij Jong Oranje tegen Jong Noorwegen.
0: Ja, want deze wedstrijd moeten ze dus winnen. Dus het komende 3 kwartier wordt essentieel voor het vervolg van Jong Oranje en van Michael Reiziger, om het zo maar even te zeggen. Dus dat gaan we zeker hier op GPR Sportradio in de gaten houden met Nick Rokers hier live vanuit het matchcenter. GPR Sportradio heb je aanstaan en het is vrijdagavond en dan kan deze natuurlijk niet ontbreken. Still Got the Blues for you. Gary Moore met dat iconische gitaartje op GPR Sportradio. Goedenavond.

0: weet ik, Thea, is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Scale-up tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Alle Sick & Verf bestel je bij...
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen heel langzaam op, maar op sommige wegen is het nog wel erg druk. En dat heeft met name te maken met de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het nog heel druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op sta je ook nog ruim 3 kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het daardoor ook extra druk. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook nog 3 kwartier. En ook op de A16 nog wat extra drukte van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. De vertraging is daar 35 minuten.
8: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
8: Hein Keizer.
11: Het is vrijdagavond en Jong Oranje neemt het op tegen Jong Noorwegen in de Adelaarshorst. Nick Rokers vanuit het Live Center. Hoe gaat het?
12: 0-0 de stand, 51 minuten gevoetbald. De wedstrijd gaat op en neer. Heel veel kansen voor Nederland, maar ook voor Noorwegen.

0: GPR Sportradio op de vrijdagavond. Cool Kids Echo Smith op GPR Sportradio. Dus, dat had ik al gezegd. Ik ga even live schakelen naar het Live Center. Want daar zit Nick Rokers de hele avond met mij. Nick, goeie avond.
1: Goeie avond, Hein.
0: Ja, hallo. We zitten hier te kijken naar Jong Nederland tegen Jong Noorwegen. Michael Reiziger natuurlijk op de bank bij Jong Nederland. Was natuurlijk even sprake van dat hij eventueel bondscoach zou worden. Ja. Dat is, zoals we allebei weten, niet gebeurd. Nou is er wel interessant iets aan die wedstrijd. Want ZGL die zat in eerste instantie Givaji. Zo.
1: Ja, moeilijke naam.
0: Ja, dat is een moeilijke naam. ZGL. Zat in eerste instantie bij het Nederlands elftal. En die was niet fit geacht. Dat was misschien iets te hoog gegrepen. En die zit dus nu weer in de basis bij Jong Oranje. Hoe doet hij het tot nu toe?
1: Verdienstelijk. Speelt een goede wedstrijd. Eigenlijk speelt heel Nederland wel een goede wedstrijd tegen de koploper van de groep. Maar nog wel 0-0 na 56 minuten voetbal.
0: Ja, zijn er nog meer opvallende zaken? Spelers die het goed doen? Spelers die jou in het oog springen op dit moment?
1: Ja, Davernaert van Willem II. Net al een paar keer, of in de tweede helft, al twee keer gevaarlijk geworden met een kans. En het middenveld, Kwakman, Smit, dat heerst wel deze wedstrijd. Dat is mooi om te zien.
0: Ja, en Michael Reiziger druk langs de zijlijn aan het coachen. Want zijn ploeg moet dus scoren. Want het is zo, als je eerste van de pool wordt, dan ga je sowieso door. Maar hoe zit de rest eruit?
1: Nou ja, als je tweede wordt, ga je de play-offs in. Ja? De klassieke play-offs. En dan moet je dus in een onderling duel gaan uitvechten wie dan naar dat EK onder 21 mag. Reiziger is wel veel aan het overleggen met zijn assistenten. Veel heen en weer aan het kijken, links en rechts van hem van de bank. Ja, wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Hij heeft nog niet gewisseld.
0: Oké.
1: En eigenlijk is er ook geen reden voor. Want Nederland speelt dus goed, alleen het ligt nog aan één ding. Dat is het afmaken van die kansen.
0: Ja, doelpunten dus nog niet. En als die wel vallen, dan gaan we even naar het Live Center hier met Nick Rokers vanavond. Goeie avond. Want vanavond zijn er nog meer leuke wedstrijden op de planning. Onder andere vanavond speelt Oekraïne hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen Hongarije. Evgeny Levchenko, voorzitter van de Vereniging van Contractspelers en oudspeler van Oekraïne natuurlijk. Hoe staat dat Oekraïne er nou eigenlijk voor?
2: Het is inderdaad een proces. Net als Nederland, net als Oranje, heeft Oekraïne een nieuwe coach. Maldera, Italiaan. Eerste buitenlandse coach bij het nationale team van Oekraïne. Dus iedereen is eigenlijk benieuwd wat zijn aanpak zal zijn. Op welke manier zou die spelers kunnen mobiliseren, verbeteren en welke tactiek hij zou kiezen tegen bijvoorbeeld Hongarije in de eerste wedstrijd of tegen Georgië. Dus er zijn heel veel vragen. En wat het wel mooi maakt, dat Maldera heeft meteen gezegd: ik ga heel veel contact zoeken met spelers. Ik ga tactisch heel veel gesprekken voeren. Mm-hmm. Ik ga ook proberen zo goed mogelijk met pers communiceren. Dat is echt zeker verbetering ten opzichte van vorige coach. Over de spelers, hij heeft wel gekozen voor bepaalde spelers die bij vorige coach niet werden opgeroepen. Ja. En hij heeft ook kans gegeven aan spelers die die eigenlijk soort van een mogen ruiken aan een groot werk bij het nationaal team. Want, maar goed, spelers zoals Jarmolenko, die zitten wel bij. Dat is wel heel mooi om te zien dat hij oudere spelers ook niet vergeet. En voornamelijk spelers die wel daadwerkelijk bijdrage kunnen leveren aan dit mooie team.
0: Ja, ik vind het grappig dat je zegt, hij zoekt de pers ook nadrukkelijk op. In Nederland hebben we natuurlijk de afgelopen week gezien hoe dat ook kan gaan. De Nederlandse pers die gaf de wind van voren en kwam toch wel in conflict te liggen, bijvoorbeeld met Virgil van Dijk, om er even iemand te noemen. Hoe kijk jij daarnaar als oud-international?
2: Ja, nou kijk, ik snap enigszins dat pers wil sensatie zoeken en pers zoekt altijd een beetje naar clickbaits. Als speler is het natuurlijk nooit leuk om dingen te lezen waarvan je denkt, dit is absoluut niet waar. En ik denk dat de meeste spelers zoals Virgil of Frenkie of wie dan ook daar heel erg van geïrriteerd raken. En sommige media die de spelers volledig grond in trappen of onwaarheden schrijven, daar heb ik absoluut moeite mee. Mm-hmm. Voornamelijk als een voormalige speler die dat soort dingen ook meegemaakt had. En ik begrijp spelers die op veel hoger niveau spelen, die denken, waarom moet ik zo'n persoon te woord staan als hij alleen maar mijn woorden verdraait? Dus ik neig eigenlijk om te zeggen, wij moeten veel meer kwalitatief goede pers blijven steunen. En daar moeten wel interviews, veel meer aanvraag gedaan worden. En spelers mogen daar veel meer interviews voor doen.
3: Maar krijg je dan niet een soort, dat de speler op een gegeven moment, want je bent ook voorzitter van de Vereniging van Contractspelers, krijg je dan niet de situatie dat spelers op een gegeven moment gaan kiezen met wie ze gaan praten, dat de persvrijheid een beetje wordt ingeperkt?
2: Dat klopt een beetje, maar dat kan je niet ontkomen. Want kijk, stel dat ze heel veel journalisten die wel sensatie zoeken, continu blijven onzin schrijven. Mm-hmm. Ja, dan heeft dat niks te maken hebben met, dat heeft niks te maken met persvrijheid. Kijk, je kan van alles schrijven, maar je moet wel bij de feiten blijven. En ik denk dat de code is van journalistiek, dat je echt onjuistheden weghaalt. Ja. Ja. En het is altijd de vraag natuurlijk of dat jouw mening is of is dat expliciet wordt dat zo gedaan. Maar in mijn optiek zijn heel veel journalisten afgelopen tijd gaan onjuistheden schrijven puur om clickbait te pakken.
3: Ja, ja. Dan even nog het Oekraïense elftal. Ze moeten dus spelen tegen Hongarije in de Nations League. Ze misten natuurlijk het WK. Hoe was de smaak daarna binnen Oekraïne? Waren ze teleurgesteld? Moest het allemaal anders? Hoe was de stemming toen?
2: Ja, dat was natuurlijk echt verschrikkelijk. Want kijk, Oekraïne heeft, laten we eerlijk zijn, we hebben niet fenomenaal mooie en beste team. We hebben wel een leuke team met een paar talentvolle spelers. Ja. Maar goed, de wedstrijden tegen IJsland bijvoorbeeld hebben wij toch wel kunnen winnen. Maar Zweden was gewoon echt een maatje te groot voor ons. En ook voornamelijk op individuele klasse hebben ze 3-1 van ons gewonnen. En dan verliezen ze van Polen, als ik me goed herinner. Dan kom je eigenlijk, Oekraïne komt dan niet in plannen voor om door te zetten naar het WK. Wat natuurlijk super jammer is. Maar goed, nogmaals, ik probeer ook vanuit positieve kant te benaderen. Ja. En kijken, op welke manier kunnen wij deze wedstrijden zien. En wat kunnen wij van leren. Ja. En ik denk dat met deze coach, hopelijk, kunnen wij stappen maken om wat meer bewust voetbal te

0: En ik denk dat zo'n uitnodiging voor het nationale team van Oekraïne is een soort van credit. Een mooie geste van de coach. Kijk, hij is nog niet zo ver, denk ik, dat hij vaste kracht zal worden. Alleen, ik vind wel dat hij, als hij op zo'n manier fenomenaal blijft scoren, dan heeft hij wel inderdaad verdiend om erbij te zijn. Ja, jammer dat hij geblesseerd raakte. Ja. Want ik vind dat hij echt in vorm is. En ja, zonder diep in technische analyse te gaan of hij geschikte spits is voor Oekraïns elftal. Ik denk dat je zo'n speler altijd bij wil hebben. En op dit moment hebben wij twee van. Panamarenko, dat is een speler van Dynamo Kiev. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk Artem Dovbyk. Die ook best wel goed presteerde. Alleen hij is niet bij. Dus dat was uitgelezen mogelijkheid voor Stepanenko om zichzelf in de picture te zetten. Jammer geblesseerd, maar ik denk dat hij nog genoeg kansen krijgt.
1: En vanavond, want we nemen dit even op, maar vanavond is die wedstrijd tegen Hongarije. Wat verwacht je nou van die wedstrijd, Lev?
0: Ik denk dat Oekraïne gaat eigen spel spelen. Voornamelijk heel veel balcontrole en direct tussen de linies proberen te spelen. Ik ben heel erg benieuwd of Tsigankov is bijgedraaid. Of Yaremchuk gaat spelen. Of Yarmolenko met zijn, hoe oud is hij dan nu, 36 denk ik. Ja. Of hij dan heel, heel goed nog gaat presteren.
1: Hij is 36,
0: en natuurlijk,
1: klopt.
0: Hij is 36, goed. Klopt. Ja. En of onze Trubin gaat in de goal staan. Dus ja, er zijn best wel veel vragen die ik heb. Van de andere kant, het is een nieuw begin. Het is een begin van nieuwe selectie met heel veel kansen voor spelers die zichzelf kunnen bewijzen. En daarbij heb je natuurlijk ook spelers van oude garde zoals Zinchenko. Die is op dit moment, die zoekt een club. En ik denk als hij gaat spelen zou die echt absoluut voor meerwaarde kunnen zorgen voor deze Oekraïne.
1: Levchenko, dankjewel.
2: Dat is om 8:45 Hongarije tegen Oekraïne. Maar nu is Jong Oranje tegen Jong Noorwegen bezig. We hebben 65 minuten gespeeld. En dan kijk ik even naar Nick Rokers. Die zit hier in het livecenter vanavond. Nick, hoe gaat het daar?
3: Ja, nog steeds wel heel goed voor Jong Oranje. Behalve bij het scoren. Ze heersen overal. Achterin, middenveld, voorin. Nu krijgen ze ook weer een hoekschop. Maar die bal wil er maar niet in. Ja, en als Nederland direct door wil naar het eindtoernooi. Ja, dan moeten ze deze wedstrijd winnen.
2: Ja, we zien nu dat zelfs Stormram, wie is dit ook alweer?
3: Ties Jansen,
2: die wordt naar voren gestuurd voor een corner. Nou, dan wachten we die nog heel even af, want die Nederlanders die zijn natuurlijk behoorlijk lang. Zeg je al achter de bal?
3: Ja, zeg je achter de bal. 65 minuten dus gespeeld. Twee handen de lucht in bij de middenvelder van Feyenoord. Daar komt de bal bij de eerste paal en die gaat er nog bijna in ook. Wordt gekopt door Kees Smit. Maar die komt over het doel en zo blijft het nog steeds 0-0. Maar we gaan wel voor het eerst wisselen bij Nederland. Het is Sliti die erin mag komen.

0: fijne gedachte om mee je weekend in te gaan. We are family. We zijn één grote familie. En nou helemaal hier bij GPR Sportradio op vrijdagavond.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, want we gaan straks nog even schakelen naar Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. Want Jong Nederland zeg ik dan, dat klinkt een beetje gek. Maar Jong Oranje moet winnen. En dat wil nog niet lukken, de doelpunten blijven uit. Dat zo meteen. Maar eerst de loting in de eerste ronde van de Eurojackpot. KNVB-beker is verricht. In het voetbal is vrijdagmiddag de loting verricht voor de eerste ronde. En dat heeft toch een aantal interessante duels opgeleverd. Sparta Rotterdam gaat het namelijk opnemen tegen Fortuna Sittard. En FC Utrecht en Heerenveen moeten tegen elkaar. Het getergde FC Utrecht moet dan ook nog eens. Ja, het is, dan hoop je toch, hè? Dan zit je een beetje in de put van nou, laten we dan alles maar op die beker gooien. En dan moet je tegen Heerenveen. Dat is natuurlijk een pittig potje. De rest van de wedstrijden, dat gaan we straks even doornemen. We gaan ook nog even bellen met een van de amateurtrainers die in dat toernooi zit. Misschien wel de verrassing van dit seizoen, dat weten we nog niet. Van Jos Watergraafsmeer gaan we de coach straks even bellen hier op GPR Sportradio. Maar eerst Jong Oranje, je hoort het al op de achtergrond misschien een beetje. Nick Rokers die zit hier met knisperend papier, knisperend te kijken naar Jong Oranje, wat het moeilijk heeft.
2: Ja, nu worden ze een beetje naar achteren gedrukt door de Noren. Maar ja, zoals ik al een paar keer aangaf, het middenveld is echt aan het heersen. En nu krijgen we ook weer een aanvoerder aan de linkerkant. Is het Slik die mag uithalen? Maar is daar een Noors been wat het schot kraakt? Ja, Nederland, we hebben het al een paar keer gezegd, krijgt zoveel kansen, maar hij wil er maar niet in. En de Noren moeten in ieder geval dinsdag weer aan de bak. De Nederlanders krijgen iets meer rust. Spelen nog tegen Bosnië, tegen Slovenië. Daar moeten punten gepakt worden. Maar ook bij deze. En daar hebben ze nog 20 minuten voor.
0: Ja, maar ik zit een beetje te kijken. We hadden het net al over die nummers 1 en 2. Dat is ontzettend belangrijk. Maar ligt dat niet veel te ver af van Nederland al? Is het eigenlijk niet al een gelopen race?
2: Als deze wedstrijd niet in de overwinning uitdraait voor Nederland, dan is die eerste plek, ja, dat is dan een illusie. Dat kan niet meer. Tweede worden kan nog wel. Dat verschil is 1 punt of 2 punten. Maar bij een gelijkspel wordt dat dus 1 punt.
0: Ja.
2: Maar ja, ze willen eerste worden. Ze willen sowieso naar dat EK toe en niet afhankelijk zijn van de play-offs.
0: Ja, ik zie ook dat het bijna erop lijkt alle ballen aan ZGL en Kees Smit. Want die mogen de lijnen uitzetten bij Jong Oranje.
2: Ja, lever de bal daar maar in. Dan doen ze er vast wel iets goeds mee. Nou, hier komt wel weer een aanval aan van Nederland. Voorzet komt er duidelijk bij ZGL terecht. Die schiet dat nog tegen iemand aan. Maar ja, Nederland blijft drukken. Met nog 20 minuten te gaan in dit duel in de Adelaarshorst in Deventer. Moet Nederland op weg naar dat doelpunt.
0: En hoe zat het met Sliet? Die kwam erin. Voor wie was dat?
2: Sliet kwam erin voor Poku. Speelde een beetje een ongelukkige wedstrijd linksbuiten.
0: Oké, helder. Nou, dat zo meteen in het om 8 uur na 8. Want nog 20 minuten te spelen. Jong Oranje dus naastig op zoek naar een doelpunt tegen Jong Noorwegen in de Adelaarshorst.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten zeggen onthutst te zijn, dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmer Baaijes. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagde Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nuurmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel 1 kwartier vertraging.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keizer.
26: Jong Oranje naast zich op zoek naar een doelpunt. Is dat al gelukt, Nick Rokers, in het livecenter?
27: Nee, dat is nog steeds niet gelukt. Wel een paar kansjes gecreëerd. Een paar kopballen van Slity. Maar die gingen er niet in.
26: Duidelijk. Straks meer.

0: Going Back to My Roots, Odyssey op GPR Sportradio. We zitten in de slotfase van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. Nick Rokers vanuit het livecenter, hoe staan we ervoor?
1: Ja, het is om gek van te worden. Die bal wilde maar niet in. En ook die eindpaas gaat steeds vaker mis. Maar met nog 4 minuten op de klok, ja, nog steeds 0-0.
0: Ai, dat is niet best, hè? Michael Reiziger, heeft hij al wat aanvallende krachten erin gezet?
1: Ja, alleen Zeefuik en Sliti, de bekende wissels, heeft hij ingebracht. Zeefuik is aan het sleuren, is aan het trekken. Probeert alles wat hij heeft te gebruiken om die duels te winnen. Maar het wil nog niet baten.
0: Oké, dus daar nog hoeveel minuten te spelen?
1: 4,5 minuut.
0: 4,5 minuut. Dat wordt wel een moeilijk verhaal als ik het zo zie, toch?
1: Ja, zeker. Ja, als deze wedstrijd niet wordt gewonnen, is de eerste plek niet meer mogelijk. Dus dan moet Oranje voor die tweede plek gaan. Maar ja, pak ze die 3 punten nog in het eind van deze wedstrijd. Ja, dan ziet de wereld er heel anders uit.
0: Hey, ik geef even een opsomming. VVSV, BVV, de Kennemers, Odin 59, DVS 33, VVSB, Odin 59 en Jos Watergaasmeer. Aan wie denk je dan?
1: Ja, dat kan er maar één zijn. Richard Plug.
0: Ja, Richard Plug, goeie avond.
2: Ja, goeie avond.
0: Dat is wel aardig palmeres.
2: Dat was ik, denk ik.
0: Ja, dat is een aardig palmeres wat je hebt opgebouwd in de loop der jaren.
2: Ja, redelijk.
0: Redelijk, ja. Wat ontbreekt er dan nog?
2: Nee, nou goed, ja. Het is een redelijk rijtje. Het is geen toprijtje.
0: Nee,
2: maar
0: nou,
2: er zit een paar leuke klus bij.
0: Ja, dus, zeker. Je bent nu verbonden aan Jos Watergraafsmeer. Die hebben net de loting gevolgd van de KNVB-beker. Tegen wie moeten jullie het opnemen?
2: Ja, wij spelen tegen NAC thuis.
0: Kijk.
2: Nee, dus... Dus ja, dat is een mooie loting, hè?
0: Ja, dat vraag ik me altijd af, hè? Als amateurploeg in de KNVB-beker. Ben je dan blij dat je zo'n ploeg loodt? Of had je liever een andere amateurploeg geloot in die eerste ronde?
2: Nou ja, goed, kijk, als je heel eerlijk bent. Wij zijn geloof ik de laagste geclasseerde ploeg, hè? De enige uit de vierde divisie. Nou, we hebben Van Dongen geworden, derde divisie. Van de week van Tech gewonnen.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En 3 keer winnen van een amateurclub die hoger speelt als je.
0: Ja,
2: ja, dat is dat maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk. Hè? Dus dan, ja, als ik dan heel eerlijk ben, dan vind ik dit eigenlijk wel een stuk mooier.
0: Ja, mooier in welke zin dan? Op welke manier vind je het mooier?
2: Nou, ja, moet je luisteren. Jos Watergraafsmeer, een echte Amsterdamse volksclub.
0: Mm-hmm.
2: Hè? Waar de nostalgie van uit afdruipt. Ja, ook qua accommodatie en alles. En dan komt straks NAC Breda op visite. Nou, dat is toch voor de club is dat toch een geweldige exposure.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Hoe bereid je die jongens dan voor op zo'n wedstrijd? Zeg je dan van ga er maar gewoon van genieten? Of laat je ook wel zeggen van ja, we komen hier wel om te winnen?
2: Nou goed, ik heb al een keer eerder met Odin 59 en wij een keer gesteund tegen Emmen. Wat toen een eredivisieclub was. Dus ik geloof altijd wel in een stunt, hoor, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, dat zijn toch de leukste dingen ook, aan de KNVB-beker. Dat is toch waar we allemaal van houden, een stuntje.
2: Ja, nou ja, daar gaan we dus voor. Hè. Dus wat ga ik die jongens voorhouden? Ja, dat ze moeten genieten. Kijk, je moet sowieso blij zijn als je lekker op het voetbalveld kan staan en lekker kan voetballen. Maar je moet niet te veel genieten. Je moet gewoon vol die wedstrijd aangaan en met veel bravoure.
0: Ja, want
2: jij bent... En je huid duur verkopen.
0: Kijk, dat is die Amsterdamse brani. Daar was ik even naar op zoek, Richard. Want je bent ook nog eens schrijver van Wat overblijft na het laatste fluitsignaal, jouw boek. Dat is een soort verzameling van waargebeurde verhalen en anekdotes uit een leven lang in de voetballerij. Wat is nou iets wat jij hebt meegemaakt op die amateurvelden waarvan je denkt, ja, dat kan alleen maar daar?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het staat niet in mijn boek.
0: Ja.
2: Maar wat wij van de week meemaakten tegen Tech, ja, dat heeft ook al het nieuws gehaald. Hè? Dus dat je voor de beslissende penalty valt het licht uit, omdat dat via de gemeente zo ingeregeld is.
0: Ja.
2: Ja, vervolgens moet de speler van mij 10 minuten wachten voordat hij een penalty mag nemen.
0: Ja.
2: Ja, dat was natuurlijk geweldig. Maar ja, ik heb gewoon een mooi boek geschreven. Ik heb nu 2 jaar bij Jos bij de finale van de na-competitie gehaald, zeg maar. In het eerste jaar tijdens de wedstrijd overleed mijn vader op het voetbalveld. Nou, dus daar staat een hoofdstuk over in. Maar het zijn eigenlijk mooie, ontroerende, bizarre dingen die ik heb meegemaakt. En die je heel makkelijk kan vertalen naar het dagelijks leven. Het gaat om vriendschappen, ziektes, afscheid nemen van mensen. Maar ook ja, natuurlijk de kleedkamer doen.
0: Ja, ben je een beetje een grappenmaker in de kleedkamer, Richard?
2: Nee, maar ik ben wel, denk ik, de koning van de zelfspot en een beetje cynische humor. Maar ja, ik neem mezelf ook wel op de hak. Hè. Ik bedoel, wij hebben ooit een keer dat ik bij amateur bij Storrewals was, speelden we ooit een keer een wedstrijd tegen Ajax 2. En wij stonden 1-0 voor, wij waren de hele wedstrijd beter. En 5 minuten voor tijd maakte Goosen een actie, gaat 4 man voorbij en schiet hem erin. En dan zeg ik in de plaatselijke krant, nou ja, uit teleurstelling natuurlijk, van hey, die Goosen maakt een actie, maakt je zelf leven niet meer. Ja, dat was Dennis Bergkamp.
0: Oh, ja.
2: Ik denk dat hij daarna nog 40 keer zo'n actie gemaakt heeft.
0: Ja.
2: Het is een beetje die humor, hè, die naar boven komt. Maar het is wel meer. Ik vond het leuk om te doen. Ik hou van creativiteit, ik hou van creatieve spelers.
0: Ja.
2: Nou, dus ja.
0: 1-1 is 2.
2: Leuk.
0: Ja,
2: voor mij wel, ja.
0: Hey, nu tegen NAC Breda. Je vertelde al over dat het licht uitviel tijdens de beslissende penalty. Ben je dan van plan, stel NAC moet een penalty nemen om even de schakelaar om te draaien ergens bij Jos Watergaasmeer?
2: Nou, ik moet je wel zeggen wat die gozer bij mij natuurlijk geflikt heeft, Luciandro. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik had wel mijn twijfels. Hij wilde heel graag een penalty nemen, dus ik zei tegen hem, nou, ik zei, weet je wat, dan doen we jou als zesde. Maar ik hoopte eigenlijk niet dat het op de zesde aan zou komen. Maar wat hij vervolgens flink na 8 minuten in het donker te hebben gestaan. Ja, dat was grandioos. Dus, maar mochten we tegen NAC redden tot de penaltyreeks. Ja, dat zou mooi zijn. Maar.
0: Gaan we even gemakshalve uit.
2: Ja, we gaan ons best doen, hè.
0: Kijk, mooi Richard. Richard Plug, trainer van Jos Watergraafsmeer en schrijver van het boek Wat overblijft na het luisteren fluitsignaal. Dank je wel.
2: Hij is te verkrijgen, het boek, hè.
0: Ja.
2: Dus, zou mooi zijn.
0: Zou mooi
2: het
0: zijn.
2: Is voor een goed doel, spieren voor spieren.
0: Oh, kijk.
2: Dus, dat vind ik eigenlijk nog het mooiste. Snap ik
0: helemaal. Nou ja, dan zou ik zeggen, kopen het boek. Is dat goed?
2: Ja, helemaal top, jongen.
0: Hey, top.
2: Top.
0: Richard, fijne avond en veel succes tegen NAC.
2: Joe, dankjewel.
0: Hoi. Dan gaan wij nog snel even naar het livecenter, want we zitten in de slotfase van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen.
1: Ja, het is afgelopen en dan is er toch veel teleurstelling bij Jong Oranje. Dan knuffelen ze elkaar bij Noorwegen. Ja, die trekken echt een punt uit het vuur. Zegio kreeg nog echt een niet te missen kans. Kwam bij de tweede paal helemaal vrij. Kopt hem eigenlijk voor 1 meter of 3 voor het doel af. Kopt hij hem naast. Ja, het is bijna knapper om hem naast te krijgen dan hem erin. Maar hij deed het wel. En zo blijft Oranje. Jong Oranje steken op een 0-0 gelijkspel. En dat wil dus zeggen dat ze afhankelijk zijn van die play-offs.
0: Ja, wat gaat dit nou betekenen voor Jong Oranje in de toekomst richting dat EK?
1: Nou ja, goed. Dat betekent dus dat de komende 2 wedstrijden cruciaal worden tegen Bosnië en Slovenië. Die moeten gewonnen worden. Gebeurt dat niet, dan is er geen EK.
0: Ja, nou, zometeen reacties hier in het programma op GPR Sportradio. Maar eerst Chasing Cars, Snow Patrol, GPR Sportradio op de vrijdagavond. Goeie avond.

0: at the world. Zo simpel kan het zijn. Laten we hier gaan liggen, de wereld vergeten om ons heen. En lekker naar de auto's gaan kijken. Chasing Cars, Snow Patrol op GPR Sportradio op vrijdagavond. Ja, teleurstelling in het kamp van Jong Oranje, dat kunnen we wel zeggen. Want het blijft zeker op 0-0 tegen de koploper in de pool Jong Noorwegen. En daardoor wordt het een lastig verhaal, dat EK. Dat kunnen we wel stellen. En ik kijk even naar Nick Rokers in het livecenter. Want hoe is de stand van zaken nu? Wat is de stand in de pool van Jong Oranje?
1: Ja, Nederland blijft de steek op die vierde plek. Dat is erg teleurstellend. Noorwegen bouwt de voorsprong uit. In de pool gaat dus van 12 punten naar 13 punten. En Nederland moet het met 5 doen. Bosnië, die hebben de 7, die zijn tweede, net als Israël. En Bosnië is een tegenstander van Jong Oranje. Dus daar moeten punten gepakt gaan worden.
0: Ja, Michael Reiziger, hebben we al wat teleurstelling gezien langs de lijn?
1: Ja, een beetje een desillusie vooral. Nigel de Jong keek net ook strak voor zich uit. Reiziger, ja, liep maar snel naar binnen. Mm. Ja, zo meteen gaan we ook de reacties natuurlijk horen. En daar zullen we wel meer uit kunnen halen.
0: Ja, en naast natuurlijk de Jong Oranje hebben we ook gewoon Nations League voetbal. Niet de minste wedstrijden, namelijk Italië tegen België en Turkije tegen Frankrijk. Hey, en België heeft natuurlijk ook een nieuwe bondscoach. En dat is onze eigen Mark van Bommel.
1: Ja, Markie Mark.
0: Zegt hij chauvinistisch als hij is.
1: Ja.
0: Heeft hij nou al interessante wijzigingen in zijn ploeg laten zien?
1: Nou ja, het is wel interessant dat Lammens keept. Dat komt omdat Courtois natuurlijk wel heeft gevraagd of hij deze interlandronde mocht overslaan. Maar Mika Gods, die speelt met rug nummer 10 op links. Wordt hier vergezeld ook met Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Dus dat is voor Mika Gods hartstikke mooi. En verder zijn het toch wel, is het wel de verwachte opstelling. De Ketelaren die start, dat komt omdat Lukaku niet helemaal fit was. Maar die kan waarschijnlijk wel minuutjes gaan maken vandaag.
0: En is het dan zo dat Doku uit de basis is gehouden door Mika Gods?
1: Dat kunnen we wel zeggen, ja, Doku. Ja, dat is toch wel, dat is ook wel de verrassing van de dag. Ja, het zijn er nog wel meer. Openda had hij ook voor kunnen kiezen. Laat hij ook op de bank. Doku is trouwens ook geblesseerd geraakt. Dus dat is ook een reden dat hij er ook gewoon niet bij is. Mm. Maar voor Mika Gods is het hartstikke mooi dat hij mag starten. En ook met rugnummer 10. Ook niet het minste rugnummer.
0: Nee, en dan hebben we ook nog eens Jari de Busser die op de bank zit. Die zal natuurlijk hopen dat Lammens zijn teen stoot tegen de paal.
1: Nou, zou hij niet stiekem gehoopt hebben dat hij mocht keepen?
0: Nou.
1: Dat is misschien te overdreven. Nee, ja, voor hem ook wel mooi natuurlijk. En ja, naast hem zit Van der Voort. Ook geen onaardige keeper.
0: Mm, ja, dat is om 9:15. En dan gaan we weer heel veel schakelen. Veel live sport deze avond op GPR Sportradio. Maar natuurlijk ook wat muziek, hè, om de boel een beetje te omlijsten. Just Another Day. John Cicada. GPR Sportradio. Zometeen dus gaan wij live schakelen met Italië tegen België. En Frankrijk tegen Turkije.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg en dat heeft te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor lange files op de A2 in beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Geldermalsen nog altijd 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een half uur. De andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. De A15 is daardoor ook nog druk van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is het oponthoud nog een kwartier.
19: GPR Sportradio.
0: The Sound of Sport.
19: Hein Keizer.
21: Het is een propvolle Nations League avond. Italië tegen België op het punt van beginnen. En Turkije tegen Frankrijk. Maar ook Hongarije, Oekraïne. Allemaal op GPR. Sportradio.

0: tonight.
1: Train, Hey Soul Sister op GPR Sportradio.
2: Dat is de wedstrijd niet winnen.
1: Oh, dat gaat niet goed. Juist. Af en toe moet je even het goede knopje indrukken. Het is GPR Sportradio en ik heb een sportupdate voor je. Nederlands elftal, Jong Nederland elftal, Jong Oranje wel genoemd, heeft namelijk gelijk gespeeld tegen Jong Noorwegen. Het was een zwaar bevochten wedstrijd. Jong Oranje eigenlijk vele malen beter dan zijn tegenstander. Maar het wordt dus heel lastig om dat EK nog te halen. Jiviro Reed die reageert tegenover ESPN over deze afgelopen wedstrijd.
2: Dat we deze wedstrijd niet winnen. Ja, het is gewoon een grote teleurstelling, denk ik. Het was heel onnodig, we hadden heel veel kansen. We speelden ook wel goed, denk ik. Maar ja, we scoren gewoon niet. En dat maakt gewoon het verschil van. Ja, ik weet niet hoe we het nog moeten doen, maar er is nog een kans. Dus zolang er een kans is, dan gaan we ervoor.
1: Ja, dat wordt dus een moeilijk verhaal als je er zo naar luistert. Maar wat ook een moeilijk verhaal wordt, dat is bij Zwitserland. Want daar zijn twee spelers, eerder al Granit Xhaka uit de nationale selectie gezet. Maar nu ook nog eens Mbolo. Hij heeft namelijk een vervalst COVID-certificaat ingeleverd. En bondscoach Murat Yakin verliest hierdoor voor de belangrijke wedstrijd van zaterdag opnieuw een sleutelspeler. De problemen stapelen zich op voor de Zwitsers, die zich voorbereiden op hun komende interland. En nu twee van hun meest ervaren krachten moeten gaan missen. Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk, want die coronavaccinaties, dat is allemaal pak een beet een paar jaar geleden. En nu in Zwitserland is daar heel veel over te doen. Verder kijken wij naar de sport van vanavond. En dat is behoorlijk wat sport. We hebben zometeen de aftrap van Italië tegen België en Turkije tegen Frankrijk. En het is wel heel interessant. Bij België staat namelijk Mika Gods in de basis. En het is de eerste wedstrijd van Mark van Bommel als bondscoach van België. En bij Frankrijk zijn er natuurlijk alleen maar kanonnen aanwezig. En dat is natuurlijk ook de eerste wedstrijd van Zinedine Zidane. Nou, dat hoor je straks zometeen allemaal op GPR Sportradio. En we gaan even bellen met RKC-trainer Sander Duits. RKC doet het namelijk ontzettend goed in de keukenkampioendivisie. Won van MVV met overtuigende cijfers, 6-1. En lijken een dark horse te worden om die promotie binnen te trekken. Nou, is misschien nog wel te vroeg, want we zitten pas in speelronde 8. Maar goed, je weet maar nooit. Sander Duits dus zometeen na de Communards. Never can say goodbye.

0: En dan moet je het wel goed uitspreken. The Communards, Never Can Say Goodbye op GPR Sportradio. Het is natuurlijk een Nations League avond, dus daar zien we de Italianen op dit moment hun volkslied zingen. Ziet er altijd, dat is een van de mooiste volksliederen die er is, toch, Nick?
1: Ja, vind ik wel. Als je dan al die trainers in het pak ziet staan, ja. Prachtig.
0: Ja, het is helemaal afgesteld. Het ziet er ontzettend goed uit. We gaan de Nations League wedstrijden, onder andere Italië, België en Frankrijk tegen Turkije, gaan we van dichtbij volgen. Er is weinig keukenkampioen divisie voetbal, maar morgen gaat het natuurlijk weer helemaal los in de favoriete competitie aller tijden. En dan vraag ik toch aan RKC-trainer Sander Duits. Sander, heb jij nou ooit gedacht, ik moet ook zo'n Italiaans maatpak langs de zijlijn gaan staan?
2: Nou, ik heb er niet per se aan gedacht, maar ik vind het wel mooi om te zien.
0: Ja, dus, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Dat vind ik wel mooi en het staat ze goed.
0: Ja, maar is dat niet iets wat je bij RKC moet introduceren? Dat je gewoon met z'n allen daar in strakke snit langs de lijn staat?
2: Ja, ik heb daar weinig inspraak in, helaas. Maar,
0: je mag toch wel bepalen wat je zelf wil dragen? Of hoe werkt dat dan?
2: Nee, helaas. Nee, ik krijg gewoon iets van de club en dat moet je aandoen. Dus
0: okay.
2: Ja, misschien als ik zelf de keuze had gehad, had ik net even voor wat anders gekozen. Maar,
0: Wat dan? Wat had je dan gekozen?
2: Nou ja, ik ben meer wel een beetje van het zwarte, dus...
0: Gezellig.
2: Nee, zoals Farioli er ook uitzag, ja, dat vind ik wel mooi.
0: Oh, zo'n kooltruitje, alsof je ook inderdaad een voetbaltrainer bent, maar dat je ook elk moment de nieuwe iPhone kan presenteren. Zo een beetje moet ik dat zien.
2: Ja, precies, zoiets. Ja.
0: Oké, okay. Hey, Sander, vanavond geen keukenkampioendivisie. Voor jou in ieder geval. Is dat dan lekker, een vrijdagavond die je even vrij hebt?
2: Nou, niet per se. Uiteindelijk ben je gewend aan dat je elke vrijdag speelt. Mm. En ja, raak je ook een beetje gewend aan... Ja, dat je in het weekend een bepaalde invulling hebt. Enige voordeel is altijd wel dan, als je dan morgenavond speelt, dan kun je 's ochtends naar je kinderen kijken, een wedstrijdje. Ja. En anders train je meestal de volgende dag. Ja, dus dat vind ik wel het voordeel van de zaterdagavond.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Ben jij een rustige ouder langs de lijn? Want ik kan me zo voorstellen dat je soms toch dat voetbalgochme een beetje naar boven komt.
2: Nee, ik ben echt heel rustig. En sterker nog, ik ben ook regelmatig gewoon scheidsrechter. Dus dat ik ze een beetje help met... ze zijn nog jong, dus een beetje help met de regeltjes. En ik ben heel rustig. Ik vond zelf ook altijd vervelend als mijn ouders dat deden.
0: Ja.
2: Dus lekker voetballen, lekker plezier hebben. En helemaal goed.
0: Wat leuk om te horen. Sander Duits, coach van RKC. We

0: Dan weet je al wat het gespeeld is. Alleen dan zie je wel vaak dat je in de tweede helft wat gas terugneemt. En dat hebben we eigenlijk niet gedaan. En daar was ik wel heel blij mee. En het enige smetje was dan de tegengoal. Maar ja, voorop staat dat het een geweldige overwinning was voor ons.
1: Ja, ik kan me dat zo voorstellen. De Keukenkampioen-divisie volgen wij elke vrijdagavond hier op GPR Sportradio. En het gaat de laatste week ook naast de MVV heel veel over Heracles. Vind je dan dat RKC Waalwijk, de prestaties van RKC, een beetje onderbelicht blijven?
0: Nee, dat vind ik niet. Kijk, we hebben nog niet verloren. Alleen, ja, daar is ook wel, vind ik, wat geluk bij komen kijken. En dat heb je soms nodig. Maar ik vind dat wij een heel aantal wedstrijden nog niet overtuigd hebben. En dat wij veel beter kunnen. In een aantal wedstrijden hebben we het ook wel heel goed gedaan. In fases van wedstrijden. Maar nee, ik vind niet dat onze prestaties onderbelicht worden. Ik vind dat wij nog veel beter moeten, nog beter kunnen. Ja. Ik vind dat het steeds beter gaat. Dus laat ons maar rustig die kant naar boven komen.
1: Ja, morgen neem je het op tegen Roda JC. Je mist een aantal basisspelers door de Interlands. Ja, is dat niet verschrikkelijk balen dat die competitie van de Keukenkampioen-divisie dan wel doorgaat?
0: Ja, het is daarin, volgens mij is daar een stemming in geweest. En iedereen heeft daar zijn stem voor gegeven. Dus ja, je weet dat aan de voorkant zo is. We hebben veel jongens die eigenlijk verder weg interlandvoetbal hebben. Waar je misschien net even iets makkelijker opgeroepen wordt. Dus ja, je weet dat aan de voorkant. En ik vind dat wij een brede selectie hebben waarin wij echt wel dingen goed op kunnen vangen. En uiteindelijk, als je blessures hebt, moet je dingen op kunnen vangen. Alleen ja, nu is het even allemaal tegelijk. Alleen ja, wij hebben heel veel oefenwedstrijden gespeeld met de Achterhoede die morgen gaat spelen. Want uiteindelijk zijn er 4 van de 5 zijn er anders natuurlijk dan normaal. Ja. Maar nogmaals, ik heb er alle vertrouwen in.
1: Ja, en dan die wedstrijd morgen. Vorige week ging het zo ontzettend makkelijk. Het ging zo ontzettend goed. Hoe zorg je dan dat die ploeg van jou weer eigenlijk vanaf nul begint? Is dat, hoe regel je dat als coach van RKC?
0: Nou, ik vooral om te beginnen dat we met beide beentjes op de grond moeten blijven. En dat voor mij één zwaarder nog geen zomer maakt. Ja. Dat één keer zo'n uitslag neerzetten, dat betekent niet dat je de volgende wedstrijd gelijk weer dit gaat doen. En ik vind dat we een ander soort tegenstander krijgen die heel goed georganiseerd is. Die de zaken verdedigend heel goed voor elkaar hebben. Ze scoren daarentegen ook wat lastiger. Maar nee, dat wordt een hele lastige, moeilijke wedstrijd voor ons. En dat gaan we morgen zien. Maar het is voor mij niet moeilijk om die jongens de goede richting in te houden. Want dat doen ze zelf wel. We hebben een paar ervaren jongens er ook in zitten. Dus dat wordt ook in de groep wel geregeld.
1: Ja, ook nieuws uit Waalwijk. Bernard Schuitenman, een man waarmee je waarschijnlijk heel diep dicht hebt samengewerkt. Die vertrekt per direct naar Vitesse. Hoe groot is die aderlating voor jou persoonlijk?
0: Nou, wat je zegt, het is degene die het dichtstbij je staat, waar je de wedstrijden mee evalueert, waar je in de transferperiode nauw contact mee hebt. Dus ja, er valt wel een gat. Het voordeel is wel dat de selectie staat. We hebben eigenlijk een mooie selectie samengesteld. De transferperiode is over. Dus
1: je
0: er is wel.
1: Je hebt hem niet meer nodig, wil je zeggen?
0: Nou, nee, dat wil ik zeker niet zeggen. Want dat is altijd fijn als daar iemand is die net eventjes van boven ernaar kijkt en waar je mee kan sparren iedere week. Alleen ik bedoel wel van, ja, kijk, als iemand midden in de transferperiode ineens weg is, ja, dat is dan wel even wat anders. En nu hebben we gewoon de tijd om iemand nieuws te zoeken en te zorgen dat die plek weer goed ingevuld wordt. Maar ja, het is voor ons inderdaad wel een aderlating. En helemaal jammer dat hij naar een concurrent gaat.
1: Hey Sander, ik zit even naar jouw stem te luisteren tijdens dit interview. En ik denk toch, als dat trainerschap niks wordt, je kan altijd nog de bol.com reclame in gaan spreken. Je hebt echt een hele goede voice-over stem. Heb je dat wel eens gehoord van mensen?
0: Ja, ik heb dat wel eens vaker gehoord. Ja, ik heb ook wel eens vaker gehoord dat ik in films moet gaan spelen. Maar
1: en wat voor film dan? Wat zie je voor je als je die carrière switch nou een keer gaat maken?
0: Nou, ik heb toen een keer een interview gehad met, ja, hoe heet die ook weer? Ik weet even niet meer hoe die heet, maar die pakt altijd iedereen aan in die interviews. Maar die zei altijd dat ik in een gemeene actiefilm moest gaan spelen.
1: Valentijn Driessen of?
0: Nee. Het was altijd
1: Maxime Hartman.
0: Daar staat ook nog een filmpje van op internet. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dan kan een gemeene actiefilm nog wel eens een keer moest gaan spelen.
1: Hey, het is vrijdagavond. We twee weken terug spraken we Vincent Helman, de trainer van Heracles Almelo. En die zei, ja, na afloop drink ik altijd een blikje Cassis. Nu heb ik een soort rare obsessie gekregen. Ja, het klinkt een beetje gek. Wat drinkt een keukenkampioen divisietrainer? Dus de vraag ook aan jou als afsluitend. Sander Duits, trainer van RKC. Wat ga je drinken vanavond?

0: Oh, vanavond of ja, na de wedstrijd?
1: Ja, na de wedstrijd. Wat is je overwinningsdrankje?
0: Ja, bij mij dan is dat als wij gewoon een thuiswedstrijd winnen, dan is dat altijd een flesje Swinkels.
1: Kijk. Toch wel.
0: Ja. Okay, ja, dan, en thuis met mijn vrouw en mijntje.
1: Ja,
0: dus,
1: precies. Heel goed.
0: Ja,
1: en mocht dat trainerschap nou niks worden, dan weten ze je te vinden, de castingbureaus.
0: Ja. Ja. Misschien moet jij dan even voor mij een goed woordje doen.
1: Ik zal hier wel eens even gaan rondvragen of je hier misschien de station voice, de voice-over van het station kan worden. Lijkt me een heel goed idee.
0: Je hebt mijn nummer inmiddels.
1: Ja, inmiddels wel inderdaad. Dat klopt. Roda Waalwijk, morgen dus de keukenkampioen-divisie. Ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Tot slot nog even de sportvraag. Wat verwacht je van die wedstrijd?
0: Twee ploegen die goed georganiseerd kunnen verdedigen. Ik hoop wel dat het gewoon een attractieve wedstrijd wordt. En dan zou je zeggen van, daar heb je zelf een hand in. Maar, zij hebben ook pas 5 tegengoals. Dus zij zijn ook gewoon lastig. Er zullen lastige goals tegenmaken. Dus ik hoop dat het attractief wordt. Dat werden vorig jaar de wedstrijden wel tegen ons. Maar ja, ik verwacht wel misschien een wat afwachtende wedstrijd aan het begin. Maar ik hoop dat die op een gegeven moment wel losbrandt.
1: Sander Duits, trainer van RKC. Heel veel succes morgen tegen Roda. En geniet van dat flesje bier, zou ik dan maar zeggen.
0: Ja, morgen hè?
1: Ja, morgen. Ja.
0: Ja. Nee, dat komt goed. Dat komt goed.
1: Oh,
0: die
1: kan je alvast koud zetten. Fijne avond, Sander, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Doei.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van 1 miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud. De andere kant op tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen ook 25 minuten vertraging.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keizer.
16: Nou, toch even de hand in eigen boezem. FC Utrecht en Heerenveen zijn niet aan elkaar gekoppeld in de KNVB-beker. FC Utrecht moet tegen de Kozakken Boys en Heerenveen tegen Excelsior Maassluis. Zo, heb ik dat ook weer rechtgezet. Het is GPR Sportradio op vrijdagavond. Goedenavond.

0: The Jacksons. Can You Feel It op GPR Sportradio. Waar wij veelvuldig naar de schermen aan het kijken zijn, want de Nations League is in volle gang.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Maar eerst, Jong Oranje heeft het niet gered tegen Jong Noorwegen. Het bleef steken op 0 tegen 0. En dan kan je wel zeggen dat dat een behoorlijke aderlating is voor Michael Reiziger, die deze wedstrijd eigenlijk moest winnen. En ZGL, dat was ook nog wel bijzonder. ZGL sloot aan bij het grote Oranje, maar werd doorgezet naar Jong Oranje. Hij speelde de hele wedstrijd en reageerde voor de camera van ESPN als volgt na afloop van deze wedstrijd.
2: Dat we deze wedstrijd niet winnen. Ja, het is gewoon een grote teleurstelling, denk ik. Het was heel onnodig. We hadden heel veel kansen. We speelden ook wel goed, denk ik. Maar ja, we scoren gewoon niet. En dat maakt gewoon het verschil van. Ja, ik weet niet hoe we het nog moeten doen, maar er is nog een kans. Dus zolang er een kans is, dan gaan we ervoor.
0: Kijk, er is nog een kans. Dus daar klinkt toch enige hoop uit. Maar Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje, die had er toch wel wat andere woorden voor dan ZGL.
3: Ik denk dat we aan bepaalde dingen hebben. Ik denk dat we heel hard gewerkt hebben. En redelijk dominant of echt dominant speelden. We hebben ook goede kansen eerste helft gekregen. De energie was erop. Alleen de uitvoering op het einde. En dan heb ik het echt over in het strafschopgebied. Ja, dat was moeilijk. Er is ook een goede tegenstander. Die met twee hele goede centrales. En daar kwamen we gewoon tekort. Dan miste ik soms nog wel dat loopjes in het strafschopgebied. Dat we nog meer mensen in het strafschopgebied hadden. Al met al moet je ook gewoon die 1-0 maken. En dan krijg je een heel andere wedstrijd. En naarmate de wedstrijd loopt, omdat je toch wel heel dominant bent en zij nog meer inzakken, dan wordt het wel wat moeilijker, ja.
0: Een moeilijke avond dus voor de bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger. Daar bleef het steken op 0-0, maar de Nations League die is in volle gang. En dat is wel interessant, want er zijn behoorlijk wat nieuwe bondscoaches. En dan schakelen we even naar het livecenter. Daar zit Nick Rokers. Nick, Mark van Bommel in zijn eerste interland als bondscoach van België. Hoe doet hij het tot nu toe?
4: Nou, goed. Het staat 1-0 voor de Belgen in het Stadio Olimpico in Italië. Het is Mika Gods, het goudhaarse kan je toch wel zeggen, die zijn eerste interland goal maakt in zijn basisdebuut voor België. Komt van links, kap naar binnen en laat drie mensen, waaronder Mancini en Coppolo, gewoon glijden. En die glijden nu nog steeds, wordt nog gezegd. Maar hij plaatst hem lekker in het hoekie. En zo staat België met 1-0 voor. Verder staat het bij Turkije tegen Frankrijk 0-0. En is er in Zweden ook gescoord. 1-0 voor Zweden tegen Roemenië.
0: Kijk, en wie maakte die?
4: Alexander Isak scoorde in de 20e minuut voor Zweden.
0: Natuurlijk, wie anders dan?
4: Ja, wie anders, hè?
0: Ja, precies. Hey, en dat België, want Mika Gods dus voor nu in de basis. In Italië natuurlijk de gevallen reus. Hebben al meerdere WK's gemist. Zie jij iets van hoop leven daar in dat stadion in Italië?
4: Nou, ze begonnen furieus aan de wedstrijd met een paar kansen. Een paar schoten ook daar voor de spits. Esposito, ook een moeilijke naam, zo'n Italiaanse naam. Maar die kreeg een paar mogelijkheden. Maar eigenlijk daarna, naar de goal van Gods, zakt Italië helemaal weg. En is het vooral België wat nu aan het aandringen is.
0: Oké, dat gaan we op de voet volgen. En dan hebben we FC Dordrecht tegen Almere City. Daar is ook gescoord. Dat is een doelpunt van De Nijs in de 10e minuut. En Almere dus voor tegen FC Dordrecht. Zometeen nog meer livesport en we gaan bellen met de keepster van het Nederlands hockeyelftal, Josine Koning, hier op GPR Sportradio.

0: En we gaan even kijken, want we hebben Dordrecht tegen Almere hier op de korrel op het beeldscherm staan. En er gebeurde iets heel geks, Nick Rokers, vanuit het Livecenter.
1: Ja, 0-1 staat er daar na 15 minuten voetbal. En het was een curieus doelpunt. Het was de keeper Van Os van Dordrecht die de bal terug kreeg gespeeld van zijn verdediger Pinas. En daarna vol tegen de doorlopende De Nijs van Almere aanschoot. En daardoor ging die bal erin.
0: Kijk, hey, naast het voetbal wat hier veelvuldig aan het beginnen is, hè, de Nations League is begonnen, gaat ook het hockeyseizoen weer beginnen. En dat gaat dit weekend wel gebeuren. Josine Koning, keepster van Den Bosch en natuurlijk ook keepster van het Nederlands vrouwenelftal. Goedenavond. Ja, moet jij niet al lang in bed liggen als jij zondag een wedstrijd speelt?
2: Ja, ik ben al onderweg hoor. Nee, het is, wij hebben op vrijdag nog relatief tot laat training. En dan eten we nog altijd even gezellig met elkaar. Ik zal zo meteen naar bed gaan als het moet van je.
0: Nou, ik ga hier niet mensplannen wanneer jij wel of niet naar bed moet. Hey, en wat wordt er dan besproken? Worden er dan vakantiefoto's een beetje uitgewisseld tijdens het avondeten met de hockeysters? Of gaat het dan echt puur en alleen over de wedstrijd die eraan zit te komen?
2: Nee. We zitten voor de training op vrijdag zitten we altijd inderdaad in serieuze videobesprekingen. En hebben het over de tegenstander en over hockey. Maar zoals in elk team is het natuurlijk ook belangrijk dat je wat ontspanningsmomenten samen hebt. Dus op vrijdagavond sluiten we gewoon de week af. En hebben we het inderdaad over de vakanties en over de Instagram post. En over hoe het leven is met iedereen.
0: De Instagram post, ja. Wie van het team heeft nou de beste Instagram handle? Want... Ja, er zitten natuurlijk wat vrouwen in die een ontzettende following hebben.
2: Ja, god, je vraagt het ook al helemaal aan de verkeerde natuurlijk.
0: Ja,
2: ik ben het in ieder geval niet.
0: Nee.
2: Ja, ik ben het niet. Nou, ik denk dat je dan wel bij Pien Sanders zit of Joosje Burg, denk ik.
0: Ja. Hey, een nieuw seizoen, wat gaat dat voor jou brengen als keepster van Den Bosch?
2: Ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het afgelopen seizoen zijn we helaas tweede geworden. Ja. En voor mij natuurlijk persoonlijk ook heel vervelend geëindigd met een blessure. Uh-huh. Maar dit jaar staan we eigenlijk allemaal best wel fris weer aan de start. We hebben heel veel zin om toch weer voor die prijzen te gaan spelen.
0: Ja.
2: En we hebben een compleet team, iedereen is fit. Dus ja, eigenlijk gewoon heel veel zin om alles weer op te starten met iedereen.
0: Ja, want Josine, de Den Bosch vrouwen, dat is zeg maar het Bayern München van het Nederlandse hockey. 23 keer kampioen. Ik vraag me nou altijd af, heb je dan al een extra vitrinekast al klaarstaan voor het komend seizoen? Of hoe groot is jouw prijzenkast ondertussen?
2: Ja, die is wel groot. Ik doe alleen niet echt aan prijzenkasten. Ik heb heel professioneel een beetje weggemoffeld in mijn kledingkast.
0: Wat dan? Ligt dan jouw Olympische medaille ligt dan ergens tussen de broeken of zo? Moet ik dat zo voor me zien?
2: Die medaille heeft inderdaad wel een speciale plek gekregen.
0: Okay,
2: maar
0: gelukkig.
2: Eigenlijk zijn de rest van de medailles, die heb ik niet echt tentoongesteld.
0: Okay.
2: Ik zou eerder wat foto's ophangen. Dat zijn toch wat meer de herinneringen.
0: Ja, want jullie zijn dus afgelopen seizoen tweede geworden. Ben je dan ook extra gebrand om dit seizoen, dit is echt de klassieke sportvraag, om het dit seizoen echt weer vol te gaan voor die kampioenstitel?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel allemaal heeft meegespeeld in hoe we er nu met z'n allen bij staan. We kijken wel echt met veel trots terug op vorig seizoen hoor. We hebben echt wel heel veel moeilijkheden moeten overkomen met elkaar. En dat is gewoon, ik vind dat gewoon heel knap hoe we dat hebben gedaan. En dat we toch die finale hebben gehaald. En zelfs nog zo dicht bij het kampioenschap zijn gekomen. Dus we zijn daar heel trots op. En daar hebben we ook heel veel geleerd wat we allemaal weer meenemen naar dit seizoen.
0: Ja,
2: absoluut gebrand.
0: Oké, okay, ja. Gelukkig. Goed om te horen. Hey, wat ik heel grappig vond, ik volg het hockey natuurlijk met heel veel liefde. Het WK was natuurlijk in het Amsterdamse Bos het afgelopen WK. Jij was daar niet bij, maar je was er wel bij. Want ik zag je veelvuldig op de tribune zitten. Je zat natuurlijk te kijken naar je conculega, om het zo maar even te zeggen, Anne van Veenendaal. Zit je dan af en toe te kijken van, die had ik wel gehad? Of hoe zit je dan als keepster te kijken naar degene die jouw plekje heeft ingenomen?
2: Ik was er wel bij. Ik was alleen tweede keepster. Mm-hmm. Dus ik zat inderdaad, ik zat op de bank. Ik zat niet op de tribune. Dus ik hoorde wel bij het team. Ik kijk dan niet met heel veel Nee, precies. Ik kijk niet met volk. Nee, ik kijk gewoon naar hoe mijn team een wedstrijd aan het spelen is. En ik ben betrokken bij het team.
0: Ja.
2: Dus ik zit daar niet met een oordelende blik.
0: Oké, gelukkig. Hey, vorig jaar heb jij onder andere hard gemaakt voor het gat tussen de mannen en de vrouwen in het hockey. Kan je eens vertellen hoe dat gat tot stand is gekomen en hoe groot dat gat, wat dat gat nou precies is?
2: Ja, hoe dat gat tot stand is gekomen, dat is eigenlijk nog steeds de hamvraag. Mm-hmm. Het is ergens ontstaan door verschillende redenen. En eigenlijk wil ik het natuurlijk vooral over de oplossing hebben.
0: Ja.
2: Het verschil kan wel echt hoog oplopen. Er is toevallig een paar maanden geleden een groot onderzoek gedaan door Datadux.
0: Ja.
2: En volgens mij is dat het verschil tussen de internationals echt wel dat de mannen het dubbele verdienen.
0: Mm-hmm. Ja, want het gaat over het salaris wat er binnenkomt bij spelers, toch?
2: Ja, klopt. En dan gaat het vooral over clubsalaris. Want vanuit de KNHB zit het wel helemaal gelijk. Mm-hmm. En vanuit de clubsalarissen kan het verschil echt gewoon wel dubbele zijn. Dus wat wel flink is. Mm-hmm. En in dat onderzoek, ik kan het overigens best wel mensen aanraden om het te lezen naar de resultaten. Daar worden ook de argumenten behandeld die vaak gebruikt worden door veelal mannen, waarom dat verschil er is. Die worden overigens allemaal onderuit gehaald.
0: Verrassend.
2: Verrassend. Ja, nee, de argumenten die gegeven worden zijn dat het toch meer publiek trekt, het mannenhockey.
0: Ja.
2: Dat het dus commercieel aantrekkelijker is. Mm. Dat is eigenlijk nergens op gebaseerd.
0: Bij hockey is dat natuurlijk bij uitstek niet het geval.
2: Nee, nou, het moeilijke is, er zijn geen cijfers om het te onderbouwen. Dus of het wel of niet zo is. De enige cijfers die bekend zijn, zeggen inderdaad dat het gelijk is. Mm. En de cijfers waar deze mensen op doelen, die bestaan niet. Want hockey heeft eigenlijk niet echt een verdienmodel. Want je hoeft geen kaartjes te kopen om bij een wedstrijd te komen kijken.
0: Nee.
2: Dus zeg het maar. We zijn al een paar jaar bezig met hier aandacht voor vragen. En er is nog weinig beweging. Er zijn wel steeds meer mensen die aanhaken om in ieder geval het gesprek te voeren. Ik hoop toch wel heel snel ook echt in gesprek te kunnen komen en echt tot oplossingen te kunnen komen.
0: Ja. Ja, en is het dan ook zo, want ik kan me zo voorstellen, jij hebt hierover uitgesproken. Er waren ook meerdere hockeysters die ook van zich lieten horen dat er dan met argusogen wordt gekeken door jouw eigen club Den Bosch. Want het is wel natuurlijk gewoon de club die jou betaalt op dat moment.
2: Ja, het is nooit verstandig om tegen je werkgever in te gaan, hè?
0: Nee.
2: Dan zeggen ze, het is... ik denk dat ze daar in eerste instantie ook wel van zijn geschrokken, hoor. Maar inmiddels hebben we heel goed contact. Wordt er bij ons in ieder geval heel transparant gecommuniceerd over welke keuzes er financieel gemaakt worden. Dat betekent niet dat we daar invloed op hebben, maar we worden in ieder geval goed op de hoogte gehouden. En daardoor zien we ook wel over welke overwegingen er wel en niet gemaakt worden. En dat maakt het wel makkelijker. Maar goed, ik heb ook wel aangegeven dat ik niet van plan ben om volledig stil te houden. En volgens mij respecteren ze dat ook gewoon.
0: Nee, want hoe zou je dan nog je actie vervolg willen geven dit seizoen?
2: Nou, wat ik gewoon graag zou zien, en daar zijn wel de eerste stappen ook voor gezet, is er moet gewoon een collectieve oplossing komen.
0: Ja.
2: Uiteindelijk kan niet één club de switch gaan maken, want dan verliest diegene weer zijn concurrentiestrijd. En dan kom je bij het probleem dat de clubs dat niet willen. Mm-hmm. Dus dit is gewoon echt bij uitstek een probleem wat toch vanaf hoger af ergens afspraken over gemaakt moeten worden. Gewoon een stuk transparantie ook, denk ik. Ik denk dat ook voor de professionalisering van de sport sowieso een goed idee zou zijn. Met als grootste effect hopelijk voor de vrouwen dat het een stuk eerlijker gaat worden.
0: Oké, helder. Josine, aanstaande zondag spelen jullie tegen Pinoquet. Wat moeten we van die wedstrijd verwachten?
2: Ja, de eerste wedstrijd. Ik denk dat iedereen er heel veel zin in heeft. Er zijn best wel wat wisselingen geweest. Volgens mij in beide teams, bij Pinoquet, maar ook bij ons. Dat gaat gewoon heel leuk worden. Het wordt sowieso een leuke dag op de club.
0: Ja.
2: Waar ook weer voor het eerst alle internationals weer in het zonnetje gezet worden. En welkom. Ik denk dat het een hele leuke, spannende pot gaat worden.
0: Kijk, Josine Koning, keepster van Den Bosch. En het Nederlands vrouwenelftal van het hockeyelftal natuurlijk, moet ik er even bijzetten. Heel erg bedankt voor je tijd. Succes aanstaande zondag. En we gaan je op de voet volgen. En wellicht tot de volgende keer.
2: Yes, dankjewel. Fijne avond.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
8: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
9: Mulemilk, the moo you can't resist.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Smint.
23: Valt je iets op aan mij?
22: Nieuwe jas?
23: Nee.
22: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
22: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
24: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
22: Smint. Boost yourself.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
20: Hein Keizer.
25: Het is rust bij België tegen Italië. Nick Rokers, vertel.
26: 0-1 is de stand. Doelpunt van Mika Gods. Die goed speelt. België speelt goed. 12 kansen al gehad.

0: waren er dan ook ugly poets? Omdat dit de handsome poets zijn met Sky on Fire, dat er dan ook een groep was die te lelijk was, ugly poets. Nou goed, dat zullen we nooit weten. Handsome poets of Sky on Fire op GPR Sportradio. En wij gaan onze naam weer even eer aan doen, want er is ontzettend veel live sport bezig. Onder andere de Nations League wedstrijden. We hebben de keukenkampioen divisie wedstrijden. Het is rust bij de Nations League. Dan ga ik even overschakelen naar Nick Rokers. Die zit hier tegenover mij in het live center. Nick, wat heb je allemaal gezien?
1: Ja, veel doelpunten toch wel. België hebben we net besproken. 1-0 is daar de ruststand. Spelen geweldig België. 12 grote kansen wel weten te creëren. Doelpunt natuurlijk van Mika Gods. Ja, niet zijn meer dan verdiende voorsprong voor de Belgen. We hebben Frankrijk dat tegen Turkije speelt. In en tegen Turkije. Daar staat het nog 0-0. Frankrijk heeft het moeilijk in de openingsfase. Maar ja. Het begint toch wel steeds beter te worden.
0: En er was natuurlijk wat kritiek op België het afgelopen WK. De coach die werd verguisd. Dan hebben ze een nieuwe coach, Mark van Bommel. Heeft hij die ploeg al een beetje naar zijn hand kunnen zetten?
1: Nou ja, om dat te zeggen dat ik echt de signature moves van van Bommel vandaag heb gezien, dat durf ik niet te zeggen. Maar er is veel enthousiasme over van Bommel. En België speelt frivol, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, en dan de keukenkampioen divisie wedstrijd. De enige wedstrijd van vanavond, Dordrecht tegen Almere.
1: Ja, daar staat het 1-1, nog 5 minuten te gaan in de eerste helft. Waar Almere wat gelukkig op voorsprong kwam. Dus door die fout van Van Os, maar door een schitterend doelpunt van een Pansu van FC Dordrecht staat het weer gelijk. De wedstrijd is gelijk opgaand. En ik durf nog niet zo zeggen welke ploeg nou de overhand heeft.
0: Nee, we spraken eerder in deze uitzending Levchenko, Yevgeny Levchenko, over het Oekraïnse elftal. Daar is ook een doelpunt gevallen, hè?
1: Ja, voor Oekraïne. Dus hij zal ongetwijfeld staan zitten juichen, Levchenko. Het is Danilo Sikan. In de 42e minuut zet hij Oekraïne op een 1-0 voorsprong in en tegen Hongarije.
0: Ja, ben jij een beetje een sporter, Nick?
1: Ja, ik sport wel, ja.
0: Ja, wat voor sport doe je?
1: Nou, ik heb gevoetbald. Ja. Maar doe ik veel krachttraining in de gym.
0: Oké, en ben je dan ook zo'n creatine eiwitpoeder?
1: Nee, dat niet.
0: Ja, want wat neem je dan na afloop van zo'n intensieve training?
1: Een kwarkje.
0: Een kwarkje?
1: Een kwarkje.
0: Kijk, ik ga misschien wel ervoor zorgen dat jij een totaal ander eetpatroon gaat krijgen. Dat gaan we straks namelijk bellen met een diëtiste.
1: Oh.
0: Over een nieuwe trend die we heel veel zien in de Premier League. Ja, wat dat dan is en waarom dat dan zo duur is, dat hoor je straks hier op GPR Sportradio. Kleine tip. Het is kersensap. Dat zometeen. Op GPR Sportradio, I Can Dream About You. Dat is die andere plaat van Dan Hartman, die ook heel erg lekker is. En zeker op vrijdagavond, hier op GPR Sportradio.

0: Die ken je natuurlijk van Relight My Fire, maar deze is ook heel fijn. I Can Dream About You. Ja, je zingt het zo mee hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Het is vrijdagavond. Er wordt veelvuldig gevoetbald in de Nations League. Die wedstrijden zijn nu allemaal aan het rusten. Maar er is ook een keukenkampioen-divisiewedstrijd bezig. Nick Rokers zit hier bij mij in de studio vanuit het matchcenter. Hoe gaat het daar?
2: Ja, het is rust. Stand 1-1. We hebben een knullige goal gezien, maar ook een wereldgoal. Op zich best wel een leuke wedstrijd. Maar nog wel een evenwicht en ook in de stand.
0: Ja, het livecenter dat draait dus overuren, maar het staat gelijk. Maar heeft er een ploeg nou de overhand? Want Almere is natuurlijk eigenlijk op papier de betere ploeg.
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is dus niet zo. Dordrecht heeft ietsjes meer de overhand, kan je toch wel zeggen, deze wedstrijd. Wat meer doelpogingen, toch wel meer grotere kans gehad dan Almere. Dus als er een ploeg volgens de statistieken recht moet hebben op een overwinning, dan is het Dordrecht.
0: Oké, okay, helder. Hey, ik heb een interessante persoon aan de telefoon, Gunilla Boonsma. Zelfstandig sportdiëtist. Jij zei net, Nick, die hier tegenover me zit, Gunilla, die zei dat hij een kwarkje eet na afloop van het trainen. Is dat nou goede voeding?
3: Nou ja, het is zeker goede voeding. Het ligt natuurlijk wel aan wat voor training hij heeft gedaan en hoe intensief dat is geweest.
0: Ja,
3: ja, weet je, als het een makkelijke training is, dan ligt het er ook even aan van oké, heb ik daar nou echt meteen iets voor nodig voor herstel? En als het echt best wel een zware training is geweest, nou, dan moet het lijf wel herstellen. Dus dan is kwark wel een goede eiwitbron. Mm-hmm. En heb jij heel intensief een wedstrijd gelopen of met hardlopen bijvoorbeeld, ja, dan verbruik je natuurlijk ook wat koolhydraten. En die moet je dan ook wel aanvullen. Dus alleen maar kwark is dan weer niet voldoende.
0: Oké, want in de Premier League is namelijk een nieuwe trend aan het ontwaren. Namelijk het drinken van kersensap na afloop van de wedstrijd. Kersensap, ik heb er nog nooit van gehoord. Waar komt dat in één keer vandaan?
3: Ja, dat zie je dan in één keer. Hè. Wat hebben ze nou in een flesje? Wordt iedereen natuurlijk nieuwsgierig. Ja, dat zie je inderdaad steeds meer. En de Premier League is misschien een voorbeeld waarin je dat vaak hebt gezien. Omdat zij spelen natuurlijk meerdere wedstrijden per week vaak. Ze hebben een groot en druk programma. En zure kersensap wordt nu ingezet voor herstel. Dus het bevat bioactieve stoffen, zoals anthocyanen, polyphenolen.
0: Oh ja.
3: En dat zijn misschien wel ingewikkelde woorden, maar die neutraliseren vrije radicalen. En vrije radicalen, dat is eigenlijk schade aan de cellen. En dus de antioxidanten, wat dus in kersensap zit, dat remt eigenlijk de ontstekingen en vangt de vrije radicalen. Dus het is een demper eigenlijk. Mm. Maar je moet het nou ook weer niet als een wondermiddel gaan zien. Want een gewoon normaal, eigenlijk basis recovery strategieën, die zijn wel het belangrijkste. Dus kersensap komt daarna.
0: Okay.
3: Althans in de zin van wat is nodig. Hè? Ze nemen het wel meteen naar de wedstrijd.
0: Ja.
3: Dat is heel, heel wijs.
0: Ja.
3: En dan zie je met name dat ze, als er weinig hersteltijd is tussen de wedstrijden. Hè, dus stel je voor, ze hebben op zaterdag een wedstrijd, dinsdag weer en weer op zaterdag.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dan moet je snel herstellen. En dan is het heel nuttig om dat te doen.
0: Mm-hmm.
3: Want ze hebben dus bij onderzoek dan gezien dat het de spierfunctie eigenlijk beter herstelt. Dus er

0: nu ingezet. Of het is interessant eigenlijk als je echt topsport bedrijft, 2 tot 3 wedstrijden doet. Of bij wielrennen zie je het ook. Hè?
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Kijk even naar een tour. Die moeten iedere dag eigenlijk weer presteren. Dus dan is hun hersteltijd heel kort.
1: Okay.
0: Dus ze moeten meteen weer ondersteunen voor de volgende dag.
1: Ja.
0: Dus het is echt wel bij topsport, zou ik zeggen. Of als je gewoon zelf veel traint. Maar om het nou altijd te nemen, dan rem je eigenlijk ook weer de adaptatie van het lichaam. Dus dat is ook niet handig.
1: Ja.
0: Maar voor jou dan, als jij 15 kilometer hebt gelopen.
1: Ja.
0: En dat is ook voor iedere voetballer van belang. De basis recovery strategieën. En dat is dus vocht aanvullen.
1: Ja.
0: Hè? Want je hebt gezweet. Koolhydraten, die heb je verbruikt op het veld aan energie.
1: Ja.
0: En eiwit heb je nodig om weer je spieren te kunnen laten herstellen en opbouwen.
1: Ja, want,
0: dus dat is het belangrijkste.
1: Want dat,
0: en dan komt de cherry erbij.
1: Ja, dan pas komt dat kerstsappen. En dat,
0: ja,
1: ik zat even te kijken, want zo ben ik dan. Hè. Ik zie dat 1 keer. Ik denk, ja, dat moet ik ook hebben. Dat is gewoon €7 per liter. Dat is verschrikkelijk duur.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de commercie van ook sportvoedingsproducten. Hè? Dus zoals jouw collega net zegt, van, nou, ik neem een kwartje. Ja, kijk, je kan een eiwitshake nemen. Is heel effectief hoor, 25 gram eiwitten. Maar 250 milliliter kwark bevat ook 25 gram eiwitten. Dus wat kies je en wanneer? Dus het is wel de timing. En ook moet ik de volgende dag nog een keertje aan de bak? Ja, mm-hmm. Dan kies je voor een eiwitshake bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Heb je genoeg hersteltijd, kan je ook kwark eten.
1: Hey, en,
0: dus het...
1: Ik hang aan je lippen.
0: Niet meteen met de commercie mee in...
1: Okay.
0: Oh ja, het zal wel duur zijn, dus het is goed.
1: Ja,
0: dus wel kritisch blijven denken.
1: Ja, dat is een goede tip. Dan hebben we weer wat geleerd hier in dit programma. Hey, Gunilla, we zitten hier nu 4 uur lang show te maken. Wat is nou het ideale hersteldrankje voor als wij naar huis rijden?
0: Nou ja, je hebt zittend werk, hoor ik al.
1: Ja.
0: Je praat wel natuurlijk veel, dus het kost energie.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, neem een lekker flesje water. Zoveel heb je niet verbruikt, toch?
1: Oké. Ik dacht misschien...
0: Of heb je nog geen warme maaltijd gehad?
1: Nee, ik heb wel warm gegeten. Ik heb ook wat speculaasjes op hier in de studio. Dus ja.
0: Oh, nou, dan heb je ook wel weer wat energie. Ja, kijk, als je echt trek hebt, dan kun je natuurlijk een stuk fruit nemen met water. Of je neemt gewoon iets van een zuivelproduct, wat je ook vloeibaar zou kunnen nemen.
1: Okay.
0: Maar direct herstel is in jouw geval denk ik niet nodig.
1: Oké. Nou, dat is goed om te weten. Gunilla Boosma, dus de mythe van het kersensap, die hebben een beetje kunnen ontkrachten, heb ik het idee, toch?
0: Ja, nou, het is functioneel als je dus meerdere wedstrijden in de week hebt en op hoog niveau sport bedrijft.
1: Ja, Gunilla Boomsma, zelfstandige sportdiëtist in Haarlem. Heel erg bedankt voor je tijd. En ik ga toch nog een keertje nadenken over dat kersensap.
0: Nou, probeer het.
1: Ja.
0: Kijk of het werkt.
1: Ja, mijn salaris is afgelopen week gestort. Dus het kan er wel vanaf.
0: Oké, nou.
1: Dankjewel voor je tijd.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Oké, hoi.
1: Het is GPR Sportradio. Sam Smith, How Do You Sleep? Ik hoop straks lekker. Dat hoop ik wel.

0: Vrijdagavond, GPR Sportradioavond. How do you sleep, Sam Smith? Nou gaan de ploegen die er nu aan het voetballen zijn een beetje lekker slapen. Dat vraag ik aan Nick Rokers. Die zit hier tegenover mij in het Live Center. We hebben natuurlijk op de korrel België tegen Italië, Turkije tegen Frankrijk. Nou, daar nog geen ontwikkelingen. Maar wel veel doelpunten bij Zweden tegen Roemenië.
1: Ja, 3-1 de stand. Net voor rust Gyökeres met de 2-1. En net na rust is het Strout met de 3-1 voor Zweden tegen Roemenië.
0: Kijk, daar wordt lekker gescoord. Dus dat is leuk om te volgen. En zometeen gaan we natuurlijk weer kijken naar het bondscoachdebuut van Mark van Bommel. België tegen Italië. De bal rolt daar, 50ste minuut. Nog altijd 0-1 door een doelpunt van...

0: Hey!
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn twee concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Oh.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: in of doneer.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: 20% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: GPR Sportradio. Hein Keizer.
4: De bal rolt in de Nations League. Onder andere bij Turkije tegen Frankrijk en België tegen Italië. Dat straks. En Mauro Junior heeft zijn debuut gemaakt op 27-jarige leeftijd voor Selassie.

0: Surrender, Swing Out Sister, GPR Sportradio, vrijdagavond. Het laatste uurtje hier van mij, Hein Keizer. Ah, we gaan er een mooi uurtje van maken, want er is ontzettend veel voetbal bezig hier op vrijdagavond. De Nations League, Turkije tegen Frankrijk, België tegen Italië, maar ook de keukenkampioendivisie wordt gevoetbald. Dordrecht tegen Almere. En dan kijk ik mijn lieftallige collega hier in het livecenter aan, Nick Rokers. Nick, goeie avond. Ben je al een beetje tureluurs van al die wedstrijden of valt het mee?
1: Nee, het is de smullen hier op het livecenter. Het is smullen. Ja, we kijken naar Italië, België. 0-1 nog steeds de stand. En Italië begint steeds beter en beter te voetballen. En eigenlijk verdienen ze wel een goal waar België 12 kansen creëerde in de eerste helft. Is het nu Italië die inmiddels de 10 kansen heeft aangetikt. Dus die goal die hangt wel in de lucht. Sterker nog, nee, dit schot gaat over van Italië. Dus die kans is verkeken. In Turkije is er ook gescoord, maar dan door de Fransen. Kylian Mbappé, ja, wie anders maakt een doelpunt voor Frankrijk. Hij moest wel daarna gelijk het veld geblesseerd verlaten. Heeft last van zijn enkel, de enkel waar hij al een tijdje mee kampt. En dus moest hij het veld ruimen. En Frankrijk nog wel altijd met 1-0 voor.
0: Ja, maar het Franse elftal, natuurlijk de gedoodverfde wereldkampioen, maakte het niet waar tijdens het afgelopen WK. Mbappé was natuurlijk de grote man waar het allemaal om ging.
1: Ja.
0: Hij valt dus nu uit. Hoe serieus is dat?
1: Ja, dat is wel zorgelijk hoor voor Mbappé. Want hij was wel een beetje grieperig. Dat speelt ook mee in zijn vorm. Had al last van zijn enkel bij Real Madrid. Nou, die enkel, daar heeft hij dus nu echt een blessure bij opgelopen. Ja, ik durf geen prognose te stellen, maar het is niet lekker.
0: Ja, toch nog even in de kantlijn. Oekraïne tegen Hongarije staat nog altijd 1-0 voor Oekraïne. En de meest doelpuntrijke wedstrijd hadden we net op het oog. Zweden tegen Roemenië. We zeiden dat het 3-1 werd. Maar er is hens gemaakt door Strout. Dus ja. Dat doelpunt is weggestreept.
1: Ja, zo is het.
0: Hey, en wat doet dit nou voor de stand in die Nations League wedstrijden? Heb je enige idee hoe dit een beetje uit gaat zien?
1: Als in de tabellen, zeg maar.
0: Ja, nou, of is dat nog te lastig omdat al die wedstrijden bezig zijn?
1: Nee, ja, dat is natuurlijk ook vroeger. Dat is allemaal eerste speelronde. Hè. Dus het is heel logisch als België nu wint dat zij bovenaan zullen staan in de pool. Maar dat is nog niet zeker, want Italië is echt goed aan het voetballen.
0: En Mark van Bommel zou tevreden zijn met wat hij tot nu toe laat zien.
1: Nou ja, op basis van de eerste helft wel. Maar die tweede helft, dat is echt een mindere helft van België. Is Italië dan goed of België zo slecht? Okay. Zeg het maar. Maar ze komen er nu wel gevaarlijk uit hoor, België, aan de rechterkant. Kijken of ze daar nog een goaltje van kunnen maken. Tempo wordt wel een beetje uit de aanval gehad. Schot van de tweede lijn, die gaat er gewoon in ook. Oh, een goal voor België. Echt compleet uit het niets. Maar dan staat het nu wel gewoon 2-0 voor België. En het is... als ik het zie. Nee, het is Openda die scoort voor België. En zo staan de Zuiderburen bij op een 0-2 voorsprong. Als er ook wordt gescoord in Dordrecht. 2-1 voor de Schapenkoppen tegen Almere.
0: Zo.
1: Dordrecht wat 19e staat in de keukenkampioendivisie. Maar nu wel gewoon op voorsprong staat tegen de nummer 2 van de competitie. Het is Hendricks met de goal. De 2-1 voor Dordrecht. Een verrassende tussenstand hier.
0: Nou, zeg dat wel. Vorige week zaten we nog de kraker, de topper in de keukenkampioendivisie te kijken. Dat was de Almere tegen Heracles. En nu Almere won die wedstrijd. Enigszins fortuinlijk. Het had allebei de kanten op kunnen gaan. Maar nu uit een corner krijgen ze dus het doelpunt tegen. Die keeper die ziet er niet goed uit. Die zit er helemaal naast.
1: Nee, het is niet de dag van de keepers bij FC Dordrecht Almere. Eerst die fout van de keeper van Dordrecht. En nu, ja, helemaal. Ja, je hebt wel gelijk. Hij gaat daar niet vrij uit. Moet me trouwens nog even rectificeren. Het is Luke Bakio die de 2-0 scoort voor België.
0: Oh ja, ja. En dat doet hij goed. Openda hebben we al weinig gezien in de afgelopen seizoenen. Die is een beetje van de radar verdwenen. Dat was natuurlijk een hele upcoming speler.
1: Rising Star, zou je willen zeggen.
0: Rising Star. Hey, over Rising Stars gesproken. Ja, we moeten het eigenlijk. We gaan straks even een monumentje maken. Ken je Matthijs van Nieuwkerk of is dat voor jouw generatie?
1: Ja, natuurlijk ken ik Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, die zei altijd, we gaan even een monumentje maken. We gaan een monumentje maken van een speler waar het niet genoeg over gaat hier in Nederland. Dat zometeen op GPR Sportradio. Maar eerst de Sound of Silence.

0: Sound of Silence, Disturbed in de Cyril Remix. GPR Sport Radio, goedenavond. We hebben natuurlijk ruimschoots aandacht besteed aan Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. Het ging niet van een leien dakje. Jeroen Kapteins, verslaggever van De Telegraaf. Jij was erbij. Wat was nou de stemming na afloop bij die wedstrijd van Jong Oranje?
1: Ja, die stemming die was bar slecht. Want Jong Oranje heeft het niet meer in eigen hand. En Givari Zegiel die was overgeheveld, hè, van het grote Oranje naar Jong Oranje.
0: Ja.
1: Om het verschil te maken. En die sprak niet met meel in de mond. Die zei, ja, het is toch eigenlijk schandalig als je ziet wat voor spelers we hebben. En dat wij nu in een positie zitten dat we niet meer in eigen hand hebben. Dat we afhankelijk zijn van andere landen. Weer in het bijzonder van Israël. Of wij het EK nog gaan halen. En daar sprak je wel wijze woorden mee, denk ik. Dat is inderdaad een behoorlijke afgang voor Jong Oranje.
0: Ja, dat kunnen we zeker stellen. En was het nou ook zo, want Michael Reiziger natuurlijk veelvuldig in het nieuws gekomen de afgelopen weken. Of hij nou wel of niet de bondscoach zou worden. Heb je nou gezien waarom de KNVB hem zo hoog had gezet op dat lijstje als bondscoach van het echte Oranje?
1: Nee, absoluut niet. Maar ik heb ook het EK in Slowakije, het jeugd-EK vorig jaar, daar verslag van gedaan. En op basis daarvan vond ik het al een heel vreemd idee om hem als kandidaat voor het Groot Oranje te zien. Want daar ging ook echt van alles mis. Vreemde keuzes, vreemde communicatie. Ja, niet de indruk hebben. Ik had niet de indruk dat dit nou een toekomstige bondscoach was. Laat staan één jaar later.
0: Nee.
1: Dus het sloeg eigenlijk al nergens op. En ja, deze kwalificatie verloopt desastreus. Ze hebben 6 wedstrijden gespeeld. Ze hebben er maar 1 van gewonnen. Mm-hmm. Ja, en als je dan zegt, wie waren de tegenstanders? Nou, dat zijn niet Engeland, Frankrijk en Italië. Maar dat zijn Noorwegen, Israël, Slovenië en Bosnië en Herzegovina.
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk ook nog Noorwegen is dan wel een aardig land dat aardig een opkomst is. Maar die andere landen, dat zijn normaal eigenlijk ABC'tjes voor voetballanden als Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ze bakken er helemaal niks van.
0: Nee.
1: En het is heel, heel teleurstellend.
0: Nou, wat het natuurlijk nog extra pijnlijker maakt, Jeroen Kapteins, verslaggever van sportverslaggever van de Telegraaf, is dat zo'n Givari Zegiel, die wordt dan overgeheveld van het grote Oranje naar Jong Oranje, om even de boel uit te maken. Ja, en daar schiet ze dan eigenlijk ook niks mee op.
1: Nee, daar heb je gelijk in. Maar dat zie je wel vaker, hè, dat het moeilijk is. Je ziet ook bij clubs dat als een talentvolle speler, die doet het geweldig in het eerste elftal. En dan wordt hij teruggezet naar het jeugdelftal. En dan hoor je mij nog?
0: Ja, zeker. Ik luister aandachtig.
1: Ja, want ik hoor hele harde muziek. Ja. Dan word je teruggezet naar het jeugdelftal en dan moet hij daar ineens het verschil gaan maken. Moet hij de hele boel op sleeptouw nemen? Moet hij heel bepalend gaan zijn?
0: Ja.
1: En dat zie je dan vaak, dat lukt dan toch vaak niet.
0: Nee.
1: Het was ook wel een hele lastige wedstrijd dit, want Noorwegen, die hebben er een paar gasten in staan van 1,98 meter. Die iedere dag beginnen met het doormidden hakken van een boomstam. En die stonden allemaal achter elkaar en bij elkaar in een blok rondom de 16. En daar zijn ze nauwelijks vanaf geweest. Dus er was heel weinig ruimte. Maar je moet toch zeggen, dan zie je Kees Smit en eentje bij CGL. En verwacht je dat ze toch nog iets meer brieën erin kunnen leggen? Ja, dat lukte niet vanavond tegen deze tegenstander.
0: Oké, dus is niet meer in eigen hand. Dan wil ik het graag ergens anders met je over hebben, Jeroen Kapteins, nu ik je toch aan de lijn heb. Je bent de PSV-volger voor de PSV-watcher van de Telegraaf. Mauro Junior heeft zijn debuut gemaakt bij Seleção, bij het Braziliaanse elftal. Was dat nou iets waarvan jij, want Mauro speelt al behoorlijk wat seizoenen bij PSV, wat jij ooit had verwacht dat hij dat zou gaan redden?
1: Nee, ik had verwacht dat hij misschien wel in beeld zou komen voor het Nederlands elftal.
0: Ja.
1: En ik denk, als Peter Bos en niet Xavi de nieuwe bondscoach was geworden, ik denk dat we dan het debuut van Mauro gisteravond bij Oranje hadden beleefd. Want Peter Bos is zeer gecharmeerd van Mauro. En Seleção had ik niet meer opgerekend, omdat het eigenlijk tot op heden nooit, dat hij daar nooit in beeld was geweest. Maar het is een prachtige beloning voor Mauro. En voor hem is het een zegen geweest dat Peter Bos trainer is geworden van PSV. Bos kende hem van zijn periode ook bij Heracles. En die ziet het gewoon enorm in hem zitten.
0: Ja.
1: En werkt gewoon heel prettig met hem samen. En is zeer onder de indruk ook van multifunctionaliteit. Meerdere posities in kan vullen. Maar ook van zijn voetballend vermogen. En daarnaast ook het karakter dat hij in de wedstrijden legt. Dus voor Bos is Mauro eigenlijk altijd een van zijn belangrijkste spelers geweest.
0: Ja,
1: en hij heeft wel eens gezegd, ik zou wel twee of drie Mauro's willen hebben in mijn elftal.
0: Ja, vind jij dan ook dat wij Mauro Junior eigenlijk te veel voor lief nemen in Nederland? Dat we te vaak over hem heen stappen? Dat het te veel gaat over de Guus Teels, de Peppies of dat soort spelers van PSV?
1: Nou, ik denk dat het ook wel veel over Mauro gaat de afgelopen jaren. En kijk, in het verleden was hij natuurlijk een soort twaalfde man. En werd hij eigenlijk gebruikt als een soort superreserve die af en toe speelde en ook een tijdje niet. En hij heeft ook heel veel blessures gehad natuurlijk. Maar ik denk dat hij de afgelopen drie jaar toch ook wel, dat er ook wel veel aandacht is geweest voor zijn spel en voor zijn rol. Hè, dat hij op het middenveld hele goede wedstrijden ook heeft gespeeld. Als een balafpakker, als linksback, een speler die veel grinta in de wedstrijden legt.
0: Ja.
1: En hij is nu ook aanvoerder natuurlijk. Dus ja, ik vind ook niet dat hij per se ondergewaardeerd is of zo.
0: Okay.
1: Maar omdat het een buitenlandse speler is, kijk, dan is het ook wel iets logischer dat er meer aandacht is voor Joey Veerman. Of voor wat jij zegt, Guus Teel of Ruben van Bommel.
0: Ja.
1: Maar de kans was er om hem eigenlijk al vier jaar voldoet hij aan de criteria om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap. En dus ook om in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal. En dat is eigenlijk nooit een optie geweest. Er is nooit serieus actie in ondernomen vanuit Zeist. Nooit een gesprek geweest. Eigenlijk helemaal niets.
0: Ja.
1: En die kans is nu verkeken, alhoewel dat eigenlijk nog niet zo is. Want het was een oefenduel tegen Australië. Dus het is niet bindend, maar we mogen er wel van uitgaan dat Mauro nu zijn carrière richt op de Sillessau.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik hoor zo aan jouw toon dat jij denkt dat de KNVB daar eigenlijk nog een belletje achteraan moet plegen.
1: Nu niet meer, denk ik. Ik denk dat nu een gepasseerd station is. Want hij heeft nu geroken aan de Sillessau en dan gaat hij nu denk ik niet meer...
0: nog een keer switchen.
1: Te porren zijn.
0: Nee.
1: Alleen, ik denk dat het wel een optie had kunnen zijn. En ik denk ook niet dat hij qua niveau, kijk, wie hebben we gehad de afgelopen jaren spelers als Quilency Hartman of Ian Maats. Kijk, daarvoor dat die vind ik niet echt onder.
0: Nee.
1: En kijk, Van de Ven is natuurlijk een heel ander type linksback. En daar kan je hem totaal niet mee vergelijken. Met de fysieke kracht en de snelheid en het defensieve vermogen van de Ven.
0: Ja.
1: Maar als je daar een ander type had willen hebben, zo legt Ancelotti het ook uit. Hè? Dat hij eigenlijk een wat andere linksback is. Eigenlijk een linksback die heel goed aan de binnenkant kan spelen. En die ze naar het middenveld kan gaan en daar een meerderheid creëren. Nou ja, dat had een nuttige aanvulling op de selectie kunnen zijn. Alleen daar is het nooit van gekomen. En nu gaat hij hopelijk een mooie interlandcarrière bij Brazilië tegemoet.
0: Ja, nou dat hopen we dan maar. Jeroen Kapteins vanuit de auto van Deventer richting huis. Heel erg bedankt Telegraaf journalist, sportjournalist en PSV-watcher. Fijne avond.
1: Ja, jij ook Hein. Tot ziens.
0: Hoi.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: GPR Sportradio.
15: The Sound of Sport.
14: Hein Keijzer.
16: Goedenavond, de Nations League in volle glorie. Rick, kom er maar in.
17: Ja, rode kaart voor de keeper van Turkije. Hij maakt hands bij de 16. Turkije verder met 10 man.
16: Het is natuurlijk Nick, hè? Dat zeg ik helemaal verkeerd.
17: Jongens.
16: Zou je net zien. Laatste half uurtje met elkaar. Dan gaat het
17: toch best, hè?
16: Ja. Ik rokers. Ja, nou goed. Ik snap wel waar die R vandaan komt. Ik dacht dat het Rick Nokers
17: was. Ja, maakt niet uit, Kein.
16: Maakt ook helemaal niet uit. Kein Heijzer, inderdaad.
17: Kein Heijzer.
16: Ja, heel goed. Sky full of stars, Coldplay op GPR Sportradio.

0: GBR Sportradio. Sky full of stars. Het is de vrijdagavond en er wordt behoorlijk wat gevoetbald in de Nations League.
1: GBR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: En daarom heb ik de bezienende hulp van Nick Rokers hier tegenover mij in het livecenter. Nick, wat heb je allemaal gezien?
3: Nou, we hebben het eindsignaal gezien bij Italië tegen België. Eindstand 0-2 voor de Belgen. Het werd nog even onvriendelijk op het einde tussen Lukaku en Donnarumma, die dus ook geel kregen na het laatste fluitsignaal. Maar België wint eigenlijk vrij eenvoudig van Italië. Doelpunten van Luca Bacchio en Mika Gods. En ik durf te stellen, man of the match.
0: Wie?
3: Mika Gods.
0: Kijk, dat kan hij in zijn zak steken. Dus ja, Mark van Bommel die begint gewoon met een overwinning. Turkije tegen Frankrijk. Rode kaart voor de keeper van Turkije. Opvallend moment. Hij maakte hens buiten de 16.
3: Ja, Barcola ging 1-1 met de keeper Cekir. En die kwam uit en die dook eigenlijk alsof hij in de 16 meter stond. Kreeg de bal tegen de hand en dan was het een rode kaart. De vrijtrap die eruit volgde ging er niet in. Daar is wel 8 minuten bij gekomen. En daar zijn er inmiddels 4 van verstreken. Dus nog 4 minuten voor Turkije om een 1-1 van te maken. En wie weet gebeurt dat hier? Nee, bal wordt uitverdedigd. Het blijft dus 0-1 daar. De andere velden nog bij Dordrecht. Daar staat het nog steeds 2-1. Zij spelen tegen Almere. En dat is toch wel een verrassende tussenstand in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, en we hadden natuurlijk ook Oekraïne tegen Hongarije. Waren we aan het kijken.
3: Ja.
0: De Oekraïners kwamen voor. En hebben ze die voorsprong weten te behouden?
3: Ja, het duurt nog maar 30 seconden daar in Hongarije. Wel een rode kaart voor Oekraïne. Het is Nazarenko die in de 92e minuut rood kreeg. Een minuutje dus met de man minder spelen Oekraïne. Maar ze staan met 1-0 voor. En ik denk wel dat ze die wedstrijd over de streep gaan trekken.
0: En dat Dordrecht, ja, die leven op rozen waarschijnlijk. Omdat die staan voor tegen Almere City. Dat is de nummer 2 van de competitie. Dat hadden ze denk ik vooraf niet bedacht.
3: Nee, dat hadden ze zeker niet bedacht. Ze staan 19 punten gelijk inderdaad met de Graafschap. Ja, ze stijgen hierdoor toch weer een paar mooie plekjes. En komen, als ik het goed reken, op de 17e plaats terecht daarmee. Maar goed, hij is nog niet binnen. Er is nog 5 minuten te gaan in de Krommendijk. En de stand is dus 2-1 voor Dordrecht.
0: En zie je Almere nu ook met een slotoffensief bezig zijn?
3: Nee, Almere komt slecht voor de dag. Ik zou toch wel willen zeggen dat het een blamage is van Almere. Ja, ze zullen misschien nog wel kunnen jagen op die 2-2. Maar het ziet er niet naar uit dat ze die gaan maken.
0: Oké, nou ja, als er iets gebeurt, dan horen we dat natuurlijk hier op GPR Sportradio. Waar we ook af en toe gewoon muziek draaien. Van de Chainsmokers en Halsey is Closer.

0: Het is de vrijdagavond hier op GPR Sportradio. Normaliter zijn er ontzettend veel wedstrijden in de keukenkampioendivisie bezig. Dat is nu niet het geval vanwege de Interlands. Maar er is wel één wedstrijd bezig in de keukenkampioendivisie. En dat is niet zomaar een wedstrijd, Nick Rokers. Dat is Dordrecht tegen Almere City. En daar is een doelpunt gevallen.
1: Ja, het is 2-2. Jacobs van Almere City kopt de bal binnen op de 5 meter. En intussen een meleen van spelers is hij degene die het hoogste springt. En hij kopt de bal achter doelman Van Os. En zo staat het weer gelijk in Dordrecht.
0: Kijk, gaat Almere City er nou toch voor zorgen dat jouw woorden van het wordt een blamage, dat je die moet gaan terugtrekken?
1: Nou, 2-2 vind ik nog steeds een slecht resultaat. Ja, maar blamage gaat dan wel te ver.
0: Ja, want we hebben 4 minuten extra tijd. Nou, dat gaan we misschien net redden. Nog 4 minuten dus bij Dordrecht tegen Almere om te herstellen. Almere in de aanval. Almere gaat er in ieder geval alles aan doen om dat te voorkomen. Dat doelpunt te voorkomen. Verder nog wat nieuws uit het Oranjekamp. Want CGL die keert terug naar Oranje. Na zijn uitstapje tegen Jong Oranje. Of zijn uitstapje bij Jong Oranje. Hij is echter nog niet inzetbaar voor de wedstrijd tegen de Nations League. In de Nations League wedstrijd tegen Servië. En Geert Truida is geblesseerd afgehaakt bij het Nederlands elftal. En daar wordt geen vervanging opgeroepen door Xavi Hernandez. Dus Geert Truida er niet bij. ZGL er dan weer wel bij, maar niet tegen Servië. En terwijl we dat zeggen, terwijl we dit aan het bespreken zijn, terwijl ik die blamage misschien wel zag afgewend worden, valt er een doelpunt bij Dordrecht tegen Almere.
1: 3-2 voor FC Dordrecht. Een geweldig doelpunt van Ouagui, die zijn derde van het seizoen maakt. Hij haalt van de meter of 25 keihard uit. En zo staat het, heeft het 1 minuut gelijk gestaan, is het 3-2 in de eigen speeltijd bij FC Dordrecht Almere. En dan is het denk ik toch wel weer een blamage.
0: Krijg je toch gelijk?
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Hoeveel minuten hebben we nog te spelen?
1: Nog drie te gaan in Dordrecht.
0: Wat een doelpunt, zeg.
1: Ja, geweldige goal.
0: Och. Hij krijgt hem op zo'n 20 meter voor zijn voeten, rechtervoetje, linkerbovenhoek. Ja, zo kan het.
1: Heerlijk.
0: Dordrecht Almere 3-2. GPR Sportradio met de Pet Shop Boys. Goeie avond.

0: Ja, Nick, ken je dit? De Pet Shop Boys?
1: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Oh, dat wel?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, je bent pas 23 jaar. Dus ik kan me zo voorstellen dat je misschien muzikaal bent opgevoed in een andere tijd.
1: Nee, dan onderschat jij mij.
0: Je hebt wel een bizar goede snor, zie ik nu, zeg.
1: Ja, Freddie Mercury.
0: Jeetje, mina, zeg. Nick Rokers hier op het Live Center op GPR Sportradio de vrijdag. We zitten in de slotfase van Dordrecht tegen Almere. Vertel.
1: Ja, 3-2 de stand. Er is een minuutje bijgekomen van die extra tijd. Het waren de 4, zijn er nu 5. Dordrecht in de aanval hebben dus die 3-2 voorsprong al op zak. Maar ja, als zij die bal in bezit houden, dan gaan ze die overwinning over de streep trekken. En dat gebeurt nu ook, want de scheidsrechter fluit af Rick Sturm. Die vindt het mooi geweest en daardoor wint FC Dordrecht met 3-2 van Almere. Dat is toch wel echt een verrassing.
0: En wat doet dat met de stand in de keukenkampioendivisie?
1: Nou, dat betekent dat Heracles morgen in ieder geval kan uitlopen van Almere. Dat is dus de nummer 2, Almere City, en Heracles de nummer 1. Dordrecht die stijgt een paar plekken. Die gaat van plek 19 naar plek 17. Moet wel bijgezegd worden dat de andere clubs nog allemaal in actie moeten komen dit weekend.
0: Ja, en morgen is het zover. Dan is de Formule 1 in Azerbeidzjan. Luister dan vooral naar GPR Sport Radio. Hier gaan we natuurlijk integraal die hele race uitzenden met Olaf en Jack op GPR Sportradio. Sowieso niet met Olaf en Jack, nee. Er wordt hier driftig geschud. Wel met Olaf en Jack? Niet met Jack, wel met Olaf. Nou oké, dan heb ik dat ook weer goed gezet. Ja, soms ben je ook een beetje in de war. Het is 5 voor 11. De weekend, dat is het bijna voor ons. Ik vond het ontzettend leuk, Nick, met jou hier te zitten vanavond. Dus aankomend weekend op GPR Sportradio, Max Koebelt en Olaf. Tijdens de GP van Azerbeidzjan in Baku. Kijk, zijn we toch even voltallig
1: heerlijk
0: qua informatie.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ik ben er ook helemaal klaar voor. The Weeknd komt eraan. Take My Breath op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobbey af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a lot! And give you all!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote, blinkende lach maar zien bij...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
10: Het is 11 uur geweest op je vrijdagavond. We kruipen langzaam richting die zaterdag die bomvol met sport zit. We blikken zo direct vooruit. Onder andere op Formule 1, kickboksen, atletiek en natuurlijk ook heel veel voetbal onderweg morgen.

VPR Sportradio op je vrijdagavond. En ik zei het net al, er is veel voetbal zaterdag. Even met je doornemen wat er in de keukenkampioendivisie allemaal plaatsvindt. 6 wedstrijden. De eerste is om 16:30. Dan speelt Heracles tegen Vitesse. Rest van de wedstrijden, die spelen allemaal om 8:00 s'avonds. Emmen tegen Topos. Volendam ontvangt VVV Venlo. MVV speelt tegen Helmond Sport. NAC moet tegen Eindhoven. En Rode JC speelt tegen Waalwijk, oftewel tegen RKC. En dan zijn er ook nog 3 wedstrijden in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Om 14:00 morgenmiddag spelen de dames van PSV tegen de Graafschap. 16:30 Ajax tegen ADO Den Haag. En ook om 16:30 de dames van Feyenoord tegen de vrouwen van PEC Zwolle. Ja, en is er dan nog meer voetbal? Jazeker, er worden ook nog 10 wedstrijden gespeeld, maar liefst in de UEFA Nations League. Dat begint morgenmiddag om 15:00 al. Om 18:00 heb je wedstrijden en om 21:15. Nederland speelt dan niet, want Nederland speelt zondagavond weer. Die wedstrijd zondag begint om 18:00. Ze moeten dan spelen uit bij Servië. Het live commentaar wordt dan zondagavond hier op de radio verzorgd door Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Dus je mist niks van Oranje als je luistert naar GPR Sportradio.

Dit is GPR Sportradio met goed nieuws voor de volleybalfans. Want morgen weten we wie er Europees kampioen bij de mannen gaat worden. Er zijn nog 4 landen over, die spelen morgen dus weer. De eerste wedstrijd is de medaillewedstrijd om het brons. Die wordt om 5 uur gespeeld in het Unipol Forum in Milaan. En dan uiteindelijk om 9 uur de grote finale. En dan weten we wie de Europese titel bij de mannen gaat pakken voor het Europees kampioenschap volleybal. Eerder op de dag wordt er natuurlijk ook al gereisd. Dat gebeurt in Azerbeidzjan. Onder andere Formule 1 komt in actie, maar ook de Formule 2 met Laurens van Hoepen. Die hebben ook nog een race staan. Die kun je trouwens bekijken op Viaplay. Morgen natuurlijk hier het live commentaar bij de grote prijs van Azerbeidzjan. 51 rondjes gaan ze rijden. 6 kilometer lengte is het circuit, dus we komen op zo'n 306 kilometer uit. Het commentaar morgenmiddag om 1 uur wordt verzorgd uiteraard door Olaf Mol. Dit keer met Koen Bakker. En als je het wil beluisteren, ja, via DAB+, via onze etherfrequentie in de Randstad, of natuurlijk gewoon via onze eigen app, of via www.gprsportradio.nl.

Sportradio met goed nieuws voor degenen die hun auto willen wassen. Want morgen wordt best een mooie dag. In het noordwesten, is het half tot zwaar bewolkt. In het zuidoosten schijnt morgenmiddag de zon. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur komt uit tussen de 17 en 23 graden. Dus nou ja, dan is het misschien wel een goede dag om de auto te wassen. Zet je daar lekker de radio bij aan, kun je lekker luisteren naar GPR Sportradio. Blijf je ook nog op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Onder andere morgen natuurlijk het WK wegwielrennen in Montreal. De elite vrouwen rijden om de wereldtitel. De wedstrijd is 180,4 kilometer lang. Er zitten 2570 hoogtemeters in. Aan de start onder andere de Nederlandse vrouwen Demi Vollering, Amber Kraak, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. De start is in Brossard en de finish die ligt bij het Parc Jean Mans in Montreal. De verwachte aankomst morgenavond om 8:10. De wegwedstrijd voor de vrouwen dus op het WK wegwielrennen. Morgen de grote finale. En verder wordt er ook getennist in de O2 in Londen. De tweede dag van de Lever Cup staat op het programma met onder andere Team Europe. 2:00, dan is de dagsessie. Worden er 2 enkelspellen gespeeld. En s'avonds in de avondsessie om 8:00 1 enkelspel en 1 dubbelspel. Dat dus in Londen. En hier straks meer sport voor je onderweg op GPR Sportradio.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel. BPR Sportradio.
21: The Sound of Sport.
20: Danny Elbersen.
22: En in dit half uur kijken we wat er morgen plaatsvindt qua golf. We kijken naar het basketballen, de BNXT Supercup. Verder ook nog atletiek en het kickboksen die in Fusion morgen in T1

GPR Sportradio op je vrijdag. En dat betekent dat we bijna bij de zaterdag zijn. En op die zaterdag wordt er ook weer golf gespeeld. Want de President's Cup gaat verder met 2 teamsessies. Wordt natuurlijk gespeeld op de Medina Country Club bij Chicago. De ronde nummer 3 begint in de middag. Ronde nummer 4 volgt in de avond. De eerste partij die begint om 2:00. Dat is ronde nummer 3. 7:15 is dan de avondsessie. Ja, dichter bij huis in het Landsteden Sportcentrum. Daar wordt in Zwolle de 5e editie van de BNXT Supercup gespeeld. De basketballandskampioen van Nederland, Landsteden Hammers, neemt het op tegen de Belgische landskampioen Windrose Giants Antwerp. De wedstrijd voor deze basketballers om de Supercup begint morgenavond om 8:30. Misschien kun je daar nog wel naar binnen toe. Moet je misschien even checken. Landsteden Sportcentrum, toch leuk om 2 giganten qua basketbal de kampioenen tegen elkaar te zien spelen. Straks gaan we het ook nog hebben over...

Sportradio met Silk City en het bekende stemgeluid van Dua Lipa. Lekker hoor. Ook lekker morgen, de dag qua weer, want het wordt half tot zwaar bewolkt. In het noordwesten en zuidoosten schijnt de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur die loopt uiteen van 17 tot 23 graden. Dus dat is best lekker. Goed weer voor atletiek, dacht ik zo. En dat komt mooi uit, want bij de AV Startbaan in Amstelveen begint namelijk het weekend van de Nationale Estafette Kampioenschappen. Het programma begint al om 10 uur. Dan worden de Nederlandse titels op de 4x100, de 4x400 meter verdeeld. Bij de deelnemers onder de 18, onder de 20, de senioren en de masters. De gemengde 4x400 meter staat voor zondag gepland. En verder zijn er over het hele weekend diverse estafette onderdelen voor verschillende leeftijdscategorieën. Morgenochtend begint het programma daar dus om 10 uur. Ja, en morgenavond in Tilburg staan er twee Infusion evenementen op het programma. Om 7 uur begint Infusion 163 met Henry Wauques tegen Appies Hasman. Vanaf 21:15 Infusion 164, daar het Cruiserweight titel wat op het spel staat tussen Ulrik Bokema en de Nederlander Tian de Vries. En ook de finale van de Super Lightweight, die staat ook op het programma. Morgenavond dus om 7 uur en om 21:15 evenementen in Tilburg voor die Infusion. Daar wordt dus hard gestreden. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane had zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Happy News! Kaartje to Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
22: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
20: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
25: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. De regering gaat de komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de

Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens, onder leiding van Mark van Bommel, knap met 2-0 van Italië. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. 6.000 mensen zijn bezig

laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. En de Braziliaanse president Lula heeft vlak voor de verkiezingen nog een belangrijk besluit genomen. Online gokken is in Brazilië per direct verboden. Er zijn veel zorgen over het gokken dat 2 jaar geleden werd toegestaan. Er wordt elk jaar 10 miljard euro vergokt in Brazilië. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. GPR.